0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
5: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal.
7: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
6: Tennis.
8: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. Dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, oké.
2: Okay. Regel te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit, maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin, Jip. Je bent een wielrenner, je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn en waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs. Leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties. En in peloton en zo. Vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd.

0: Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
0: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan, ja, is dat eigenlijk onmogelijk?
0: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar. Nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
0: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar nee, dat is inderdaad. Dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen. Gewoon echt strijd. En daar ook wel van. Dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
0: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. En nee, ja, ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen. Maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
0: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar. Voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om eruit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
0: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de teameisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
0: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint.
1: Ja, dus.
0: Dus ja, vooral gewoon zware koersen denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
0: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn. Ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
0: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België.

0: Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus ga ik nog op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
0: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk. Ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een toer-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
0: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Dus
1: Nou,
0: ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. En nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
0: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep Talentfonds.nl toe gaan? Klikken op jouw naam en jou steunen.
0: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we, over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
0: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
0: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
2: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. 1, 2, 3.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we nog even kijken naar de sponsoren. In dit geval, voordat we naar de WK-sponsors gaan, eerst even de FIFA-sponsors op een rijtje.
2: Ja, dat heb ik nog maar eens even op een rijtje gezet. Dat is toch wel interessant gezien het feit dat het hele WK nog een aantal weken duurt. En dat de mensen er toch naar kijken. En dat ze dus weten hoe die miljarden die erin omlopen, hoe die allemaal zijn tot stand gekomen vanuit een sponsoroogpunt. De FIFA-sponsors zijn in willekeurige volgorde. Adidas die zit sinds 1970 aan boord en die zit het hebben getekend tot in ieder geval 2030, is een contract naar verluid voor $40 miljoen per jaar, plus natuurlijk enorm veel materialen, waar Infantino mooie sier mee maakt in Afrikaanse landen, dat hij hele containers vol met ADL-spullen kan weggeven om stemmen te winnen. Coca-Cola is sinds 1978 al aan boord en heeft ook getekend tot en met 2030 voor $50 miljoen per jaar. Aramco, dat is de Saudi-Arabische staatsbedrijf, de grootste energieleverancier, eigenlijk producent van de wereld. Die hebben voorlopig getekend tot 2027, maar neem van mij aan dat ze in ieder geval aan boord blijven tot en met 2034, want dan wordt het wereldkampioenschap in Saudi-Arabië gespeeld. En dat is een handjeklap situatie geweest, want zij betalen maar liefst $100 miljoen per jaar. Dan hebben we het automerk Hyundai Kia sinds 1999 aan boord, tot en met 2030 voorlopig, voor $40 miljoen per jaar. Maar daar zijn ze er ook niet mee, want ze leveren natuurlijk een hele grote partij auto's voor al die VIP's. Dan hebben we Lenovo, dat is sinds 2024, dus dat is een relatief nieuwe uit China. En die hebben getekend tot en met 2027, volgend jaar dus, voor $50 miljoen per jaar. Qatar Airways, nou ja, die waren natuurlijk al aan boord vanaf het vorige WK, eigenlijk daarvoor al, want ze hebben getekend vanaf 2017, zitten aan boord voorlopig tot en met 2030, voor $50 miljoen per jaar, plus een enorm bedrag in barters, tickets dus. Dan hebben we Visa, ook al relatief lang aan boord, vanaf 2007, en die zitten voorlopig aan boord tot en met dit jaar, dus dat wordt al of niet verlengen. Ik vermoed trouwens dat ze wel zullen verlengen, want als zij niet zullen verlengen, ben ik ervan overtuigd dat een van de andere creditcardcompanies onmiddellijk in zal stappen. Zij betalen overigens ook $50 miljoen per jaar. En dan tenslotte hebben we een nieuwe, dat is een Amerikaans bedrijf, ADI, Predict Street. Ik weet echt niet wat ze doen precies. Ze hebben getekend eigenlijk alleen voor dit jaar, maar ze hebben wel voor 4 jaar moeten tekenen. Dat heeft Infantino al beter te bewerkstelligen. Tot 2030. En dat is voor $60 miljoen per jaar. Een van de WK-sponsors is overigens Rexona. Dat is van Unilever. Dat is wel grappig. Ik weet niet of luisteraars dat al hebben gezien. Ze zijn heel goed zichtbaar op het wisselbord. Dat hebben ze ongetwijfeld gezien met hun logo. Maar ze zijn ook klein op het shirt van de scheidsrechters en de lijnrechters, of de assistent-scheidsrechters moet je tegenwoordig zeggen, en de man die het wisselbord ophangt. En waar staat dat kleine logootje? Onder de oksels. Dus je ziet het heel goed. Als de man het bord omhoog houdt met het wisselbord, moeten de luisteraars maar eens kijken, dan zie je daar klein het Unilever Rock Rexona logo staan, natuurlijk op de plaats waar het ook hoort te staan. Het valt me overigens tegen van meneer Infantino dat hij niet heeft geregeld dat de regie de camera's vaker af laat inzoomen op die vierde official. Als hij het wisselbord omhoog houdt, want dan zou hij aan Unilever nog wat extra geld hebben kunnen vragen. Maar goed, dat even terzijde. Die specifieke wereldkampioenschapsponsors zijn overigens Verizon. Dat is natuurlijk een hele grote Amerikaanse communicatiereus. Lay's, de chips. Bank of America. En Unilever, die ik al genoemd heb met Rexona. Die WK-sponsors die betalen naar verluid $60 miljoen per stuk. En daarnaast heeft het WK voetbal ook nog het Public Investment Fund, het PIF uit Saudi-Arabië. Dat is een hele aparte status, want wat hebben die er in godsnaam aan? Maar het is alleen maar weer om ja, zoete broodjes te bakken met meneer Infantino met het oog op het WK 2034. Want zij betalen naar verluid 100 miljoen dollar per jaar. En wat ik net ook al aangaf, maar dat hebben ze ook nu voor Amerika nog eens extra gedaan. Ja, geld kan daar niet op. Gaststeden, de 16 steden waar stadions staan in dit WK, hebben naast deze sponsors ook allemaal nog de mogelijkheid eigen sponsors aan te trekken. En die zijn niet voor FIFA, hè, maar ze mogen niet conflicterend zijn met een van de FIFA-sponsors of een van de WK-sponsors. Nou, de totale sponsorinkomsten, is ook wel interessant natuurlijk, is komen op 2,4 miljard dollar. En dat is 37% meer dan in 2022 in Qatar. Maar daar moeten we natuurlijk direct rekening houden met het feit dat daar speelden 32 landen, terwijl er nu 48 landen zijn. Met andere woorden, 104 wedstrijden tegenover 64 wedstrijden in Qatar. Dan tenslotte ook nog een nieuwtje, nog inhakend op het WK, ten aanzien van onze Nederlandse jongens, die helaas dus zijn al op de terugweg. De KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, heeft met het behalen van de knock-outfase, de laatste 32, toch 23 miljoen dollar verdiend. We hoeven dus niet echt medelijden te hebben op financieel gebied, maar het sportieve gebied is natuurlijk veel belangrijker en daar hebben we natuurlijk wel enige teleurstelling. Maar de KNVB wordt er echt niet armer op, want ze hebben al een saldo op hun spaarrekening staan van 66 miljoen. Er komen dus nu 23 miljoen bij, maar ze hebben natuurlijk behoorlijk wat kosten gemaakt in Amerika.
1: Dan verlaten we het WK voor Newcastle United. Nou ja, je noemde het PIF al even. Het Public Investment Fund zijn eigenaar van Newcastle United. En zij hebben toch maar eens even hun ambities met de club uitgesproken.
2: Ja, ze hebben een nieuw hoofd shirtsportcontract getekend met KNOX, NOX, Hydration, voor 80 miljoen voor 3 jaar. Dit is een Zuid-Afrikaanse sportdrankje, dus eigenlijk een concurrent van Red Bull en van Monster. Ze waren al een van de sponsors van Zuid-Afrika, maar niet de hoofdsponsor. Dat was Sela en die hebben aangekondigd dat ze deze zomer van het shirt verdwijnen. In een gezamenlijke statement verklaarde Hydration-merk Knox en Newcastle United dat de club de ambitie heeft om in 2030, dus 6 jaar van nu, beide, dus zowel de club als de sponsor, top of the world te zijn. Nou, dat klinkt wel een beetje erg ambitieus. Knox zou dan dus onder andere Red Bull moeten verslaan. Nou, dat zie ik ze niet 1, 2, 3 doen. En Newcastle United zou dan clubs als Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern, München, Real Madrid, Arsenal en dergelijke moeten verslaan. En dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar goed, ambitie uitspreken kan nooit kwaad.
1: Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, de Britse regering overweegt, en het zal voor de Nederlanders niet altijd een grote verrassing zijn, een lijst te creëren waarop grote sportevenementen in het Verenigd Koninkrijk op het open net moeten blijven. Nou, in Nederland hadden wij ook zo'n lijst. Ik weet eigenlijk niet 100% zeker wat er met die lijst is. Is die nog actueel en wordt daar nog aan gehouden met de opkomst van alle streamingdiensten? Voor Nederland weet ik het niet exact, maar het is in Engeland nu definitief dat de regering daar achter wil staan. En dat geldt dan voor evenementen zoals de Olympische Spelen uiteraard, het wereldkampioenschap voetbal, maar natuurlijk ook de Wimbledon en dan met name de finales van op Wimbledon, die zouden op een open net moeten zijn te zien voor de Britse sportliefhebbers. Dan iets heel anders, New York en Lake Placid overwegen samen te gaan bieden voor de organisatie van de winterspelen. Aangezien 2030, 2034 en 2038 al vergeven zijn aan respectievelijk de Franse Alpen en Tialf, en daar kom ik straks nog wel even op terug. De 2034 is vergeven aan Salt Lake City en 2038 is vergeven aan Zwitserland. Dan praten we dus pas over 2042. Kan je nagaan hoe ver bepaalde steden al vooruitkijken in de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen. Dan terug naar Nederland. KPN heeft het sponsorschap van Oranje verlengd. Dat hebben ze overigens gedaan voordat ze werden uitgeschakeld. Maar ik denk niet dat dat een rol zou hebben gespeeld. Want de propositie van sponsor zijn van Oranje is en blijft, ondanks het slechte resultaat van nu, blijft natuurlijk een hele interessante propositie voor het Nederlandse bedrijfsleven. En het is zeker voor KPN interessant, mede gezien het feit dat grote concurrent Odido natuurlijk het laatste jaar waanzinnig de sport heeft gekozen om ook te communiceren over het merk. Dan tenslotte wat de nieuwtjes betreft, dat de onrust in het Midden-Oosten ook natuurlijk de sportwereld zou treffen, dat mag geen verbazing wekken. Qatar Airways meldde in 2025 hoofdsponsor te worden van de Rugby Nations Cup voor 80 miljoen pond, maar heeft tot op de dag van vandaag nog niet getekend, terwijl het evenement al een deze dagen begint, als het al niet begonnen is. Qatar Airways ontkent zich te willen terugtrekken, maar toont wel enige twijfels gezien de spanning in het Midden-Oosten en te meer daar de finals van het evenement geacht worden in Qatar plaats te vinden. En als daar weer gebombardeerd wordt of het vliegveld gesloten is, dan lijkt het moeilijk om zo'n finale in dat land te organiseren.
1: Dat wordt dan inderdaad behoorlijk lastig. Dan sluiten we af deze BV Sport Update met de groene en de gele kaart. En voor wie heb je ze deze week bewaard, Frank?
2: Nou, heb ik geen gele kaart. En, tenzij jij vindt dat ik die moet uitreiken aan Oranje. Maar goed, dat vind ik dan weer een beetje vervelend. Want ik heb toch al volop sympathie voor de ploeg. Maar ik heb alleen maar groene kaarten dit keer. En dat is ook wel eens leuk, want het is alleen maar positief nieuws. In de eerste plaats groen heb ik net al even genoemd voor Tialf. Tialf is nu officieel benoemd door het IOC en de organisatiecommissie van de Olympische Winterspelen in 2030, moet ik zeggen. Nee, niet in 2030, in 2028 moet ik zeggen, sorry. Die vinden plaats in de Franse Alpen. En de organisatie daar heeft besloten om dat dan niet een eigen kunstijsbaan te gaan bouwen voor het lange baan schaatsen. En ze hebben gekozen, het is weliswaar onmiddellijk de 1000 kilometer, zo niet meer, verwijderd vanuit de Franse Alpen. Het Olympische lange baan schaatsen, waarin Nederland natuurlijk moet scoren en gaat scoren, zal gaan plaatsvinden in Tialf in Heerenveen. En het is dus eigenlijk voor de eerste keer sinds 1928 dat wij in Nederland een onderdeel althans van de Olympische Spelen gaan organiseren. Dus dat is één groene kaart voor Tialf. Wel heel goed gedaan. Dan een groene kaart, zou je verbazen, Robert, gaat naar wat mij betreft UEFA. Waarom? Omdat de Europese Voetbalbond heeft besloten dat er geen enkele sprake zal zijn van de introductie van de 2x3 minuten drinkpauzes, zoals ik al eerder meldde. En dat heeft inderdaad natuurlijk te maken met de rivaliteit tussen FIFA en UEFA. Maar ik vind het in ieder geval een heel goed besluit. En het is een keer een besluit dat niets met geld te maken heeft, maar dat heeft te maken met het voetbal. Het feitelijke product waar zij voor staan. Dus dat vind ik een groene kaart waard. Bij hoge uitzondering is een keer voor een van die instanties als FIFA of UEFA. En tenslotte een derde groene kaart gaat naar de organisatie van de TT van Assen het afgelopen weekend. Een woordvoerder zei, ik ben er trots op dat we de toegangsprijzen laag kunnen houden. Jongeren tot en met 15 jaar hebben gratis toegang. En ik wist dat zelf niet. Ik was er zelf wel bij, maar ik wist dat niet eens. Maar ik vind dat wel een prachtig gebaar om een sport ook te promoten bij jongeren. Want over het algemeen heerst er in de sport toch een gevoel van dat er vergrijzing plaatsvindt en dat we de jongeren niet meer kunnen pakken. En dat heeft natuurlijk mede te maken met dat de jongeren andere bezigheden hebben tegenwoordig. Denk aan de schermpjes. Dus ik vind dat een prachtig gebaar van een zodanig groot evenement als de TT van Assen. Hetgeen wel de kathedraal van het motorracen wordt genoemd. En dat vind ik nogmaals een pluim en dus een groene kaart waard. Kijk. Dat was het voor deze week.
1: Nou, hartstikke mooi, Frank. Drie prachtige groene kaarten dus. Lekker positief einde. Tot zover deze BV Sport update. Maar Frank, volgende week, als het goed is, weer een nieuwe BV Sport. Kun je een tipje van de sluier toelichten?
2: Ja, ik heb de hoofdmarketing, hoofdmerk van de Nederlandse Loterij, Bas Ticheler, heb ik bereid gevonden om onze gast te zijn, Robert. En we gaan het dan met name hebben natuurlijk over de enorme bijdrage die de Nederlandse Loterij levert aan de sport. Enerzijds het bedrag van om en nabij de 55 miljoen dat vanuit overheidswegen bestemd moet zijn voor de sport. En dat gaat naar het NOC-NSF. En die mag dat verdelen onder de verschillende sportbonden. Maar daarnaast heeft de NLRO, de Nederlandse Loterij, ook een aanzienlijk marketingbudget wat ongeveer vergelijkbaar is met die 55 miljoen die ze uit overheidswegen moeten afstaan aan de sport. Die zij zelf besteden in de sport. En daar zijn ze ook zeer ruimhartig in hoe ze dat verdelen. En daar wil ik het met name eens met Bas Tichler over gaan hebben. Want ik vermoed zo dat weinig Nederlanders weten dat er dus uit het marketingbudget van de NLO ook nog een dusdanig aanzienlijk bedrag naar de sport toevloeit. Dus ik ben blij dat hij ja heeft gezegd en dat hij het erg graag wil doen. Dus we hebben een interessante gast, Robert.
1: Oh, dat vind ik heel erg leuk, want ik mag Bas heel erg graag. Dus dat gaat helemaal goed komen volgende week. Frank, dank weer voor je tijd. En dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Sports Radio. All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport in cijfers. Het spel van de Pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we nog even kijken naar de sponsoren. In dit geval, voordat we naar de WK-sponsors gaan, eerst even de FIFA-sponsors op een rijtje.
2: Ja, dat heb ik nog maar eens even op een rijtje gezet. Dat is toch wel interessant gezien het feit dat het hele WK nog een aantal weken duurt. En dat de mensen er toch naar kijken. En dat ze dus weten hoe die miljarden die erin omlopen, hoe die allemaal zijn tot stand gekomen vanuit een sponsoroogpunt. De FIFA-sponsors zijn in willekeurige volgorde. Adidas die zit sinds 1970 aan boord en die zit het hebben getekend tot in ieder geval 2030, is een contract naar verluid voor $40 miljoen per jaar, plus natuurlijk enorm veel materialen, waar Infantino mooie sier mee maakt in Afrikaanse landen, dat die hele containers vol met ADL-spullen kan weggeven om stemmen te winnen. Coca-Cola is sinds 1978 al aan boord en heeft ook getekend tot en met 2030 voor $50 miljoen per jaar. Aramco, dat is de Saudi-Arabische staatsbedrijf, de grootste energieleverancier, eigenlijk producent van de wereld. Die hebben voorlopig getekend tot 2027, maar neem van mij aan dat ze in ieder geval aan boord blijven tot en met 2034, want dan wordt het wereldkampioenschap in Saudi-Arabië gespeeld. En dat is een handjeklapsituatie geweest, want zij betalen maar liefst $100 miljoen per jaar. Dan hebben we het automerk Hyundai Kia sinds 1999 aan boord, tot en met 2030 voorlopig, voor $40 miljoen per jaar. Maar daar zijn ze er ook niet mee, want ze leveren natuurlijk een hele grote partij auto's voor al die VIP's. Dan hebben we Lenovo, dat is sinds 2024, dus dat is een relatief nieuwe uit China. En die hebben getekend tot en met 2027, volgend jaar dus, voor $50 miljoen per jaar. Qatar Airways, nou ja, die waren natuurlijk al aan boord vanaf het vorige WK, eigenlijk daarvoor al, want ze hebben getekend vanaf 2017, zitten aan boord voorlopig tot en met 2030, voor $50 miljoen per jaar, plus een enorm bedrag in barters, tickets dus. Dan hebben we Visa, ook al relatief lang aan boord, vanaf 2007, en die zitten voorlopig aan boord tot en met dit jaar, dus dat wordt al of niet verlengen. Ik vermoed trouwens dat ze wel zullen verlengen, want als zij niet zullen verlengen, ben ik ervan overtuigd dat een van de andere creditcardcompanies onmiddellijk in zal stappen. Zij betalen overigens ook $50 miljoen per jaar. En dan tenslotte hebben we een nieuwe, dat is een Amerikaans bedrijf, ADI, Credit Street. Ik weet echt niet wat ze doen precies. Ze hebben getekend eigenlijk alleen voor dit jaar, maar ze hebben wel voor 4 jaar moeten tekenen. Dat heeft Infantino beter te bewerkstelligen. Tot 2030. En dat is voor $60 miljoen per jaar. Een van de WK-sponsors is overigens Rexona. Dat is van Unilever. Dat is wel grappig. Ik weet niet of luisteraars dat al hebben gezien. Ze zijn heel goed zichtbaar op het wisselbord. Dat hebben ze ongetwijfeld gezien met hun logo. Maar ze zijn ook klein op het shirt van de scheidsrechters en de lijnrechters, of de assistent-scheidsrechters moet je tegenwoordig zeggen, en de man die het wisselbord ophangt. En waar staat dat kleine logootje? Onder de oksels. Dus je ziet het heel goed. Als de man het bord omhoog houdt met het wisselbord, moeten de luisteraars maar eens kijken, dan zie je daar klein het Unilever Rock Rexona logo staan, natuurlijk op de plaats waar het ook hoort te staan. Het valt me overigens tegen van meneer Infantino, dat hij niet heeft geregeld dat de regie de camera's vaker af laat inzoomen op die vierde official. Als hij het wisselbord omhoog houdt, want dan zou hij aan Unilever nog wat extra geld hebben kunnen vragen. Maar goed, dat even terzijde. Die specifieke wereldkampioenschapsponsors zijn overigens Verizon, dat is natuurlijk een hele grote Amerikaanse communicatiereus. Lay's, de chips. Bank of America. En Unilever, die ik al genoemd heb met Rexona. Die WK-sponsors die betalen naar verluid $60 miljoen per stuk. En daarnaast heeft het WK voetbal ook nog het Public Investment Fund, het PIF uit Saudi-Arabië. Dat is een hele aparte status, want wat hebben die er in godsnaam aan? Maar het is alleen maar weer om zoete broodjes te bakken met meneer Infantino met het oog op het WK 2034. Want zij betalen naar verluid 100 miljoen dollar per jaar. En wat ik net ook al aangaf, maar dat hebben ze ook nu voor Amerika nog eens extra gedaan. Ja, geld kan daar niet op. Gaststeden, de 16 steden waar stadions staan in dit WK, hebben naast deze sponsors ook allemaal nog de mogelijkheid eigen sponsors aan te trekken. En die zijn niet voor FIFA, hè, maar ze mogen niet conflicterend zijn met een van de FIFA-sponsors of een van de WK-sponsors. Nou, de totale sponsorinkomsten, is ook wel interessant natuurlijk, is komen op 2,4 miljard dollar. En dat is 37% meer dan in 2022 in Qatar. Maar daar moeten we natuurlijk direct rekening houden met het feit dat daar speelden 32 landen, terwijl er nu 48 landen zijn. Met andere woorden 104 wedstrijden tegenover 64 wedstrijden in Qatar. Dan tenslotte ook nog een nieuwtje, nog inhakend op het WK ten aanzien van onze Nederlandse jongens, die helaas dus zijn al op de terugweg. De KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, heeft met het behalen van de knock-outfase, de laatste 32, toch 23 miljoen dollar verdiend. We hoeven dus niet echt medelijden te hebben op financieel gebied, maar het sportieve gebied is natuurlijk veel belangrijker en daar hebben we natuurlijk wel enige teleurstelling. Maar de KNVB wordt er echt niet armer op, want ze hebben al een saldo op hun spaarrekening staan van 66 miljoen. Er komen dus nu 23 miljoen bij, maar ze hebben natuurlijk behoorlijk wat kosten gemaakt in Amerika.
1: Dan verlaten we het WK voor Newcastle United. Je noemde het PIF al even, het Public Investment Fund, zijn eigenaar van Newcastle United. En zij hebben toch maar eens even hun ambities met de club uitgesproken.
2: Ja, ze hebben een nieuw hoofd shirtsportcontract getekend met KNOX, NOX, Hydration, voor 80 miljoen voor 3 jaar. Dit is een Zuid-Afrikaans sportdrankje, dus eigenlijk een concurrent van Red Bull en van Monster. Ze waren al een van de sponsors van Zuid-Afrika, maar niet de hoofdsponsor. Dat was Sela en die hebben aangekondigd dat ze deze zomer van het shirt verdwijnen. In een gezamenlijke statement verklaarde Hydration merk Knox en Newcastle United dat de club de ambitie heeft om in 2030, dus 6 jaar van nu, beide, dus zowel de club als de sponsor, top of the world te zijn. Nou, dat klinkt wel een beetje erg ambitieus.

0: Nederland hadden wij ook zo'n lijst. Ik weet eigenlijk niet 100% zeker wat er met die lijst is. Is die nog actueel en wordt daar nog aan gehouden met de opkomst van alle streamingdiensten? Dus voor Nederland weet ik het niet exact, maar het is in Engeland nu definitief dat de regering daar achter wil staan. En dat geldt dan voor evenementen zoals de Olympische Spelen uiteraard, het Wereldkampioenschap voetbal, maar natuurlijk ook de Wimbledon en dan met name de finales op Wimbledon, die zouden op een open net moeten zijn te zien voor de Britse sportliefhebbers. Dan iets geheel anders. New York en Lake Placid overwegen samen te gaan bieden voor de organisatie van de Winterspelen. Aangezien 2030, 2034 en 2038 al vergeven zijn aan respectievelijk de Franse Alpen en Tialf, en daar kom ik straks nog even op terug. Ook de 2034 is vergeven aan Salt Lake City en 2038 is vergeven aan Zwitserland. Dan praten we dus pas over 2042. Kan je nagaan hoe ver bepaalde steden al vooruitkijken in de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen. Dan terug naar Nederland. KPN heeft het sponsorschap van Oranje verlengd. Dat hebben ze overigens gedaan voordat ze werden uitgeschakeld. Maar ik denk niet dat dat een rol zou hebben gespeeld, want de propositie van sponsor zijn van Oranje is en blijft, ondanks het slechte resultaat van nu, blijft natuurlijk een hele interessante propositie voor het Nederlandse bedrijfsleven. En het is zeker voor KPN interessant, mede gezien het feit dat grote concurrent Odido natuurlijk het laatste jaar waanzinnig de sport heeft gekozen om ook te communiceren over het merk. Dan tenslotte wat de nieuwtjes betreft, dat de onrust in het Midden-Oosten ook natuurlijk de sportwereld zou treffen. Dat mag geen verbazing wekken. Qatar Airways meldde in 2025 hoofdsponsor te worden van de Rugby Nations Cup voor 80 miljoen pond. Maar heeft tot op de dag van vandaag nog niet getekend, terwijl het evenement al een deze dagen begint, als het al niet begonnen is. Qatar Airways ontkent zich te willen terugtrekken, maar toont wel enige twijfels gezien de spanning in het Midden-Oosten en te meer daar de finals van het evenement geacht worden in Qatar plaats te vinden. En ja, als daar weer gebombardeerd wordt of het vliegveld gesloten is, dan lijkt het moeilijk om zo'n finale in dat land te organiseren.
1: Dat wordt dan inderdaad behoorlijk lastig. Dan sluiten we af deze BV Sport Update met de groene en de gele kaart. En voor wie heb je ze deze week bewaard, Frank?
0: Nou, eigenlijk heb ik geen gele kaart. Tenzij jij vindt dat ik die moet uitreiken aan Oranje. Maar goed, dat vind ik dan weer een beetje vervelend. Want ik heb toch al volop sympathie voor de ploeg. Maar ik heb alleen maar groene kaarten dit keer. En dat is ook wel eens leuk, want het is alleen maar positief nieuws. In de eerste plaats groen heb ik net al even genoemd voor Tialf. Tialf is nu officieel benoemd door het IOC en de organisatiecommissie van de Olympische Winterspelen. In 2030 moet ik zeggen. Nee, niet in 2030, in 2028 moet ik zeggen, sorry. Die vinden plaats in de Franse Alpen. En de organisatie daar heeft besloten om dat dan niet een eigen kunstijsbaan te gaan bouwen voor het langebaanschaatsen. En ze hebben gekozen, het is weliswaar om en nabij de 1000 kilometer, zo niet meer, verwijderd vanuit de Franse Alpen. Het Olympische langebaanschaatsen, waarin Nederland natuurlijk moet scoren en gaat scoren, zal gaan plaatsvinden in Tialf in Heerenveen. En het is dus eigenlijk voor de eerste keer sinds 1928 dat wij in Nederland een onderdeel althans van de Olympische Spelen gaan organiseren. Dus dat is één groene kaart voor Tialf. Wel heel goed gedaan. Dan een groene kaart zou je verbazen, Robert, gaat naar wat mij betreft UEFA. Waarom? Omdat de Europese Voetbalbond heeft besloten dat er geen enkele sprake zal zijn van de introductie van die 2 keer 3 minuten drinkpauzes, zoals ik al eerder meldde. En dat heeft inderdaad natuurlijk te maken met de rivaliteit tussen FIFA en UEFA. Maar ik vind het in ieder geval een heel goed besluit. En het is een keer een besluit dat niets met geld te maken heeft, maar dat heeft te maken met het voetbal, het feitelijke product waar zij voor staan. Dus dat vind ik een groene kaart waard. Bij hoge uitzondering is een keer voor een van die instanties als FIFA of UEFA. En tenslotte een derde groene kaart gaat naar de organisatie van de TT van Assen het afgelopen weekend. Een woordvoerder zei: ik ben er trots op dat we de toegangsprijzen laag kunnen houden. jongeren tot en met

0: 15 jaar hebben gratis toegang. Ik wist dat zelf niet. Ik was er wel, zelf wel bij, maar ik wist dat niet eens. Maar ik vind dat wel een prachtig gebaar om een sport ook te promoten bij jongeren. Want over het algemeen heerst er in de sport toch een gevoel van dat er vergrijzing plaatsvindt en dat we de jongeren niet meer kunnen pakken. En dat heeft natuurlijk mede te maken met dat de jongeren andere bezigheden hebben tegenwoordig. Denk aan de schermpjes. Dus ik vind dat een prachtig gebaar van een zodanig groot evenement als de TT van Assen. Hetgeen wel de kathedraal van het motorracen wordt genoemd. En dat vind ik nogmaals een pluim en dus een groene kaart waard. Dat
1: Kijk.
0: was het voor deze week.
1: Nou, hartstikke mooi, Frank. Drie prachtige groene kaarten, dus lekker positief einde. Tot zover deze BV Sport update. Maar Frank, volgende week, als het goed is, weer een nieuwe BV Sport. Kun je een tipje van de sluier toelichten?
0: Ja, ik heb de hoofdmarketing, hoofdmerk van de Nederlandse Loterij, Bas Ticheler, heb ik bereid gevonden om onze gast te zijn, Robert. En we gaan het dan met name hebben natuurlijk over de enorme bijdrage die de Nederlandse Loterij levert aan de sport. Enerzijds het bedrag van om en nabij de 55 miljoen dat vanuit overheidswegen bestemd moet zijn voor de sport. En dat gaat naar het NOC-NSF en die mag dat verdelen onder de verschillende sportbonden. Maar daarnaast heeft de NLO, de Nederlandse Loterij, ook een aanzienlijk marketingbudget, wat ongeveer vergelijkbaar is met die 50, 55 miljoen die ze uit overheidswegen moeten afstaan aan de sport, die zij zelf besteden in de sport. En daar zijn ze ook zeer ruimhartig in hoe ze dat verdelen. En daar wil ik het met name eens met Bas Tichler over gaan hebben. Want ik vermoed zo dat weinig Nederlanders weten dat er dus uit het marketingbudget van de NLO ook nog een dusdanig aanzienlijk bedrag naar de sport toevloeit. Dus ik ben blij dat hij ja heeft gezegd en dat hij het erg graag wil doen. Dus we hebben een interessante gast, Robert.
1: Oh, dat vind ik heel erg leuk, want ik mag Bas heel erg graag. Dus dat gaat helemaal goed komen volgende week. Frank, dank weer voor je tijd. En dan zie ik je volgende week in de studio.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending altijd gezellig met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. En er is weer veel gebeurd, want afgelopen weekend stond de grootste stop op de tour op het programma. Namelijk die op Ameland. Ruim 100 velden die dan worden aangelegd, waar een weekend lang natuurlijk beachsportplezier plaatsvindt. En dat is allemaal alweer een klein beetje afgebroken. En daarnaast zien we dat we dan de westkust van Nederland afdalen richting Hoek van Holland, want daar gaan we aankomend weekend starten met de eerste van het tweeluik qua weekenden. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een goedemiddag, groet.
1: Ja, ik ben toch benieuwd, want je hebt het elk jaar toch altijd weer groots over Ameland. Hoe is het uiteindelijk gegaan?
2: Nou, dat was een absoluut goed weekend, kunnen we zeggen. We hebben de 100 velden weer overschreden. Dat was de eerste grens die we weer graag weer door wilden. Dus we hebben 106 velden gebouwd en ook gebruikt. Dus in dat opzicht zijn we gegroeid. En was het gewoon eigenlijk een supermooi weekend waar overal in Nederland bijna code rood gold. Konden wij gewoon spelen eigenlijk op zaterdag en zondag.
1: Nou, dat is natuurlijk wel lekker. Hè? In het Waddengebied is het dan altijd net ietsjes koeler dan in de binnenlanden natuurlijk. Ik denk dat je met het weer, de temperatuur, het zonnetje, toch ook de zeewind, perfect speelweer gehad hebt, toch?
2: Ja, absoluut. Het was super lekker speelweer op zaterdag. Terwijl het in het middenland ver over boven de 21, 30 graden zat. Zaten wij met een temperatuurtje van 21 graden en een lekker briesje. Het enige wat we niet helemaal hadden zien aankomen in de voorspelling is dat het om vanaf 3 uur zou gaan onweren. Dus dat front kwam iets te snel voor ons eigenlijk. Dus om 3 uur, vanaf 3 uur hebben wij 2 keer het strand moeten ontruimen met 100 velden. Om vervolgens het toernooi voor de rest van de dag wel te annuleren. Maar goed, dat mocht de feeststemming uiteindelijk op het eiland niet drukken.
1: Nou, dat is dan weer heel erg fijn. Maar dan ben ik eigenlijk benieuwd. Waar huisvest je mensen veilig tijdens een onweerstorm die op 106 verschillende velden bezig zijn?
2: Ja, dat is een goeie. En gelukkig is het paviljoen een groot strandpaviljoen. Dus daar kon iedereen naar binnen. Alleen het gevolg was wel dat ook de horeca van het paviljoen vervolgens niks meer kon doen. Want iedereen stond hutje mutje volgepropt in dat strandpaviljoen natuurlijk. En pas wanneer de storm een beetje over was, konden mensen terug naar hun huisjes eigenlijk. Want er zijn weinig mensen met de auto op het eiland. Dus iedereen die gaat vervolgens terug naar de camping of naar de accommodatie waar ze verblijven.
1: Ja, en dat was dan de zaterdag vooral, hè, zei je. De zondag ging wel naar behoren, gelukkig.
2: Ja, de zondag gaat altijd naar behoren. Maar het is altijd wel een bijzondere zondag. Want als iedereen zaterdag uit de feesttent komt om 1 uur of 3... Dan weten wij nooit zo goed wie er allemaal 's morgens wel aan de start van het evenement verschijnen. Dus de wedstrijdleiding heeft altijd een zware zondag. Maar voor de rest was het ook de zondag prima, lekker om te spelen. En hebben echt een ontzettend goed weekend gedraaid.
1: Nu weet ik dat er altijd verschillende sporten natuurlijk bij jullie actief zijn. Wat hebben we allemaal kunnen zien tijdens het weekend in Ameland? Wat waren jouw hoogtepunten?
2: Nou, de focus was wel op de topdivisie van het beachvolleybal. Daar hebben we 2 centercourts voor gebouwd. En de Beach Tennis Tour, helaas op Ameland, ook nog niet van de grond gekomen. Maar dat gaat langzaamaan wel gebeuren. Aankomend weekend hebben we in ieder geval Beach Tennis. Maar de Beach Tennissers moeten het eiland nog even ontdekken. Nou, dus dat hebben we nog voorbij laten gaan.
1: Nou ja, gelukkig aankomend weekend komt ook het voetvolley er weer bij. Hè? Die waren even tijdelijk niet bij op Ameland.
2: Ja,
1: maar Hoek van Holland zijn ze er wel weer bij. Maar wat kunnen we verwachten van het weekend in Hoek van Holland?
2: Nou, Hoek van Holland, we zijn al aan het opbouwen. Want we waren nog geen 24 uur volgeladen in de trailers van Ameland. Waren we alweer aan het opbouwen in Hoek van Holland. Dus dat ging in één keer door. We gaan aankomend weekend hebben we het Nederlands kampioenschap jeugd. Dat start op zaterdag, aankomende zaterdag 4 juli. En dat heeft de finales op zondag 5 juli. En dan hebben we op de zondag ook nog het Nederlands kampioenschap beachtennis singles. Dat zijn kleinere beachtennisvelden, maar dan speel je gewoon 1 tegen 1. En dan hebben we inderdaad ook nog het footvolley op de zondag erbij.
1: Ja, dus bij het beachtennis is er echt wel iets om te spelen, zeg maar.
2: Ja, de beachtennis is zeker wat om te spelen. De singles is natuurlijk een hele onbekende tak eigenlijk, ook binnen de beachtennis nog wel. Maar het is natuurlijk leuk om gewoon 1 tegen 1 een balletje te slaan. Het veld wordt kleiner gemaakt, smaller, niet korter. En je gaat gewoon individueel het gevecht aan op het strand. Er zijn maar weinig sporten die dat op het strand één tegen één natuurlijk doen.
1: En de opbouw, nu snap ik dat het heel snel ging. Natuurlijk binnen 24 uur alles vanuit Ameland in Hoek van Holland. Hoe gaat het allemaal wel voorspoedig met de opbouw richting aankomend weekend?
2: Ja, we zijn eigenlijk al gelijk begonnen. De centercourts die liggen nu alweer klaar in Hoek van Holland. We moeten natuurlijk nog wat materialen van A naar B transporteren. En eigenlijk ook weer van Hoek van Holland terug naar onze loods. Omdat we zoveel materialen eigenlijk bij ons hadden, zijn we dat nu in Hoek van Holland aan het herstructureren. Vanaf morgen beginnen we met de velden bouwen. Er moeten 64 velden komen in Hoek van Holland. En dat moet haalbaar zijn.
1: Mocht er mensen zijn die dit weekend even niks op de planning hebben staan, een beetje in de buurt van Hoek van Holland wonen, waar kunnen ze meer informatie vinden?
2: Ze kunnen gewoon naar de website www.summerbeachlife.nl.
1: Kijk, hartstikke mooi. Dan zou ik zeggen, ga dat vooral doen. Arnoud Wildschut, mag ik je weer hartelijk danken voor ons bijpraten. En alvast natuurlijk heel erg veel succes daar zo in Hoek van Holland.
2: Yes, dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ondanks onze uitschakeling, misschien dat de mensen thuis er niet helemaal op zitten te wachten. Maar ja, we moeten natuurlijk wel bij het grootste sportevenement dit jaar blijven, het WK voetbal. Laten we eens beginnen met iets interessants. Dat heet Ambush Marketing. En jij hebt daar een mooie case in uitgekozen.
2: Ja, bij elk groot sportevenement heb je vanzelfsprekend vandaag de dag sponsors die exclusiviteit eisen. Zeker in hun branche. Maar als er een branche vrij zou zijn, dan kan een bedrijf in die branche ook niet inhaken of aanhaken op het betreffende evenement. In dit geval is het WK. Zonder sponsor te worden kan je dus niet gebruik maken in welke vorm van communicatie dan ook van een evenement. Nou, dit soort, en dat noemen we inderdaad in het vaktermen ambush marketing. Het verklaart zichzelf als je dat vertaalt. Maar dat doet zich toch natuurlijk vaak voor. Het ondeugende van bedrijven die inhaken bij een groot evenement zonder daar sponsor van te zijn. Nou, dat gebeurt met name vaak in de hoek van de sportmerken, de Adidas en de Nike's in deze wereld, die elkaar nogal dwars zitten. De ene is sponsor en de ander profiteert van het evenement zonder sponsor te zijn. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld bij Coca-Cola en bij Pepsi-Cola. Nou ja, in dit WK voetbal is er ook weer een leuke keus. Ik zou bijna zeggen een leuke case voor de lesboeken sponsoring. Want in veel van de WK-stadions heeft Heinz, dat hele grote Amerikaanse merk wat we allemaal kennen, het alleen recht van verkoop van Heinz-producten. Die gaan natuurlijk vaak bij snacks en bij kroketten en broodjes en hotdogs, et cetera. Maar Heinz is geen sponsor van dat wereldkampioenschap. Dus eist de FIFA dat op elk Heinz-flesje het woord Heinz zou worden afgedekt met zwarte tape. Ze wilden het in eerste instantie verbieden de verkoop ervan. Maar dat konden we niet gezien alle contracten die stadions hebben met Heinz. En daar stond geen clausule in dat als er een evenement komt dat het niet accepteert, et cetera. Dus eist de FIFA dat alle Heinz logo's en naam zou worden afgeplakt met zwart tape. De Heinz reageerde attent. En ik vind het heel leuk en creatief. Zij dekte alle flesjes af, inderdaad, met zwarte tape. En zij reageerde met een campagne waarin ze diezelfde flesjes, met afgedekt dus met zwart tape, gebruikten in een reclamecampagne. Waardoor het een beetje hip en in werd om juist flesjes te hebben met een zwart tapeje erop. Nou, het was een overweldigend succes, of het is een overweldigend succes. En de flesjes worden nu in de supermarkt, dus ook op de schappen, staan ze met zwart tape erop. En de mensen willen daar wel in die grap meedoen en kopen het nog zeer lustig volgens Heinz de verkoopcijfers die ze hebben onthuld. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van maak van een nadeel een voordeel. En zorg ervoor dat iedereen erom gaat lachen en iedereen daarover en daarmee wel wil scoren en ook wil meedoen. Dus een mooie case voor het lesboek sponsoring. En het motiveert wellicht ook bedrijven die niet het sponsorschap kunnen betalen. Want dat zijn vele tientallen miljoenen natuurlijk. Dat ze zeggen, nou weet je wat, we gaan het op een andere hele leuke manier doen. En daar heb je wat creativiteit voor nodig.
1: Oh, heerlijk. Ja, dat doet me denken ook aan de actie die Levi's deed. Die zijn naamgevend sponsor van een van de stadions in Santa Clara. En daar moest dan een heel groot wit doek van de FIFA over het logo van Levi's heen. En toen hebben ze als een soort van mooie actie, hebben ze alle social media profielfoto's veranderd in dat In dat witte doek en hebben ze er ook een filmpje mee gemaakt. Maar dit is toch een voorbeeld waarom ambush marketing toch eigenlijk de mooiste vorm blijft.
2: Ja, ik vind het wel. Ik hou van creativiteit. Ik hou van niet van het platvloers zoveel mogelijk reclameuitingen in beeld zien te brengen. De zichtbaarheid kopen. Ik hou van dit soort creatieve oplossingen. En ja, het gekke is, als je inderdaad zo'n creatieve case kunt opbouwen, dan win je natuurlijk glansrijk van de sponsor. Want de sponsor die begint al met een enorme fee te betalen. En die moet dat dan ook nog eens gaan activeren. Dus die betaalt in wezen twee keer. De ambush marketing merk, die betaalt maar één keer. Alleen voor de campagne en niet voor het sponsorschapbedrag. En hij scoort in humor, want het is vaak humorvol en leuk. En de consument houdt daar wel van. Beetje ondeugend.
1: Ja, precies. Ja, dat maakt het dus ook zo leuk. Over platvloers marketing, waar heel veel geld mee gemoeid is gesproken. De drinkpauzes op het WK. Nu had Nederland volgens mij al een wereldwijde primeur te pakken door bij de wedstrijden de drinkpauzes te vullen met fluitconcerten. Dat is overigens overgenomen ook door andere fans. Maar jij hebt hem even eigenlijk in cijfers beetgepakt. Wat nou eigenlijk die drinkpauzes doen dit WK?
2: Ja, het zijn zeer veel besproken. Hè. Meneer Infantino, de baas van FIFA, die blijft hardnekkig beweren dat het in het kader van de gezondheid is voor de spelers. Maar iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, die begrijpt dat dit is bedoeld voor televisiecommercials. Maar gelukkig komen er vanuit de voetbalwereld heel veel geluiden. En dus niet alleen vanuit de consument, maar echt ook vanuit de voetbalwereld, vanuit de technische staf en de spelers, dat ze die onderbreking eigenlijk maar hinderlijk vinden. En voetbal is 2 keer 45 minuten en niet 4 keer 22 minuten. Maar hoe dan ook, de consument heeft ook zijn stem laten horen. Want de adverteerders zullen niet erg blij zijn, want The Athletics, en dat is toch niet het eerste het beste medium, deed een soort spoedonderzoek. En tot nu toe kreeg het onderzoek terug dat de breaks, de drink breaks dus, voor 76,4% van de kijkers fel tegen zijn. Dus dat is geen erg bemoedigend cijfer. En 13,3% is neutraal en slechts 10,3% is er wel voor. Nou, do I need to say more? Als dit soort cijfers naar buiten komen, dan zal de hele voetbalwereld dat alleen maar beamen. En zal meneer Infantino toch waarschijnlijk wel genoodzaakt zijn. Alhoewel, hij luistert niet naar dit soort cijfers als hij er niet naar wil luisteren. Dus ik ben benieuwd wat nou de toekomst gaat zijn wat FIFA betreft. UEFA heeft zich al uitgesproken. En daar ben ik ook blij om. Dat die bij de Champions League en bij de grote toernooien en ook bij het EK absoluut niet zullen zwichten voor deze mogelijke druk vanuit FIFA.
1: Nee, maar dat is natuurlijk het mooie. Want de UEFA en de FIFA zijn natuurlijk een beetje zoals water en vuur. Dus

0: gaan tussen die twee mannetjes die allebei nogal hanig zijn en willen scoren en zoveel mogelijk geld willen verdienen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, daarom vond ik het ook zo mooi dat de UEFA die Somalische scheidsrechter heeft aangesteld als arbiter bij de Supercup. Want dat is natuurlijk wel echt een enorme middelvinger richting de FIFA.
0: Ja, een mooi signaal kan je bijna niet bedenken. Dus ik vind het ook wel weer maakt het weer ja, sensationeel. Het levert gesprekstof op, het levert stof op voor de media. En het bevestigt inderdaad de strijd die er gaande is tussen die twee enorme voetballichamen.
1: Laten we het hebben over een van de grote jonge wereldsterren die het voetbal rijk is. Ook dit WK voetbal in actie komt. Lamine Yamal, de Spanjaard, met overigens ook Marokkaanse roots. Jij wil het hebben over zijn naam en waar die eigenlijk vandaan komt.
0: Ja, zijn ouders waren twee zeer, of zijn, ze leven allebei nog, zijn twee zeer armlastige mensen uit het Midden-Oosten, Marokko, zoals je al zei. En hun achternaam is, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Nasrauni Ebana. Zij emigreerden naar Spanje en werden in die stap geholpen door twee zeer trouwe vrienden vanuit Marokko. Die twee vrienden hadden allebei een eigen naam uiteraard. De een heette Lamine en hetgeen betekent in de Arabische taal betrouwbaar. En de andere heette Jamal en dat betekent schoonheid. Dus een betrouwbare schoonheid is eigenlijk de naam van Lamine Jamal, terwijl hij eigenlijk heet Nasrauni Ebana. Dus dat is een soort weetje wat niets ter zake doet natuurlijk, maar het is wel grappig om te weten hoe deze voetballer, die het nog zeer ver gaat brengen, in mijn perceptie in ieder geval, hoe die in feite aan zijn naam is gekomen.
1: Nou, dat is een lekkere fun fact om deze BV Sporten te breken. Blijven eigenlijk bij gekke feitjes, gekke lijstjes. Want er is ook een lijstje tevoorschijn gekomen, Frank. Daarin eigenlijk staat in welke landen de spelers op dit huidige wereldkampioenschap eigenlijk geboren zijn. En ja, fun fact, Nederland doet het daar best verrassend goed.
0: Ja, nummer 1, dat zal waarschijnlijk niemand verbazen, is Frankrijk. Hè, met 98 spelers in dat WK die in Frankrijk zijn geboren. Op 2 staat Nederland, 67 spelers. Dan moet ik daar natuurlijk eerlijkheidshalve direct aan toevoegen dat er natuurlijk een aantal deelnemende landen zijn waar veel Nederlands bloed speelt. Dat is natuurlijk Curaçao, maar ook Kaapverdische eilanden. He, maar goed, 67 spelers hadden hun wieg staan in Nederland. 49 op de derde plaats spelers komen uit Engeland. 48 uit Duitsland, 36 uit Spanje, 36 ook uit België, 34 uit Zweden, 31 uit Oostenrijk, 30 uit Zwitserland en Argentinië maakt de top 10 vol met ook 30 spelers. Oh nee, dat is de 11, want 10 en 11 is een ex-aequo met 30 spelers. Maar het zijn wel grappige weetjes die eigenlijk niet ter zake doen. Maar het is wel, geeft wel aan toch dat Nederland niet alleen maar vanwege de prestaties die nu dus enigszins tegenvallen. Maar ook in het aantal spelers dat geleverd wordt met Nederlandse roots, dat Nederland daarin scoort.
1: Ja, helaas is wel het merendeel van de spelers die in Nederland geboren zijn inmiddels al wel naar huis.
0: Ja, helaas wel.
1: Frank, dank weer voor je tijd en dan zie ik je volgende week in de studio.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

geluisterd naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. Dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, oké.
2: Okay. Regel te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit, maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook nog eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn en waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs. Leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties. En in peloton en zo. Vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Naar staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus ga ik nog op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultiem is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. En nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op 6.000 euro staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop en dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg, diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
6: Voetbal.
7: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
6: Hockey.
8: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Darts.
9: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld. En ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Begin deze week vonden twee grote voetballanden hun waterloo tijdens het WK voetbal. Zowel Nederland als Duitsland werden uitgeschakeld na strafschoppen. Oranje tegen Marokko en die Mannschaft tegen Paraguay. En laat het eerstvolgende duel van beide landen nou net toevallig een onderlinge ontmoeting zijn. Op 24 september aanstaande neemt Nederland het in eigen huis op tegen onze oosterburen in de UEFA Nations League. Hoeveel zou er eigenlijk bij beide landen gaan veranderen? Want ja, een vroegtijdige uitschakeling heeft nogal wat voeten in de aarde. Ik ga erover in gesprek met toch wel expert in het Duitse voetbal, Jan Leerkes, werkzaam bij Southfield. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Dat is natuurlijk wel heel erg toevallig allemaal, hè, dat nou net toevallig het eerstvolgende duel een onderlinge ontmoeting is. We weten inmiddels, Ronald Koeman is exit, dus de bondscoach heeft de eer aan zichzelf gehouden, is ermee gestopt. Hoe zit het eigenlijk met de positie van Julian Nagelsmann?
2: Julian Nagelsmann is nog niet zover. Hij heeft eigenlijk aangegeven dat hij gewoon door wil, maar erkende wel van dat hij niet verwachtte dat het merendeel van de Duitsers dat ook graag zou zien. En uit een enquête die Kieker heeft gehouden op zijn site, bleek dat 93% van de mensen inderdaad een andere bondscoach wil. Dus de kans is wel heel erg groot dat er een nieuwe bondscoach aan het roer staat bij Duitsland als ze het in september opnemen tegen Nederland. En dat dus beide landen met een nieuwe bondscoach beginnen. Bernd Neuendorf, de voorzitter van de DFB, heeft ook aangegeven dat het niet alleen om Nagelsmann gaat. En dat is iets wat je ook wel in de commentatoren van de Duitse media ziet. Ja, er is veel kritiek op Nagelsmann en op bepaalde keuzes die hij heeft gedaan tijdens het toernooi. Een beetje vergelijkbaar met wat er ook over Ronald Koeman nu gezegd wordt. Maar er is wel degelijk ook een roep om, we moeten wat meer en wat breder kijken dan alleen naar de bondscoach.
1: Ja, maar dat is toch wel een dossier waar de DFB waarschijnlijk wel mee in de maag zit. Want ja, Julian Nagelsmann is natuurlijk de kroonprins van het Duitse trainersgilde. Hij is de jongen, het jonge talent, de man die een hele grote toekomst voor zich heeft. Ja, kun je die al zo snel, ja, eigenlijk makkelijk plat gezegd, eruit wippen als je zelf zoiets hebt van dit is de toekomst voor Duitsland?
2: Ik denk dat ze geen andere keuze hebben. Ja, uiteindelijk zal de druk zo groot worden. Je ziet al dat echt alle grote namen van het Duitse voetbal zich ermee gaan bemoeien. En zoals in Nederland al volop gespeculeerd wordt over Arne Slot, is op dit moment ook Jurgen Klopp geen trainer. Hij is weliswaar hoofdvoetbal van Red Bull. En dat betekent dat hij de sportieve basis over alle clubs die onder Red Bull vallen, dus Leipzig, New York, noem maar op, Salzburg. En hij heeft ook aangegeven op Magenta, dat is de betaal-tv in Duitsland die de rechten voor het WK heeft, waar hij analist voor is, dat hij erg tevreden en gelukkig is met zijn huidige baan. Maar tegelijkertijd heeft hij niet uitgesloten dat hij het doet. En daarmee zie je dat natuurlijk al een heel proces op gang komt van allerlei partijen die zich er nu omheen gaan begeven. En dus ik denk dat er nu een steen aan het rollen is gegaan. En dat die steen ook voor Bernd Neuendorf niet op te houden is. En dat hij misschien wel meer koppen moet laten rollen, om het maar eens zo uit te drukken. Want ook de positie van Rudi Völler staat nu onder druk. Een van de dingen die Lothar Matthäus bijvoorbeeld ook aangaf in zijn reacties, was dat hij een beetje de topsportcultuur in Duitsland mist. En hij gaf daar een typerend voorbeeld van. Hij zegt werkelijk, alles draait erom wanneer de vrouwen en kinderen van de spelers langs mogen komen tijdens het toernooi. Ga eerst eens voetballen en als je de kwartfinale haalt, komen ze voorbij. En dat is iets wat natuurlijk wel een generatieverschil is, want in de tijd van Lothar Matthäus werkte het zo. Maar onderliggend zie je wel aan dit voorbeeld dat, ja, in de ogen van veel Duitsers, de totale voetbalcultuur zoals ze die kennen van vroeger, ook Sami Khedira zei er bijvoorbeeld wat over, echt het ouderwetse, er alles voor geven, niet alleen zeggen dat je er alles voor doet, maar er ook daadwerkelijk alles voor doen, dat een beetje in hun ogen aan het verdwijnen is. En een ander facet waarover opnieuw gesproken wordt in Duitsland, en we hebben het er al eens eerder over gehad, zie je nu ook weer naar boven komen. Duitsland leidt te veel hetzelfde type voetballer op. Je ziet nu Wirtz, Musiala, zijn natuurlijk typisch van die voorbeelden van nieuwe, van jonge spelers die echt technisch vaardig zijn, achter de spits kunnen spelen. Maar je hebt ook al Karel die erachteraan komt, die dan nu geblesseerd was, Saïd El Mala. Dus van dat soort spelers kunnen ze er heel veel opstellen. Maar wat ze dus eigenlijk missen, is een typische, traditionele centrumspits. Oendaf heeft het natuurlijk heel goed gedaan tijdens het WK. Maar is al aardig op leeftijd door de waanzinnige carrière die hij gehad heeft. Van ja, gewoon eigenlijk geen baan hebben in de voetballerij tot nu international. En maar ook Wouter Made is natuurlijk niet de allerjongste meer. Hoewel hij natuurlijk recent nog het EK voor onder 21 heel goed deed. Maar wel, je ziet al wel dat toch de vraag is van is het wel die typische mid-voor van wereldklasse waar we al zo lang op wachten. En ook een andere positie waarover veel wordt gesproken is nu. Joshua Kimmich speelde noodgedwongen rechtsback. Omdat Duitsland eigenlijk gewoon geen goede rechtsback heeft. En dat is ook een ding waarvan ze zeggen van hey, leiden we wel voldoende verschillende soorten voetballers op om de nationale ploeg mee te vullen. En dat zijn wat diepergaande discussies die nu gevoerd worden. Die verder gaan dan alleen van de bondscoach, maar dat neemt niet weg dat ook er volop kritiek is op Nagelsmann over zijn keuzes, waardoor ook de positie van Nagelsmann eigenlijk onhoudbaar is geworden. Want hoe het ook went of keert, een Duitsland dat niet de laatste 16 van het WK haalt, is natuurlijk gewoon een slecht toernooi. En dat wordt ook de bondscoach aangevreven.
1: Ja,
2: dat is in het voetbal al zo, sinds het begin van dat het voetbal bestaat,

0: Voorstellingen van dit toernooi zijn er op dezelfde dag uitgevlogen. Dus de kritiek die op Duitsland is, is natuurlijk op Nederland minder diep, omdat Duitsers vooral bezig zijn met zichzelf, zoals wij ook in Nederland vooral bezig zijn met onszelf. Maar het is wel zo dat Nederland en Duitsland als de twee grote teleurstellingen van dit toernooi worden gezien. Trouwens, één dingetje nog, ook daarvoor geldt dat je hetzelfde wel heel veel ziet. Wat wel specifiek over Nederland gezegd wordt, is dat Nederland zijn cultuur te grabbel heeft gegooid. Het mooie voetbal waar Nederland altijd onbekend stond, dat is onvoldoende gezien tijdens dit toernooi.
1: Ja, echt door de keuzes van bijvoorbeeld hè, dat
0: Ja.
1: spelen met vijf verdedigers achterin ineens na 800 zoveel dagen. Ja, precies, precies. Nu hebben we het natuurlijk al gehad over de rol van de bondscoaches en de staf hierin. Hoe zit het eigenlijk met spelers en qua doorselecteren, ook voor de jonge toekomst? Want nou ja, Nederland heeft natuurlijk een aantal spelers, hele ervaren spelers, maar toch ook spelers op leeftijd die nou ja, misschien nog net het EK, maar een volgend WK zeker niet gaan halen. Duitsland heeft natuurlijk ook een aantal van dat soort spelers rondlopen. Hoe wordt daar naar gekeken in Duitsland? Wat zit er in, nou ja, zeg jong Duitsland even, wat misschien doorgeselecteerd kan worden?
0: Nou, er zit best wel wat in jong Duitsland. Ik noemde net al bijvoorbeeld de namen Karel en Musiala. Maar het zijn ook weer veel dezelfde soorten spelers. Je ziet in ieder geval dat Neuer heeft zijn vertrek al aangekondigd. Het terughalen van Neuer is een van de punten waarop nu veel kritiek is. Ook de eerste keuze die tot het WK eerste keuze was, Oliver Baumann zal vertrekken. De kans is groot dat Jonas Urbich de nieuwe eerste keeper wordt. Of Atubolu, de doelman van Freiburg, die mensen misschien nog wel in de Europa League finale hebben gezien. Daar zal een verandering plaats hebben. Er zullen een aantal spelers ook echt wel gaan vertrekken. Maar de echte opvolgers, dus de nieuwe leiders van de ploeg, die staan in de ogen van de Duitse media onvoldoende klaar. En dat zie je wel wie moet eigenlijk de nieuwe leider van de ploeg worden? Kimmich is dat eigenlijk, maar er is geen nieuwe Kimmich. Dus er is ook een hele duidelijke roep om Kimmich moet weer terug naar het centrale middenveld. Om daar de leider van de ploeg te zijn. Maar we missen eigenlijk nog mensen die hem daarin kunnen ondersteunen. En daarin wordt wel heel erg gehoopt op Nico Schlotterbeck. De centrale verdediger. Die dus tijdens het WK zwaar geblesseerd is geraakt. Maar die voor de wedstrijden tegen Nederland waarschijnlijk gewoon weer terug zal zijn. Want het is een zware blessure. Maar ja, hij zal het begin van het seizoen waarschijnlijk wel weer beschikbaar zijn. Dus dat is wel een naam die genoemd wordt waar Duitsers niet op hopen. Maar ja, de grote vraag is wie wordt de nieuwe bondscoach? Althans ja, ervan uitgaand dat Nagelsmann zal vertrekken. En wat zullen de keuzes van die persoon zijn? Want ja, ieder mens... We hebben 18 miljoen bondscoaches, maar bij alle 18 miljoen mensen staat er een andere Nederlands elftal op het veld. En zo werkt het natuurlijk bij Duitsland ook.
1: En wat verwacht je dat er bij het Nederlands elftal gaat gebeuren? Gaat daar ook toch doorgeselecteerd worden richting de Nations League? Toch meer ruimte voor jonge spelers zoals bijvoorbeeld de Kees Smit, zoals Luciano Valente, misschien Jairo Riet wel?
0: Dat zou zomaar kunnen. Maar ik denk dat het net als wat ik over Duitsland zei, dat het heel erg zal afhangen wie de nieuwe bondscoach wordt. Het zal natuurlijk Peter Bos en Arne Slot worden veel genoemd. Dat zijn natuurlijk mensen die voor een heel duidelijke manier van voetbal staan. En daar zullen ze ook de spelers voor kiezen. Maar de vraag is of Peter Bos dat inderdaad weg zou gaan bij PSV. En of Arne Slot het Nederlands elftal nu al interessant genoeg vindt. En misschien wil hij wel wachten op een hele grote club. Dus ook daarvoor moet je even afwachten. Er kan ook weer een pragmaticus komen. Hè? Net als Ronald Koeman dat was. En dat zal een heel ander iemand zijn dan wanneer je echt een trainer krijgt die een heel duidelijke stempel op een ploeg wil zetten.
1: Wie verwacht jij dat de nieuwe bondscoach wordt als je een naam mag noemen bij 1 bij Nederland en 2 bij Duitsland?
0: Ik zou het bij Duitsland bij 1 houden, want ik denk dat er eigenlijk geen twijfel over bestaat wie de grote massa wil. En ik denk dat de grote massa in Duitsland onderroepelijk Jurgen Klopp zal willen. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij het ook graag zal willen uiteindelijk. Hij zegt wel dat hij het heel erg mooi vindt om nu te werken voor RB, maar ja, Bonds.

0: bondscoach zijn is voor elke trainer natuurlijk wel de ultieme erebaan. En zeker bondscoach van je land. Dus het zou wel de kroon op het werk van Jurgen Klopp zetten. En Jurgen Klopp weet ook dat hij natuurlijk best wel, zeker met die technisch vaardige spelers voor achter de spits, een hele goede voetballers tot zijn beschikking heeft. Bij Nederland, ja, mijn voorkeur zou uitgaan naar Arne Slot of Peter Bos. Maar voor beide geldt, vinden zij het interessant genoeg om ja, je contract op te zeggen of nu al in een nationale ploeg te stappen, in het geval van Arne Slot, terwijl misschien ook wel over een paar maanden een hele grote club voorbij kan komen.
1: Nou, ik lees zojuist dat Mikko Schauka heeft gezegd dat Arne Slot het een eer zou vinden om bondscoach van Oranje te worden. Dus dat is in ieder geval al positief.
0: Dat is positief. Dan zou ik inderdaad voor Arne Slot gaan. Want ik denk dat het losweken van Peter Bos nog wel een dingetje zal worden. En Slot is meteen beschikbaar. En dat zijn natuurlijk wel op dit moment de twee beste Nederlandse trainers die we hebben.
1: Nou, dat betekent dat we waarschijnlijk wel aardig wat veranderingen gaan zien. Als het nou ja, met twee knipperen met de ogen alweer 24 september is in de Nations League.
0: Ja. Voordat we het weten zijn we alweer zover. Hè? En kijken we weer gewoon naar de Johan Cruijff Arena. Naar een nieuwe versie van Nederland-Duitsland.
1: Nou, we gaan ons er alvast op verheugen wat dat wordt. Wie er dan aan het roer staan en wie er ook op het veld gaan staan. Want dat is natuurlijk ook zeker nog niet zeker. Voor nu, Jan Leerkes van Southfields, mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En tot de volgende.
0: Hey, tot de volgende. Tot ziens, hè.
2: All Sports Radio. Summer of Football.

je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ondanks onze uitschakeling, misschien dat de mensen thuis er niet helemaal op zitten te wachten. Maar ja, we moeten natuurlijk wel bij het grootste sportevenement dit jaar blijven, het WK voetbal. Laten we eens beginnen met iets interessants. Dat heet Ambush Marketing en jij hebt daar een mooie case in uitgekozen.
2: Ja, bij elk groot sportevenement heb je vanzelfsprekend vandaag de dag sponsors die exclusiviteit eisen. Zeker in hun branche. Maar als er een branche vrij zou zijn, dan kan een bedrijf in die branche ook niet inhaken of aanhaken op het betreffende evenement. In dit geval is het WK. Zonder sponsor te worden kan je dus niet gebruik maken in welke vorm van communicatie dan ook van een evenement. Nou, dit soort, en dat noemen we inderdaad in het vaktermen ambush marketing. Het verklaart zichzelf als je dat vertaalt. Maar dat doet zich toch natuurlijk vaak voor. Het ondeugende van bedrijven die inhaken bij een groot evenement zonder daar sponsor van te zijn. Nou, dat gebeurt met name vaak in de hoek van de sportmerken. De Adidas en de Nike's in deze wereld. Die elkaar nogal dwars zitten. De een is sponsor en de ander profiteert van het evenement zonder sponsor te zijn. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld bij Coca-Cola en bij Pepsi-Cola. Nou ja, in dit WK voetbal is er ook weer een leuke keus. En ook een, ik zou bijna zeggen, een leuke case voor de lesboeken sponsoring. Want in veel van de WK-stadions heeft Heinz, dat hele grote Amerikaanse merk wat we allemaal kennen, het alleen recht van verkoop van Heinz-producten. Die gaan natuurlijk vaak bij snacks en bij kroketten en broodjes en hotdogs, et cetera. Maar Heinz is geen sponsor van dat wereldkampioenschap. Dus eist de FIFA dat op elk Heinz-flesje het woord Heinz zou worden afgedekt met zwarte tape. Ze wilden het in eerste instantie verbieden de verkoper van, maar dat konden we niet gezien alle contracten die stadions hebben met Heinz. En daar stond geen clausule in dat als er een evenement komt, dat het niet accepteert, et cetera. Dus eiste FIFA dat alle Heinz logo's en naam zou worden afgeplakt met zwarte tape. Nou, Heinz reageerde attent en ik vind heel leuk en creatief. Zij dekte alle flesjes af, inderdaad, met zwarte tape. En zij reageerde met een campagne waarin ze diezelfde flesjes, met afgedekt dus met zwarte tape, gebruikte in een reclamecampagne. Waardoor het een beetje hip en in werd om juist flesjes te hebben met een zwart tapeje erop. Nou, het was een overweldigend succes, of het is een overweldigend succes. En de flesjes worden nu in de supermarkt, dus ook op de schappen, staan ze met zwart tape erop. En de mensen willen daar wel in die grap meedoen en kopen het nog zeer lustig volgens Heinz de verkoopcijfers die ze hebben onthuld. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van maak van een nadeel een voordeel en zorg ervoor dat iedereen erom gaat lachen en iedereen daarover en daarmee wel wil scoren en ook wil meedoen. Dus een mooie case voor het lesboek sponsoring en Het motiveert wellicht ook bedrijven die niet het sponsorschap kunnen betalen, want dat zijn vele tientallen miljoenen natuurlijk, dat ze zeggen, nou weet je wat, we gaan het op een andere hele leuke manier doen en daar heb je wat creativiteit voor nodig.
1: Oh, heerlijk. Ja, dat doet me denken ook aan de actie die Levi's deed. Die zijn naamgevend sponsor van een van de stadions in Santa Clara. En daar moest dan een heel groot wit doek van de FIFA over het logo van Levi's heen. En toen hebben ze als een soort van mooie actie, hebben ze alle social media zeg maar profielfoto's veranderd in dat witte doek en hebben ze er ook een filmpje mee gemaakt. Maar dit is toch een voorbeeld waarom ambush marketing toch eigenlijk de mooiste vorm blijft.
2: Ja, ik vind het wel. Ik hou van creativiteit. Ik hou van niet van het platvloers zoveel mogelijk reclameuitingen in beeld zien te brengen. De zichtbaarheid kopen. Ik hou van dit soort creatieve oplossingen. En ja, het gekke is, als je inderdaad zo'n creatieve case kunt opbouwen, dan win je natuurlijk glansrijk van de sponsor. Want de sponsor die begint al met een enorme fee te betalen. En die moet dat dan ook nog eens gaan activeren. Dus die betaalt in wezen twee keer. De ambush marketing merk, die betaalt maar één keer. Alleen voor de campagne en niet voor het sponsorschapbedrag. En hij scoort in humor, want het is vaak humorvol en leuk. En de consument houdt daar wel van. Beetje ondeugend.
1: Ja, precies. Ja, dat maakt het dus ook zo leuk. Over platvloerse marketing waar heel veel geld mee gemoeid is gesproken. De drinkpauzes op het WK. Nu had Nederland volgens mij al een wereldwijde primeur te pakken door bij de wedstrijden de drinkpauzes te vullen met fluitconcerten. Dat is overigens overgenomen ook door andere fans. Maar jij hebt hem even eigenlijk in cijfers beet gepakt. Wat nou eigenlijk die drinkpauzes doen dit WK?
2: Ja, het zijn zeer veel besproken. Hè. Meneer Infantino, de baas van FIFA, die blijft hardnekkig beweren dat het in het kader van de gezondheid is voor de spelers. Maar iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, die begrijpt dat dit is bedoeld voor televisiecommercials. Maar gelukkig komen er vanuit de voetbalwereld heel veel geluiden. En dus niet alleen vanuit de consument, maar echt ook vanuit de voetbalwereld, vanuit de technische staf en de spelers, dat ze die onderbreking eigenlijk maar hinderlijk vinden. En voetbal is 2 keer 45 minuten en niet 4 keer 22 minuten. Maar hoe dan ook, de consument heeft ook zijn stem laten horen. De adverteerders zullen niet erg blij zijn, want The Athletics, en dat is toch niet het eerste, het beste medium, deed een soort spoedonderzoek. En tot nu toe kreeg het onderzoek terug dat de breaks, de drink breaks dus, voor 76,4% van de kijkers fel tegen zijn. Dus dat is geen erg bemoedigend cijfer. En 13,3% is neutraal en slechts 10,3% is er wel voor. Nou, do I need to say more? Als dit soort cijfers naar buiten komen, dan zal de hele voetbalwereld dat alleen maar beamen. En zal meneer Infantino toch waarschijnlijk wel genoodzaakt zijn. Alhoewel, hij luistert niet naar dit soort cijfers als hij er niet naar wil luisteren. Dus ik ben benieuwd wat nou de toekomst gaat zijn wat FIFA betreft. UEFA heeft zich al uitgesproken. En daar ben ik ook blij om. Dat die bij de Champions League en bij de grote toernooien en ook bij het EK absoluut niet zullen zwichten voor deze mogelijke druk vanuit FIFA.
1: Nee, maar dat is natuurlijk het mooie. Want de UEFA en de FIFA zijn natuurlijk een beetje zoals water en vuur. Dus alles wat de FIFA doet wat niet leuk is, gaat de UEFA roepen. Ja, nee, dat gaan wij niet doen. Om zo'n beetje goodwill te kweken.
2: Ja, dat is ook een beetje de achtergrond van het gevecht tussen meneer Infantino en meneer Severin van de UEFA. UEFA heeft natuurlijk het waanzinnig sterke wapen van de Champions League. En dat met enorme regelmaat terugkomt op het scherm, dus enorm trekt wereldwijd. En Infantino moet het doen met ook natuurlijk fantastisch het WK-voetbal. Maar dat is maar één keer in de 4 jaar. Dus dit is inderdaad wat je zegt, Robert, een enorme concurrentiestrijd gaan tussen die twee mannetjes die allebei nogal hanig zijn en willen scoren en zoveel mogelijk geld willen verdienen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, daarom vond ik het ook zo mooi dat de UEFA die Somalische scheidsrechter heeft aangesteld als arbiter bij de Supercup. Want dat is natuurlijk wel echt een enorme middelvinger richting de FIFA.
2: Ja, een mooi signaal kan je bijna niet bedenken. Dus ik vind dat ook wel weer maakt het weer... Sensationeel, het levert gesprekstof op, het levert stof op voor de media. En het bevestigt inderdaad de strijd die er gaande is tussen die twee enorme voetballichamen.
1: Laten we het hebben over een van de grote jonge wereldsterren die het voetbal rijk is. Ook dit WK voetbal in actie komt. Lamine Yamal, de Spanjaard, met overigens ook Marokkaanse roots. Jij wil het hebben over zijn naam en waar die eigenlijk vandaan komt.
2: Ja, zijn ouders waren ze leven allebei nog, zijn twee zeer arm lastige mensen uit het Midden-Oosten Marokko, zoals je al zei. En hun achternaam is, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Nasrauni Ebana. Zij emigreerden naar Spanje en werden in die stap geholpen door twee zeer trouwe vrienden vanuit Marokko. Die twee vrienden hadden allebei een eigen naam uiteraard. De een heette Lamine en hetgeen betekent in de Arabische taal betrouwbaar. En de andere heette Yamal en dat betekent schoonheid. Dus een betrouwbare schoonheid is eigenlijk de naam van Lamine Yamal, terwijl die eigenlijk heet Nasrawini Ebana. Dus dat is een soort weetje wat niets ter zake doet natuurlijk, maar het is wel grappig om te weten hoe deze voetballer, die het nog zeer ver gaat brengen, in mijn perceptie in ieder geval, hoe die in feite aan zijn naam is gekomen.
1: Nou, dat is een lekkere fun fact om deze BV Sporten te breken. Blijven eigenlijk bij gekke feitjes, gekke lijstjes. Want er is ook een lijstje tevoorschijn gekomen, Frank. Daarin eigenlijk staat in welke landen de spelers op dit huidige wereldkampioenschap eigenlijk geboren zijn. En ja, fun fact, Nederland doet het daar best verrassend goed.
2: Ja, nummer 1, dat zal waarschijnlijk niemand verbazen, is Frankrijk. Met 98 spelers in dat WK die in Frankrijk zijn geboren. Op 2 staat Nederland, 67 spelers. Dan moet ik daar natuurlijk eerlijkheidshalve direct aan toevoegen dat er natuurlijk een aantal deelnemende landen zijn waar veel Nederlands bloed speelt. Dat is natuurlijk Curaçao, maar ook Kaapverdische eilanden. Maar goed, 67 spelers hadden hun wieg staan in Nederland. 49 op de derde plaats spelers komen uit Engeland. 48 uit Duitsland, 36 uit Spanje, 36 ook uit België, 34 uit Zweden, 31 uit Oostenrijk, 30 uit Zwitserland en Argentinië maakt de top 10 vol met ook 30 spelers. Oh nee, dat is de 11, want 10 en 11 is een ex-equo met 30 spelers. Maar het zijn wel grappige weetjes die eigenlijk niet ter zake doen, maar het is wel, geeft wel aan toch dat Nederland niet alleen maar vanwege de prestaties die nu dus enigszins tegenvallen, maar ook in het aantal spelers dat geleverd wordt met Nederlandse roots, dat Nederland daarin scoort.
1: Ja, helaas is wel het merendeel van de spelers die in Nederland geboren zijn inmiddels al wel naar huis.
2: Ja, helaas wel.
1: Frank, dank weer voor je tijd en dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
3: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
6: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. Dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook nog eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi. Omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike. Een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike-wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leren zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in een peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan dat goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden en daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja.
1: Ja,
2: Ja.
1: sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, dit is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden, is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee, of is dat dan, ja, is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar. Nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad. Dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen. Gewoon echt strijd. En daar hou ik wel van. Dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstjaars belofte.

0: en ook een UC-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
0: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
0: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
0: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
0: Ik krijg morgen de ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan we wedstrijd. En dan ga ik in augustus ga ik nog op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
0: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
0: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
0: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. Dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten.

0: om de wielersport eigenlijk, om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Het doel.
1: Nou, dan is natuurlijk de meest logische vraag, want ik geef daar altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf, Jip. Waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
0: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we, nou ja, over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg, diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
0: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
0: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we nog even kijken naar de sponsoren. In dit geval, voordat we naar de WK-sponsors gaan, eerst even de FIFA-sponsors op een rijtje.
2: Ja, dat heb ik nog maar eens even op een rijtje gezet. Dat is toch wel interessant gezien het feit dat het hele WK nog een aantal weken duurt. En dat de mensen er toch naar kijken. En dat ze dus weten hoe die miljarden die erin omlopen, hoe die allemaal zijn tot stand gekomen vanuit een sponsoroogpunt. De FIFA-sponsors zijn in willekeurige volgorde. Adidas die zit sinds 1970 aan boord en die zit het hebben getekend tot in ieder geval 2030, is een contract naar verluid voor $40 miljoen per jaar, plus natuurlijk enorm veel materialen, waar Infantino mooie sier mee maakt in Afrikaanse landen, dat die hele containers vol met Adidas-spullen kan weggeven om stemmen te winnen. Coca-Cola is sinds 1978 al aan boord en heeft ook getekend tot en met 2030 voor $50 miljoen per jaar. Aramco, dat is de Saudi-Arabische staatsbedrijf, de grootste energieleverancier, eigenlijk producent van de wereld. Die hebben voorlopig getekend tot 2027, maar neem van mij aan dat ze in ieder geval aan boord blijven tot en met 2034, want dan wordt het wereldkampioenschap in Saudi-Arabië gespeeld. En dat is een handjeklap situatie geweest, want zij betalen maar liefst $100 miljoen per jaar. Dan hebben we het automerk Hyundai Kia sinds 1999 aan boord, tot en met 2030 voorlopig, voor $40 miljoen per jaar. Maar daar zijn ze er ook niet mee, want ze leveren natuurlijk een hele grote partij auto's voor al die VIP's. Dan hebben we Lenovo, dat is sinds 2024, dus dat is een relatief nieuwe uit China. En die hebben getekend tot en met 2027, volgend jaar dus, voor $50 miljoen per jaar. Qatar Airways, nou ja, die waren natuurlijk al aan boord vanaf het vorige WK, eigenlijk daarvoor al, want ze hebben getekend vanaf 2017, zitten aan boord voorlopig tot en met 2030, voor $50 miljoen per jaar, plus een enorm bedrag in barters, tickets dus. Dan hebben we Visa, ook al relatief lang aan boord, vanaf 2007, en die zitten voorlopig aan boord tot en met dit jaar, dus dat wordt al of niet verlengen. Ik vermoed trouwens dat ze wel zullen verlengen, want als zij niet zullen verlengen, ben ik ervan overtuigd dat een van de andere creditcardcompanies onmiddellijk in zal stappen. Zij betalen overigens ook $50 miljoen per jaar. En dan tenslotte hebben we een nieuwe, dat is een Amerikaans bedrijf, ADI, Credit Street. Ik weet echt niet wat ze doen precies. Ze hebben getekend eigenlijk alleen voor dit jaar, maar ze hebben wel voor 4 jaar moeten tekenen. Dat heeft Infantino beter te bewerkstelligen. Tot 2030. En dat is voor $60 miljoen per jaar. Een van de WK-sponsors is overigens Rexona. Dat is van Unilever. Dat is wel grappig. Ik weet niet of luisteraars dat al hebben gezien. Ze zijn heel goed zichtbaar op het wisselbord. Dat hebben ze ongetwijfeld gezien met hun logo. Maar ze zijn ook klein op het shirt van de scheidsrechters en de lijnrechters, of de assistent-scheidsrechters moet je tegenwoordig zeggen, en de man die het wisselbord ophangt. En waar staat dat kleine logootje? Onder de oksels. Dus je ziet het heel goed. Als de man het bord omhoog houdt met het wisselbord, moeten de luisteraars maar eens kijken, dan zie je daar klein het Unilever Rock Rexona logo staan, natuurlijk op de plaats waar het ook hoort te staan. Het valt me overigens tegen van meneer Infantino, dat hij niet heeft geregeld dat de regie de camera's vaker af laat inzoomen op die vierde official. Als hij het wisselbord omhoog houdt, want dan zou hij aan Unilever nog wat extra geld hebben kunnen vragen. Maar goed, dat even terzijde. Die specifieke wereldkampioenschapsponsors zijn overigens Verizon. Dat is natuurlijk een hele grote Amerikaanse communicatiereus. Lees, de chips. Bank of America. En Unilever, die ik al genoemd heb met Rexona. Die WK-sponsors die betalen naar verluid $60 miljoen per stuk. En daarnaast heeft het WK voetbal ook nog het Public Investment Fund, het PIF uit Saudi-Arabië. Dat is een hele aparte status, want wat hebben die er in godsnaam aan? Maar het is alleen maar weer om zoete broodjes te bakken met meneer Infantino met het oog op het WK 2034. Want zij betalen naar verluid 100 miljoen dollar per jaar. En wat ik net ook al aangaf, maar dat hebben ze ook nu voor Amerika nog eens extra gedaan. Ja, geld kan daar niet op. Gaststeden, de 16 steden waar stadions staan in dit WK, hebben naast deze sponsors ook allemaal nog de mogelijkheid eigen sponsors aan te trekken. En die zijn niet voor FIFA, hè, maar ze mogen niet conflicterend zijn met een van de FIFA-sponsors of een van de WK-sponsors. Nou, de totale sponsorinkomsten, is ook wel interessant natuurlijk, is komen op 2,4 miljard dollar. En dat is 37% meer dan in 2022 in Qatar. Maar daar moeten we natuurlijk direct rekening houden met het feit dat daar speelden 32 landen, terwijl er nu 48 landen zijn. Met andere woorden 104 wedstrijden tegenover 64 wedstrijden in Qatar. Dan tenslotte ook nog een nieuwtje, nog inhakend op het WK ten aanzien van onze Nederlandse jongens, die helaas dus zijn al op de terugweg. De KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, heeft met het behalen van de knock-outfase, de laatste 32, toch 23 miljoen dollar verdiend. We hoeven dus niet echt medelijden te hebben op financieel gebied, maar het sportieve gebied is natuurlijk veel belangrijker en daar hebben we natuurlijk wel enige teleurstelling. Maar de KNVB wordt er echt niet armer op, want ze hebben al een saldo op hun spaarrekening staan van 66 miljoen. Er komen dus nu 23 miljoen bij, maar ze hebben natuurlijk behoorlijk wat kosten gemaakt in Amerika.
1: Dan verlaten we het WK voor Newcastle United. Je noemde het PIF al even. Het Public Investment Fund zijn eigenaar van Newcastle United. En zij hebben toch maar eens even hun ambities met de club uitgesproken.
2: Ja, ze hebben een nieuw hoofd shirtsportcontract getekend met KNOX, NOX, Hydration, voor 80 miljoen voor 3 jaar. Dit is een Zuid-Afrikaans sportdrankje, dus eigenlijk een concurrent van Red Bull en van Monster. Ze waren al een van de sponsors van Zuid-Afrika, maar niet de hoofdsponsor. Dat was Sela en die hebben aangekondigd dat ze deze zomer van het shirt verdwijnen. In een gezamenlijke statement verklaarde Hydration merk Knox en Newcastle United dat de club de ambitie heeft om in 2030, dus 6 jaar van nu, beide, dus zowel de club als de sponsor, top of the world te zijn. Nou, dat klinkt wel een beetje erg ambitieus. Knox zou dan dus onder andere Red Bull moeten verslaan. Nou, dat zie ik ze niet 1, 2, 3 doen. En Newcastle United zou dan clubs zoals Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern, München, Real Madrid, Arsenal en dergelijke moeten verslaan. En dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar goed, ambitie uitspreken kan nooit kwaad.
1: Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, de Britse regering overweegt, en het zal voor de Nederlanders niet altijd een grote verrassing zijn, een lijst te creëren waarop grote sportevenementen in het Verenigd Koninkrijk op het open net moeten blijven. Nou, in Nederland hadden wij ook zo'n lijst. Ik weet eigenlijk niet 100% zeker wat er met die lijst is. Is die nog actueel en wordt daar nog aan gehouden met de opkomst van alle streamingdiensten? Voor Nederland weet ik het niet exact, maar het is in Engeland nu definitief dat de regering daar achter wil staan. En dat geldt dan voor evenementen zoals de Olympische Spelen uiteraard, het wereldkampioenschap voetbal. Maar natuurlijk ook de Wimbledon en dan met name de finales van op Wimbledon. Die zouden op een open net moeten zijn te zien voor de Britse sportliefhebbers. Dan iets geheel anders. New York en Lake Placid overwegen samen te gaan bieden voor de organisatie van de Winterspelen. Aangezien 2030, 2034 en 2038 al vergeven zijn aan respectievelijk de Franse Alpen en Tialf. En daar kom ik straks nog even op terug. Ook de 2034 is vergeven aan Salt Lake City en 2038 is vergeven aan Zwitserland. Dan praten we dus pas over 2042. Kan je nagaan hoe ver bepaalde steden al vooruitkijken in de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen. Dan terug naar Nederland. KPN heeft het sponsorschap van Oranje verlengd. Dat hebben ze overigens gedaan voordat ze werden uitgeschakeld. Maar ik denk niet dat dat een rol zou hebben gespeeld. Want de propositie van sponsor zijn van Oranje is en blijft, ondanks het slechte resultaat van nu, blijft natuurlijk een hele interessante propositie voor het Nederlandse bedrijfsleven. En het is zeker voor KPN interessant, mede gezien het feit dat grote concurrent Odido natuurlijk het laatste jaar waanzinnig de sport heeft gekozen om ook te communiceren over het merk. Dan tenslotte wat de nieuwtjes betreft, dat de onrust in het Midden-Oosten ook natuurlijk de sportwereld zou treffen. Dat mag geen verbazing wekken. Qatar Airways meldde in 2025 hoofdsponsor te worden van de Rugby Nations Cup voor 80 miljoen pond. Maar heeft tot op de dag van vandaag nog niet getekend, terwijl het evenement al een deze dagen begint, als het al niet begonnen is. Qatar Airways ontkent zich te willen terugtrekken, maar toont wel enige twijfels gezien de spanning in het Midden-Oosten en te meer daar de finals van het evenement geacht worden in Qatar plaats te vinden. En ja, als daar weer gebombardeerd wordt of het vliegveld gesloten is, dan lijkt het moeilijk om zo'n finale in dat land te organiseren.
1: Dat wordt dan inderdaad behoorlijk lastig. Dan sluiten we af deze BV Sport Update met de groene en de gele kaart. En voor wie heb je ze deze week bewaard, Frank?
2: Nou, heb ik geen gele kaart. En, tenzij jij vindt dat ik die moet uitreiken aan Oranje. Maar goed, dat vind ik dan weer een beetje vervelend. Want ik heb toch al volop sympathie voor de ploeg. Maar ik heb alleen maar groene kaarten dit keer. En dat is ook wel eens leuk, want het is alleen maar positief nieuws. In de eerste plaats groen heb ik net al even genoemd voor Tialf. Tialf is nu officieel benoemd door het IOC en de organisatiecommissie van de Olympische Winterspelen in 2030, moet ik zeggen. Nee, niet in 2030, in 2028 moet ik zeggen, sorry. Die vinden plaats in de Franse Alpen. En de organisatie daar heeft besloten om dat dan niet een eigen kunstijsbaan te gaan bouwen voor het lange baan schaatsen. En ze hebben gekozen, het is weliswaar om en bij de 1000 kilometer, zo niet meer, verwijderd vanuit de Franse Alpen. Het Olympische lange baan schaatsen, waarin Nederland natuurlijk moet scoren en gaat scoren, zal gaan plaatsvinden in Tialf in Heerenveen. En het is dus eigenlijk voor de eerste keer sinds 1928 dat wij in Nederland een onderdeel althans van de Olympische Spelen gaan organiseren. Dus dat is één groene kaart voor Tialf. Wel heel goed gedaan. Dan een groene kaart, zou je verbazen, Robert, gaat naar wat mij betreft UEFA. Waarom? Omdat de Europese Voetbalbond heeft besloten dat er geen enkele sprake zal zijn van de introductie van die 2x3 minuten drinkpauzes, zoals ik al eerder meldde. En dat heeft inderdaad natuurlijk te maken met de rivaliteit tussen FIFA en UEFA. Maar ik vind het in ieder geval een heel goed besluit. En het is een keer een besluit dat niets met geld te maken heeft, maar dat heeft te maken met het voetbal. Het feitelijke product waar zij voor staan. Dus dat vind ik een groene kaart waard. Bij hoge uitzondering is een keer voor een van die instanties als FIFA of UEFA. En tenslotte een derde groene kaart gaat naar de organisatie van de TT van Assen het afgelopen weekend. Een woordvoerder zei: ik ben er trots op dat we de toegangsprijzen laag kunnen houden. Jongeren tot en met 15 jaar hebben gratis toegang. En ik wist dat zelf niet. Ik was er zelf wel bij, maar ik wist dat niet eens. Maar ik vind dat wel een prachtig gebaar om een sport ook te promoten bij jongeren. Want over het algemeen heerst er in de sport toch een gevoel van dat er vergrijzing plaatsvindt en dat we de jongeren niet meer kunnen pakken. En dat heeft natuurlijk mede te maken met dat de jongeren andere bezigheden hebben tegenwoordig. Denk aan de schermpjes. Dus ik vind dat een prachtig gebaar van een zodanig groot evenement als de TT van Assen. Hetgeen wel de kathedraal van het motorracen wordt genoemd. En dat vind ik nogmaals een pluim en dus een groene kaart waard. Kijk. Dat was het voor deze week.
1: Nou, hartstikke mooi, Frank. Drie prachtige groene kaarten, dus lekker positief einde. Tot zover deze BV Sport update. Maar Frank, volgende week, als het goed is, weer een nieuwe BV Sport. Kun je een tipje van de sluier toelichten?
2: Ja, ik heb de hoofdmarketing, hoofdmerk van de Nederlandse Loterij, Bas Ticheler, heb ik bereid gevonden om onze gast te zijn, Robert. En we gaan het dan met name hebben natuurlijk over de enorme bijdrage die de Nederlandse Loterij levert aan de sport. Enerzijds het bedrag van om en nabij de 55 miljoen dat vanuit overheidswegen bestemd moet zijn voor de sport. En dat gaat naar het NOC-NSF. En die mag dat verdelen onder de verschillende sportbonden. Maar daarnaast heeft de NLO, de Nederlandse Loterij, ook een aanzienlijk marketingbudget wat ongeveer vergelijkbaar is met die 55 miljoen die ze uit overheidswegen moeten afstaan aan de sport. Die zij zelf besteden in de sport. En daar zijn ze ook zeer ruimhartig in hoe ze dat verdelen. En daar wil ik het met name eens met Bas Tichler over gaan hebben. Want ik vermoed zo dat weinig Nederlanders weten dat er dus uit het marketingbudget van de NLO ook nog een dusdanig aanzienlijk bedrag naar de sport toevloeit. Dus ik ben blij dat hij ja heeft gezegd en dat hij het erg graag wil doen. Dus we hebben een interessante gast, Robert.
1: Oh, dat vind ik heel erg leuk, want ik mag Bas heel erg graag. Dus dat gaat helemaal goed komen volgende week. Frank, dank weer voor je tijd. En dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport. Hey, Jallar Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Let's go. De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goede middag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we nog even kijken naar de sponsoren. In dit geval, voordat we naar de WK-sponsors gaan, eerst even de FIFA-sponsors op een rijtje.
2: Ja, dat heb ik nog maar eens even op een rijtje gezet. Dat is toch wel interessant gezien het feit dat het hele WK nog een aantal weken duurt. En dat de mensen er toch naar kijken. En dat ze dus weten hoe die miljarden die erin omlopen, hoe die allemaal zijn tot stand gekomen vanuit een sponsoroogpunt. De FIFA-sponsors zijn in willekeurige volgorde. Adidas die zit sinds 1970 aan boord en die zit het hebben getekend tot in ieder geval 2030, is een contract naar verluid voor $40 miljoen per jaar, plus natuurlijk enorm veel materialen, waar Infantino mooie sier mee maakt in Afrikaanse landen, dat hij hele containers vol met ADL-spullen kan weggeven om stemmen te winnen. Coca-Cola is sinds 1978 al aan boord en heeft ook getekend tot en met 2030 voor $50 miljoen per jaar. Aramco, dat is de Saudi-Arabische staatsbedrijf, de grootste energieleverancier, eigenlijk producent van de wereld. Die hebben voorlopig getekend tot 2027, maar neem van mij aan dat ze in ieder geval aan boord blijven tot en met 2034, want dan wordt het wereldkampioenschap in Saudi-Arabië gespeeld. En dat is een handjeklap situatie geweest, want zij betalen maar liefst $100 miljoen per jaar. Dan hebben we het automerk Hyundai Kia sinds 1999 aan boord, tot en met 2030 voorlopig, voor $40 miljoen per jaar. Maar daar zijn ze er ook niet mee, want ze leveren natuurlijk een hele grote partij auto's voor al die VIP's. Dan hebben we Lenovo, dat is sinds 2024, dus dat is een relatief nieuwe uit China. En die hebben getekend tot en met 2027, volgend jaar dus, voor $50 miljoen per jaar. Qatar Airways, nou ja, die waren natuurlijk al aan boord vanaf het vorige WK, eigenlijk daarvoor al, want ze hebben getekend vanaf 2017, zitten aan boord voorlopig tot en met 2030. Voor $50 miljoen per jaar plus een enorm bedrag in barters, tickets dus. Dan hebben we Visa, ook al relatief lang aan boord vanaf 2007. En die zitten voorlopig aan boord tot en met dit jaar, dus dat wordt al of niet verlengen. Ik vermoed trouwens dat ze wel zullen verlengen, want als zij niet zullen verlengen, ben ik ervan overtuigd dat een van de andere creditcardcompanies onmiddellijk in zal stappen. Zij betalen overigens ook $50 miljoen per jaar. En dan tenslotte hebben we een nieuwe, dat is een Amerikaans bedrijf, ADI, Credit Street. Ik weet echt niet wat ze doen precies. Ze hebben getekend eigenlijk alleen voor dit jaar, maar ze hebben wel voor 4 jaar moeten tekenen. Dat heeft Infantino al beter te bewerkstelligen. Tot 2030. En dat is voor $60 miljoen per jaar. Een van de WK-sponsors is overigens Rexona. Dat is van Unilever. Dat is wel grappig. Ik weet niet of luisteraars dat al hebben gezien. Ze zijn heel goed zichtbaar op het wisselbord. Dat hebben ze ongetwijfeld gezien met hun logo. Maar ze zijn ook klein op het shirt van de scheidsrechters en de lijnrechters, of de assistent-scheidsrechters moet je tegenwoordig zeggen, en de man die het wisselbord ophangt. En waar staat dat kleine logootje? Onder de oksels. Dus je ziet het heel goed. Als de man het bord omhoog houdt met het wisselbord, moeten de luisteraars maar eens kijken, dan zie je daar klein het Unilever Rexona logo staan, natuurlijk op de plaats waar het ook hoort te staan. Het valt me overigens tegen van meneer Infantino dat hij niet heeft geregeld dat de regie de camera's vaker af laat inzoomen op die vierde official. Als hij het wisselbord omhoog houdt, want dan zou hij aan Unilever nog wat extra geld hebben kunnen vragen. Maar goed, dat even terzijde. Die specifieke wereldkampioenschapsponsors zijn overigens Verizon. Dat is natuurlijk een hele grote Amerikaanse communicatiereus. Lay's, de chips. Bank of America. En Unilever, die ik al genoemd heb met Rexona. Die WK-sponsors die betalen naar verluid $60 miljoen per stuk. En daarnaast heeft het WK voetbal ook nog het Public Investment Fund, het PIF uit Saudi-Arabië. Dat is een hele aparte status, want wat hebben die er in godsnaam aan? Maar het is alleen maar weer om zoete broodjes te bakken met meneer Infantino met het oog op het WK van 2034. Want zij betalen naar verluid $100 miljoen per jaar. En wat ik net ook al aangaf, maar dat hebben ze ook nu voor Amerika nog eens extra gedaan. Ja, geld kan daar niet op. Gaststeden, de 16 steden waar stadions staan in dit WK, hebben naast deze sponsors ook allemaal nog de mogelijkheid eigen sponsors aan te trekken. En die zijn niet voor FIFA, maar ze mogen niet conflicterend zijn met een van de FIFA-sponsors of een van de WK-sponsors. Nou, de totale sponsorinkomsten, is ook wel interessant natuurlijk, is komen op $2.4 miljard. En dat is 37% meer dan in 2022 in Qatar. Maar daar moeten we natuurlijk direct rekening houden met het feit dat daar speelden 32 landen, terwijl er nu 48 landen zijn. Met andere woorden 104 wedstrijden tegenover 64 wedstrijden in Qatar. Dan tenslotte ook nog een nieuwtje, nog inhakend op het WK ten aanzien van onze Nederlandse jongens, die helaas dus zijn al op de terugweg. De KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, heeft met het behalen van de knock-outfase, de laatste 32, toch $23 miljoen verdiend. We hoeven dus niet echt medelijden te hebben op financieel gebied, maar het sportieve gebied is natuurlijk veel belangrijker en daar hebben we natuurlijk wel enige teleurstelling. Maar de KNVB wordt er echt niet armer op, want ze hebben al een saldo op hun spaarrekening staan van $66 miljoen. Daar komen dus nu 23 miljoen bij, maar ze hebben natuurlijk behoorlijk wat kosten gemaakt in Amerika.
1: Dan verlaten we het WK voor Newcastle United. Je noemde het PIF al even, het Public Investment Fund, zijn eigenaar van Newcastle United. En zij hebben toch maar eens even hun ambities met de club uitgesproken.
2: Ja, ze hebben een nieuw hoofd shirtsportcontract getekend met KNOX, NOX, Hydration, voor $80 miljoen voor 3 jaar. Dit is een Zuid-Afrikaanse sportdrankje, dus eigenlijk een concurrent van Red Bull en van Monster. Ze waren al een van de sponsors van Zuid-Afrika, maar niet de hoofdsponsor. Dat was Sela en die hebben aangekondigd dat ze deze zomer van het shirt verdwijnen. In een gezamenlijke statement verklaarde Hydration merk Knox en Newcastle United dat de club de ambitie heeft om in 2030, dus 6 jaar van nu, beide, dus zowel de club als de sponsor, top of the world te zijn. Nou, dat klinkt wel een beetje erg ambitieus. Knox zou dan dus onder andere Red Bull moeten verslaan. Nou, dat zie ik ze niet 1, 2, 3 doen. En Newcastle United zou dan clubs als Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern, München, Real Madrid, Arsenal en dergelijke moeten verslaan. En dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar goed, ambitie uitspreken kan nooit kwaad.
1: Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, de Britse regering overweegt, en het zal voor de Nederlanders niet altijd een grote verrassing zijn, een lijst te creëren waarop grote sportevenementen in het Verenigd Koninkrijk op het open net moeten blijven. Nou, in Nederland hadden wij ook zo'n lijst. Ik weet eigenlijk niet 100% zeker wat er met die lijst is. Is die nog actueel en wordt daar nog aan gehouden met de opkomst van alle streamingdiensten? Voor Nederland weet ik het niet exact, maar het is in Engeland nu definitief dat de regering daar achter wil staan. En dat geldt dan voor evenementen zoals de Olympische Spelen uiteraard, het wereldkampioenschap voetbal. Maar natuurlijk ook de Wimbledon en dan met name de finales van op Wimbledon. Die zouden op een open net moeten zijn te zien voor de

0: in de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen. Dan terug naar Nederland. KPN heeft het sponsorschap van Oranje verlengd. Dat hebben ze overigens gedaan voordat ze werden uitgeschakeld. Maar ik denk niet dat dat een rol zou hebben gespeeld, want de propositie van sponsor zijn van Oranje is en blijft, ondanks het slechte resultaat van nu, blijft natuurlijk een hele interessante propositie voor het Nederlandse bedrijfsleven. En het is zeker voor KPN interessant, mede gezien het feit dat grote concurrent Odido natuurlijk het laatste jaar waanzinnig de sport heeft gekozen om ook te communiceren over het merk. Dan tenslotte wat de nieuwtjes betreft, dat de onrust in het Midden-Oosten ook natuurlijk de sportwereld zou treffen. Dat mag geen verbazing wekken. Qatar Airways meldde in 2025 hoofdsponsor te worden van de Rugby Nations Cup voor 80 miljoen pond. Maar heeft tot op de dag van vandaag nog niet getekend, terwijl het evenement al een deze dagen begint, als het al niet begonnen is. Qatar Airways ontkent zich te willen terugtrekken, maar toont wel enige twijfels gezien de spanning in het Midden-Oosten en te meer daar de finals van het evenement geacht worden in Qatar plaats te vinden. En ja, als daar weer gebombardeerd wordt of het vliegveld gesloten is, dan lijkt het moeilijk om zo'n finale in dat land te organiseren.
1: Dat wordt dan inderdaad behoorlijk lastig. Dan sluiten we af deze BV Sport Update met de groene en de gele kaart. En voor wie heb je ze deze week bewaard, Frank?
0: Nou, heb ik geen gele kaart. En, tenzij jij vindt dat ik die moet uitreiken aan Oranje. Maar goed, dat vind ik dan weer een beetje vervelend. Want ik heb toch al volop sympathie voor de ploeg. Maar ik heb alleen maar groene kaarten dit keer. En dat is ook wel eens leuk, want het is alleen maar positief nieuws. In de eerste plaats groen heb ik net al even genoemd voor Tialf. Tialf is nu officieel benoemd door het IOC en de organisatiecommissie van de Olympische Winterspelen in 2030, moet ik zeggen. Nee, niet in 2030, in 2028 moet ik zeggen, sorry. Die vinden plaats in de Franse Alpen. En de organisatie daar heeft besloten om dat dan niet een eigen kunstijsbaan te gaan bouwen voor het lange baan schaatsen. En ze hebben gekozen, het is weliswaar om en nabij de 1000 kilometer, zo niet meer, verwijderd vanuit de Franse Alpen. Het Olympische lange baan schaatsen, waarin Nederland natuurlijk moet scoren en gaat scoren, zal gaan plaatsvinden in Tialf in Heerenveen. En het is dus eigenlijk voor de eerste keer sinds 1928 dat wij in Nederland een onderdeel althans van de Olympische Spelen gaan organiseren. Dus dat is één groene kaart voor Tialf. Wel heel goed gedaan. Dan een groene kaart, zou je verbazen, Robert, gaat naar wat mij betreft UEFA. Waarom? Omdat de Europese Voetbalbond heeft besloten dat er geen enkele sprake zal zijn van de introductie van die 2 keer 3 minuten drinkpauzes, zoals ik al eerder meldde. En dat heeft inderdaad natuurlijk te maken met de rivaliteit tussen FIFA en UEFA. Maar ik vind het in ieder geval een heel goed besluit. En het is een keer een besluit dat niets met geld te maken heeft, maar dat heeft te maken met het voetbal, het feitelijke product waar zij voor staan. Dus dat vind ik een groene kaart waard. Bij hoge uitzondering is een keer voor een van die instanties als FIFA of UEFA. En tenslotte een derde groene kaart gaat naar de organisatie van de TT van Assen het afgelopen weekend. Een woordvoerder zei: ik ben er trots op dat we de toegangsprijzen laag kunnen houden. Jongeren tot en met 15 jaar hebben gratis toegang. En ik wist dat zelf niet. Ik was er zelf wel bij, maar ik wist dat niet eens. Maar ik vind dat wel een prachtig gebaar om een sport ook te promoten bij jongeren. Want over het algemeen heerst er in de sport toch een gevoel van dat er vergrijzing plaatsvindt en dat we de jongeren niet meer kunnen pakken. En dat heeft natuurlijk mede te maken met dat de jongeren andere bezigheden hebben tegenwoordig. Denk aan de schermpjes. Dus ik vind dat een prachtig gebaar van een zodanig groot evenement als de TT van Assen. Hetgeen wel de kathedraal van het motorracen wordt genoemd. En dat vind ik nogmaals een pluim en dus een groene kaart waard. Kijk. Dat was het voor deze week.
1: Nou, hartstikke mooi, Frank. 3 prachtige groene kaarten, dus lekker positief einde. Tot zover deze BV Sport update. Maar Frank, volgende week, als het goed is, weer een nieuwe BV Sport. Kun je een tipje van de sluier toelichten?
0: Ja, ik heb de hoofdmarketing, hoofdmerk van de Nederlandse Loterij, Bas Ticheler, heb ik bereid gevonden om onze gast te zijn, Robert. En we gaan het dan met name hebben natuurlijk

0: over de enorme bijdrage die de Nederlandse Loterij levert aan de sport. Enerzijds het bedrag van om en nabij de 55 miljoen dat vanuit overheidswegen bestemd moet zijn voor de sport. En dat gaat naar het NOC-NSF. En die mag dat verdelen onder de verschillende sportbonden. Maar daarnaast heeft de NLO, de Nederlandse Loterij, ook een aanzienlijk marketingbudget, wat ongeveer vergelijkbaar is met die 50, 55 miljoen die ze uit overheidswegen moeten afstaan aan de sport, die zij zelf besteden in de sport. En daar zijn ze ook zeer ruimhartig in hoe ze dat verdelen. En daar wil ik het met name eens met Bas Tichler over gaan hebben, want ik vermoed zo dat weinig Nederlanders weten dat er dus uit het marketingbudget van de NLO ook nog een dusdanig aanzienlijk bedrag naar de sport toevloeit. Dus ik ben blij dat hij ja heeft gezegd en dat hij het erg graag wil doen. Dus we hebben een interessante gast, Robert.
1: Oh, dat vind ik heel erg leuk, want ik mag Bas heel erg graag. Dus dat gaat helemaal goed komen volgende week. Frank, dank weer voor je tijd. En dan zie ik je volgende week in de studio.
0: Ja, tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending altijd gezellig met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En er is weer veel gebeurd, want afgelopen weekend stond de grootste stop op de tour op het programma. Namelijk die op Ameland. Ruim 100 velden die dan worden aangelegd, waar een weekend lang natuurlijk beachsportplezier plaatsvindt. En dat is allemaal alweer een klein beetje afgebroken. En daarnaast zien we dat we dan de westkust van Nederland afdalen richting Hoek van Holland, want daar gaan we aankomend weekend starten met de eerste van het tweeluik qua weekenden. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een goedemiddag, groet.
1: Ja, ik ben toch benieuwd, want je hebt het elk jaar toch altijd weer groots over Ameland. Hoe is het uiteindelijk gegaan?
2: Nou, dat was een absoluut goed weekend, kunnen we zeggen. We hebben de 100 velden weer overschreden. Dat was de eerste grens die we weer graag weer door wilden. Dus we hebben 106 velden gebouwd en ook gebruikt. Dus in dat opzicht zijn we gegroeid. En was het gewoon eigenlijk een supermooi weekend waar overal in Nederland bijna code rood gold. Konden wij gewoon spelen eigenlijk op zaterdag en zondag.
1: Nou, dat is natuurlijk wel lekker. Hè? In het Waddengebied is het dan altijd net ietsjes koeler dan in de binnenlanden natuurlijk. Ik denk dat je met het weer, de temperatuur, het zonnetje, toch ook de zeewind, perfect speelweer gehad hebt, toch?
2: Ja, absoluut. Het was super lekker speelweer op zaterdag, terwijl het in het middenland boven de in de 20, 30 graden zat. Zaten wij met een temperatuurtje van 21 graden en een lekker briesje. Het enige wat we niet helemaal hadden zien aankomen in de voorspelling is dat het om vanaf 3 uur zou gaan onweren. Dus dat front kwam iets te snel voor ons eigenlijk. Dus om 3 uur, vanaf 3 uur hebben wij 2 keer het strand moeten ontruimen met 100 velden. Om vervolgens het toernooi voor de rest van de dag wel te annuleren. Maar goed, dat mocht de feeststemming uiteindelijk op het eiland niet drukken.
1: Nou, dat is dan weer heel erg fijn. Maar dan ben ik eigenlijk benieuwd. Waar huisvest je mensen veilig tijdens een onweerstorm die op 106 verschillende velden bezig zijn?
2: Ja, dat is een goeie. En gelukkig is het paviljoen een groot strandpaviljoen. Dus daar kon iedereen naar binnen. Alleen het gevolg was wel dat ook de horeca van het paviljoen vervolgens niks meer kon doen. Want iedereen stond hutje mutje volgepropt in dat strandpaviljoen natuurlijk. En pas wanneer de storm een beetje over was, konden mensen terug naar hun huisjes eigenlijk. Want er zijn weinig mensen met de auto op het eiland. Dus iedereen die gaat er vervolgens terug naar de camping of naar de accommodatie waar ze verblijven.
1: Ja, dat was dan de zaterdag vooral, hè, zei je. De zondag ging wel naar behoren, gelukkig.
2: Ja, de zondag gaat altijd naar behoren. Maar het is altijd wel een bijzondere zondag. Want als iedereen zaterdag uit de feesttent komt om 1 uur of 3... dan weten wij nooit zo goed wie er allemaal 's morgens wel aan de start van het evenement verschijnen. Dus de wedstrijdleiding heeft altijd een zware zondag. Maar voor de rest was het ook de zondag prima, lekker om te spelen. En hebben we echt een ontzettend goed weekend gedraaid.
1: Nu weet ik dat er altijd verschillende sporten natuurlijk bij jullie actief zijn. Wat hebben we allemaal kunnen zien tijdens het weekend in Ameland? Wat waren jouw hoogtepunten?
2: Nou, de focus was wel op de topdivisie van het beachvolleybal. Daar hebben we 2 center courts voor gebouwd. En de Beach Tennis Tour, helaas op Ameland, ook nog niet van de grond gekomen. Maar dat gaat langzaamaan wel gebeuren. Aankomend weekend hebben we in ieder geval beach tennis. Maar de beach tennissers moeten het eiland nog even ontdekken. Nou, dus dat hebben we nog voorbij laten gaan.
1: Nou ja, gelukkig aankomend weekend komt ook het voetvolley er weer bij. Hè? Die waren even tijdelijk niet bij op Ameland.
2: Ja,
1: maar Hoek van Holland zijn ze er wel weer bij. Maar wat kunnen we verwachten van het weekend in Hoek van Holland?
2: Nou, Hoek van Holland, we zijn al aan het opbouwen. Want we waren nog geen 24 uur volgeladen in de trailers van Ameland. Waren we alweer aan het opbouwen in Hoek van Holland. Dus dat ging in één keer door. We gaan aankomend weekend hebben we het Nederlands kampioenschap jeugd. Dat start op zaterdag, aankomende zaterdag 4 juli. En dat heeft de finales op zondag 5 juli. En dan hebben we op de zondag ook nog het Nederlands kampioenschap beachtennis singles. Dat zijn kleinere beachtennisvelden, maar dan speel je gewoon 1 tegen 1. En dan hebben we inderdaad ook nog het footvolley op de zondag erbij.
1: Ja, dus bij het beachtennis is er echt wel iets om te spelen, zeg maar.
2: Ja, de beachtennis is zeker wat om te spelen. De singles is natuurlijk een hele onbekende tak eigenlijk, ook binnen de beachtennis nog wel. Maar het is natuurlijk leuk om gewoon 1 tegen 1 een balletje te slaan. Het veld wordt kleiner gemaakt, smaller, niet korter. En je gaat gewoon individueel het gevecht aan op het strand. Er zijn maar weinig sporten die dat op het strand één tegen één natuurlijk doen.
1: En de opbouw, nu snap ik dat het heel snel ging. Natuurlijk binnen 24 uur alles vanuit Ameland in Hoek van Holland. Hoe gaat het? Gaat het allemaal wel voorspoedig met de opbouw richting aankomend weekend?
2: Ja, we zijn eigenlijk al gelijk begonnen. De centercourts die liggen nu alweer klaar in Hoek van Holland. We moeten natuurlijk nog wat materialen van A naar B transporteren. En eigenlijk ook weer van Hoek van Holland terug naar onze loods. Omdat we zoveel materialen eigenlijk bij ons hadden, zijn we dat nu in Hoek van Holland aan het herstructureren. Vanaf morgen beginnen we met de velden bouwen. Er moeten 64 velden komen in Hoek van Holland. En dat moet haalbaar zijn.
1: Mocht er mensen zijn die dit weekend even niks op de planning hebben staan, een beetje in de buurt van Hoek van Holland wonen, waar kunnen ze meer informatie vinden?
2: Ze kunnen gewoon naar de website www.summerbeachlife.nl.
1: Kijk, hartstikke mooi. Dan zou ik zeggen, ga dat vooral doen. Arnoud Wildschut, mag ik je weer hartelijk danken voor ons bijpraten. En alvast natuurlijk heel erg veel succes daar zo in Hoek van Holland.
2: Yes, dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
6: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ondanks onze uitschakeling, misschien dat de mensen thuis er niet helemaal op zitten te wachten. Maar ja, we moeten natuurlijk wel bij het grootste sportevenement dit jaar blijven, het WK voetbal. Laten we eens beginnen met iets interessants. Dat heet Ambush Marketing. En jij hebt daar een mooie case in uitgekozen.
2: Ja, bij elk groot sportevenement heb je vanzelfsprekend vandaag de dag sponsors die exclusiviteit eisen. Zeker in hun branche. Maar als er een branche vrij zou zijn, dan kan een bedrijf in die branche ook niet inhaken of aanhaken op het betreffende evenement. In dit geval dus het WK. Zonder sponsor te worden kan je dus niet gebruik maken in welke vorm van communicatie dan ook van een evenement. Nou, dit soort, en dat noemen we inderdaad in het vaktermen ambush marketing. Het verklaart zichzelf als je dat vertaalt. Maar dat doet zich toch natuurlijk vaak voor. Het ondeugende van bedrijven die inhaken bij een groot evenement zonder daar sponsor van te zijn. Nou, dat gebeurt met name vaak in de hoek van de sportmerken. De Adidas en de Nike's in deze wereld. Die elkaar nogal dwars zitten. De ene is sponsor en de ander profiteert van het evenement zonder sponsor te zijn. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld bij Coca-Cola en bij Pepsi-Cola. Nou ja, in dit WK voetbal is er ook weer een leuke keus. Ik zou bijna zeggen een leuke case. Voor de lesboeken sponsoring. Want in veel van de WK-stadions heeft Heinz, dat hele grote Amerikaanse merk wat we allemaal kennen, het alleen recht van verkoop van Heinz-producten. Die gaan natuurlijk vaak bij snacks en bij kroketten en broodjes en hotdogs, et cetera. Maar Heinz is geen sponsor van dat wereldkampioenschap. Dus eist de FIFA dat op elk Heinz-flesje het woord Heinz zou worden afgedekt met zwarte tape. Ze wilden het in eerste instantie verbieden de verkoop ervan. Maar dat konden we niet gezien alle contracten die stadions hebben met Heinz. En daar stond geen clausule in dat als er een evenement komt dat het niet accepteert, et cetera. Dus eist de FIFA dat alle Heinz logo's en naam zou worden afgeplakt met zwart tape. De Heinz reageerde attent. En ik vind het heel leuk en creatief. Zij dekte alle flesjes af, inderdaad, met zwarte tape. En zij reageerde met een campagne waarin ze diezelfde flesjes, met afgedekt dus met zwart tape, gebruikten in een reclamecampagne. Waardoor het een beetje hip en in werd om juist flesjes te hebben met een zwart tapeje erop. Nou, het was een overweldigend succes, of het is een overweldigend succes. En de flesjes worden nu in de supermarkt, dus ook op de schappen staan ze met zwart tape erop. En de mensen willen daar wel in die grap meedoen en kopen het nog zeer lustig volgens Heinz de verkoopcijfers die ze hebben onthuld. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van maak van een nadeel een voordeel. En zorg ervoor dat iedereen erom gaat lachen en iedereen daarover en daarmee wel wil scoren en ook wil meedoen. Dus een mooie case voor het lesboek sponsoring. En het motiveert wellicht ook bedrijven die niet het sponsorschap kunnen betalen. Want dat zijn vele tientallen miljoenen natuurlijk. Dat ze zeggen, nou weet je wat, we gaan het op een andere hele leuke manier doen. En daar heb je wat creativiteit voor nodig.
1: Oh, heerlijk. Ja, dat doet me denken ook aan de actie die Levi's deed. Die zijn naamgevend sponsor van een van de stadions in Santa Clara. En daar moest dan een heel groot wit doek van de FIFA over het logo van Levi's heen. En toen hebben ze als een soort van mooie actie, hebben ze alle social media profielfoto's veranderd in dat In dat witte doek en hebben ze er ook een filmpje mee gemaakt. Maar dit is toch een voorbeeld waarom ambush marketing toch eigenlijk de mooiste vorm blijft.
2: Ja, ik vind het wel. Ik hou van creativiteit. Ik hou van niet van het platvloers zoveel mogelijk reclameuitingen in beeld zien te brengen. De zichtbaarheid kopen. Ik hou van dit soort creatieve oplossingen. En ja, het gekke is, als je inderdaad zo'n creatieve case kunt opbouwen, dan win je natuurlijk glansrijk van de sponsor. Want de sponsor die begint al met een enorme fee te betalen. En die moet dat dan ook nog eens gaan activeren. Dus die betaalt in wezen twee keer. De ambush marketing merk, die betaalt maar één keer. Alleen voor de campagne en niet voor het sponsorschapbedrag. En hij scoort in humor, want het is vaak humorvol en leuk. En de consument houdt daar wel van. Beetje ondeugend.
1: Ja, precies. Ja, dat maakt het dus ook zo leuk. Over platvloers marketing, waar heel veel geld mee gemoeid is gesproken. De drinkpauzes op het WK. Nu had Nederland volgens mij al een wereldwijde primeur te pakken door bij de wedstrijden de drinkpauzes te vullen met fluitconcerten. Dat is overigens overgenomen ook door andere fans. Maar jij hebt hem even eigenlijk in cijfers beet gepakt. Wat nou eigenlijk die drinkpauzes doen dit WK?
2: Ja, het zijn zeer veel besproken. Hè. Meneer Infantino, de baas van FIFA, die blijft hardnekkig beweren dat het in het kader van de gezondheid is voor de spelers. Maar iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, die begrijpt dat dit is bedoeld voor televisiecommercials. Maar gelukkig komen er vanuit de voetbalwereld heel veel geluiden. En dus niet alleen vanuit de consument, maar echt ook vanuit de voetbalwereld, vanuit de technische staf en de spelers, dat ze die onderbreking eigenlijk maar hinderlijk vinden. En voetbal is 2 keer 45 minuten en niet 4 keer 22 minuten. Maar hoe dan ook, de consument heeft ook zijn stem laten horen. Want de adverteerders zullen niet erg blij zijn, want The Athletics, en dat is toch niet het eerste het beste medium, deed een soort spoedonderzoek. En tot nu toe kreeg het onderzoek terug dat de breaks, de drink breaks dus, voor 76,4% van de kijkers fel tegen zijn. Dus dat is geen erg bemoedigend cijfer. En 13,3% is neutraal en slechts 10,3% is er wel voor. Nou, do I need to say more? Als dit soort cijfers naar buiten komen, dan zal de hele voetbalwereld dat alleen maar beamen. En zal meneer Infantino toch waarschijnlijk wel genoodzaakt zijn. Alhoewel, hij luistert niet naar dit soort cijfers als hij er niet naar wil luisteren. Dus ik ben benieuwd wat nou de toekomst gaat zijn wat FIFA betreft. UEFA heeft zich al uitgesproken. En daar ben ik ook blij om. Dat die bij de Champions League en bij de grote toernooien en ook bij het EK absoluut niet zullen zwichten voor deze mogelijke druk vanuit FIFA.
1: Nee, maar dat is natuurlijk het mooie. Want de UEFA en de FIFA zijn natuurlijk een beetje zoals water en vuur. Dus alles wat de FIFA doet wat niet leuk is, gaat de UEFA roepen. Ja, nee, dat gaan wij niet doen. Om zo'n beetje goodwill te kweken.
2: Ja, dat is ook een beetje de achtergrond van het gevecht tussen meneer Infantino en meneer Severin van de UEFA. Dat UEFA heeft natuurlijk het waanzinnig sterke wapen van de Champions League. En dat met enorme regelmaat terugkomt op het scherm. Dus enorm trekt wereldwijd. En Infantino moet het doen met ook natuurlijk fantastisch het WK-voetbal. Maar dat is maar 1 keer in de 4 jaar. Dus dit is inderdaad wat je zegt, Robert, een enorme concurrentiestrijd gaan tussen die twee mannetjes die allebei nogal hanig zijn en willen scoren en zoveel mogelijk geld willen verdienen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, daarom vond ik het ook zo mooi dat de UEFA die Somalische scheidsrechter heeft aangesteld als arbiter bij de Supercup. Want dat is natuurlijk wel echt een enorme middelvinger richting de FIFA.
2: Ja, een mooi signaal kan je bijna niet bedenken. Dus ik vind dat ook wel weer maakt het weer... Sensationeel, het levert gesprekstof op, het levert stof op voor de media. En het bevestigt inderdaad de strijd die er gaande is tussen die twee enorme voetballichamen.
1: Laten we het hebben over een van de grote jonge wereldsterren die het voetbal rijk is. Ook dit WK voetbal in actie komt. Lamine Yamal, de Spanjaard, met overigens ook Marokkaanse roots. Jij wil het hebben over zijn naam en waar die eigenlijk vandaan komt.
2: Ja, zijn ouders waren ze leven allebei nog, zijn twee zeer arm lastige mensen. Uit het Midden-Oosten Marokko, zoals je al zei. En hun achternaam is, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Nasrauni Ebana. Zij emigreerden naar Spanje en werden in die stap geholpen door twee zeer trouwe vrienden vanuit Marokko. Die twee vrienden hadden allebei een eigen naam uiteraard. De een heette Lamine en hetgeen betekent in de Arabische taal betrouwbaar. En de andere heette Yamal en dat betekent schoonheid. Dus een betrouwbare schoonheid is eigenlijk de naam van Lamine Yamal, terwijl die eigenlijk heet Nasrawini Ebana. Dus dat is een soort weetje, wat niets ter zake doet natuurlijk, maar het is wel grappig om te weten hoe deze voetballer, die het nog zeer ver gaat brengen, in mijn perceptie in ieder geval, hoe die in feite aan zijn naam is gekomen.
1: Nou, dat is een lekkere fun fact.

0: bij kan toevoegen dat er natuurlijk een aantal deelnemende landen zijn waar veel Nederlands bloed speelt. Dat is natuurlijk Curaçao, maar ook Kapverdische eilanden. He, maar goed, 67 spelers hadden hun wieg staan in Nederland. 49 op de derde plaats spelers komen uit Engeland. 48 uit Duitsland, 36 uit Spanje, 36 ook uit België, 34 uit Zweden, 31 uit Oostenrijk, 30 uit Zwitserland en Argentinië maakt de top 10 vol met ook 30 spelers. Oh nee, dat is de 11, want 10 en 11 is een ex-aequo met 30 spelers. Maar het zijn wel grappige weetjes die eigenlijk niet ter zake doen, maar het is wel, geeft wel aan toch dat Nederland niet alleen maar vanwege de prestaties die nu dus enigszins tegenvallen, maar ook in het aantal spelers dat geleverd wordt met Nederlandse roots, dat Nederland daarin scoort.
1: Ja, helaas is wel het merendeel van de spelers die in Nederland geboren zijn inmiddels al wel naar huis.
0: Ja, helaas wel.
1: Frank, dank weer voor je tijd en dan zie ik je volgende week in de studio.
0: Ja, tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
1: Watching you walk away. So sad to see you go.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: time. I'm watching you, and I fell in love with you.
1: All Sports Radio Live.
2: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
3: Hele goedemiddag. Hoi.
2: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
3: Nee, ik slaap zeker heel goed. Dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
2: Ah, okay.
3: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
2: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
3: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
2: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
3: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
2: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
3: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
2: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
3: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
2: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
3: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
2: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook nog eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
3: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi. Omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn en waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
2: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
3: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in een peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
2: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
3: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
2: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
3: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
2: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
3: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
2: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
3: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
2: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
3: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
2: Nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
3: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstjaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
2: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
3: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
2: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
3: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
2: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
3: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
2: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
3: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
2: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
3: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus nog op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
2: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
3: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
2: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
3: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
2: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. En nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
3: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. Dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. doel?
2: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
3: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles, alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
2: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
3: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
2: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
3: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
1: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
8: Voetbal. Mijn naam is Jury Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Begin deze week vonden twee grote voetballanden hun waterloo tijdens het WK voetbal. Zowel Nederland als Duitsland werden uitgeschakeld na strafschoppen. Oranje tegen Marokko en die Mannschaft tegen Paraguay. En laat het eerstvolgende duel van beide landen nou net toevallig een onderlinge ontmoeting zijn. Op 24 september aanstaande neemt Nederland het in eigen huis op tegen onze oostenburen in de UEFA Nations League. Hoeveel zou er eigenlijk bij beide landen gaan veranderen? Want ja, een vroegtijdige uitschakeling heeft nogal wat voeten in de aarde. Ik ga erover in gesprek met toch wel expert in het Duitse voetbal, Jan Leerkes, werkzaam bij Southfields. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Dat is natuurlijk wel heel erg toevallig allemaal, hè, dat dan net toevallig het eerstvolgende duel een onderlinge ontmoeting is. We weten inmiddels, Ronald Koeman is exit, dus de bondscoach heeft de eer aan zichzelf gehouden, is ermee gestopt. Hoe zit het eigenlijk met de positie van Julian Nagelsmann?
2: Julian Nagelsmann is nog niet zover. Hij heeft eigenlijk aangegeven dat hij gewoon door wil. Maar erkende wel van dat hij niet verwachtte dat het merendeel van de Duitsers dat ook graag zou zien. En uit een enquête die Kieker heeft gehouden op zijn site, bleek dat 93% van de mensen inderdaad een andere bondscoach wil. Dus de kans is wel heel erg groot dat er een nieuwe bondscoach aan het roer staat bij Duitsland. Als ze het in september opnemen tegen Nederland. En dat dus beide landen met een nieuwe bondscoach beginnen. Bernd Neuendorf, de voorzitter van de DFB, heeft ook aangegeven dat het niet alleen om Nagelsmann gaat. En dat is iets wat je ook wel in de commentatoren van de Duitse media ziet. Ja, er is veel kritiek op Nagelsmann en op bepaalde keuzes die hij heeft gedaan tijdens het toernooi. Een beetje vergelijkbaar met wat er ook over Ronald Koeman nu gezegd wordt. Maar er is wel degelijk ook een roep om, we moeten wat meer en wat breder kijken dan alleen naar de bondscoach.
1: Ja, maar dat is toch wel een dossier waar de DFB waarschijnlijk wel mee in de maag zit. Want ja, Julian Nagelsmann is natuurlijk de kroonprins van het Duitse trainersgilde. Hij is de jongen, het jonge talent, de man die een hele grote toekomst voor zich heeft. Ja, kun je die al zo snel, ja, eigenlijk makkelijk plat gezegd, eruit wippen als je zelf zoiets hebt van, dit is de toekomst voor Duitsland?
2: Ik denk dat ze geen andere keuze hebben. Ja, uiteindelijk zal de druk zo groot worden. Je ziet dat er echt alle grote namen van het Duitse voetbal zich ermee gaan bemoeien. En zoals in Nederland al volop gespeculeerd wordt over Arne Slot, is op dit moment ook Jurgen Klopp geen trainer. Hij is weliswaar hoofdvoetbal van Red Bull. En dat betekent dat hij de sportieve basis over alle clubs die onder Red Bull vallen, dus Leipzig, New York, noem maar op, Salzburg. En hij heeft ook aangegeven op Magenta, dat is de betaal-tv in Duitsland die de rechten voor het WK heeft, waar hij analist voor is, dat hij erg tevreden en gelukkig is met zijn huidige baan. Maar tegelijkertijd heeft hij niet uitgesloten dat hij het doet. En daarmee zie je dat natuurlijk al een heel proces op gang komt van allerlei partijen die zich er nu omheen gaan begeven. En dus ik denk dat er nu een steen aan het rollen is gegaan. En dat die steen ook voor Bernd Neuendorf niet op te houden is. En dat hij misschien wel meer koppen moet laten rollen, om het maar eens zo uit te drukken. Want ook de positie van Rudi Völler staat nu onder druk. Een van de dingen die Lothar Matthäus bijvoorbeeld ook aangaf in zijn reacties, was dat hij een beetje de topsportcultuur in Duitsland mist. En hij gaf daar een typerend voorbeeld van. Hij zegt werkelijk, alles draait erom wanneer de vrouwen en kinderen van de spelers langs mogen komen tijdens het toernooi. Ga eerst eens voetballen en als je de kwartfinale haalt, komen ze voorbij. En dat is iets wat natuurlijk wel een generatieverschil is, want in de tijd van Lothar Matthäus werkte het zo. Maar onderliggend zie je wel aan dit voorbeeld dat, ja, in de ogen van veel Duitsers de totale voetbalcultuur, zoals ze die kennen van vroeger, ook Sami Khedira zei er bijvoorbeeld wat over, echt het ouderwetse, er alles voor geven, niet alleen zeggen dat je er alles voor doet, maar er ook daadwerkelijk alles voor doen, dat een beetje in hun ogen aan het verdwijnen is. En een ander facet waarover opnieuw gesproken wordt in Duitsland, en we hebben er al eens eerder over gehad, zie je nu ook weer naar boven komen. Duitsland leidt te veel hetzelfde type voetballer op. Je ziet nu Wirtz, Musiala, Er zijn natuurlijk typisch van die voorbeelden van jonge spelers die echt technisch vaardig zijn, achter de spits kunnen spelen. Maar je hebt ook al Karel die erachteraan komt, die dan nu geblesseerd was, Saïd El Mala. Dus van dat soort spelers kunnen ze er heel veel opstellen. Maar wat ze dus eigenlijk missen, is een typische traditionele centrumspits. Oendaf heeft het natuurlijk heel goed gedaan tijdens het WK. Maar is al aardig op leeftijd door de waanzinnige carrière die hij gehad heeft. Van ja, gewoon eigenlijk geen baan hebben in de voetballerij tot nu international. En maar ook Wouter Made is natuurlijk niet de allerjongste meer. Hoewel hij natuurlijk recent nog het EK voor onder 21 heel goed deed. Maar wel, je ziet al wel dat toch de vraag is van is het wel die typische mid voor van wereldklasse waar we al zo lang op wachten. En ook een andere positie waarover veel wordt gesproken is nu. Joshua Kimmich speelde noodgedwongen rechtsback. Omdat Duitsland eigenlijk gewoon geen goede rechtsback heeft. En dat is ook een ding waarvan ze zeggen van hey, leiden we wel voldoende verschillende soorten voetballers op om de nationale ploeg mee te vullen. En dat zijn wat diepergaande discussies die nu gevoerd worden. Die verder gaan dan alleen van de bondscoach, maar dat neemt niet weg dat ook er volop kritiek is op Nagelsmann over zijn keuzes, waardoor ook de positie van Nagelsmann eigenlijk onhoudbaar is geworden. Want hoe het ook went of keert, een Duitsland dat niet de laatste 16 van het WK haalt, is natuurlijk gewoon een slecht toernooi. En dat wordt ook de bondscoach aangevreven.
1: Ja,
2: dat is in het voetbal al zo sinds het begin van dat het voetbal bestaat. En dat zal ook over 100 jaar nog zijn dat een trainer dan verantwoordelijk wordt gehouden.
1: Ja, absoluut. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe is in Duitsland eigenlijk gereageerd op de uitschakeling van Oranje? Want dat was natuurlijk het frappante. We speelden natuurlijk direct achter elkaar eigenlijk.
2: In Duitsland is er met enige verbazing, maar toch ook wel met heel veel kritiek op gereageerd. Er wordt heel duidelijk aangegeven, ook in de Duitse media. Het zijn twee grootmachten die allebei een belabberd toernooi hebben gespeeld. Die tot de teleurstellingen van het toernooi gerekend moeten worden. Dus je ziet heel veel reacties van de twee grote teleurstellingen van dit toernooi zijn er op dezelfde dag uitgevlogen. Dus de kritiek die op Duitsland is, is natuurlijk op Nederland minder diep, omdat Duitsers vooral bezig zijn met zichzelf. Zoals wij ook in Nederland vooral bezig zijn met onszelf. Maar het is wel zo dat Nederland en Duitsland als de twee grote teleurstellingen van dit toernooi worden gezien. Trouwens, één dingetje nog. Ook daarvoor geldt dat je hetzelfde wel heel veel ziet. Wat wel specifiek over Nederland gezegd wordt, is dat Nederland zijn cultuur te grabbel heeft gegooid. Het mooie voetbal waar Nederland altijd onbekend stond, dat is onvoldoende gezien tijdens dit toernooi.
1: Ja, echt door de keuzes van bijvoorbeeld hè, dat spelen met vijf verdedigers achterin ineens na 800 zoveel dagen. Ja, precies, precies. Nu hebben we het natuurlijk al gehad over de rol van de bondscoaches en de staf hierin. Hoe zit het eigenlijk met spelers en qua doorselecteren, ook voor de jonge toekomst? Want nou ja, Nederland heeft natuurlijk een aantal spelers, hele ervaren spelers, maar toch ook spelers op leeftijd die nou ja, misschien nog net het EK, maar een volgend WK zeker niet gaan halen. Duitsland heeft natuurlijk ook een aantal van dat soort spelers rondlopen. Hoe wordt daar naar gekeken in Duitsland? Wat zit er in, nou ja, zeg jong Duitsland even, wat misschien doorgeselecteerd kan worden?
2: Nou, er zit best wel wat in jong Duitsland. Ik noemde net al bijvoorbeeld de namen Karel en Musiala. Maar het zijn ook weer veel dezelfde soorten spelers. Je ziet in ieder geval dat Neuer heeft zijn vertrek al aangekondigd. Het terughalen van Neuer is een van de punten waarop nu veel kritiek is. Ook de eerste keuze die tot het WK eerste keuze was, Oliver Baumann zal vertrekken. De kans is groot dat Jonas Urbich de nieuwe eerste keeper wordt, of Atubolu, de doelman van Freiburg, die mensen misschien nog wel in de Europa League finale hebben gezien. Daar zal een verandering plaats hebben. Er zullen een aantal spelers ook echt wel gaan vertrekken. Maar de echte opvolgers, dus de nieuwe leiders van de ploeg, die staan in de ogen van de Duitse media onvoldoende klaar. En dat zie je wel wie moet eigenlijk de nieuwe leider van de ploeg worden? Kimmich is dat eigenlijk, maar er is geen nieuwe Kimmich. Dus er is ook een hele duidelijke roep om Kimmich moet weer terug naar het centrale middenveld. om daar de leider van de ploeg te zijn. Maar we missen eigenlijk nog mensen die hem daarin kunnen ondersteunen. En daarin wordt wel heel erg gehoopt op Nico Slotterbeck, de centrale verdediger, die dus tijdens het WK zwaar geblesseerd is geraakt, maar die voor de wedstrijden tegen Nederland waarschijnlijk gewoon...

0: En wat verwacht je dat er bij het Nederlands elftal gaat gebeuren? Gaat daar ook toch doorgeselecteerd worden richting de Nations League? Toch meer ruimte voor jonge spelers zoals bijvoorbeeld de Kees Smit, zoals Luciano Valente, misschien Jairo Riet wel?
1: Dat zou zomaar kunnen. Maar ik denk dat het, net als wat ik over Duitsland zei, dat het heel erg zal afhangen wie de nieuwe bondscoach wordt. Het zal natuurlijk Peter Bos en Arne Slot worden veel genoemd. Dat zijn natuurlijk mensen die voor een heel duidelijke manier van voetbal staan. En daar zullen ze ook de spelers voor kiezen. Maar de vraag is of Peter Bos dat inderdaad weg zou gaan bij PSV. En of Arne Slot het Nederlands elftal nu al interessant genoeg vindt. En misschien wil hij wel wachten op een hele grote club. Dus ook daarvoor moet je even afwachten. Er kan ook weer een pragmaticus komen, hè? Net als Ronald Koeman dat was. En dat zal een heel ander iemand zijn dan wanneer je echt een trainer krijgt die een heel duidelijke stempel op een ploeg wil zetten.
0: Wie verwacht jij dat de nieuwe bondscoach wordt, als je een naam mag noemen, bij 1 bij Nederland en 2 bij Duitsland?
1: Ik zou het bij Duitsland bij 1 houden, want ik denk dat er eigenlijk geen twijfel over bestaat wie de grote massa wil. En ik denk dat de grote massa in Duitsland onherroepelijk Jürgen Klopp zal willen. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat hij het ook graag zal willen uiteindelijk. Hij zegt wel dat hij het heel erg mooi vindt om nu te werken voor RB. Maar ja, bondscoach zijn is voor elke trainer natuurlijk wel de ultieme erebaan. En zeker bondscoach van je land. Dus het zou wel de kroon op het werk van Jürgen Klopp zetten. En Jürgen Klopp weet ook dat hij natuurlijk best wel, zeker met die technisch vaardige spelers voor achter de spits, een hele goede voetballers tot zijn beschikking heeft. Bij Nederland, ja, mijn voorkeur zou uitgaan naar Arne Slot of Peter Bos. Maar voor beide geldt, vinden zij het interessant genoeg om je contract op te zeggen of nu al in een nationale ploeg te stappen, in het geval van Arne Slot, terwijl misschien ook wel over een paar maanden een hele grote club voorbij kan komen.
0: Ja, ik lees zojuist dat Mikko Schauka heeft gezegd dat Arne Slot het een eer zou vinden om bondscoach van Oranje te worden. Dus dat is in ieder geval al positief.
1: Dat is positief. Dan zou ik inderdaad voor Arne Slot gaan. Want ik denk dat het losweken van Peter Bos nog wel een dingetje zal worden. En Slot is meteen beschikbaar. En dat zijn natuurlijk wel op dit moment de twee beste Nederlandse trainers die we hebben.
0: Nou, dat betekent dat we waarschijnlijk wel aardig wat veranderingen gaan zien. Als het met twee knipperen met de ogen alweer 24 september is in de Nations League.
1: Ja. Voordat we het weten zijn we alweer zover. Hè? En kijken we weer gewoon naar de Johan Cruijff Arena. Naar een nieuwe versie van Nederland-Duitsland.
0: Nou, we gaan ons er alvast op verheugen wat dat wordt. Wie er dan aan het roer staan en wie er ook op het veld gaan staan. Dat is natuurlijk ook zeker nog niet zeker. Voor nu, Jan Leerkes van Southfields, mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En tot de volgende.
1: Hey, tot de volgende. Tot ziens, hè.
2: All Sports Radio. Summer of Football.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goede middag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ondanks onze uitschakeling, misschien dat de mensen thuis er niet helemaal op zitten te wachten. Maar ja, we moeten natuurlijk wel bij het grootste sportevenement dit jaar blijven, het WK voetbal. Laten we eens beginnen met iets interessants. Dat heet Ambush Marketing en jij hebt daar een mooie case in uitgekozen.
2: Ja, bij elk groot sportevenement heb je vanzelfsprekend vandaag de dag sponsors die exclusiviteit eisen. Zeker in hun branche. Maar als er een branche vrij zou zijn, dan kan een bedrijf in die branche ook niet inhaken of aanhaken op het betreffende evenement. In dit geval dus het WK. Zonder sponsor te worden kan je dus niet gebruik maken in welke vorm van communicatie dan ook van een evenement. Nou, dit soort, en dat noemen we inderdaad in het vaktermen ambush marketing. Het verklaart zichzelf als je dat vertaalt. Maar dat doet zich toch natuurlijk vaak voor. Het ondeugende van bedrijven die inhaken bij een groot evenement zonder daar sponsor van te zijn. Nou, dat gebeurt met name vaak in de hoek van de sportmerken. De Adidas en de Nike's in deze wereld. Die elkaar nogal dwars zitten. De een is sponsor en de ander profiteert van het evenement zonder sponsor te zijn. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld bij Coca-Cola en bij Pepsi-Cola. Nou ja, in dit WK voetbal is er ook weer een leuke keus. En ook een, ik zou bijna zeggen, een leuke case voor de lesboeken sponsoring. Want in veel van de WK-stadions heeft Heinz, dat hele grote Amerikaanse merk wat we allemaal kennen, het alleen recht van verkoop van Heinz-producten. Die gaan natuurlijk vaak bij snacks en bij kroketten en broodjes en hotdogs, et cetera. Maar Heinz is geen sponsor van dat wereldkampioenschap. Dus eist de FIFA dat op elk Heinz-flesje het woord Heinz zou worden afgedekt met zwarte tape. Ze wilden het in eerste instantie verbieden de verkoper van, maar dat konden we niet gezien alle contracten die stadions hebben met Heinz. En daar stond geen clausule in dat als er een evenement komt, dat het niet accepteert, et cetera. Dus eiste FIFA dat alle Heinz logo's en naam zou worden afgeplakt met zwarte tape. Nou, Heinz reageerde attent en ik vind heel leuk en creatief. Zij dekte alle flesjes af, inderdaad, met zwarte tape. En zij reageerde met een campagne waarin ze diezelfde flesjes, met afgedekt dus met zwarte tape, gebruikte in een reclamecampagne. Waardoor het een beetje hip en in werd om juist flesjes te hebben met een zwart tapeje erop. Nou, het was een overweldigend succes, of het is een overweldigend succes. En de flesjes worden nu in de supermarkt, dus ook op de schappen, staan ze met zwart tape erop. En de mensen willen daar wel in die grap meedoen en kopen het nog zeer lustig volgens Heinz de verkoopcijfers die ze hebben onthuld. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van maak van een nadeel een voordeel en zorg ervoor dat iedereen erom gaat lachen en iedereen daarover en daarmee wel wil scoren en ook wil meedoen. Dus een mooie case voor het lesboek sponsoring en Het motiveert wellicht ook bedrijven die niet het sponsorschap kunnen betalen, want dat zijn vele tientallen miljoenen natuurlijk, dat ze zeggen, nou weet je wat, we gaan het op een andere hele leuke manier doen en daar heb je wat creativiteit voor nodig.
1: Oh, heerlijk. Ja, dat doet me denken ook aan de actie die Levi's deed. Die zijn naamgevend sponsor van een van de stadions in Santa Clara. En daar moest dan een heel groot wit doek van de FIFA over het logo van Levi's heen. En toen hebben ze als een soort van mooie actie, hebben ze alle social media profielfoto's veranderd in dat witte doek en hebben ze er ook een filmpje mee gemaakt. Maar dit is toch een voorbeeld waarom ambush marketing toch eigenlijk de mooiste vorm blijft.
2: Ja, ik vind het wel. Ik hou van creativiteit. Ik hou van niet van het platvloers zoveel mogelijk reclameuitingen in beeld zien te brengen. De zichtbaarheid kopen. Ik hou van dit soort creatieve oplossingen. En ja, het gekke is, als je inderdaad zo'n creatieve case kunt opbouwen, dan win je natuurlijk glansrijk van de sponsor. Want de sponsor die begint al met een enorme fee te betalen. En die moet dat dan ook nog eens gaan activeren. Dus die betaalt in wezen twee keer. De Ambush Marketing merk, die betaalt maar één keer. Alleen voor de campagne en niet voor het sponsorschapbedrag. En hij scoort in humor, want het is vaak humorvol en leuk. En de consument houdt daar wel van. Beetje ondeugend.
1: Ja, precies. Ja, dat maakt het dus ook zo leuk. Over platvloerse marketing waar heel veel geld mee gemoeid is gesproken. De drinkpauzes op het WK. Nu had Nederland volgens mij al een wereldwijde primeur te pakken door bij wedstrijden de drinkpauzes te vullen met fluitconcerten. Dat is overigens overgenomen ook door andere fans. Maar jij hebt hem even eigenlijk in cijfers beet gepakt. Wat nou eigenlijk die drinkpauzes doen dit WK?
2: Ja, het zijn zeer veel besproken. Hè. Meneer Infantino, de baas van FIFA, die blijft hardnekkig beweren dat het in het kader van de gezondheid is voor de spelers. Maar iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, die begrijpt dat dit is bedoeld voor televisiecommercials. Maar gelukkig komen er vanuit de voetbalwereld heel veel geluiden. En dus niet alleen vanuit de consument, maar echt ook vanuit de voetbalwereld, vanuit de technische staf en de spelers, dat ze die onderbreking eigenlijk maar hinderlijk vinden. En voetbal is 2 keer 45 minuten en niet 4 keer 22 minuten. Maar hoe dan ook, de consument heeft ook zijn stem laten horen. De adverteerders zullen niet erg blij zijn, want The Athletics, en dat is toch niet het eerste het beste medium, deed een soort spoedonderzoek. En tot nu toe kreeg het onderzoek terug dat de breaks, de drink breaks dus, voor 76,4% van de kijkers fel tegen zijn. Dus dat is geen erg bemoedigend cijfer. En 13,3% is neutraal en slechts 10,3% is er wel voor. Nou, do I need to say more? Als dit soort cijfers naar buiten komen, dan zal de hele voetbalwereld dat alleen maar beamen. En zal meneer Infantino toch waarschijnlijk wel genoodzaakt zijn. Alhoewel, hij luistert niet naar dit soort cijfers als hij er niet naar wil luisteren. Dus ik ben benieuwd wat nou de toekomst gaat zijn wat FIFA betreft. UEFA heeft zich al uitgesproken. En daar ben ik ook blij om. Dat die bij de Champions League en bij de grote toernooien en ook bij het EK absoluut niet zullen zwichten voor deze mogelijke druk vanuit FIFA.
1: Nee, maar dat is natuurlijk het mooie. Want de UEFA en de FIFA zijn natuurlijk een beetje zoals water en vuur. Dus alles wat de FIFA doet wat niet leuk is, gaat de UEFA roepen. Ja, nee, dat gaan wij niet doen. Om zo'n beetje goodwill te kweken.
2: Ja, dat is ook een beetje de achtergrond van het gevecht tussen meneer Infantino en meneer Severin van de UEFA. UEFA heeft natuurlijk het waanzinnig sterke wapen van de Champions League. En dat met enorme regelmaat terugkomt op het scherm, dus enorm trekt wereldwijd. En Infantino moet het doen met ook natuurlijk fantastisch het WK-voetbal. Maar dat is maar 1 keer in de 4 jaar. Dus dit is inderdaad wat je zegt, Robert, een enorme concurrentiestrijd gaan tussen die twee mannetjes die allebei nogal hanig zijn en willen scoren en zoveel mogelijk geld willen verdienen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, daarom vond ik het ook zo mooi dat de UEFA die Somalische scheidsrechter heeft aangesteld als arbiter bij de Supercup. Want dat is natuurlijk wel echt een enorme middelvinger richting de FIFA.
2: Ja, een mooi signaal kan je bijna niet bedenken. Dus ik vind het ook wel weer maakt het weer... Sensationeel, het levert gesprekstof op, het levert stof op voor de media. En het bevestigt inderdaad de strijd die er gaande is tussen die twee enorme voetballichamen.
1: Laten we het hebben over een van de grote jonge wereldsterren die het voetbal rijk is. Ook dit WK voetbal in actie komt. Lamine Yamal, de Spanjaard, met overigens ook Marokkaanse roots. Jij wil het hebben over zijn naam en waar die eigenlijk vandaan komt.
2: Ja, zijn ouders waren ze leven allebei nog, zijn twee zeer arm lastige mensen uit het Midden-Oosten Marokko, zoals je al zei. En hun achternaam is, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Nasrauni Ebana. Zij emigreerden naar Spanje en werden in die stap geholpen door twee zeer trouwe vrienden vanuit Marokko. Die twee vrienden hadden allebei een eigen naam uiteraard. De een heette Lamine en hetgeen betekent in de Arabische taal betrouwbaar. En de andere heette Yamal en dat betekent schoonheid. Dus een betrouwbare schoonheid is eigenlijk de naam van Lamine Yamal, terwijl hij eigenlijk heet Nasrauni Ebana. Dus dat is een soort weetje, wat niets ter zake doet natuurlijk, maar het is wel grappig om te weten hoe deze voetballer, die het nog zeer ver gaat brengen, in mijn perceptie in ieder geval, hoe die in feite aan zijn naam is gekomen.
1: Nou, dat is een lekkere fun fact om deze BV Sporten te breken. Blijven eigenlijk bij gekke feitjes, gekke lijstjes. Want er is ook een lijstje tevoorschijn gekomen, Frank. Daarin eigenlijk staat in welke landen de spelers op dit huidige wereldkampioenschap eigenlijk geboren zijn. En fun fact, Nederland doet het daar best verrassend goed.
2: Ja, nummer 1, dat zal waarschijnlijk niemand verbazen, is Frankrijk. Met 98 spelers in dat WK die in Frankrijk zijn geboren. Op 2 staat Nederland, 67 spelers. Dan moet ik daar natuurlijk eerlijkheidshalve direct aan toevoegen dat er natuurlijk een aantal deelnemende landen zijn waar veel Nederlands bloed speelt. Dat is natuurlijk Curaçao, maar ook Kaapverdische eilanden. Maar goed, 67 spelers hadden hun wieg staan in Nederland. 49 op de derde plaats spelers komen uit Engeland. 48 uit Duitsland, 36 uit Spanje, 36 ook uit België, 34 uit Zweden, 31 uit Oostenrijk, 30 uit Zwitserland en Argentinië maakt de top 10 vol met ook 30 spelers. Oh nee, dat is de 11, want 10 en 11 is een ex-equo met 30 spelers. Maar het zijn wel grappige weetjes die eigenlijk niet ter zake doen, maar het is wel, geeft wel aan toch dat Nederland niet alleen maar vanwege de prestaties die nu dus enigszins tegenvallen, maar ook in het aantal spelers dat geleverd wordt met Nederlandse roots, dat Nederland daarin scoort.
1: Ja, helaas is wel het merendeel van de spelers die in Nederland geboren zijn inmiddels al wel naar huis.
2: Ja, helaas wel.
1: Frank, dank weer voor je tijd en dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. 1, 2, 3.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
2: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. Dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, oké.
2: Okay. Regel te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit, maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur zang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi. Omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar, naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: Nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rijd morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk...

0: nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet, duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
0: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk. Ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
0: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar.
1: Nou,
0: dus
1: nu...
0: ik denk jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. En nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
0: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. Dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep Talentfonds.nl toe gaan? Klikken op jouw naam en jou steunen.
0: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop en dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg, diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
0: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
0: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
2: All Sports Radio Live.

verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management? De antwoorden op dit soort vragen hoor je in de BV Sport. Met interessante gasten uit de sportwereld. Gepresenteerd door Sportman.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we nog even kijken naar de sponsoren. In dit geval, voordat we naar de WK-sponsors gaan, eerst even de FIFA-sponsors op een rijtje.
2: Ja, dat heb ik nog maar eens even op een rijtje gezet. Dat is toch wel interessant gezien het feit dat het hele WK nog een aantal weken duurt. En dat de mensen er toch naar kijken. En dat ze dus weten hoe die miljarden die erin omlopen, hoe die allemaal zijn tot stand gekomen vanuit een sponsoroogpunt. De FIFA-sponsors zijn in willekeurige volgorde. Adidas die zit sinds 1970 aan boord en die hebben getekend tot in ieder geval 2030. Is een contract naar verluid voor $40 miljoen per jaar. Plus natuurlijk enorm veel materialen. Waar Infantino mooie sier mee maakt in Afrikaanse landen. Dat die hele containers vol met Adidas-spullen kan weggeven om stemmen te winnen. Coca-Cola is sinds 1978 al aan boord en heeft ook getekend tot en met 2030 voor $50 miljoen per jaar. Aramco, dat is de Saudi-Arabische staatsbedrijf, de grootste energieleverancier, eigenlijk producent van de wereld. Die hebben voorlopig getekend tot 2027, maar neem van mij aan dat ze in ieder geval aan boord blijven tot en met 2034, want dan wordt het wereldkampioenschap in Saudi-Arabië gespeeld. En dat is een handjeklap situatie geweest, want zij betalen maar liefst $100 miljoen per jaar. Dan hebben we het automerk Hyundai Kia sinds 1999 aan boord, tot en met 2030 voorlopig, voor $40 miljoen per jaar. Maar daar zijn ze er ook niet mee, want ze leveren natuurlijk een hele grote partij auto's voor al die VIP's. Dan hebben we Lenovo, dat is sinds 2024, dus dat is een relatief nieuwe uit China. En die hebben getekend tot en met 2027, volgend jaar dus, voor $50 miljoen per jaar. Qatar Airways, nou ja, die waren natuurlijk al aan boord vanaf het vorige WK, eigenlijk daarvoor al, want ze hebben getekend vanaf 2017, zitten aan boord voorlopig tot en met 2030. Voor $50 miljoen per jaar plus een enorm bedrag in barters, tickets dus. Dan hebben we Visa, ook al relatief lang aan boord, vanaf 2007. En die zitten voorlopig aan boord tot en met dit jaar. Dus dat wordt al of niet verlengen. Ik vermoed trouwens dat ze wel zullen verlengen. Want als zij niet zullen verlengen, ben ik ervan overtuigd dat een van de andere creditcardcompanies onmiddellijk in zal stappen. Zij betalen overigens ook $50 miljoen per jaar. En dan tenslotte hebben we een nieuwe, dat is een Amerikaans bedrijf, ADI, Predict Street. Ik weet echt niet wat ze doen precies. Ze hebben getekend eigenlijk alleen voor dit jaar, maar ze hebben wel voor 4 jaar moeten tekenen. Dat heeft Infantino al beter te bewerkstelligen, tot 2030. En dat is voor $60 miljoen per jaar. Een van de WK-sponsors is overigens Rexona, dat is van Unilever. Dat is wel grappig, ik weet niet of luisteraars dat al hebben gezien. Ze zijn heel goed zichtbaar op het wisselbord, dat hebben ze ongetwijfeld gezien met hun logo. Maar ze zijn ook klein op het shirt van de scheidsrechters en de lijnrechters, of de assistent-scheidsrechters moet je tegenwoordig zeggen, en de man die het wisselbord ophangt. En waar staat dat kleine logootje? Onder de oksels. Dus je ziet het heel goed. Als de man het bord omhoog houdt met het wisselbord, moeten de luisteraars maar eens kijken, dan zie je daar klein het Unilever Rock Rexona logo staan, natuurlijk op de plaats waar het ook hoort te staan. Het valt me overigens tegen van meneer Infantino dat hij niet heeft geregeld dat de regie de camera's vaker af laat inzoomen op die vierde official. Als hij het wisselbord omhoog houdt, want dan zou hij aan Unilever nog wat extra geld hebben kunnen vragen. Maar goed, dat even terzijde. Die specifieke wereldkampioenschapsponsors zijn overigens Verizon. Dat is natuurlijk een hele grote Amerikaanse communicatiereus. Lays, de chips. Bank of America en Unilever, die ik al genoemd heb met Rexona. Die WK-sponsors die betalen naar verluid $60 miljoen per stuk. En daarnaast heeft het WK voetbal ook nog het Public Investment Fund, het PIF uit Saudi-Arabië. Dat is een hele aparte status, want wat hebben die er in godsnaam aan? Maar het is alleen maar weer om ja, zoete broodjes te bakken met meneer Infantino met het oog op het WK 2034. Want zij betalen naar verluidt 100 miljoen dollar per jaar. En wat ik net ook al aangaf, maar dat hebben ze ook nu voor Amerika nog eens extra gedaan. Ja, geld kan daar niet op. Gaststeden, de 16 steden waar stadions staan in dit WK, hebben naast deze sponsors ook allemaal nog de mogelijkheid eigen sponsors aan te trekken. En die zijn niet voor FIFA, maar ze mogen niet conflicterend zijn met een van de FIFA-sponsors of een van de WK-sponsors. Nou, de totale sponsorinkomsten, is ook wel interessant natuurlijk, is komen op 2,4 miljard dollar. En dat is 37% meer dan in 2022 in Qatar. Maar daar moeten we natuurlijk direct rekening houden met het feit dat daar speelden 32 landen, terwijl er nu 48 landen zijn. Met andere woorden 104 wedstrijden tegenover 64 wedstrijden in Qatar. Dan tenslotte ook nog een nieuwtje, nog inhakend op het WK ten aanzien van onze Nederlandse jongens, die helaas dus zijn al op de terugweg. De KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, heeft met het behalen van de knock-outfase, de laatste 32, toch 23 miljoen dollar verdiend. We hoeven dus niet echt medelijden te hebben op financieel gebied, maar het sportieve gebied is natuurlijk veel belangrijker en daar hebben we natuurlijk wel enige teleurstelling. Maar de KNVB wordt er echt niet armer op, want ze hebben al een saldo op hun spaarrekening staan van 66 miljoen. Daar komen dus nu 23 miljoen bij, maar ze hebben natuurlijk behoorlijk wat kosten gemaakt in Amerika.
1: Dan verlaten we het WK voor Newcastle United. Je noemde het PIF al even. Het Public Investment Fund zijn eigenaar van Newcastle United. En zij hebben toch maar eens even hun ambities met de club uitgesproken.
2: Ja, ze hebben een nieuw hoofd shirtsponsorcontract getekend met KNOX, NOX, Hydration, voor 80 miljoen voor 3 jaar. Dit is een Zuid-Afrikaans sportdrankje, dus eigenlijk een concurrent van Red Bull en van Monster. Ze waren al een van de sponsors van Zuid-Afrika, maar niet de hoofdsponsor. Dat was Sela en die hebben aangekondigd dat ze deze zomer van het shirt verdwijnen. In een gezamenlijke statement verklaarde hydration-merk Knox en Newcastle United dat de club de ambitie heeft om in 2030, dus 6 jaar van nu, beide, dus zowel de club als de sponsor, top of the world te zijn. Nou, dat klinkt wel een beetje erg ambitieus. Knox zou dan dus onder andere Red Bull moeten verslaan. Nou, dat zie ik ze niet 1, 2, 3 doen. En Newcastle United zou dan clubs als Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern, München, Real Madrid, Arsenal en dergelijke moeten verslaan. En dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar goed, ambitie uitspreken kan nooit kwaad.
1: Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, de Britse regering overweegt, en het zal voor de Nederlanders niet altijd een grote verrassing zijn, een lijst te creëren waarop grote sportevenementen in het Verenigd Koninkrijk op het open net moeten blijven. Nou, in Nederland hadden wij ook zo'n lijst. Ik weet eigenlijk niet 100% zeker wat er met die lijst is. Is die nog actueel en wordt daar nog aan gehouden met de opkomst van alle streamingdiensten? Voor Nederland weet ik het niet exact, maar het is in Engeland nu definitief dat de regering daar achter wil staan. En dat geldt dan voor evenementen zoals de Olympische Spelen uiteraard, het wereldkampioenschap voetbal, maar natuurlijk ook de Wimbledon en dan met name de finales van op Wimbledon, die zouden op een open net moeten zijn te zien voor de Britse sportliefhebbers. Dan iets geheel anders, New York en Lake Placid overwegen samen te gaan bieden voor de organisatie van de winterspelen. Aangezien 2030, 2034 en 2038 al vergeven zijn aan respectievelijk de Franse Alpen en Tialf, en daar kom ik straks nog even op terug. De 2034 is vergeven aan Salt Lake City en 2038 is vergeven aan Zwitserland. Dan praten we dus pas over 2042. Kan je nagaan hoe ver bepaalde steden al vooruitkijken in de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen. Dan terug naar Nederland. KPN heeft het sponsorschap van Oranje verlengd. Dat hebben ze overigens gedaan voordat ze werden uitgeschakeld. Maar ik denk niet dat dat een rol zou hebben gespeeld, want de propositie van sponsor zijn van Oranje is en blijft, ondanks het slechte resultaat van nu, blijft natuurlijk een hele interessante propositie voor het Nederlandse bedrijfsleven. En het is zeker voor KPN interessant, mede gezien het feit dat grote concurrent Odido natuurlijk het laatste jaar waanzinnig de sport heeft gekozen om op te communiceren over het merk. Dan tenslotte wat de nieuwtjes betreft, dat de onrust in het Midden-Oosten ook natuurlijk de sportwereld zou treffen, dat mag geen verbazing wekken. Qatar Airways meldde in 2025 hoofdsponsor te worden van de Rugby Nations Cup voor 80 miljoen pond, maar heeft tot op de dag van vandaag nog niet getekend, terwijl het evenement al een deze dagen begint, als het al niet begonnen is. Qatar Airways ontkent zich te willen terugtrekken, maar toont wel enige twijfels gezien de spanning in het Midden-Oosten en te meer daar de finals van het evenement geacht worden in Qatar plaats te vinden. En als daar weer gebombardeerd wordt of het vliegveld gesloten is, dan lijkt het moeilijk om zo'n finale in dat land te organiseren.
1: Dat wordt dan inderdaad behoorlijk lastig. Dan sluiten we af deze BV Sport Update met de groene en de gele kaart. En voor wie heb je ze deze week bewaard, Frank?
2: Nou, heb ik geen gele kaart. En, tenzij jij vindt dat ik die moet uitreiken aan Oranje. Maar goed, dat vind ik dan weer een beetje vervelend. Want ik heb toch al volop sympathie voor de ploeg. Maar ik heb alleen maar groene kaarten dit keer. En dat is ook wel eens leuk, want het is alleen maar positief nieuws. In de eerste plaats groen heb ik net al even genoemd voor Tialf. Tialf is nu officieel benoemd door het IOC en de organisatiecommissie van de Olympische Winterspelen in 2030, moet ik zeggen. Nee, niet in 2030, in 2028 moet ik zeggen, sorry. Die vinden plaats in de Franse Alpen. En de organisatie daar heeft besloten om dat dan niet een eigen kunstijsbaan te gaan bouwen voor het lange baan schaatsen. En ze hebben gekozen, het is weliswaar onmiddellijk bij de 1000 kilometer, zo niet meer, verwijderd vanuit de Franse Alpen. Het Olympische lange baan schaatsen, waarin Nederland natuurlijk moet scoren en gaat scoren, zal gaan plaatsvinden in Tialf in Heerenveen. En het is dus eigenlijk voor de eerste keer sinds 1928 dat wij in Nederland een onderdeel althans van de Olympische Spelen gaan organiseren. Dus dat is één groene kaart voor Tialf. Wel heel goed gedaan. Dan een groene kaart, zou je verbazen, Robert, gaat naar wat mij betreft UEFA. Waarom? Omdat de Europese Voetbalbond heeft besloten dat er geen enkele sprake zal zijn van de introductie van de 2x3 minuten drinkpauzes, zoals ik al eerder meldde. En dat heeft inderdaad natuurlijk te maken met de rivaliteit tussen FIFA en UEFA. Maar ik vind het in ieder geval een heel goed besluit. En het is een keer een besluit dat niets met geld te maken heeft, maar dat heeft te maken met het voetbal, het feitelijke product waar zij voor staan. Dus dat vind ik een groene kaart waard. Bij hoge uitzondering is een keer voor een van die instanties als FIFA of UEFA. En tenslotte een derde groene kaart gaat naar de organisatie van de TT van Assen het afgelopen weekend. Een woordvoerder zei: ik ben er trots op dat we de toegangsprijzen laag kunnen houden. Jongeren tot en met 15 jaar hebben gratis toegang. En ik wist dat zelf niet. Ik was er wel, zelf wel bij, maar ik wist dat niet eens. Maar ik vind dat wel een prachtig gebaar om een sport ook te promoten bij jongeren. Want over het algemeen heerst er in de sport toch een gevoel van dat er vergrijzing plaatsvindt en dat we de jongeren niet meer kunnen pakken. En dat heeft natuurlijk mede te maken met dat de jongeren andere bezigheden hebben tegenwoordig. Denk aan de schermpjes. Dus ik vind dat een prachtig gebaar van een zodanig groot evenement als de TT van Assen. Hetgeen wel de kathedraal van het motorracen wordt genoemd. En dat vind ik nogmaals een pluim en dus een groene kaart waard. Kijk. Dat was het voor deze week.
1: Nou, hartstikke mooi, Frank. Drie prachtige groene kaarten, dus lekker positief einde. Tot zover deze BV Sport update. Maar Frank, volgende week, als het goed is, weer een nieuwe BV Sport. Kun je een tipje van de sluier toelichten?
2: Ja, ik heb de hoofdmarketing, hoofdmerk van de Nederlandse Loterij, Bas Ticheler, heb ik bereid gevonden om onze gast te zijn, Robert. En we gaan het dan met name hebben natuurlijk over de enorme bijdrage die de Nederlandse Loterij levert aan de sport. Enerzijds het bedrag van om en nabij de 55 miljoen dat vanuit overheidswegen bestemd moet zijn voor de sport. En dat gaat naar het NOC-NSF. En die mag dat verdelen onder de verschillende sportbonden. Maar daarnaast heeft de NLRO, de Nederlandse Loterij, ook een aanzienlijk marketingbudget wat ongeveer vergelijkbaar is met die 55 miljoen die ze uit overheidswegen moeten afstaan aan de sport. Die zij zelf besteden in de sport. En daar zijn ze ook zeer ruimhartig in hoe ze dat verdelen. En daar wil ik het met name eens met Bas Tichler over gaan hebben. Want ik vermoed zo dat weinig Nederlanders weten dat er dus uit het marketingbudget van de NLO ook nog een dusdanig aanzienlijk bedrag naar de sport toevloeit. Dus ik ben blij dat hij ja heeft gezegd en dat hij het erg graag wil doen. Dus we hebben een interessante gast, Robert.
1: Oh, dat vind ik heel erg leuk, want ik mag Bas heel erg graag. Dus dat gaat helemaal goed komen volgende week. Frank, dank weer voor je tijd. En dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update. Get out.

0: All Sport Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
2: Voetbal. Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
3: Volleybal.
4: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
5: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we nog even kijken naar de sponsoren. In dit geval, voordat we naar de WK-sponsors gaan, eerst even de FIFA-sponsors op een rijtje.
2: Ja, dat heb ik nog maar eens even op een rijtje gezet. Dat is toch wel interessant gezien het feit dat het hele WK nog een aantal weken duurt. En dat de mensen er toch naar kijken. En dat ze dus weten hoe die miljarden die erin omlopen, hoe die allemaal zijn tot stand gekomen vanuit een sponsoroogpunt. De FIFA-sponsors zijn in willekeurige volgorde. Adidas die zit sinds 1970 aan boord en die hebben getekend tot in ieder geval 2030, is een contract naar verluid voor $40 miljoen per jaar, plus natuurlijk enorm veel materialen, waar Infantino mooie sier mee maakt in Afrikaanse landen, dat die hele containers vol met Adidas-spullen kan weggeven om stemmen te winnen. Coca-Cola is sinds 1978 al aan boord en heeft ook getekend tot en met 2030 voor $50 miljoen per jaar. Aramco, dat is de Saudi-Arabische staatsbedrijf, de grootste energieleverancier, eigenlijk producent van de wereld. Die hebben voorlopig getekend tot 2027, maar neem van mij aan dat ze in ieder geval aan boord blijven tot en met 2034, want dan wordt het wereldkampioenschap in Saudi-Arabië gespeeld. En dat is een handjeklap situatie geweest, want zij betalen maar liefst $100 miljoen per jaar. Dan hebben we het automerk Hyundai Kia sinds 1999 aan boord, tot en met 2030 voorlopig, voor $40 miljoen per jaar. Maar daar zijn ze er ook niet mee, want ze leveren natuurlijk een hele grote partij auto's voor al die VIP's. Dan hebben we Lenovo, dat is sinds 2024, dus dat is een relatief nieuwe uit China. En die hebben getekend tot en met 2027, volgend jaar dus, voor $50 miljoen per jaar. Qatar Airways, nou ja, die waren natuurlijk al aan boord vanaf het vorige WK, eigenlijk daarvoor al, want ze hebben getekend vanaf 2017, zitten aan boord voorlopig tot en met 2030. Voor $50 miljoen per jaar plus een enorm bedrag in barters, tickets dus. Dan hebben we Visa, ook al relatief lang aan boord, vanaf 2007. En die zitten voorlopig aan boord tot en met dit jaar, dus dat wordt al of niet verlengen. Ik vermoed trouwens dat ze wel zullen verlengen, want als zij niet zullen verlengen, ben ik ervan overtuigd dat een van de andere creditcardcompanies onmiddellijk in zal stappen. Zij betalen overigens ook $50 miljoen per jaar. En dan tenslotte hebben we een nieuwe, dat is een Amerikaans bedrijf, ADI, Credit Street. Ik weet echt niet wat ze doen precies. Ze hebben getekend eigenlijk alleen voor dit jaar, maar ze hebben wel voor 4 jaar moeten tekenen. Dat heeft Infantino al beter te bewerkstelligen. Tot 2030. En dat is voor $60 miljoen per jaar. Een van de WK-sponsors is overigens Rexona. Dat is van Unilever. Dat is wel grappig. Ik weet niet of luisteraars dat al hebben gezien. Ze zijn heel goed zichtbaar op het wisselbord. Dat hebben ze ongetwijfeld gezien met hun logo. Maar ze zijn ook klein op het shirt van de scheidsrechters en de lijnrechters, of de assistent-scheidsrechters moet je tegenwoordig zeggen, en de man die het wisselbord ophangt. En waar staat dat kleine logootje? Onder de oksels. Dus je ziet het heel goed. Als de man het bord omhoog houdt met het wisselbord, moeten de luisteraars maar eens kijken, dan zie je daar klein het Unilever Rock Rexona logo staan, natuurlijk op de plaats waar het ook hoort te staan. Het valt me overigens tegen van meneer Infantino dat hij niet heeft geregeld dat de regie de camera's vaker af laat inzoomen op die vierde official. Als hij het wisselbord omhoog houdt, want dan zou hij aan Unilever nog wat extra geld hebben kunnen vragen. Maar goed, dat even terzijde. Die specifieke wereldkampioenschapsponsors zijn overigens Verizon. Dat is natuurlijk een hele grote Amerikaanse communicatiereus. Lay's, de chips. Bank of America. En Unilever, die ik al genoemd heb met Rexona. Die WK-sponsors die betalen naar verluid $60 miljoen per stuk. En daarnaast heeft het WK voetbal ook nog het Public Investment Fund, het PIF uit Saudi-Arabië. Dat is een hele aparte status, want wat hebben die er in godsnaam aan? Maar dat is alleen maar weer om ja, zoete broodjes te bakken met meneer Infantino met het oog op het WK 2034. Want zij betalen naar verluidt $100 miljoen per jaar. En wat ik net ook al aangaf, maar dat hebben ze ook nu voor Amerika nog eens extra gedaan. Ja, geld kan daar niet op. Gaststeden, de 16 steden waar stadions staan in dit WK, hebben naast deze sponsors ook allemaal nog de mogelijkheid eigen sponsors aan te trekken. En die zijn niet voor FIFA, maar ze mogen niet conflicterend zijn met een van de FIFA-sponsors of een van de WK-sponsors. Nou, de totale sponsorinkomsten, is ook wel interessant natuurlijk, is komen op $2.4 miljard. En dat is 37% meer dan in 2022 in Qatar. Maar daar moeten we natuurlijk direct rekening houden met het feit dat daar speelden 32 landen, terwijl er nu 48 landen zijn. Met andere woorden 104 wedstrijden tegenover 64 wedstrijden in Qatar. Dan tenslotte ook nog een nieuwtje, nog inhakend op het WK, ten aanzien van onze Nederlandse jongens, die helaas dus zijn al op de terugweg. De KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, heeft met het behalen van de knock-outfase, de laatste 32, toch $23 miljoen verdiend. We hoeven dus niet echt medelijden te hebben op financieel gebied, maar het sportieve gebied is natuurlijk veel belangrijker en daar hebben we natuurlijk wel enige teleurstelling. Maar de KNVB wordt er echt niet armer op, want ze hebben al een saldo op hun spaarrekening staan van $66 miljoen. Daar komen dus nu 23 miljoen bij, maar ze hebben natuurlijk behoorlijk wat kosten gemaakt in Amerika.
1: Dan verlaten we het WK voor Newcastle United. Je noemde het PIF al even. Het Public Investment Fund zijn eigenaar van Newcastle United. En zij hebben toch maar eens even hun ambities met de club uitgesproken.
2: Ja, ze hebben een nieuw hoofd shirtsponsorcontract getekend met KNOX, NOX, Hydration, voor $80 miljoen voor 3 jaar. Dit is een Zuid-Afrikaans sportdrankje, dus eigenlijk een concurrent van Red Bull en van Monster. Ze waren al een van de sponsors van Zuid-Afrika, maar niet de hoofdsponsor. Dat was Sela en die hebben aangekondigd dat ze deze zomer van het shirt verdwijnen. In een gezamenlijke statement verklaarde hydration-merk Knox en Newcastle United dat de club de ambitie heeft om in 2030, dus 6 jaar van nu, beide, dus zowel de club als de sponsor, top of the world te zijn. Nou, dat klinkt wel een beetje erg ambitieus. Knox zou dan dus onder andere Red Bull moeten verslaan. Nou, dat zie ik ze niet 1, 2, 3 doen. En Newcastle United zou dan clubs als Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern, München, Real Madrid, Arsenal en dergelijke moeten verslaan. En dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar goed, ambitie uitspreken kan nooit kwaad.
1: Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, de Britse regering overweegt, en het zal voor de Nederlanders niet altijd een grote verrassing zijn, een lijst te creëren waarop grote sportevenementen in het Verenigd Koninkrijk op het open net moeten blijven. Nou, in Nederland hadden wij ook zo'n lijst. Ik weet eigenlijk niet 100% zeker wat er met die lijst is. Is die nog actueel en wordt daar nog aan gehouden met de opkomst van alle streamingdiensten? Voor Nederland weet ik het niet exact, maar het is in Engeland nu definitief dat de regering daar achter wil staan. En dat geldt dan voor evenementen zoals de Olympische Spelen uiteraard, het wereldkampioenschap voetbal. Maar natuurlijk ook de Wimbledon en dan met name de finales van op Wimbledon. Die zouden op een open net moeten zijn te zien voor de Britse sportliefhebbers. Dan iets geheel anders, New York en Lake Placid overwegen samen te gaan bieden voor de organisatie van de winterspelen. Aangezien 2030, 2034 en 2038 al vergeven zijn aan respectievelijk de Franse Alpen en Tialf. En daar kom ik straks nog even op terug. De 2034 is vergeven aan Salt Lake City en 2038 is vergeven aan Zwitserland. Dan praten we dus pas over 2042. Kan je nagaan hoe ver bepaalde steden al vooruitkijken in de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen. Dan terug naar Nederland. KPN heeft het sponsorschap van Oranje verlengd. Dat hebben ze overigens gedaan voordat ze werden uitgeschakeld. Maar ik denk niet dat dat een rol zou hebben gespeeld. Want de propositie van sponsor zijn van Oranje is en blijft, ondanks het slechte resultaat van nu, blijft natuurlijk een hele interessante propositie voor het Nederlandse bedrijfsleven. En het is zeker voor KPN interessant, mede gezien het feit dat grote concurrent Odido natuurlijk het laatste jaar waanzinnig de sport heeft gekozen om ook te communiceren over het merk. Dan tenslotte wat de nieuwtjes betreft, dat de onrust in het Midden-Oosten ook natuurlijk de sportwereld zou treffen, dat mag geen verbazing wekken. Qatar Airways meldde in 2025 hoofdsponsor te worden van de Rugby Nations Cup voor 80 miljoen pond, maar heeft tot op de dag van vandaag nog niet getekend, terwijl het evenement al een deze dagen begint, als het al niet begonnen is. Qatar Airways ontkent zich te willen terugtrekken, maar toont wel enige twijfels gezien de spanning in het Midden-Oosten en te meer daar de finals van het evenement geacht worden in Qatar plaats te vinden. En als daar weer gebombardeerd wordt of het vliegveld gesloten is, dan lijkt het moeilijk om zo'n finale in dat land te organiseren.
1: Dat wordt dan inderdaad behoorlijk lastig. Dan sluiten we af deze BV Sport Update met de groene en de gele kaart. En voor wie heb je ze deze week bewaard, Frank?
2: Nou, eigenlijk heb ik geen gele kaart. Tenzij jij vindt dat ik die moet uitreiken aan Oranje. Maar goed, dat vind ik dan weer een beetje vervelend. Want ik heb toch al volop sympathie voor de ploeg. Maar ik heb alleen maar groene kaarten dit keer. En dat is ook wel eens leuk, want het is alleen maar positief nieuws. In de eerste plaats groen heb ik net al even genoemd voor Tialf. Tialf is nu officieel benoemd door het IOC en de organisatiecommissie van de Olympische Winterspelen in 2030, moet ik zeggen. Nee, niet in 2030, in 2028 moet ik zeggen, sorry. Die vinden plaats in de Franse Alpen. En de organisatie daar heeft besloten om dat dan niet een eigen kunstijsbaan te gaan bouwen voor het lange baan schaatsen. En ze hebben gekozen, het is weliswaar onmiddellijk bij de 1000 kilometer, zo niet meer, verwijderd vanuit de Franse Alpen. Het Olympische lange baan schaatsen, waarin Nederland natuurlijk moet scoren en gaat scoren, zal gaan plaatsvinden in Tialf in Heerenveen. En het is dus eigenlijk voor de eerste keer sinds 1928 dat wij in Nederland een onderdeel althans van de Olympische Spelen gaan organiseren. Dus dat is één groene kaart voor Tialf. Wel heel goed gedaan. Dan een groene kaart, zou je verbazen, Robert, gaat naar wat mij betreft UEFA. Waarom? Omdat de Europese Voetbalbond heeft besloten dat er geen enkele sprake zal zijn van de introductie.

0: toch een gevoel van dat er vergrijzing plaatsvindt en dat we de jongeren niet meer kunnen pakken. En dat heeft natuurlijk mede te maken met dat de jongeren andere bezigheden hebben tegenwoordig. Denk aan de schermpjes. Dus ik vind dat een prachtig gebaar van een zodanig groot evenement als de TT van Assen. Hetgeen wel de kathedraal van het motorracen wordt genoemd. En dat vind ik nogmaals een pluim en dus een groene kaart waard. Dat
1: Kijk.
0: was het voor deze week.
1: Nou, hartstikke mooi, Frank. Drie prachtige groene kaarten, dus lekker positief einde. Tot zover deze BV Sport update. Maar Frank, volgende week, als het goed is, weer een nieuwe BV Sport. Kun je een tipje van de sluier toelichten?
0: Ja, ik heb de hoofdmarketing, hoofdmerk van de Nederlandse Loterij, Bas Ticheler, heb ik bereid gevonden om onze gast te zijn, Robert. En we gaan het dan met name hebben natuurlijk over de enorme bijdrage die de Nederlandse Loterij levert aan de sport. Enerzijds het bedrag van om en nabij de 55 miljoen dat vanuit overheidswegen bestemd moet zijn voor de sport. En dat gaat naar het NOC-NSF. En die mag dat verdelen onder de verschillende sportbonden. Maar daarnaast heeft de NLO, de Nederlandse Loterij, ook een aanzienlijk marketingbudget wat ongeveer vergelijkbaar is met die 50, 55 miljoen die ze uit overheidswegen moeten afstaan aan de sport. Die zij zelf besteden in de sport. En daar zijn ze ook zeer ruimhartig in hoe ze dat verdelen. En daar wil ik het met name eens met Bas Ticheler over gaan hebben. Want ik vermoed zo dat weinig Nederlanders weten dat er dus uit het marketingbudget van de NLO ook nog een dusdanig aanzienlijk bedrag naar de sport toevloeit. Dus ik ben blij dat hij ja heeft gezegd en dat hij het erg graag wil doen. Dus we hebben een interessante gast, Robert.
1: Oh, dat vind ik heel erg leuk, want ik mag Bas heel erg graag. Dus dat gaat helemaal goed komen volgende week. Frank, dank weer voor je tijd. En dan zie ik je volgende week in de studio.
0: Ja, tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanaal.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending altijd gezellig met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En er is weer veel gebeurd, want afgelopen weekend stond de grootste stop op de tour op het programma. Namelijk die op Ameland. Ruim 100 velden die dan worden aangelegd, waar een weekend lang natuurlijk beachsportplezier plaatsvindt. En dat is allemaal alweer een klein beetje afgebroken. En daarnaast zien we dat we dan de westkust van Nederland afdalen richting Hoek van Holland, want daar gaan we aankomend weekend starten met de eerste van het tweeluik qua weekenden. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een goedemiddag, groet.
1: Ja, ik ben toch benieuwd, want je hebt het elk jaar toch altijd weer groots over Ameland. Hoe is het uiteindelijk gegaan?
2: Nou, dat was een absoluut goed weekend, kunnen we zeggen. We hebben de 100 velden weer overschreden. Dat was de eerste grens die we weer graag weer door wilden. Dus we hebben 106 velden gebouwd en ook gebruikt. Dus in dat opzicht zijn we gegroeid. En was het gewoon eigenlijk een supermooi weekend waar overal in Nederland bijna code rood gold. Konden wij gewoon spelen eigenlijk op zaterdag en zondag.
1: Nou, dat is natuurlijk wel lekker. Hè? In het Waddengebied is het dan altijd net ietsjes koeler dan in de binnenlanden natuurlijk. Ik denk dat je met het weer, de temperatuur, het zonnetje, toch ook de zeewind, perfect speelweer gehad hebt, toch?
2: Ja, absoluut. Het was super lekker speelweer op zaterdag, terwijl het in het middenland boven de 21, 30 graden zat. Zaten wij met een temperatuurtje van 21 graden en een lekker briesje. Het enige wat we niet helemaal hadden zien aankomen in de voorspelling is dat het om vanaf 3 uur zou gaan onweren. Dus dat front kwam iets te snel voor ons eigenlijk. Dus om 3 uur, vanaf 3 uur hebben wij 2 keer het strand moeten ontruimen met 100 velden. Om vervolgens het toernooi voor de rest van de dag wel te annuleren. Maar goed, dat mocht de feeststemming uiteindelijk op het eiland niet drukken.
1: Nou, dat is dan weer heel erg fijn. Maar dan ben ik eigenlijk benieuwd. Waar huisvest je mensen veilig tijdens een onweerstorm die op 106 verschillende velden bezig zijn?
2: Ja, dat is een goeie. En gelukkig is het paviljoen een groot strandpaviljoen. Dus daar kon iedereen naar binnen. Alleen het gevolg was wel dat ook de horeca van het paviljoen vervolgens niks meer kon doen. Want iedereen stond hutje mutje volgepropt in dat strandpaviljoen natuurlijk. En pas wanneer de storm een beetje over was, konden mensen terug naar hun huisjes eigenlijk. Want er zijn weinig mensen met de auto op het eiland. Dus iedereen die gaat er vervolgens terug naar de camping of naar de accommodatie waar ze verblijven.
1: Ja, en dat was dan de zaterdag vooral, hè, zei je. De zondag ging wel naar behoren, gelukkig.
2: Ja, de zondag gaat altijd naar behoren. Maar het is altijd wel een bijzondere zondag. Want als iedereen zaterdag uit de feesttent komt om 1 uur of 3... Dan weten wij nooit zo goed wie er allemaal 's morgens wel aan de start van het evenement verschijnen. Dus de wedstrijdleiding heeft altijd een zware zondag. Maar voor de rest was het ook de zondag prima lekker om te spelen. En hebben echt een ontzettend goed weekend gedraaid.
1: Nu weet ik dat er altijd verschillende sporten natuurlijk bij jullie actief zijn. Wat hebben we allemaal kunnen zien tijdens het weekend in Ameland? Wat waren jouw hoogtepunten?
2: Nou, de focus was wel op de topdivisie van het beachvolleybal. Daar hebben we 2 center courts voor gebouwd. En de Beach Tennis Tour, helaas op Ameland, ook nog niet van de grond gekomen. Maar dat gaat langzaamaan wel gebeuren. Aankomend weekend hebben we in ieder geval beach tennis. Maar de beach tennissers moeten het eiland nog even ontdekken. Nou, dus dat hebben we nog voorbij laten gaan.
1: Nou ja, gelukkig aankomend weekend komt ook het voetvolley er weer bij. Hè? Die waren even tijdelijk niet op Ameland. Ja, maar Ameland. Hoek van Holland zijn ze er wel weer bij. Maar wat kunnen we verwachten van het weekend in Hoek van Holland?
2: Ja, Hoek van Holland, we zijn al aan het opbouwen. Want we waren nog geen 24 uur volgeladen in de trailers van Ameland. Waren we alweer aan het opbouwen in Hoek van Holland. Dus dat ging in één keer door. We gaan aankomend weekend hebben we het Nederlands kampioenschap jeugd. Dat start op zaterdag, aankomende zaterdag 4 juli. En dat heeft de finales op zondag 5 juli. En dan hebben we op de zondag ook nog het Nederlands kampioenschap beachtennis singles. Dat zijn kleinere beachtennisvelden, maar dan speel je gewoon 1 tegen 1. En dan hebben we inderdaad ook nog het footvolley op de zondag erbij.
1: Ja, dus bij het beachtennis is er echt wel iets om te spelen, zeg maar.
2: Ja, de beachtennis is zeker wat om te spelen. De singles is natuurlijk een hele onbekende tak eigenlijk, ook binnen de beachtennis nog wel. Maar het is natuurlijk leuk om gewoon 1 tegen 1 een balletje te slaan. Het veld wordt kleiner gemaakt, smaller, niet korter. En je gaat gewoon individueel het gevecht aan op het strand. Er zijn maar weinig sporten die dat op het strand één tegen één natuurlijk doen.
1: En de opbouw, nu snap ik dat het heel snel ging. Natuurlijk binnen 24 uur alles vanuit Ameland in Hoek van Holland. Hoe gaat het? Gaat het allemaal wel voorspoedig met de opbouw richting aankomend weekend?
2: Ja, we zijn eigenlijk al gelijk begonnen. De centercourts die liggen nu alweer klaar in Hoek van Holland. We moeten natuurlijk nog wat materialen van A naar B transporteren. En eigenlijk ook weer van Hoek van Holland terug naar onze loods. Omdat we zoveel materialen eigenlijk bij ons hadden, zijn we dat nu in Hoek van Holland aan het herstructureren. Vanaf morgen beginnen we met de velden bouwen. Er moeten 64 velden komen in Hoek van Holland. En dat moet haalbaar zijn.
1: Mocht er mensen zijn die dit weekend even niks op de planning hebben staan, een beetje in de buurt van Hoek van Holland wonen, waar kunnen ze meer informatie vinden?
2: Ze kunnen gewoon naar de website www.summerbeachlife.nl.
1: Kijk, hartstikke mooi. Dan zou ik zeggen, ga dat vooral doen. Arnoud Wildschut, mag ik je weer hartelijk danken voor ons bijpraten. En alvast natuurlijk heel erg veel succes daar zo in Hoek van Holland.
2: Yes, dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
9: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
10: Cricket.
11: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
10: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ondanks onze uitschakeling, misschien dat de mensen thuis er niet helemaal op zitten te wachten. Maar ja, we moeten natuurlijk wel bij het grootste sportevenement dit jaar blijven, het WK voetbal. Laten we eens beginnen met iets interessants. Dat heet Ambush Marketing. En jij hebt daar een mooie case in uitgekozen.
2: Ja, bij elk groot sportevenement heb je vanzelfsprekend vandaag de dag sponsors die exclusiviteit eisen. Zeker in hun branche. Maar als er een branche vrij zou zijn, dan kan een bedrijf in die branche ook niet inhaken of aanhaken op het betreffende evenement. In dit geval is het WK. Zonder sponsor te worden kan je dus niet gebruik maken in welke vorm van communicatie dan ook van een evenement. Nou, dit soort, en dat noemen we inderdaad in het vaktermen ambush marketing. Het verklaart zichzelf als je dat vertaalt. Maar dat doet zich toch natuurlijk vaak voor. Het ondeugende van bedrijven die inhaken bij een groot evenement zonder daar sponsor van te zijn. Nou, dat gebeurt met name vaak in de hoek van de sportmerken. De Adidas en de Nike's in deze wereld. Die elkaar nogal dwars zitten. De ene is sponsor en de ander profiteert van het evenement zonder sponsor te zijn. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld bij Coca-Cola en bij Pepsi-Cola. Nou ja, in dit WK voetbal is er ook weer een leuke keus. Ik zou bijna zeggen een leuke case. Voor de lesboeken sponsoring. Want in veel van de WK-stadions heeft Heinz, dat hele grote Amerikaanse merk wat we allemaal kennen, het alleen recht van verkoop van Heinz-producten. Die gaan natuurlijk vaak bij snacks en bij kroketten en broodjes en hotdogs, et cetera. Maar Heinz is geen sponsor van dat wereldkampioenschap. Dus eist de FIFA dat op elk Heinz-flesje het woord Heinz zou worden afgedekt met zwarte tape. Ze wilden het in eerste instantie verbieden de verkoop ervan. Maar dat konden we niet gezien alle contracten die stadions hebben met Heinz. En daar stond geen clausule in dat als er een evenement komt dat het niet accepteert, et cetera. Dus eist de FIFA dat alle Heinz logo's en naam zou worden afgeplakt met zwart tape. De Heinz reageerde attent. En ik vind het heel leuk en creatief. Zij dekte alle flesjes af, inderdaad, met zwarte tape. En zij reageerde met een campagne waarin ze diezelfde flesjes, met afgedekt dus met zwart tape, gebruikten in een reclamecampagne. Waardoor het een beetje hip en in werd om juist flesjes te hebben met een zwart tapeje erop. Nou, het was een overweldigend succes, of het is een overweldigend succes. En de flesjes worden nu in de supermarkt, dus ook op de schappen, staan ze met zwart tape erop. En de mensen willen daar wel in die grap meedoen en kopen het nog zeer lustig volgens Heinz de verkoopcijfers die ze hebben onthuld. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van maak van een nadeel een voordeel. En zorg ervoor dat iedereen erom gaat lachen en iedereen daarover en daarmee wel wil scoren en ook wil meedoen. Dus een mooie case voor het lesboek sponsoring. En het motiveert wellicht ook bedrijven die niet het sponsorschap kunnen betalen. Want dat zijn vele tientallen miljoenen natuurlijk. Dat ze zeggen, nou weet je wat, we gaan het op een andere hele leuke manier doen. En daar heb je wat creativiteit voor nodig.
1: Oh, heerlijk. Ja, dat doet me denken ook aan de actie die Levi's deed. Die zijn naamgevend sponsor van een van de stadions in Santa Clara. En daar moest dan een heel groot wit doek van de FIFA over het logo van Levi's heen. En toen hebben ze als een soort van mooie actie, hebben ze alle social media profielfoto's veranderd in dat In dat witte doek en hebben ze er ook een filmpje mee gemaakt. Maar dit is toch een voorbeeld waarom ambush marketing toch eigenlijk de mooiste vorm blijft.
2: Ja, ik vind het wel. Ik hou van creativiteit. Ik hou van niet van het platvloers zoveel mogelijk reclameuitingen in beeld zien te brengen. De zichtbaarheid kopen. Ik hou van dit soort creatieve oplossingen. En ja, het gekke is, als je inderdaad zo'n creatieve case kunt opbouwen, dan win je natuurlijk glansrijk van de sponsor. Want de sponsor die begint al met een enorme fee te betalen. En die moet dat dan ook nog eens gaan activeren. Dus die betaalt in wezen twee keer. De ambush marketing merk, die betaalt maar één keer. Alleen voor de campagne en niet voor het sponsorschapbedrag. En hij scoort in humor, want het is vaak humorvol en leuk. En de consument houdt daar wel van. Beetje ondeugend.
1: Ja, precies. Ja, dat maakt het dus ook zo leuk. Over platvloers marketing, waar heel veel geld mee gemoeid is gesproken. De drinkpauzes op het WK. Nu had Nederland volgens mij al een wereldwijde primeur te pakken door bij de wedstrijden de drinkpauzes te vullen met fluitconcerten. Dat is overigens overgenomen ook door andere fans. Maar jij hebt hem even eigenlijk in cijfers beet gepakt. Wat nou eigenlijk die drinkpauzes doen dit WK?
2: Ja, het zijn zeer veel besproken. Hè. Meneer Infantino, de baas van FIFA, die blijft hardnekkig beweren dat het in het kader van de gezondheid is voor de spelers. Maar iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, die begrijpt dat dit is bedoeld voor televisiecommercials. Maar gelukkig komen er vanuit de voetbalwereld heel veel geluiden. En dus niet alleen vanuit de consument, maar echt ook vanuit de voetbalwereld, vanuit de technische staf en de spelers, dat ze die onderbreking eigenlijk maar hinderlijk vinden. En voetbal is 2 keer 45 minuten en niet 4 keer 22 minuten. Maar hoe dan ook, de consument heeft ook zijn stem laten horen. Want de adverteerders zullen niet erg blij zijn, want The Athletics, en dat is toch niet het eerste het beste medium, deed een soort spoedonderzoek. En tot nu toe kreeg het onderzoek terug dat de breaks, de drink breaks dus, voor 76,4% van de kijkers fel tegen zijn. Dus dat is geen erg bemoedigend cijfer. En 13,3% is neutraal en slechts 10,3% is er wel voor. Nou, do I need to say more? Als dit soort cijfers naar buiten komen, dan zal de hele voetbalwereld dat alleen maar beamen. En zal meneer Infantino toch waarschijnlijk wel genoodzaakt zijn. Alhoewel, hij luistert niet naar dit soort cijfers als hij er niet naar wil luisteren. Dus ik ben benieuwd wat nou de toekomst gaat zijn wat FIFA betreft. UEFA heeft zich al uitgesproken. En daar ben ik ook blij om. Dat die bij de Champions League en bij de grote toernooien en ook bij het EK absoluut niet zullen zwichten voor deze mogelijke druk vanuit FIFA.
1: Nee, maar dat is natuurlijk het mooie. Want de UEFA en de FIFA zijn natuurlijk een beetje zoals water en vuur. Dus alles wat de FIFA doet wat niet leuk is, gaat de UEFA roepen. Ja, nee, dat gaan wij niet doen. Om zo'n beetje goodwill te kweken.
2: Ja, dat is ook een beetje de achtergrond van het gevecht tussen meneer Infantino en meneer Severin van de UEFA. Dat UEFA heeft natuurlijk het waanzinnig sterke wapen van de Champions League. En dat met enorme regelmaat terugkomt op het scherm. Dus enorm trekt wereldwijd. En Infantino moet het doen met ook natuurlijk fantastisch het WK-voetbal. Maar dat is maar 1 keer in de 4 jaar. Dus dit is inderdaad wat je zegt, Robert, een enorme concurrentiestrijd gaan tussen die twee mannetjes die allebei nogal hanig zijn en willen scoren en zoveel mogelijk geld willen verdienen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, daarom vond ik het ook zo mooi dat de UEFA die Somalische scheidsrechter heeft aangesteld als arbiter bij de Supercup. Want dat is natuurlijk wel echt een enorme middelvinger richting de FIFA.
2: Ja, een mooi signaal kan je bijna niet bedenken. Dus ik vind dat ook wel weer maakt het weer... Sensationeel, het levert gesprekstof op, het levert stof op voor de media. En het bevestigt inderdaad de strijd die er gaande is tussen die twee enorme voetballichamen.
1: Laten we het hebben over een van de grote jonge wereldsterren die het voetbal rijk is. Ook dit WK voetbal in actie komt. Lamine Yamal, de Spanjaard, met overigens ook Marokkaanse roots. Jij wil het hebben over zijn naam en waar die eigenlijk vandaan komt.
2: Ja, zijn ouders waren ze leven allebei nog, zijn twee zeer arm lastige mensen. Uit het Midden-Oosten Marokko, zoals je al zei. En hun achternaam is, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Nasrauni Ebana. Zij emigreerden naar Spanje en werden in die stap geholpen door twee zeer trouwe vrienden vanuit Marokko. Die twee vrienden hadden allebei een eigen naam uiteraard. De een heette Lamine en hetgeen betekent in de Arabische taal betrouwbaar. En de andere heette Yamal en dat betekent schoonheid. Dus een betrouwbare schoonheid is eigenlijk de naam van Lamine Yamal, terwijl hij eigenlijk heet Nasrawini Ebana. Dus dat is een soort weetje, wat niets ter zake doet natuurlijk, maar het is wel grappig om te weten hoe deze voetballer, die het nog zeer ver gaat brengen, in mijn perceptie in ieder geval, hoe die in feite aan zijn naam is gekomen.
1: Nou, dat is een lekkere fun fact om deze BV Sporten te breken. Blijven eigenlijk bij gekke feitjes, gekke lijstjes. Want er is ook een lijstje tevoorschijn gekomen, Frank. Waarin eigenlijk staat in welke landen de spelers op dit huidige wereldkampioenschap eigenlijk geboren zijn. En fun fact, Nederland doet het daar best verrassend goed.
2: Ja, nummer 1, dat zal waarschijnlijk niemand verbazen, is Frankrijk. Met 98 spelers in dat WK die in Frankrijk zijn geboren. Op 2 staat Nederland, 67 spelers. Dan moet ik daar natuurlijk eerlijkheidshalve direct aan toevoegen dat er natuurlijk een aantal deelnemende landen zijn waar veel Nederlands bloed speelt. Dat is natuurlijk Curaçao, maar ook Kaapverdische eilanden. Maar goed, 67 spelers hadden hun wieg staan in Nederland. 49 op de derde plaats spelers komen uit Engeland. 48 uit Duitsland, 36 uit Spanje, 36 ook uit België, 34 uit Zweden, 31 uit Oostenrijk, 30 uit Zwitserland en Argentinië maakt de top 10 vol met ook 30 spelers. Oh nee, dat is de 11, want 10 en 11 is een ex-equo met 30 spelers. Maar het zijn wel grappige weetjes die eigenlijk niet ter zake doen, maar het is wel, geeft wel aan toch dat Nederland niet alleen maar vanwege de prestaties die nu dus enigszins tegenvallen, maar ook in het aantal spelers dat geleverd wordt met Nederlandse roots, dat Nederland daarin scoort.
1: Ja, helaas is wel het merendeel van de spelers die in Nederland geboren zijn inmiddels al wel naar huis.
2: Ja, helaas wel.
1: Frank, dank weer voor je tijd en dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven.

0: Ahoy.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. Dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, oké.
2: Okay. Regel te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit, maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook nog eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike. Een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar, naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike-wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: Nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. En nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. Dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop en dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg, diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
2: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
3: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
4: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Begin deze week vonden twee grote voetballanden hun waterloo tijdens het WK voetbal. Zowel Nederland als Duitsland werden uitgeschakeld na strafschoppen. Oranje tegen Marokko en die Mannschaft tegen Paraguay. En laat het eerstvolgende duel van beide landen nou net toevallig een onderlinge ontmoeting zijn. Op 24 september aanstaande neemt Nederland het in eigen huis op tegen onze oostenburen in de UEFA Nations League. Hoeveel zou er eigenlijk bij beide landen gaan veranderen? Want ja, een vroegtijdige uitschakeling heeft nogal wat voeten in de aarde. Ik ga erover in gesprek met toch wel expert in het Duitse voetbal, Jan Leerkes, werkzaam bij Southfield. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Dat is natuurlijk wel heel erg toevallig allemaal, hè, dat nou net toevallig het eerstvolgende duel een onderlinge ontmoeting is. We weten inmiddels, Ronald Koeman is exit, dus de bondscoach heeft de eer aan zichzelf gehouden, is ermee gestopt. Hoe zit het eigenlijk met de positie van Julian Nagelsmann?
2: Julian Nagelsmann is nog niet zover. Hij heeft eigenlijk aangegeven dat hij gewoon door wil. Maar ik erkende wel van dat hij niet verwachtte dat het merendeel van de Duitsers dat ook graag zou zien. En uit een enquête die Kieker heeft gehouden op zijn site, bleek dat 93% van de mensen inderdaad een andere bondscoach wil. Dus de kans is wel heel erg groot dat er een nieuwe bondscoach aan het roer staat bij Duitsland. Als ze het in september opnemen tegen Nederland. En dat dus beide landen met een nieuwe bondscoach beginnen. Bernd Neuendorf, de voorzitter van de DFB, heeft ook aangegeven dat het niet alleen om Nagelsmann gaat. En dat is iets wat je ook wel in de commentatoren van de Duitse media ziet. Ja, er is veel kritiek op Nagelsmann en op bepaalde keuzes die hij heeft gedaan tijdens het toernooi. Een beetje vergelijkbaar met wat er ook over Ronald Koeman nu gezegd wordt. Maar er is wel degelijk ook een roep om, we moeten wat meer en wat breder kijken dan alleen naar de bondscoach.
1: Ja, maar dat is toch wel een dossier waar de DFB waarschijnlijk wel mee in de maag zit. Want ja, Julian Nagelsmann is natuurlijk de kroonprins van het Duitse trainersgilde. Hij is de jongen, het jonge talent, de man die een hele grote toekomst voor zich heeft. Ja, kun je die al zo snel, ja, eigenlijk makkelijk plat gezegd, eruit wippen als je zelf zoiets hebt van, dit is de toekomst voor Duitsland?
2: Ik denk dat ze geen andere keuze hebben. Ja, uiteindelijk zal de druk zo groot worden. Je ziet ook dat echt alle grote namen van het Duitse voetbal zich ermee gaan bemoeien. En zoals in Nederland al volop gespeculeerd wordt over Arne Slot, is op dit moment ook Jurgen Klopp geen trainer. Hij is weliswaar hoofdvoetbal van Red Bull. En dat betekent dat hij de sportieve basis over alle clubs die onder Red Bull vallen, dus Leipzig, New York, noem maar op, Salzburg. En hij heeft ook aangegeven op Magenta, dat is de betaal-tv in Duitsland die de rechten voor het WK heeft, waar hij analist voor is, dat hij erg tevreden en gelukkig is met zijn huidige baan. Maar tegelijkertijd heeft hij niet uitgesloten dat hij het doet. En daarmee zie je dat natuurlijk al een heel proces op gang komt van allerlei partijen die zich er nu omheen gaan begeven. En dus ik denk dat er nu een steen aan het rollen is gegaan. En dat die steen ook voor Bernd Neuendorf niet op te houden is. En dat hij misschien wel meer koppen moet laten rollen, om het maar eens zo uit te drukken. Want ook de positie van Rudi Völler staat nu onder druk. Een van de dingen die Lothar Matthäus bijvoorbeeld ook aangaf in zijn reacties, was dat hij een beetje de topsportcultuur in Duitsland mist. En hij gaf daar een typerend voorbeeld van. Hij zegt werkelijk, alles draait erom wanneer de vrouwen en kinderen van de spelers langs mogen komen tijdens het toernooi. Ga eerst eens voetballen en als je de kwartfinale haalt, komen ze voorbij. En dat is iets wat natuurlijk wel een generatieverschil is. Want in de tijd van Lothar Matthäus werkte het zo. Maar onderliggend zie je wel aan dit voorbeeld dat, ja, in de ogen van veel Duitsers de totale voetbalcultuur zoals ze die kennen van vroeger. Ook Sami Khedira zei er bijvoorbeeld wat over. Echt het ouderwetse, er alles voor geven. Niet alleen zeggen dat je er alles voor doet, maar er ook daadwerkelijk alles voor doen. Dat een beetje in hun ogen aan het verdwijnen is. En een ander facet waarover opnieuw gesproken wordt in Duitsland. En we hebben het er al eens eerder over gehad. Zie je nu ook weer naar boven komen. Duitsland leidt te veel hetzelfde type voetballer op. Je ziet nu Wirtz, Musiala. Zijn natuurlijk typisch van die voorbeelden van jonge spelers die echt technisch vaardig zijn, achter de spits kunnen spelen. Maar je hebt ook al Karel die erachteraan komt, die dan nu geblesseerd was, Saïd El Mala. Dus van dat soort spelers kunnen ze er heel veel opstellen. Maar wat ze dus eigenlijk missen, is een typische, traditionele centrumspits. Oendaf heeft het natuurlijk heel goed gedaan tijdens het WK. Maar is al aardig op leeftijd door de waanzinnige carrière die hij gehad heeft. Van ja, gewoon eigenlijk geen baan hebben in de voetballerij tot nu international. En maar ook Wouter Made is natuurlijk niet de allerjongste meer. Hoewel die natuurlijk recent nog het EK voor onder 21 heel goed deed. Maar wel, je ziet al wel dat toch de vraag is van, is het wel die typische mid voor van wereldklasse waar we al zo lang op wachten? En ook een andere positie waarover veel wordt gesproken is nu, Joshua Kimmich speelde noodgedwongen rechtsback. Omdat Duitsland eigenlijk gewoon geen goede rechtsback heeft. En dat is ook een ding waarvan ze zeggen van, hey, leiden we wel voldoende verschillende soorten voetballers op om de nationale ploeg mee te vullen? En dat zijn wat diepergaander discussies die nu gevoerd worden. Die verder gaan dan alleen van de bondscoach, maar dat neemt niet weg dat ook er volop kritiek is op Nagelsmann over zijn keuzes, waardoor ook de positie van Nagelsmann eigenlijk onhoudbaar is geworden. Want hoe het ook bent of keert, een Duitsland dat niet de laatste 16 van het WK haalt, is natuurlijk gewoon een slecht toernooi. En dat wordt ook de bondscoach aangevreven.
1: Ja,
2: dat is in het voetbal al zo, sinds het begin van dat de voetbal bestaat. En dat zal ook over 100 jaar nog zijn dat een trainer dan verantwoordelijk wordt gehouden.
1: Ja, absoluut. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe is in Duitsland eigenlijk gereageerd op de uitschakeling van Oranje? Want dat was natuurlijk het frappante. We speelden natuurlijk direct achter elkaar eigenlijk.
2: In Duitsland is er met enige verbazing, maar toch ook wel met heel veel kritiek op gereageerd. Er wordt heel duidelijk aangegeven, ook in de Duitse media. Het zijn twee grootmachten die allebei een belabberd toernooi hebben gespeeld. Die tot de teleurstellingen van het toernooi gerekend moeten worden. Dus je ziet heel veel reacties van de twee grote teleurstellingen van dit toernooi zijn er op dezelfde dag uitgevlogen. Dus de kritiek die op Duitsland is, is natuurlijk op Nederland minder diep, omdat Duitsers vooral bezig zijn met zichzelf. Zoals wij ook in Nederland vooral bezig zijn met onszelf. Maar het is wel zo dat Nederland en Duitsland als de twee grote teleurstellingen van dit toernooi worden gezien. Trouwens, één dingetje nog. Ook daarvoor geldt dat je hetzelfde wel heel veel ziet. Wat wel specifiek over Nederland gezegd wordt, is dat Nederland zijn cultuur te grabbel heeft gegooid. Het mooie voetbal waar Nederland altijd onbekend stond, dat is onvoldoende gezien tijdens dit toernooi.
1: Ja, echt door de keuzes van bijvoorbeeld hè, dat spelen met 5 verdedigers achterin ineens na 800 zoveel dagen. Ja, precies, precies. Nu hebben we het natuurlijk al gehad over de rol van de bondscoaches en de staf hierin. Hoe zit het eigenlijk met spelers en qua doorselecteren, ook voor de jonge toekomst? Want nou ja, Nederland heeft natuurlijk een aantal spelers, hele ervaren spelers, maar toch ook spelers op leeftijd die nou ja, misschien nog net het EK, maar een volgend WK zeker niet gaan halen. Duitsland heeft natuurlijk ook een aantal van dat soort spelers rondlopen. Hoe wordt daar naar gekeken in Duitsland? Wat zit er in, nou ja, zeg jong Duitsland even, wat misschien doorgeselecteerd kan worden?
2: Nou, er zit best wel wat in jong Duitsland. Ik noemde net al bijvoorbeeld de namen Karel en Musiala. Maar het zijn ook weer veel dezelfde soorten spelers. Je ziet in ieder geval dat Neuer heeft zijn vertrek al aangekondigd. Het terughalen van Neuer is een van de punten waarop nu veel kritiek is. Ook de eerste keuze die tot het WK eerste keuze was, Oliver Bouwman zal vertrekken. De kans is groot dat Jonas Urbich de nieuwe eerste keeper wordt, of Atubolu, de doelman van Freiburg, die mensen misschien nog wel in de Europa League finale hebben gezien. Daar zal een verandering plaats hebben. Er zullen een aantal spelers ook echt wel gaan vertrekken. Maar de echte opvolgers, dus de nieuwe leiders van de ploeg, die staan in de ogen van de Duitse media onvoldoende klaar. En dat zie je wel wie moet eigenlijk de nieuwe leider van de ploeg worden? Kimmich is dat eigenlijk, maar er is geen nieuwe Kimmich. Dus er is ook een hele duidelijke roep om Kimmich moet weer terug naar het centrale middenveld. om daar de leider van de ploeg te zijn. Maar we missen eigenlijk nog mensen die hem daarin kunnen ondersteunen. En daarin wordt wel heel erg gehoopt op Nico Slotterbeck, de centrale verdediger, die dus tijdens het WK zwaar geblesseerd is geraakt, maar die voor de wedstrijden tegen Nederland waarschijnlijk gewoon weer terug zal zijn. Want het is een zware blessure, maar ja, hij zal het begin van het seizoen waarschijnlijk wel weer beschikbaar zijn. Dus dat is wel een naam die genoemd wordt, waar Duitsers nu op hopen. Maar ja, de grote vraag is, wie wordt de nieuwe bondscoach? Althans, ja, ervan uitgaand dat Nagelsmann zal vertrekken. En wat zullen de keuzes van die persoon zijn? Want ja, ieder mens... We hebben 18 miljoen bondscoaches, maar bij alle 18 miljoen mensen staat er een andere Nederlands elftal op het veld. En zo werkt het natuurlijk bij Duitsland ook.
1: En wat verwacht je dat er bij het Nederlands elftal gaat gebeuren? Gaat daar ook toch doorgeselecteerd worden richting de Nations League? Toch meer ruimte voor jonge spelers zoals bijvoorbeeld Kees Smit, zoals Luciano Valente, misschien Jairo Riet wel?
2: Dat zou zomaar kunnen. Maar ik denk dat het, net als wat ik over Duitsland zei, dat het heel erg zal afhangen wie de nieuwe bondscoach wordt. Het zal natuurlijk Peter Bos en Arne Slot worden veel genoemd. Dat zijn natuurlijk mensen die voor een heel duidelijke manier van voetbal staan. En daar zullen ze ook de spelers voor kiezen. Maar de vraag is of Peter Bos dat inderdaad weg zou gaan bij PSV. En of Arne Slot het Nederlands elftal nu al interessant genoeg vindt. En misschien wil hij wel wachten op een hele grote club. Dus ook daarvoor moet je even afwachten. Er kan ook weer een pragmaticus komen, hè? Net als Ronald Koeman dat was. En dat zal een heel ander iemand zijn dan wanneer je echt een trainer krijgt die een heel duidelijke stempel op een ploeg wil zetten.
1: Wie verwacht jij dat de nieuwe bondscoach wordt, als je een naam mag noemen, bij 1 bij Nederland en 2 bij Duitsland?
2: Ik zou het bij Duitsland bij 1 houden, want ik denk dat er eigenlijk geen twijfel over bestaat wie de grote massa wil. En ik denk dat de grote massa in Duitsland onherroepelijk Jürgen Klopp zal willen. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij het ook graag zal willen uiteindelijk. Hij zegt wel dat hij het heel erg mooi vindt om nu te werken voor RB, maar ja, bondscoach zijn is voor elke trainer natuurlijk wel de ultieme erebaan en zeker bondscoach van je land. Dus het zou wel de kroon op het werk van Jürgen Klopp zetten. En Jürgen Klopp weet ook dat hij natuurlijk best wel, zeker met die technisch vaardige spelers voor achter de spits, een hele goede voetballers tot zijn beschikking heeft. Bij Nederland, ja, mijn voorkeur zou uitgaan naar Arne Slot of Peter Bos. Maar voor beide geldt, vinden zij het interessant genoeg om je contract op te zeggen of nu al in een nationale ploeg te stappen, in het geval van Arne Slot. Terwijl misschien ook wel over een paar maanden een hele grote club voorbij kan komen.
1: Ja, ik lees zojuist dat Mikko Schauka heeft gezegd dat Arne Slot het een eer zou vinden om bondscoach van Oranje te worden. Dus dat is in ieder geval al positief.
2: Dat is positief. Dan zou ik inderdaad voor Arne Slot gaan. Want ik denk dat het losweken van Peter Bos nog wel een dingetje zal worden. En Slot is meteen beschikbaar. En dat zijn natuurlijk wel op dit moment de twee beste Nederlandse trainers die we hebben.
1: Nou, dat betekent dat we waarschijnlijk wel aardig wat veranderingen gaan zien. Als het met twee knipperen met de ogen alweer 24 september is in de Nations League.
2: Ja. Voordat we het weten zijn we alweer zover. Hè? En kijken we weer gewoon naar de Johan Cruijff Arena. Naar een nieuwe versie van Nederland-Duitsland.
1: Nou, we gaan ons er alvast op verheugen wat dat wordt. Wie er dan aan het roer staan en wie er ook op het veld gaan staan. Want dat is natuurlijk ook... Ja.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Don't blame on me.
1: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag, Robert.
2: Ja, ondanks onze uitschakeling, misschien dat de mensen thuis er niet helemaal op zitten te wachten. Maar ja, we moeten natuurlijk wel bij het grootste sportevenement dit jaar blijven, het WK voetbal. Laten we eens beginnen met iets interessants. Dat heet Ambush Marketing en jij hebt daar een mooie case in uitgekozen.
3: Ja, bij elk groot sportevenement heb je vanzelfsprekend vandaag de dag sponsors die exclusiviteit eisen. Zeker in hun branche. Maar als er een branche vrij zou zijn, dan kan een bedrijf in die branche ook niet inhaken of aanhaken op het betreffende evenement. In dit geval is het WK. Zonder sponsor te worden kan je dus niet gebruik maken in welke vorm van communicatie dan ook van een evenement. Nou, dit soort, en dat noemen we inderdaad in het vaktermen ambush marketing. Het verklaart zichzelf als je dat vertaalt. Maar dat doet zich toch natuurlijk vaak voor. Het ondeugende van bedrijven die inhaken bij een groot evenement zonder daar sponsor van te zijn. Nou, dat gebeurt met name vaak in de hoek van de sportmerken. De Adidas en de Nike's in deze wereld. Die elkaar nogal dwars zitten. De een is sponsor en de ander profiteert van het evenement zonder sponsor te zijn. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld bij Coca-Cola en bij Pepsi-Cola. Nou ja, in dit WK voetbal is er ook weer een leuke keus. En ook een, ik zou bijna zeggen, een leuke case voor de lesboeken sponsoring. Want in veel van de WK-stadions heeft Heinz, dat hele grote Amerikaanse merk wat we allemaal kennen, het alleen recht van verkoop van Heinz-producten. Die gaan natuurlijk vaak bij snacks en bij kroketten en broodjes en hotdogs, et cetera. Maar Heinz is geen sponsor van dat wereldkampioenschap. Dus eist de FIFA dat op elk Heinz-flesje het woord Heinz zou worden afgedekt met zwarte tape. Ze wilden het in eerste instantie verbieden de verkoper van, maar dat konden we niet gezien alle contracten die stadions hebben met Heinz. En daar stond geen clausule in dat als er een evenement komt, dat het niet accepteert, et cetera. Dus eiste FIFA dat alle Heinz logo's en naam zou worden afgeplakt met zwarte tape. Nou, Heinz reageerde attent en ik vind heel leuk en creatief. Zij dekte alle flesjes af, inderdaad, met zwarte tape. En zij reageerde met een campagne waarin ze diezelfde flesjes, met afgedekt dus met zwarte tape, gebruikte in een reclamecampagne. Waardoor het een beetje hip en in werd om juist flesjes te hebben met een zwart tapeje erop. Nou, het was een overweldigend succes, of het is een overweldigend succes. En de flesjes worden nu in de supermarkt, dus ook op de schappen, staan ze met zwart tape erop. En de mensen willen daar wel in die grap meedoen en kopen het nog zeer lustig volgens Heinz de verkoopcijfers die ze hebben onthuld. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van maak van een nadeel een voordeel en zorg ervoor dat iedereen erom gaat lachen en iedereen daarover en daarmee wel wil scoren en ook wil meedoen. Dus een mooie case voor het lesboek sponsoring en Het motiveert wellicht ook bedrijven die niet het sponsorschap kunnen betalen, want dat zijn vele tientallen miljoenen natuurlijk, dat ze zeggen, nou weet je wat, we gaan het op een andere hele leuke manier doen en daar heb je wat creativiteit voor nodig.
2: Oh, heerlijk. Ja, dat doet me denken ook aan de actie die Levi's deed. Die zijn naamgevend sponsor van een van de stadions in Santa Clara. En daar moest dan een heel groot wit doek van de FIFA over het logo van Levi's heen. En toen hebben ze als een soort van mooie actie, hebben ze alle social media profielfoto's veranderd in dat witte doek en hebben ze er ook een filmpje mee gemaakt. Maar dit is toch een voorbeeld waarom ambush marketing toch eigenlijk de mooiste vorm blijft.
3: Ja, ik vind het wel. Ik hou van creativiteit. Ik hou van niet van het platvloers zoveel mogelijk reclameuitingen in beeld zien te brengen. De zichtbaarheid kopen. Ik hou van dit soort creatieve oplossingen. En ja, het gekke is, als je inderdaad zo'n creatieve case kunt opbouwen, dan win je natuurlijk glansrijk van de sponsor. Want de sponsor die begint al met een enorme fee te betalen. En die moet dat dan ook nog eens gaan activeren. Dus die betaalt in wezen twee keer. De ambush marketing merk, die betaalt maar één keer. Alleen voor de campagne en niet voor het sponsorschapbedrag. En hij scoort in humor, want het is vaak humorvol en leuk. En de consument houdt daar wel van. Beetje ondeugend.
2: Ja, precies. Ja, dat maakt het dus ook zo leuk. Over platvloerse marketing waar heel veel geld mee gemoeid is gesproken. De drinkpauzes op het WK. Nu had Nederland volgens mij al een wereldwijde primeur te pakken door bij de wedstrijden de drinkpauzes te vullen met fluitconcerten. Dat is overigens overgenomen ook door andere fans. Maar jij hebt hem even eigenlijk in cijfers beet gepakt. Wat nou eigenlijk die drinkpauzes doen dit WK?
3: Ja, het zijn zeer veel besproken. Hè. Meneer Infantino, de baas van FIFA, die blijft hardnekkig beweren dat het in het kader van de gezondheid is voor de spelers. Maar iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, die begrijpt dat dit is bedoeld voor televisiecommercials. Maar gelukkig komen er vanuit de voetbalwereld heel veel geluiden. En dus niet alleen vanuit de consument, maar echt ook vanuit de voetbalwereld, vanuit de technische staf en de spelers, dat ze die onderbreking eigenlijk maar hinderlijk vinden. En voetbal is 2 keer 45 minuten en niet 4 keer 22 minuten. Maar hoe dan ook, de consument heeft ook zijn stem laten horen. De adverteerders zullen niet erg blij zijn, want The Athletics, en dat is toch niet het eerste het beste medium, deed een soort spoedonderzoek. En tot nu toe kreeg het onderzoek terug dat de breaks, de drink breaks dus, voor 76,4% van de kijkers fel tegen zijn. Dus dat is geen erg bemoedigend cijfer. En 13,3% is neutraal en slechts 10,3% is er wel voor. Nou, do I need to say more? Als dit soort cijfers naar buiten komen, dan zal de hele voetbalwereld dat alleen maar beamen. En zal meneer Infantino toch waarschijnlijk wel genoodzaakt zijn. Alhoewel, hij luistert niet naar dit soort cijfers als hij er niet naar wil luisteren. Dus ik ben benieuwd wat nou de toekomst gaat zijn wat FIFA betreft. UEFA heeft zich al uitgesproken. En daar ben ik ook blij om. Dat die bij de Champions League en bij de grote toernooien en ook bij het EK absoluut niet zullen zwichten voor deze mogelijke druk vanuit FIFA.
2: Nee, maar dat is natuurlijk het mooie. Want de UEFA en de FIFA zijn natuurlijk een beetje zoals water en vuur. Dus alles wat de FIFA doet wat niet leuk is, gaat de UEFA roepen. Ja, nee, dat gaan wij niet doen. Om zo'n beetje goodwill te kweken.
3: Ja, dat is ook een beetje de achtergrond van het gevecht tussen meneer Infantino en meneer Severin van de UEFA. UEFA heeft natuurlijk het waanzinnig sterke wapen van de Champions League. En dat met enorme regelmaat terugkomt op het scherm, dus enorm trekt wereldwijd. En Infantino moet het doen met ook natuurlijk fantastisch het WK-voetbal. Maar dat is maar één keer in de 4 jaar. Dus dit is inderdaad wat je zegt, Robert, een enorme concurrentiestrijd gaan tussen die twee mannetjes die allebei nogal hanig zijn en willen scoren en zoveel mogelijk geld willen verdienen.
2: Ja, ik moet wel zeggen, daarom vond ik het ook zo mooi dat de UEFA die Somalische scheidsrechter heeft aangesteld als arbiter bij de Supercup. Want dat is natuurlijk wel echt een enorme middelvinger richting de FIFA.
3: Ja, een mooi signaal kan je bijna niet bedenken. Dus ik vind dat ook wel weer maakt het weer... Sensationeel, het levert gespreksstof op, het levert stof op voor de media. En het bevestigt inderdaad de strijd die er gaande is tussen die twee enorme voetballichamen.
2: Laten we het hebben over een van de grote jonge wereldsterren die het voetbal rijk is. Ook dit WK voetbal in actie komt. Lamine Yamal, de Spanjaard, met overigens ook Marokkaanse roots. Jij wil het hebben over zijn naam en waar die eigenlijk vandaan komt.
3: Ja, zijn ouders waren ze leven allebei nog, zijn twee zeer arm lastige mensen uit het Midden-Oosten Marokko, zoals je al zei. En hun achternaam is, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Nasrauni Ebana. Zij emigreerden naar Spanje en werden in die stap geholpen door twee zeer trouwe vrienden vanuit Marokko. Die twee vrienden hadden allebei een eigen naam uiteraard. De een heette Lamine en hetgeen betekent in de Arabische taal betrouwbaar. En de andere heette Yamal en dat betekent schoonheid. Dus een betrouwbare schoonheid is eigenlijk de naam van Lamine Yamal, terwijl hij eigenlijk heet Nasrauni Ebana. Dus dat is een soort weetje, wat niets ter zake doet natuurlijk, maar het is wel grappig om te weten hoe deze voetballer, die het nog zeer ver gaat brengen, in mijn perceptie in ieder geval, hoe die in feite aan zijn naam is gekomen.
2: Nou, dat is een lekkere fun fact om deze BV Sporten te breken. Blijven eigenlijk bij gekke feitjes, gekke lijstjes. Want er is ook een lijstje tevoorschijn gekomen, Frank. Daarin eigenlijk staat in welke landen de spelers op dit huidige wereldkampioenschap eigenlijk geboren zijn. En fun fact, Nederland doet het daar best verrassend goed.
3: Ja, nummer 1, dat zal waarschijnlijk niemand verbazen, is Frankrijk. Met 98 spelers in dat WK die in Frankrijk zijn geboren. Op 2 staat Nederland, 67 spelers. Dan moet ik daar natuurlijk eerlijkheidshalve direct aan toevoegen dat er natuurlijk een aantal deelnemende landen zijn waar veel Nederlands bloed speelt. Dat is natuurlijk Curaçao, maar ook Kaapverdische eilanden. Maar goed, 67 spelers hadden hun wieg staan in Nederland. 49 op de derde plaats spelers komen uit Engeland. 48 uit Duitsland, 36 uit Spanje, 36 ook uit België, 34 uit Zweden, 31 uit Oostenrijk, 30 uit Zwitserland en Argentinië maakt de top 10 vol met ook 30 spelers. Oh nee, dat is de 11, want 10 en 11 is een ex-equo met 30 spelers. Maar het zijn wel grappige weetjes die eigenlijk niet ter zake doen, maar het is wel, geeft wel aan toch dat Nederland niet alleen maar vanwege de prestaties die nu dus enigszins tegenvallen, maar ook in het aantal spelers dat geleverd wordt met Nederlandse roots, dat Nederland daarin scoort.
2: Ja, helaas is wel het merendeel van de spelers die in Nederland geboren zijn inmiddels al wel naar huis.
3: Ja, helaas wel.
2: Frank, dank weer voor je tijd en dan zie ik je volgende week in de studio.
3: Ja, tot volgende week, Robert.
1: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
5: Voetbal.
6: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
5: Hockey.
7: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Darts.
8: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. Dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, oké.
2: Okay. Regel te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit, maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur zang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar ik ben, het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was het ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste een discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leert toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek, wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja.
1: Ja,
2: Ja.
1: sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen, of is het wel full focus op de race?
2: Nee, dus natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo mooi mogelijk een race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden, is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee, of is dat dan, ja, is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar nee, dat is inderdaad. Dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen. Gewoon echt strijd. En daar hou ik wel van. Dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg, bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte, dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. En nee, ja, ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UC-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.

0: wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring, naast staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus ga ik nog op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten en dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel, waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
0: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk. Ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
0: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Dus nou, ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
0: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep Talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
0: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop en dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg, diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
0: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
0: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we nog even kijken naar de sponsoren. In dit geval, voordat we naar de WK-sponsors gaan, eerst even de FIFA-sponsors op een rijtje.
2: Ja, dat heb ik nog maar eens even op een rijtje gezet. Dat is toch wel interessant gezien het feit dat het hele WK nog een aantal weken duurt. En dat de mensen er toch naar kijken en dat ze dus weten hoe die miljarden die erin omlopen, hoe die allemaal zijn tot stand gekomen vanuit een sponsoroogpunt. De FIFA-sponsors zijn in willekeurige volgorde. Adidas die zit sinds 1970 aan boord en die hebben getekend tot in ieder geval 2030. Is een contract naar verluid voor $40 miljoen per jaar. Plus natuurlijk enorm veel materialen. Waar Infantino mooie sier mee maakt in Afrikaanse landen, dat die hele containers vol met Adidas-spullen kan weggeven om stemmen te winnen. Coca-Cola is sinds 1978 al aan boord en heeft ook getekend tot en met 2030 voor $50 miljoen per jaar. Aramco, dat is de Saudi-Arabische staatsbedrijf, de grootste energieleverancier, eigenlijk producent van de wereld. Die hebben voorlopig getekend tot 2027, maar neem van mij aan dat ze in ieder geval aan boord blijven tot en met 2034, want dan wordt het wereldkampioenschap in Saudi-Arabië gespeeld. En dat is een handjeklap situatie geweest, want zij betalen maar liefst $100 miljoen per jaar. Dan hebben we het automerk Hyundai Kia sinds 1999 aan boord, tot en met 2030 voorlopig, voor $40 miljoen per jaar. Maar daar zijn ze er ook niet mee, want ze leveren natuurlijk een hele grote partij auto's voor al die VIP's. Dan hebben we Lenovo, dat is sinds 2024, dus dat is een relatief nieuwe uit China. En die hebben getekend tot en met 2027, volgend jaar dus, voor $50 miljoen per jaar. Qatar Airways, nou ja, die waren natuurlijk al aan boord vanaf het vorige WK, eigenlijk daarvoor al, want ze hebben getekend vanaf 2017. Zitten aan boord voorlopig tot en met 2030. Voor $50 miljoen per jaar plus een enorm bedrag in barters, tickets dus. Dan hebben we Visa, ook al relatief lang aan boord, vanaf 2007. En die zitten voorlopig aan boord tot en met dit jaar. Dus dat wordt al of niet verlengen. Ik vermoed trouwens dat ze wel zullen verlengen. Want als zij niet zullen verlengen, ben ik ervan overtuigd dat een van de andere creditcardcompanies onmiddellijk in zal stappen. Zij betalen overigens ook $50 miljoen per jaar. En dan tenslotte hebben we een nieuwe, dat is een Amerikaans bedrijf, ADI, Credit Street. Ik weet echt niet wat ze doen precies. Ze hebben getekend eigenlijk alleen voor dit jaar, maar ze hebben wel voor 4 jaar moeten tekenen. Dat heeft Infantino beter te bewerkstelligen tot 2030. En dat is voor $60 miljoen per jaar. Een van de WK-sponsors is overigens Rexona. Dat is van Unilever. Dat is wel grappig. Ik weet niet of luisteraars dat al hebben gezien. Ze zijn heel goed zichtbaar op het wisselbord. Dat hebben ze ongetwijfeld gezien met hun logo. Maar ze zijn ook klein op het shirt van de scheidsrechters en de lijnrechters, of de assistent-scheidsrechters moet je tegenwoordig zeggen, en de man die het wisselbord ophangt. En waar staat dat kleine logootje? Onder de oksels. Dus je ziet het heel goed. Als de man het bord omhoog houdt met het wisselbord, moeten de luisteraars maar eens kijken, dan zie je daar klein het Unilever Rock Rexona logo staan, natuurlijk op de plaats waar het ook hoort te staan. Het valt me overigens tegen van meneer Infantino dat hij niet heeft geregeld dat de regie de camera's vaker af laat inzoomen op die vierde official. Als hij het wisselbord omhoog houdt, want dan zou hij aan Unilever nog wat extra geld hebben kunnen vragen. Maar goed, dat even terzijde. Die specifieke wereldkampioenschapsponsors zijn overigens Verizon, dat is natuurlijk een hele grote Amerikaanse communicatiereus. Lees, de chips. Bank of America en Unilever, die ik al genoemd heb met Rexona. Die WK-sponsors die betalen naar verluid $60 miljoen per stuk. En daarnaast heeft het WK voetbal ook nog het Public Investment Fund, het PIF uit Saudi-Arabië. Dat is een hele aparte status, want wat hebben die er in godsnaam aan? Maar dat is alleen maar weer om ja, zoete broodjes te bakken met meneer Infantino met het oog op het WK 2034. Want zij betalen naar verluid 100 miljoen dollar per jaar. En wat ik net ook al aangaf, maar dat hebben ze ook nu voor Amerika nog eens extra gedaan. Ja, geld kan daar niet op. Gaststeden, de 16 steden waar stadions staan in dit WK, hebben naast deze sponsors ook allemaal nog de mogelijkheid eigen sponsors aan te trekken. En die zijn niet voor FIFA, hè, maar ze mogen niet conflicterend zijn met een van de FIFA-sponsors of een van de WK-sponsors. Nou, de totale sponsorinkomsten, is ook wel interessant natuurlijk, is komen op 2,4 miljard dollar. En dat is 37% meer dan in 2022 in Qatar. Maar daar moeten we natuurlijk direct rekening houden met het feit dat daar speelden 32 landen, terwijl er nu 48 landen zijn. Met andere woorden 104 wedstrijden tegenover 64 wedstrijden in Qatar. Dan tenslotte ook nog een nieuwtje, nog inhakend op het WK ten aanzien van onze Nederlandse jongens, die helaas dus zijn al op de terugweg. De KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, heeft met het behalen van de knock-out fase, de laatste 32, toch 23 miljoen dollar verdiend. We hoeven dus niet echt medelijden te hebben op financieel gebied, maar het sportieve gebied is natuurlijk veel belangrijker en daar hebben we natuurlijk wel enige teleurstelling. Maar de KNVB wordt er echt niet armer op, want ze hebben al een saldo op hun spaarrekening staan van 66 miljoen. Daar komen dus nu 23 miljoen bij, maar ze hebben natuurlijk behoorlijk wat kosten gemaakt in Amerika.
1: Dan verlaten we het WK voor Newcastle United. Nou ja, je noemde het PIF al even. Het Public Investment Fund zijn eigenaar van Newcastle United. En zij hebben toch maar eens even hun ambities met de club uitgesproken.
2: Ja, ze hebben een nieuw hoofd shirtsportcontract getekend met KNOX, NOX, Hydration, voor 80 miljoen voor 3 jaar. Dit is een Zuid-Afrikaans sportdrankje, dus eigenlijk een concurrent van Red Bull en van Monster. Ze waren al een van de sponsors van Zuid-Afrika, maar niet de hoofdsponsor. Dat was Sela en die hebben aangekondigd dat ze deze zomer van het shirt verdwijnen. In een gezamenlijke statement verklaarde Hydration merk Knox en Newcastle United dat de club de ambitie heeft om in 2030, dus 6 jaar van nu, beide, dus zowel de club als de sponsor, top of the world te zijn. Nou, dat klinkt wel een beetje erg ambitieus. Knox zou dan dus onder andere Red Bull moeten verslaan. Nou, dat zie ik ze niet 1, 2, 3 doen. En Newcastle United zou dan clubs zoals Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern, München, Real Madrid, Arsenal en dergelijke moeten verslaan. En dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar goed, ambitie uitspreken kan nooit kwaad.
1: Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, de Britse regering overweegt, en het zal voor de Nederlanders niet altijd een grote verrassing zijn, een lijst te creëren waarop grote sportevenementen in het Verenigd Koninkrijk op het open net moeten blijven. Nou, in Nederland hadden wij ook zo'n lijst. Ik weet eigenlijk niet 100% zeker wat er met die lijst is. Is die nog actueel en wordt daar nog aan gehouden met de opkomst van alle streamingdiensten? Voor Nederland weet ik het niet exact, maar het is in Engeland nu definitief dat de regering daar achter wil staan. En dat geldt dan voor evenementen zoals de Olympische Spelen uiteraard, het wereldkampioenschap voetbal. Maar natuurlijk ook de Wimbledon en dan met name de finales van op Wimbledon. Die zouden op een open net moeten zijn te zien voor de Britse sportliefhebbers. Dan iets geheel anders. New York en Lake Placid overwegen samen te gaan bieden voor de organisatie van de winterspelen. Aangezien 2030, 2034 en 2038 al vergeven zijn aan respectievelijk de Franse Alpen en Tialf. En daar kom ik straks nog wel even op terug. Ook de 2034 is vergeven aan Salt Lake City en 2038 is vergeven aan Zwitserland. Dan praten we dus pas over 2042. Kan je nagaan hoe ver bepaalde steden al vooruitkijken in de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen. Dan terug naar Nederland. KPN heeft het sponsorschap van Oranje verlengd Dat hebben ze overigens gedaan voordat ze werden uitgeschakeld. Maar ik denk niet dat dat een rol zou hebben gespeeld, want de propositie van sponsor zijn van Oranje is en blijft, ondanks het slechte resultaat van nu, blijft natuurlijk een hele interessante propositie voor het Nederlandse bedrijfsleven. En het is zeker voor KPN interessant, mede gezien het feit dat grote concurrent Odido natuurlijk het laatste jaar waanzinnig de sport heeft gekozen om ook te communiceren over het merk. Dan tenslotte wat de nieuwtjes betreft, dat de onrust in het Midden-Oosten ook natuurlijk de sportwereld zou treffen. Dat mag geen verbazing wekken. Qatar Airways meldde in 2025 hoofdsponsor te worden van de Rugby Nations Cup voor 80 miljoen pond. Maar heeft tot op de dag van vandaag nog niet getekend, terwijl het evenement al een deze dagen begint, als het al niet begonnen is. Qatar Airways ontkent zich te willen terugtrekken, maar toont wel enige twijfels gezien de spanning in het Midden-Oosten en te meer daar de finals van het evenement geacht worden in Qatar plaats te vinden. En ja, als daar weer gebombardeerd wordt of het vliegveld gesloten is, dan lijkt het moeilijk om zo'n finale in dat land te organiseren.
1: Dat wordt dan inderdaad behoorlijk lastig. Dan sluiten we af deze BV Sport Update met de groene en de gele kaart. En voor wie heb je ze deze week bewaard, Frank?
2: Nou, heb ik geen gele kaart. En, tenzij jij vindt dat ik die moet uitreiken aan Oranje. Maar goed, dat vind ik dan weer een beetje vervelend. Want ik heb toch al volop sympathie voor de ploeg. Maar ik heb alleen maar groene kaarten dit keer. En dat is ook wel eens leuk, want het is alleen maar positief nieuws. In de eerste plaats groen heb ik net al even genoemd voor Tialf. Tialf is nu officieel benoemd door het IOC en de organisatiecommissie van de Olympische Winterspelen. In 2030 moet ik zeggen. Nee, niet in 2030. In 2028 moet ik zeggen, sorry. Die vinden plaats in de Franse Alpen. En de organisatie daar heeft besloten om dat dan niet een eigen kunstijsbaan te gaan bouwen voor het lange baan schaatsen. En ze hebben gekozen, het is weliswaar om en nabij de 1000 kilometer, zo niet meer, verwijderd vanuit de Franse Alpen. Het Olympische lange baan schaatsen, waarin Nederland natuurlijk moet scoren en gaat scoren, zal gaan plaatsvinden in Tialf in Heerenveen. En het is dus eigenlijk voor de eerste keer sinds 1928 dat wij in Nederland een onderdeel althans van de Olympische Spelen gaan organiseren. Dus dat is één groene kaart voor Tialf. Wel heel goed gedaan. Dan een groene kaart, zou je verbazen, Robert, gaat naar wat mij betreft UEFA. Waarom? Omdat de Europese Voetbalbond heeft besloten dat er geen enkele sprake zal zijn van de introductie van de 2x3 minuten drinkpauzes, zoals ik al eerder meldde. En dat heeft inderdaad natuurlijk te maken met de rivaliteit tussen FIFA en UEFA. Maar ik vind het in ieder geval een heel goed besluit. En het is een keer een besluit dat niets met geld te maken heeft, maar dat heeft te maken met het voetbal. Het feitelijke product waar zij voor staan. Dus dat vind ik een groene kaart waard. Bij hoge uitzondering is een keer voor een van die instanties als FIFA of UEFA. En tenslotte een derde groene kaart gaat naar de organisatie van de TT van Assen het afgelopen weekend. Een woordvoerder zei: ik ben er trots op dat we de toegangsprijzen laag kunnen houden. Jongeren tot en met 15 jaar hebben gratis toegang. En ik wist dat zelf niet. Ik was er wel, zelf wel bij, maar ik wist dat niet eens. Maar ik vind dat wel een prachtig gebaar om een sport ook te promoten bij jongeren. Want over het algemeen heerst er in de sport toch een gevoel van dat er vergrijzing plaatsvindt en dat we de jongeren niet meer kunnen pakken. En dat heeft natuurlijk mede te maken met dat de jongeren andere bezigheden hebben tegenwoordig. Denk aan de schermpjes. Dus ik vind dat een prachtig gebaar van een zodanig groot evenement als de TT van Assen. Hetgeen wel de kathedraal van het motorracen wordt genoemd. En dat vind ik nogmaals een pluim en dus een groene kaart waard. Kijk. Dat was het voor deze week.
1: Nou, hartstikke mooi, Frank. Drie prachtige groene kaarten, dus lekker positief einde. Tot zover deze BV Sport update. Maar Frank, volgende week, als het goed is, weer een nieuwe BV Sport. Kun je een tipje van de sluier toelichten?
2: Ja, ik heb de hoofdmarketing, hoofdmerk van de Nederlandse Loterij, Bas Ticheler, heb ik bereid gevonden om onze gast te zijn, Robert. En we gaan het dan met name hebben natuurlijk over de enorme bijdrage die de Nederlandse Loterij levert aan de sport. Enerzijds het bedrag van om en nabij de 55 miljoen dat vanuit overheidswegen bestemd moet zijn voor de sport. En dat gaat naar het NOC-NSF. En die mag dat verdelen onder de verschillende sportbonden. Maar daarnaast heeft de NLRO, de Nederlandse Loterij, ook een aanzienlijk marketingbudget wat ongeveer vergelijkbaar is met die 55 miljoen die ze uit overheidswegen moeten afstaan aan de sport, die zij zelf besteden in de sport. En daar zijn ze ook zeer ruimhartig in hoe ze dat verdelen. En daar wil ik het met name eens met Bas Tichler over gaan hebben. Want ik vermoed zo dat weinig Nederlanders weten dat er dus uit het marketingbudget van de NLO ook nog een dusdanig aanzienlijk bedrag naar de sport toevloeit. Dus ik ben blij dat hij ja heeft gezegd en dat hij het erg graag wil doen. Dus we hebben een interessante gast, Robert.
1: Oh, dat vind ik heel erg leuk, want ik mag Bas heel erg graag. Dus dat gaat helemaal goed komen volgende week. Frank, dank weer voor je tijd. En dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
3: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we nog even kijken naar de sponsoren. In dit geval, voordat we naar de WK-sponsors gaan, eerst even de FIFA-sponsors op een rijtje.
2: Ja, dat heb ik nog maar eens even op een rijtje gezet. Dat is toch wel interessant gezien het feit dat het hele WK nog een aantal weken duurt. En dat de mensen er toch naar kijken. En dat ze dus weten hoe die miljarden die erin omlopen, hoe die allemaal zijn tot stand gekomen vanuit een sponsoroogpunt. De FIFA-sponsors zijn in willekeurige volgorde. Adidas die zit sinds 1970 aan boord en die zit het hebben getekend tot in ieder geval 2030, is een contract naar verluid voor $40 miljoen per jaar, plus natuurlijk enorm veel materialen, waar Infantino mooie sier mee maakt in Afrikaanse landen, dat die hele containers vol met Adidas-spullen kan weggeven om stemmen te winnen. Coca-Cola is sinds 1978 al aan boord en heeft ook getekend tot en met 2030 voor $50 miljoen per jaar. Aramco, dat is de Saudi-Arabische staatsbedrijf, de grootste energieleverancier, eigenlijk producent van de wereld. Die hebben voorlopig getekend tot 2027, maar neem van mij aan dat ze in ieder geval aan boord blijven tot en met 2034, want dan wordt het wereldkampioenschap in Saudi-Arabië gespeeld. En dat is een handjeklap situatie geweest, want zij betalen maar liefst $100 miljoen per jaar. Dan hebben we het automerk Hyundai Kia sinds 1999 aan boord, tot en met 2030 voorlopig, voor $40 miljoen per jaar. Maar daar zijn ze er ook niet mee, want ze leveren natuurlijk een hele grote partij auto's voor al die VIP's. Dan hebben we Lenovo, dat is sinds 2024, dus dat is een relatief nieuwe uit China. En die hebben getekend tot en met 2027, volgend jaar dus, voor $50 miljoen per jaar. Qatar Airways, nou ja, die waren natuurlijk al aan boord vanaf het vorige WK, eigenlijk daarvoor al, want ze hebben getekend vanaf 2017, zitten aan boord voorlopig tot en met 2030, voor $50 miljoen per jaar plus een enorm bedrag in barters, tickets dus. Dan hebben we Visa, ook al relatief lang aan boord, vanaf 2007, en die zitten voorlopig aan boord tot en met dit jaar, dus dat wordt al of niet verlengen. Ik vermoed trouwens dat ze wel zullen verlengen, want als zij niet zullen verlengen, ben ik ervan overtuigd dat een van de andere creditcardcompanies onmiddellijk in zal stappen. Zij betalen overigens ook $50 miljoen per jaar. En dan tenslotte hebben we een nieuwe, dat is een Amerikaans bedrijf, ADI, Credit Street. Ik weet echt niet wat ze doen precies. Ze hebben getekend eigenlijk alleen voor dit jaar, maar ze hebben wel voor 4 jaar moeten tekenen. Dat heeft Infantino beter te bewerkstelligen. Tot 2030. En dat is voor $60 miljoen per jaar. Een van de WK-sponsors is overigens Rexona. Dat is van Unilever. Dat is wel grappig. Ik weet niet of luisteraars dat al hebben gezien. Ze zijn heel goed zichtbaar op het wisselbord. Dat hebben ze ongetwijfeld gezien met hun logo. Maar ze zijn ook klein op het shirt van de scheidsrechters en de lijnrechters, of de assistent scheidsrechters moet je tegenwoordig zeggen, en de man die het wisselbord ophangt. En waar staat dat kleine logootje? Onder de oksels. Dus je ziet het heel goed. Als de man het bord omhoog houdt met het wisselbord, moeten de luisteraars maar eens kijken, dan zie je daar klein het Unilever Rock Rexona logo staan, natuurlijk op de plaats waar het ook hoort te staan. Het valt me overigens tegen van meneer Infantino, dat hij niet heeft geregeld dat de regie de camera's vaker af laat inzoomen op die vierde official. Als hij het wisselbord omhoog houdt, want dan zou hij aan Unilever nog wat extra geld hebben kunnen vragen. Maar goed, dat even terzijde. Die specifieke wereldkampioenschapsponsors zijn overigens Verizon. Dat is natuurlijk een hele grote Amerikaanse communicatiereus. Lay's, de chips. Bank of America. En Unilever, die ik al genoemd heb met Rexona. Die WK-sponsors die betalen naar verluid $60 miljoen per stuk. En daarnaast heeft het WK voetbal ook nog het Public Investment Fund, het PIF uit Saudi-Arabië. Dat is een hele aparte status, want wat hebben die er in godsnaam aan? Maar het is alleen maar weer om zoete broodjes te bakken met meneer Infantino met het oog op het WK 2034. Want zij betalen naar verluid $100 miljoen per jaar. En wat ik net ook al aangaf, maar dat hebben ze ook nu voor Amerika nog eens extra gedaan. Ja, geld kan daar niet op. Gaststeden, de 16 steden waar stadions staan in dit WK, hebben naast deze sponsors ook allemaal nog de mogelijkheid eigen sponsors aan te trekken. En die zijn niet voor FIFA, maar ze mogen niet conflicterend zijn met een van de FIFA-sponsors of een van de WK-sponsors. Nou, de totale sponsorinkomsten, is ook wel interessant natuurlijk, is komen op $2.4 miljard. En dat is 37% meer dan in 2022 in Qatar. Maar daar moeten we natuurlijk direct rekening houden met het feit dat daar speelden 32 landen, terwijl er nu 48 landen zijn. Met andere woorden, 104 wedstrijden tegenover 64 wedstrijden in Qatar. Dan tenslotte ook nog een nieuwtje, nog inhakend op het WK, ten aanzien van onze Nederlandse jongens, die helaas dus zijn al op de terugweg. De KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, heeft met het behalen van de knock-outfase, de laatste 32, toch $23 miljoen verdiend. We hoeven dus niet echt medelijden te hebben op financieel gebied, maar sportieve gebied is natuurlijk veel belangrijker en daar hebben we natuurlijk wel enige teleurstelling. Maar de KNVB wordt er echt niet armer op, want ze hebben al een saldo op hun spaarrekening staan van $66 miljoen. Er komen dus nu 23 miljoen bij, maar ze hebben natuurlijk behoorlijk wat kosten gemaakt in Amerika.
1: Dan verlaten we het WK voor Newcastle United. Je noemde het PIF al even. Het Public Investment Fund zijn eigenaar van Newcastle United. En zij hebben toch maar eens even hun ambities met de club uitgesproken.
2: Ja, ze hebben een nieuw hoofd shirtsponsorcontract getekend met KNOX, NOX, Hydration, voor $80 miljoen voor 3 jaar. Dit is een Zuid-Afrikaanse sportdrankje, dus eigenlijk een concurrent van Red Bull en van Monster. Ze waren al een van de sponsors van Zuid-Afrika, maar niet de hoofdsponsor. Dat was Sela en die hebben aangekondigd dat ze deze zomer van het shirt verdwijnen. In een gezamenlijke statement verklaarde Hydration merk Knox en Newcastle United dat de club de ambitie heeft om in 2030, dus 6 jaar van nu, beide, dus zowel de club als de sponsor, top of the world te zijn. Nou, dat klinkt wel een beetje erg ambitieus. Knox zou dan dus onder andere Red Bull moeten verslaan. Nou, dat zie ik ze niet 1, 2, 3 doen. En Newcastle United zou dan clubs als Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern, München, Real Madrid, Arsenal en dergelijke moeten verslaan. En dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar goed, ambitie uitspreken kan nooit kwaad.
1: Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, de Britse regering overweegt, en het zal voor de Nederlanders niet altijd een grote verrassing zijn, een lijst te creëren waarop grote sportevenementen in het Verenigd Koninkrijk op het open net moeten blijven. Nou, in Nederland hadden wij ook zo'n lijst. Ik weet eigenlijk niet 100% zeker wat er met die lijst is. Is die nog actueel en wordt daar nog aan gehouden met de opkomst van alle streamingdiensten? Voor Nederland weet ik het niet exact, maar het is in Engeland nu definitief dat de regering daar achter wil staan. En dat geldt dan voor evenementen zoals de Olympische Spelen uiteraard, het wereldkampioenschap voetbal. Maar natuurlijk ook de Wimbledon en dan met name de finales van op Wimbledon. Die zouden op een open net moeten zijn te zien voor de Britse sportliefhebbers. Dan iets geheel anders, New York en Lake Placid overwegen samen te gaan bieden voor de organisatie van de winterspelen. Aangezien 2030, 2034 en 2038 al vergeven zijn aan respectievelijk de Franse Alpen en Tialf. En daar kom ik straks nog wel even op terug. De 2034 is vergeven aan Salt Lake City en 2038 is vergeven aan Zwitserland. Dan praten we dus pas over 2042. Kan je nagaan hoe ver bepaalde steden al vooruitkijken in de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen. Dan terug naar Nederland. KPN heeft het sponsorschap van Oranje verlengd. Dat hebben ze overigens gedaan voordat ze werden uitgeschakeld. Maar ik denk niet dat dat een rol zou hebben gespeeld. Want de propositie van sponsor zijn van Oranje is en blijft, ondanks het slechte resultaat van nu, blijft natuurlijk een hele interessante propositie voor het Nederlandse bedrijfsleven. En het is zeker voor KPN interessant, mede gezien het feit dat grote concurrent Odido natuurlijk het laatste jaar waanzinnig de sport heeft gekozen om ook te communiceren over het merk. Dan tenslotte wat de nieuwtjes betreft, dat de onrust in het Midden-Oosten ook natuurlijk de sportwereld zou treffen, dat mag geen verbazing wekken. Qatar Airways meldde in 2025 hoofdsponsor te worden van de Rugby Nations Cup voor 80 miljoen pond, maar heeft tot op de dag van vandaag nog niet getekend, terwijl het evenement al een deze dagen begint, als het al niet begonnen is. Qatar Airways ontkent zich te willen terugtrekken, maar toont wel enige twijfels gezien de spanning in het Midden-Oosten en te meer daar de finals van het evenement geacht worden in Qatar plaats te vinden. En als daar weer gebombardeerd wordt of het vliegveld gesloten is, dan lijkt het moeilijk om zo'n finale in dat land te organiseren.
1: Dat wordt dan inderdaad behoorlijk lastig. Dan sluiten we af deze BV Sport Update met de groene en de gele kaart. En voor wie heb je ze deze week bewaard, Frank?
2: Nou, heb ik geen gele kaart. En, tenzij jij vindt dat ik die moet uitreiken aan Oranje. Maar goed, dat vind ik dan weer een beetje vervelend. Want ik heb toch al volop sympathie voor de ploeg. Maar ik heb alleen maar groene kaarten dit keer. En dat is ook wel eens leuk, want het is alleen maar positief nieuws. In de eerste plaats groen heb ik net al even genoemd voor Tialf. Tialf is nu officieel benoemd door het IOC en de organisatiecommissie van de Olympische Winterspelen. In 2030 moet ik zeggen. Nee, niet in 2030, in 2028 moet ik zeggen, sorry. Die vinden plaats in de Franse Alpen. En de organisatie daar heeft besloten om dat dan niet een eigen kunstijsbaan te gaan bouwen voor het langebaanschaatsen. En ze hebben gekozen, het is weliswaar om en nabij de 1000 kilometer, zo niet meer, verwijderd vanuit de Franse Alpen. Het Olympische langebaanschaatsen, waarin Nederland natuurlijk moet scoren en gaat scoren, zal gaan plaatsvinden in Tialf in Heerenveen. En het is dus eigenlijk voor de eerste keer sinds 1928 dat wij in Nederland een onderdeel althans van de Olympische Spelen gaan organiseren. Dus dat is één groene kaart voor Tialf. Wel heel goed gedaan. Dan een groene kaart, zou je verbazen, Robert, gaat naar wat mij betreft UEFA. Waarom? Omdat de Europese Voetbalbond heeft besloten dat er geen enkele sprake zal zijn van de introductie van de 2x3 minuten drinkpauzes, zoals ik al eerder meldde. En dat heeft inderdaad natuurlijk te maken met de rivaliteit tussen FIFA en UEFA. Maar ik vind het in ieder geval een heel goed besluit. En het is een keer een besluit dat niets met geld te maken heeft, maar dat heeft te maken met het voetbal. Het feitelijke product waar zij voor staan. Dus dat vind ik een groene kaart waard. Bij hoge uitzondering is een keer voor een van die instanties als FIFA of UEFA. En tenslotte een derde groene kaart gaat naar de organisatie van de TT van Assen het afgelopen weekend. Een woordvoerder zei, ik ben er trots op dat we de toegangsprijzen laag kunnen houden. Jongeren tot en met 15 jaar hebben gratis toegang. En ik wist dat zelf niet. Ik was er zelf wel bij, maar ik wist dat niet eens. Maar ik vind dat wel een prachtig gebaar om een sport ook te promoten bij jongeren. Want over het algemeen heerst er in de

0: hoofdmerk van de Nederlandse Loterij, Bas Ticheler, heb ik bereid gevonden om onze gast te zijn, Robert. En we gaan het dan met name hebben natuurlijk over de enorme bijdrage die de Nederlandse Loterij levert aan de sport. Enerzijds het bedrag van om en nabij de 55 miljoen dat vanuit overheidswegen bestemd moet zijn voor de sport. En dat gaat naar het NOC-NSF. En die mag dat verdelen onder de verschillende sportbonden. Maar daarnaast heeft de NLO, de Nederlandse Loterij, ook een aanzienlijk marketingbudget wat ongeveer vergelijkbaar is met die 55 miljoen die ze uit overheidswegen moeten afstaan aan de sport, die zij zelf besteden in de sport. En daar zijn ze ook zeer ruimhartig in hoe ze dat verdelen. En daar wil ik het met name eens met Bas Ticheler over gaan hebben. Want ik vermoed zo dat weinig Nederlanders weten dat er dus uit het marketingbudget van de NLO ook nog een dusdanig aanzienlijk bedrag naar de sport toevloeit. Dus ik ben blij dat hij ja heeft gezegd en dat hij het erg graag wil doen. Dus we hebben een interessante gast, Robert.
1: Oh, dat vind ik heel erg leuk, want ik mag Bas heel erg graag. Dus dat gaat helemaal goed komen volgende week. Frank, dank weer voor je tijd en dan zie ik je volgende week in de studio.
0: Ja, tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending altijd gezellig met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. En er is weer veel gebeurd, want afgelopen weekend stond de grootste stop op de tour op het programma. Namelijk die op Ameland. Ruim 100 velden die dan worden aangelegd, waar een weekend lang natuurlijk beachsportplezier plaatsvindt. En dat is allemaal alweer een klein beetje afgebroken. En daarnaast zien we dat we dan de westkust van Nederland afdalen richting Hoek van Holland, want daar gaan we aankomend weekend starten met de eerste van het tweeluik qua weekenden. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een goedemiddag, groet.
1: Ja, ik ben toch benieuwd, want je hebt het elk jaar toch altijd weer groots over Ameland. Hoe is het uiteindelijk gegaan?
2: Nou, dat was een absoluut goed weekend, kunnen we zeggen. We hebben de 100 velden weer overschreden. Dat was de eerste grens die we graag weer door wilden. Dus we hebben 106 velden gebouwd en ook gebruikt. Dus in dat opzicht zijn we gegroeid. En was het gewoon eigenlijk een supermooi weekend waar overal in Nederland bijna code rood gold. Konden wij gewoon spelen eigenlijk op zaterdag en zondag.
1: Nou, dat is natuurlijk wel lekker. Hè? In het Waddengebied is het dan altijd net ietsjes koeler dan in de binnenlanden natuurlijk. Ik denk dat je met het weer, de temperatuur, het zonnetje, toch ook de zeewind, perfect speelweer gehad hebt, toch?
2: Ja, absoluut. Het was superlekker speelweer op zaterdag, terwijl het in het middenland ver over boven de 21, 30 graden zat. Zaten wij met een temperatuurtje van 21 graden en een lekker briesje. Het enige wat we niet helemaal hadden zien aankomen in de voorspelling is dat het om vanaf 3 uur zou gaan onweren. Dus dat front kwam iets te snel voor ons eigenlijk. Dus om 3 uur, vanaf 3 uur hebben wij 2 keer het strand moeten ontruimen met 100 velden. Om vervolgens het toernooi voor de rest van de dag wel te annuleren. Maar goed, dat mocht de feeststemming uiteindelijk op het eiland niet drukken.
1: Nou, dat is dan weer heel erg fijn. Maar dan ben ik eigenlijk benieuwd. Waar huisvest je mensen veilig tijdens een onweerstorm die op 106 verschillende velden bezig zijn?
2: Ja, dat is een goeie. Gelukkig is het paviljoen een groot strandpaviljoen. Dus daar kon iedereen naar binnen. Alleen het gevolg was wel dat ook de horeca van het paviljoen vervolgens niks meer kon doen. Want iedereen stond hutje mutje volgepropt in dat strandpaviljoen natuurlijk. En pas wanneer de storm een beetje over was, konden mensen terug naar hun huisjes eigenlijk. Want er zijn weinig mensen met de auto op het eiland. Dus iedereen die gaat vervolgens terug naar de camping of naar de accommodatie waar ze verblijven.
1: Ja, en dat was dan de zaterdag vooral, hè, zei je. De zondag ging wel naar behoren, gelukkig.
2: Ja, de zondag gaat altijd naar behoren. Maar het is altijd wel een bijzondere zondag. Want als iedereen zaterdag uit de feesttent komt om 1 uur of 3... Dan weten wij nooit zo goed wie er allemaal 's morgens wel aan de start van het evenement verschijnen. Dus de wedstrijdleiding heeft altijd een zware zondag. Maar voor de rest was het ook de zondag prima lekker om te spelen. En hebben we echt een ontzettend goed weekend gedraaid.
1: Nu weet ik dat er altijd verschillende sporten natuurlijk bij jullie actief zijn. Wat hebben we allemaal kunnen zien tijdens het weekend in Ameland? Wat waren jouw hoogtepunten?
2: Nou, de focus was wel op de topdivisie van het beachvolleybal. Daar hebben we 2 center courts voor gebouwd. En de Beach Tennis Tour, helaas op Ameland, ook nog niet van de grond gekomen. Maar dat gaat langzaamaan wel gebeuren. Aankomend weekend hebben we in ieder geval beach tennis. Maar de beach tennissers moeten het eiland nog even ontdekken. Nou, dus dat hebben we nog voorbij laten gaan.
1: Nou ja, gelukkig aankomend weekend komt ook het voetvolley er weer bij. Hè? Die waren even tijdelijk niet bij op Ameland.
2: Ja,
1: maar Hoek van Holland zijn ze er wel weer bij. Maar wat kunnen we verwachten van het weekend in Hoek van Holland?
2: Ja, Hoek van Holland, we zijn al aan het opbouwen. Want we waren nog geen 24 uur volgeladen in de trailers van Ameland. Waren we alweer aan het opbouwen in Hoek van Holland. Dus dat ging in één keer door. We gaan aankomend weekend hebben we het Nederlands kampioenschap jeugd. Dat start op zaterdag, aankomende zaterdag 4 juli. En dat heeft de finales op zondag 5 juli. En dan hebben we op de zondag ook nog het Nederlands kampioenschap beachtennis singles. Dat zijn kleinere beachtennisvelden, maar dan speel je gewoon 1 tegen 1. En dan hebben we inderdaad ook nog het footvolley op de zondag erbij.
1: Ja, dus bij het beachtennis is er echt wel iets om te spelen, zeg maar.
2: Ja, de beachtennis is zeker wat om te spelen. De singles is natuurlijk een hele onbekende tak eigenlijk, ook binnen de beachtennis nog wel. Maar het is natuurlijk leuk om gewoon 1 tegen 1 een balletje te slaan. Het veld wordt kleiner gemaakt, smaller, niet korter. En je gaat gewoon individueel het gevecht aan op het strand. Er zijn maar weinig sporten die dat op het strand één tegen één natuurlijk doen.
1: En de opbouw, nu snap ik dat het heel snel ging. Natuurlijk binnen 24 uur alles vanuit Ameland in Hoek van Holland. Hoe gaat het? Gaat het allemaal wel voorspoedig met de opbouw richting aankomend weekend?
2: Ja, we zijn eigenlijk al gelijk begonnen. De centercourts die liggen nu alweer klaar in Hoek van Holland. We moeten natuurlijk nog wat materialen van A naar B transporteren. En eigenlijk ook weer van Hoek van Holland terug naar onze loods. Omdat we zoveel materialen eigenlijk bij ons hadden, zijn we dat nu in de Hoek van Holland aan het herstructureren. Vanaf morgen beginnen we met de velden bouwen. Er moeten 64 velden komen in de Hoek van Holland. En dat moet haalbaar zijn.
1: Nou, mocht er mensen zijn die dit weekend even niks op de planning hebben staan, een beetje in de buurt van Hoek van Holland wonen, waar kunnen ze meer informatie vinden?
2: Ze kunnen gewoon naar de website www.summerbeachlife.nl.
1: Kijk, hartstikke mooi. Dan zou ik zeggen, ga dat vooral doen. Arnoud Wildschut, mag ik je weer hartelijk danken voor ons bijpraten. En alvast natuurlijk heel erg veel succes daar zo in Hoek van Holland.
2: Yes, dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is John van der Baron. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalle Kallef hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: let's go. De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ondanks onze uitschakeling, misschien dat de mensen thuis er niet helemaal op zitten te wachten. Maar ja, we moeten natuurlijk wel bij het grootste sportevenement dit jaar blijven, het WK voetbal. Laten we eens beginnen met iets interessants. Dat heet Ambush Marketing. En jij hebt daar een mooie case in uitgekozen.
2: Ja, bij elk groot sportevenement heb je vanzelfsprekend vandaag de dag sponsors die exclusiviteit eisen. Zeker in hun branche. Maar als er een branche vrij zou zijn, dan kan een bedrijf in die branche ook niet inhaken of aanhaken op het betreffende evenement. In dit geval is het WK. Zonder sponsor te worden kan je dus niet gebruik maken in welke vorm van communicatie dan ook van een evenement. Nou, dit soort, en dat noemen we inderdaad in het vaktermen ambush marketing. Het verklaart zichzelf als je dat vertaalt. Maar dat doet zich toch natuurlijk vaak voor. Het ondeugende van bedrijven die inhaken bij een groot evenement zonder daar sponsor van te zijn. Nou, dat gebeurt met name vaak in de hoek van de sportmerken, de Adidas en de Nike's in deze wereld, die elkaar nogal dwars zitten. De ene is sponsor en de ander profiteert van het evenement zonder sponsor te zijn. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld bij Coca-Cola en bij Pepsi-Cola. Nou ja, in dit WK voetbal is er ook weer een leuke keus. Ik zou bijna zeggen een leuke case voor de lesboeken sponsoring. Want in veel van de WK-stadions heeft Heinz, dat hele grote Amerikaanse merk wat we allemaal kennen, het alleen recht van verkoop van Heinz-producten. Die gaan natuurlijk vaak bij snacks en bij kroketten en broodjes en hotdogs, et cetera. Maar Heinz is geen sponsor van dat wereldkampioenschap. Dus eist de FIFA dat op elk Heinz-flesje het woord Heinz zou worden afgedekt met zwarte tape. Ze wilden het in eerste instantie verbieden de verkoop ervan. Maar dat konden we niet gezien alle contracten die stadions hebben met Heinz. En daar stond geen clausule in dat als er een evenement komt dat het niet accepteert, et cetera. Dus eist de FIFA dat alle Heinz logo's en naam zou worden afgeplakt met zwart tape. De Heinz reageerde attent. En ik vind het heel leuk en creatief. Zij dekte alle flesjes af, inderdaad, met zwarte tape. En zij reageerde met een campagne waarin ze diezelfde flesjes, met afgedekt dus met zwart tape, gebruikten in een reclamecampagne. Waardoor het een beetje hip en in werd om juist flesjes te hebben met een zwart tapeje erop. Nou, het was een overweldigend succes, of het is een overweldigend succes. En de flesjes worden nu in de supermarkt, dus ook op de schappen, staan ze met zwart tape erop. En de mensen willen daar wel in die grap meedoen en kopen het nog zeer lustig volgens Heinz de verkoopcijfers die ze hebben onthuld. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van maak van een nadeel een voordeel. En zorg ervoor dat iedereen erom gaat lachen en iedereen daarover en daarmee wel wil scoren en ook wil meedoen. Dus een mooie case voor het lesboek sponsoring. En het motiveert wellicht ook bedrijven die niet het sponsorschap kunnen betalen. Want dat zijn vele tientallen miljoenen natuurlijk. Dat ze zeggen, nou weet je wat, we gaan het op een andere hele leuke manier doen. En daar heb je wat creativiteit voor nodig.
1: Oh, heerlijk. Ja, dat doet me denken ook aan de actie die Levi's deed. Die zijn naamgevend sponsor van een van de stadions in Santa Clara. En daar moest dan een heel groot wit doek van de FIFA over het logo van Levi's heen. En toen hebben ze als een soort van mooie actie, hebben ze alle social media zeg maar profielfoto's veranderd in dat In dat witte doek en hebben ze er ook een filmpje mee gemaakt. Maar dit is toch een voorbeeld waarom ambush marketing toch eigenlijk de mooiste vorm blijft.
2: Ja, ik vind het wel. Ik hou van creativiteit. Ik hou van niet van het platvloers zoveel mogelijk reclameuitingen in beeld zien te brengen. De zichtbaarheid kopen. Ik hou van dit soort creatieve oplossingen. En ja, het gekke is, als je inderdaad zo'n creatieve case kunt opbouwen, dan win je natuurlijk glansrijk van de sponsor. Want de sponsor die begint al met een enorme fee te betalen. En die moet dat dan ook nog eens gaan activeren. Dus die betaalt in wezen twee keer. De ambush marketing merk, die betaalt maar één keer. Alleen voor de campagne en niet voor het sponsorschapbedrag. En hij scoort in humor, want het is vaak humorvol en leuk. En de consument houdt daar wel van. Beetje ondeugend.
1: Ja, precies. Ja, dat maakt het dus ook zo leuk. Over platvloers marketing, waar heel veel geld mee gemoeid is gesproken. De drinkpauzes op het WK. Nu had Nederland volgens mij al een wereldwijde primeur te pakken door bij de wedstrijden de drinkpauzes te vullen met fluitconcerten. Dat is overigens overgenomen ook door andere fans. Maar jij hebt hem even eigenlijk in cijfers beet gepakt. Wat nou eigenlijk die drinkpauzes doen dit WK?
2: Ja, het zijn zeer veel besproken. Hè. Meneer Infantino, de baas van FIFA, die blijft hardnekkig beweren dat het in het kader van de gezondheid is voor de spelers. Maar iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, die begrijpt dat dit is bedoeld voor televisiecommercials. Maar gelukkig komen er vanuit de voetbalwereld heel veel geluiden. En dus niet alleen vanuit de consument, maar echt ook vanuit de voetbalwereld, vanuit de technische staf en de spelers, dat ze die onderbreking eigenlijk maar hinderlijk vinden. En voetbal is 2 keer 45 minuten en niet 4 keer 22 minuten. Maar hoe dan ook, de consument heeft ook zijn stem laten horen. Want de adverteerders zullen niet erg blij zijn, want The Athletics, en dat is toch niet het eerste het beste medium, deed een soort spoedonderzoek. En tot nu toe kreeg het onderzoek terug dat de breaks, de drink breaks dus, voor 76,4% van de kijkers fel tegen zijn. Dus dat is geen erg bemoedigend cijfer. En 13,3% is neutraal en slechts 10,3% is er wel voor. Nou, do I need to say more? Als dit soort cijfers naar buiten komen, dan zal de hele voetbalwereld dat alleen maar beamen. En zal meneer Infantino toch waarschijnlijk wel genoodzaakt zijn. Alhoewel, hij luistert niet naar dit soort cijfers als hij er niet naar wil luisteren. Dus ik ben benieuwd wat nou de toekomst gaat zijn wat FIFA betreft. UEFA heeft zich al uitgesproken. En daar ben ik ook blij om. Dat die bij de Champions League en bij de grote toernooien en ook bij het EK absoluut niet zullen zwichten voor deze mogelijke druk vanuit FIFA.
1: Nee, maar dat is natuurlijk het mooie. Want de UEFA en de FIFA zijn natuurlijk een beetje zoals water en vuur. Dus alles wat de FIFA doet wat niet leuk is, gaat de UEFA roepen. Ja, nee, dat gaan wij niet doen. Om zo'n beetje goodwill te kweken.
2: Ja, dat is ook een beetje de achtergrond van het gevecht tussen meneer Infantino en meneer Severin van de UEFA. Dat UEFA heeft natuurlijk het waanzinnig sterke wapen van de Champions League. En dat met enorme regelmaat terugkomt op het scherm. Dus enorm trekt wereldwijd. En Infantino moet het doen met ook natuurlijk fantastisch het WK-voetbal. Maar dat is maar 1 keer in de 4 jaar. Dus dit is inderdaad wat je zegt, Robert, een enorme concurrentiestrijd gaan tussen die twee mannetjes die allebei nogal hanig zijn en willen scoren en zoveel mogelijk geld willen verdienen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, daarom vond ik het ook zo mooi dat de UEFA die Somalische scheidsrechter heeft aangesteld als arbiter bij de Supercup. Want dat is natuurlijk wel echt een enorme middelvinger richting de FIFA.
2: Ja, een mooi signaal kan je bijna niet bedenken. Dus ik vind dat ook wel weer maakt het weer sensationeel. Het levert gesprekstof op. Het levert stof op voor de media. En het bevestigt inderdaad de strijd die er gaande is tussen die twee enorme voetballichamen.
1: Laten we het hebben over een van de grote jonge wereldsterren die het voetbal rijk is. Ook dit WK voetbal in actie komt. Lamine Yamal, de Spanjaard. Met overigens ook Marokkaanse roots. Jij wil het hebben over zijn naam en waar die eigenlijk vandaan komt.
2: Ja, zijn ouders waren ze leven allebei nog. Zijn twee zeer arm lastige mensen. Uit het Midden-Oosten Marokko, zoals je al zei. En hun achternaam is, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Nasrauni Ebana. Zij emigreerden naar Spanje en werden in die stap geholpen door twee zeer trouwe vrienden vanuit Marokko. Die twee vrienden hadden allebei een eigen naam uiteraard. De een heette Lamine en hetgeen betekent in de Arabische taal betrouwbaar. En de andere heette Yamal en dat betekent schoonheid. Dus een betrouwbare schoonheid is eigenlijk de naam van Lamine Yamal, terwijl hij eigenlijk heet Nasrawini Ebana. Dus dat is een soort weetje, wat niets ter zake doet natuurlijk, maar het is wel grappig om te weten hoe deze voetballer, die het nog zeer ver gaat brengen, in mijn perceptie in ieder geval, hoe die in feite aan zijn naam is gekomen.
1: Nou, dat is een lekkere fun fact om deze BV Sporten te breken. Blijven eigenlijk bij gekke feitjes, gekke lijstjes. Want er is ook een lijstje tevoorschijn gekomen, Frank. Daarin eigenlijk staat in welke landen de spelers op dit huidige wereldkampioenschap eigenlijk geboren zijn. En fun fact, Nederland doet het daar best verrassend goed.
2: Ja, nummer 1, dat zal waarschijnlijk niemand verbazen, is Frankrijk. Met 98 spelers in dat WK die in Frankrijk zijn geboren. Op 2 staat Nederland, 67 spelers. Dan moet ik daar natuurlijk eerlijkheidshalve direct aan toevoegen dat er natuurlijk een aantal deelnemende landen zijn waar veel Nederlands bloed speelt. Dat is natuurlijk Curaçao, maar ook Kaapverdische eilanden. Maar goed, 67 spelers hadden hun wieg staan in Nederland. 49 op de derde plaats spelers komen uit Engeland. 48 uit Duitsland, 36 uit Spanje, 36 ook uit België, 34 uit Zweden, 31 uit Oostenrijk, 30 uit Zwitserland en Argentinië maakt de top 10 vol met ook 30 spelers. Oh nee, dat is de 11, want 10 en 11 is een ex aequo met 30 spelers. Maar het zijn wel grappige weetjes die eigenlijk niet ter zake doen, maar het is wel, geeft wel aan toch dat Nederland niet alleen maar vanwege de prestaties die nu dus enigszins tegenvallen, maar ook in het aantal spelers dat geleverd wordt met Nederlandse roots, dat Nederland daarin scoort.
1: Ja, helaas is wel het merendeel van de spelers die in Nederland geboren zijn inmiddels al wel naar huis.
2: Ja, helaas wel.
1: Frank, dank weer voor je tijd en dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. Dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, oké.
2: Okay. Regel te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit, maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin, Jip. Je bent een wielrenner, je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur zang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daarvan, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn en waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike-wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Ja, je leert toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja.
1: Ja,
2: Ja.
1: sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen, of is het wel full focus op de race?
2: Nee, dus natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo mooi mogelijk een race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen, maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race, inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden, is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij de jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee, of is dat dan, ja, is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar nee, dat is inderdaad. Dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen. Gewoon echt strijd. En daar hou ik wel van. Dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. En nee, ja, ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UC-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongeren trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Naast staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Ginnen op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we, over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
8: Voetbal.
9: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
10: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
11: Autosport.
12: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Begin deze week vonden twee grote voetballanden hun waterloo tijdens het WK voetbal. Zowel Nederland als Duitsland werden uitgeschakeld na strafschoppen. Oranje tegen Marokko en die Mannschaft tegen Paraguay. En laat het eerstvolgende duel van beide landen nou net toevallig een onderlinge ontmoeting zijn. Op 24 september aanstaande neemt Nederland het in eigen huis op tegen onze oosterburen in de UEFA Nations League. Hoeveel zou er eigenlijk bij beide landen gaan veranderen? Want ja, een vroegtijdige uitschakeling heeft nogal wat voeten in de aarde. Ik ga erover in gesprek met toch wel expert in het Duitse voetbal, Jan Leerkes, werkzaam bij Southfield. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Dat is natuurlijk wel heel erg toevallig allemaal, hè, dat nou net toevallig het eerstvolgende duel een onderlinge ontmoeting is. We weten inmiddels, Ronald Koeman is exit, dus de bondscoach heeft de eer aan zichzelf gehouden, is ermee gestopt. Hoe zit het eigenlijk met de positie van Julian Nagelsmann?
2: Julian Nagelsmann is nog niet zover. Hij heeft eigenlijk aangegeven dat hij gewoon door wil. Maar erkende wel van dat hij niet verwachtte dat het merendeel van de Duitsers dat ook graag zou zien. En uit een enquête die Kieker heeft gehouden op zijn site, bleek dat 93% van de mensen inderdaad een andere bondscoach wil. Dus de kans is wel heel erg groot dat er een nieuwe bondscoach aan het roer staat bij Duitsland. Als ze het in september opnemen tegen Nederland. En dat dus beide landen met een nieuwe bondscoach beginnen. Bernd Neuendorf, de voorzitter van de DFB, heeft ook aangegeven dat het niet alleen om Nagelsmann gaat. En dat is iets wat je ook wel in de commentatoren van de Duitse media ziet. Ja, er is veel kritiek op Nagelsmann en op bepaalde keuzes die hij heeft gedaan tijdens het toernooi. Een beetje vergelijkbaar met wat er ook over Ronald Koeman nu gezegd wordt. Maar er is wel degelijk ook een roep om, we moeten wat meer en wat breder kijken dan alleen naar de bondscoach.
1: Ja, maar dat is toch wel een dossier waar de DFB waarschijnlijk wel mee in de maag zit. Want ja, Julian Nagelsmann is natuurlijk de kroonprins van het Duitse trainersgilde. Hij is de jonge, het jonge talent, de man die een hele grote toekomst voor zich heeft. Ja, kun je die al zo snel, ja, eigenlijk makkelijk plat gezegd, eruit wippen als je zelf zoiets hebt van dit is de toekomst voor Duitsland?
2: Ik denk dat ze geen andere keuze hebben. Ja, uiteindelijk zal de druk zo groot worden. Je ziet dat er echt alle grote namen van het Duitse voetbal zich ermee gaan bemoeien. En zoals in Nederland al volop gespeculeerd wordt over Arne Slot, is op dit moment ook Jurgen Klopp geen trainer. Hij is weliswaar hoofdvoetbal van Red Bull. En dat betekent dat hij de sportieve basis over alle clubs die onder Red Bull vallen, dus Leipzig, New York, noem maar op, Salzburg. En hij heeft ook aangegeven op Magenta, dat is de betaal-tv in Duitsland die de rechten voor het WK heeft, waar hij analist voor is, dat hij erg tevreden en gelukkig is met zijn huidige baan. Maar tegelijkertijd heeft hij niet uitgesloten dat hij het doet. En daarmee zie je dat natuurlijk al een heel proces op gang komt van allerlei partijen die zich er nu omheen gaan begeven. En dus ik denk dat er nu een steen aan het rollen is gegaan. En dat die steen ook voor Bernd Neuendorf niet op te houden is. En dat hij misschien wel meer koppen moet laten rollen, om het maar eens zo uit te drukken. Want ook de positie van Rudi Völler staat nu onder druk. Een van de dingen die Lothar Matthäus bijvoorbeeld ook aangaf in zijn reacties, was dat hij een beetje de topsportcultuur in Duitsland mist. En hij gaf daar een typerend voorbeeld van. Hij zegt werkelijk, alles draait erom wanneer de vrouwen en kinderen van de spelers langs mogen komen tijdens het toernooi. Ga eerst eens voetballen en als je de kwartfinale haalt, komen ze voorbij. En dat is iets wat natuurlijk wel een generatieverschil is. Want in de tijd van Lothar Matthäus werkte het zo. Maar onderliggend zie je wel aan dit voorbeeld dat, ja, in de ogen van veel Duitsers de totale voetbalcultuur zoals ze die kennen van vroeger. Ook Sami Khedira zei er bijvoorbeeld wat over. Echt het ouderwetse, er alles voor geven. Niet alleen zeggen dat je er alles voor doet, maar er ook daadwerkelijk alles voor doen. Dat een beetje in hun ogen aan het verdwijnen is. En een ander facet waarover opnieuw gesproken wordt in Duitsland. En we hebben er al eens eerder over gehad. Zie je nu ook weer naar boven komen. Duitsland leidt te veel hetzelfde type voetballer op. Je ziet nu Wirtz, Musiala. Zijn natuurlijk typisch van die voorbeelden van jonge spelers die echt technisch vaardig zijn, achter de spits kunnen spelen. Maar je hebt ook al Karel die erachteraan komt, die dan nu geblesseerd was, Saïd El Mala. Dus van dat soort spelers kunnen ze er heel veel opstellen. Maar wat ze dus eigenlijk missen, is een typische traditionele centrumspits. Undaf heeft het natuurlijk heel goed gedaan tijdens het WK. Maar is al aardig op leeftijd door de waanzinnige carrière die hij gehad heeft. Van ja, gewoon eigenlijk geen baan hebben in de voetballerij tot nu international. En maar ook Wouter Made is natuurlijk niet de allerjongste meer. Hoewel hij natuurlijk recent nog het EK voor onder 21 heel goed deed. Maar wel, je ziet al wel dat toch de vraag is van is het wel die typische mid-voor van wereldklasse waar we al zo lang op wachten. En ook een andere positie waarover veel wordt gesproken is nu. Joshua Kimmich speelde noodgedwongen rechtsback. Omdat Duitsland eigenlijk gewoon geen goede rechtsback heeft. En dat is ook een ding waarvan ze zeggen van hey, leiden we wel voldoende verschillende soorten voetballers op om de nationale ploeg mee te vullen. En dat zijn wat diepergaande discussies die nu gevoerd worden. Die verder gaan dan alleen van de bondscoach. Maar dat neemt niet weg dat ook er volop kritiek is op Nagelsmann over zijn keuzes. Waardoor ook de positie van Nagelsmann eigenlijk onhoudbaar is geworden. Want hoe het ook went of keert, een Duitsland dat niet de laatste 16 van het WK haalt, is natuurlijk gewoon een slecht toernooi. En dat wordt ook de bondscoach aangevreven.
1: Ja,
2: dat is in het voetbal al zo sinds het begin van dat het voetbal bestaat. En dat zal ook over 100 jaar nog zijn dat een trainer dan verantwoordelijk wordt gehouden.
1: Ja, absoluut. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe is in Duitsland eigenlijk gereageerd op de uitschakeling van Oranje? Want dat was natuurlijk het frappante. We speelden natuurlijk direct achter elkaar eigenlijk.
2: In Duitsland is er met enige verbazing, maar toch ook wel met heel veel kritiek op gereageerd. Er wordt heel duidelijk aangegeven, ook in de Duitse media. Het zijn twee grootmachten die allebei een belabberd toernooi hebben gespeeld. Die tot de teleurstellingen van het toernooi gerekend moeten worden. Dus je ziet heel veel reacties van de twee grote teleurstellingen van dit toernooi zijn er op dezelfde dag uitgevlogen. Dus de kritiek die op Duitsland is, is natuurlijk op Nederland minder diep, omdat Duitsers vooral bezig zijn met zichzelf. Zoals wij ook in Nederland vooral bezig zijn met onszelf. Maar het is wel zo dat Nederland en Duitsland als de twee grote teleurstellingen van dit toernooi worden gezien. Trouwens, één dingetje nog. Ook daarvoor geldt dat je hetzelfde wel heel veel ziet. Wat wel specifiek over Nederland gezegd wordt, is dat Nederland zijn cultuur te grabbel heeft gegooid. Het mooie voetbal waar Nederland altijd onbekend stond, dat is onvoldoende gezien tijdens dit toernooi.
1: Ja, echt door de keuzes van bijvoorbeeld hè, dat ja. Spelen met 5 verdedigers achterin ineens na 800 zoveel dagen. Ja, precies, precies. Nu hebben we het natuurlijk al gehad over de rol van de bondscoaches en de staf hierin. Hoe zit het eigenlijk met spelers en qua doorselecteren, ook voor de jonge toekomst? Want nou ja, Nederland heeft natuurlijk een aantal spelers, hele ervaren spelers, maar toch ook spelers op leeftijd die nou ja, misschien nog net het EK, maar een volgend WK zeker niet gaan halen. Duitsland heeft natuurlijk ook een aantal van dat soort spelers rondlopen. Hoe wordt daar naar gekeken in Duitsland? Wat zit er in, nou ja, zeg jong Duitsland even, wat misschien doorgeselecteerd kan worden?
2: Nou, er zit best wel wat in jong Duitsland. Ik noemde net al bijvoorbeeld de namen Karel en Musiala. Maar het zijn ook weer veel dezelfde soorten spelers. Je ziet in ieder geval dat Neuer heeft zijn vertrek al aangekondigd. Het terughalen van Neuer is een van de punten waarop nu veel kritiek is. Ook de eerste keuze die tot het WK eerste keuze was, Oliver Baumann zal vertrekken. De kans is groot dat Jonas Urbich de nieuwe eerste keeper wordt, of Atubolu, de doelman van Freiburg, die mensen misschien nog wel in de Europa League finale hebben gezien. Daar zal een verandering plaats hebben. Er zullen een aantal spelers ook echt wel gaan vertrekken. Maar de echte opvolgers, dus de nieuwe leiders van de ploeg, die staan in de ogen van de Duitse media onvoldoende klaar. En dat zie je wel wie moet eigenlijk de nieuwe leider van de ploeg worden? Kimmich is dat eigenlijk, maar er is geen nieuwe Kimmich. Dus er is ook een hele duidelijke roep om Kimmich moet weer terug naar het centrale middenveld. om daar de leider van de ploeg te zijn. Maar we missen eigenlijk nog mensen die hem daarin kunnen ondersteunen. En daarin wordt wel heel erg gehoopt op Nico Slotterbeck. De centrale verdediger die dus tijdens het WK zwaar geblesseerd is geraakt. Maar die voor de wedstrijden tegen Nederland waarschijnlijk gewoon weer terug zal zijn. Maar dat is een zware blessure. Maar ja, hij zal het begin van het seizoen waarschijnlijk wel weer beschikbaar zijn. Dus dat is wel een naam die genoemd wordt waar Duitsers nu op hopen. Maar ja, de grote vraag is wie wordt de nieuwe bondscoach? Althans ja, ervan uitgaand dat Nagelsmann zal vertrekken. En wat zullen de keuzes van die persoon zijn? Want ja, ieder mens... We hebben 18 miljoen bondscoaches, maar bij alle 18 miljoen mensen staat er een andere Nederlands elftal op het veld. En zo werkt het natuurlijk bij Duitsland ook.
1: En wat verwacht je dat er bij het Nederlands elftal gaat gebeuren? Gaat daar ook toch doorgeselecteerd worden richting de Nations League? Toch meer ruimte voor jonge spelers zoals bijvoorbeeld de Kees Smit, zoals Luciano Valente, misschien Jairo Riet wel?
2: Dat zou zomaar kunnen. Maar ik denk dat het, net als wat ik over Duitsland zei, dat het heel erg zal afhangen wie de nieuwe bondscoach wordt. Het zal natuurlijk Peter Bos en Arne Slot worden veel genoemd. Dat zijn natuurlijk mensen die voor een heel duidelijke manier van voetbal staan. En daar zullen ze ook de spelers voor kiezen. Maar de vraag is of Peter Bos dat inderdaad weg zou gaan bij PSV. En of Arne Slot het Nederlands elftal nu al interessant genoeg vindt. En misschien wil hij wel wachten op een hele grote club. Dus ook daarvoor moet je even afwachten. Er kan ook weer een pragmaticus komen, hè? Net als Ronald Koeman dat was. En dat zal een heel ander iemand zijn dan wanneer je echt een trainer krijgt die een heel duidelijke stempel op een ploeg wil zetten.
1: Wie verwacht jij dat de nieuwe bondscoach wordt, als je een naam mag noemen, bij 1 bij Nederland en 2 bij Duitsland?
2: Ik zou het bij Duitsland bij 1 houden, want ik denk dat er eigenlijk geen twijfel over bestaat wie de grote massa wil. En ik denk dat de grote massa in Duitsland onherroepelijk Jürgen Klopp zal willen. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij het ook graag zal willen uiteindelijk. Hij zegt wel dat hij het heel erg mooi vindt om nu te werken voor RB. Maar ja, bondscoach zijn is voor elke trainer natuurlijk wel de ultieme erebaan. En zeker bondscoach van je land. Dus het zou wel de kroon op het werk van Jürgen Klopp zetten. En Jürgen Klopp weet ook dat hij natuurlijk best wel, zeker met die technisch vaardige spelers voor achter de spits, een hele goede voetballers tot zijn beschikking heeft. Bij Nederland, ja, mijn voorkeur zou uitgaan naar Arne Slot of Peter Bos. Maar voor beide geldt, vinden zij het interessant genoeg om je contract op te zeggen of nu al in een nationale ploeg te stappen, in het geval van Arne Slot, terwijl misschien ook wel over een paar maanden een hele grote club voorbij kan komen.
1: Ja, ik lees zojuist dat Mikko Schauka heeft gezegd dat Arne Slot het een eer zou vinden om bondscoach van Oranje te worden. Dus dat is in ieder geval al positief.
2: Dat is positief. Dan zou ik inderdaad voor Arne Slot gaan. Want ik denk dat het losweken van Peter Bos nog wel een dingetje zal worden. En Slot is meteen beschikbaar. En dat zijn natuurlijk wel op dit moment de twee beste Nederlandse trainers die we hebben.
1: Nou, dat betekent dat we waarschijnlijk wel aardig wat veranderingen gaan zien. Als het met twee knipperen met de ogen alweer 24 september is in de Nations League.
2: Ja. Voordat we het weten zijn we alweer zover. Hè? En kijken we weer gewoon naar de Johan Cruijff Arena. Naar een nieuwe versie van Nederland-Duitsland.
1: Nou, we gaan ons er alvast op verheugen wat dat wordt. Wie er dan aan het roer staan en wie er ook op het veld gaan staan. Want dat is natuurlijk ook zeker nog niet zeker. Voor nu, Jan Leerkes van Southfields, mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En tot de volgende.
2: Hey, tot de volgende. Tot ziens, hè.
0: All Sports Radio. Summer of Football.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ondanks onze uitschakeling, misschien dat de mensen thuis er niet helemaal op zitten te wachten. Maar ja, we moeten natuurlijk wel bij het grootste sportevenement dit jaar blijven, het WK voetbal. Laten we eens beginnen met iets interessants. Dat heet Ambush Marketing en jij hebt daar een mooie case in uitgekozen.
2: Ja, bij elk groot sportevenement heb je vanzelfsprekend vandaag de dag sponsors die exclusiviteit eisen. Zeker in hun branche. Maar als er een branche vrij zou zijn, dan kan een bedrijf in die branche ook niet inhaken of aanhaken op het betreffende evenement. In dit geval is het WK. Zonder sponsor te worden kan je dus niet gebruik maken in welke vorm van communicatie dan ook van een evenement. Nou, dit soort, en dat noemen we inderdaad in het vaktermen ambush marketing. Het verklaart zichzelf als je dat vertaalt. Maar dat doet ze toch natuurlijk vaak voor. Hè? Het ondeugende van bedrijven die inhaken bij een groot evenement zonder daar sponsor van te zijn. Nou, dat gebeurt met name vaak in de hoek van de sportmerken. De Adidas en de Nike's in deze wereld. Die elkaar nogal dwars zitten. De een is sponsor en de ander profiteert van het evenement zonder sponsor te zijn. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld bij Coca-Cola en bij Pepsi-Cola. Nou ja, in dit WK voetbal is er ook weer een leuke keus. En ook een, ik zou bijna zeggen, een leuke case voor de lesboeken sponsoring. Want in veel van de WK-stadions heeft Heinz, dat hele grote Amerikaanse merk wat we allemaal kennen, het alleen recht van verkoop van Heinz-producten. Die gaan natuurlijk vaak bij snacks en bij kroketten en broodjes en hotdogs, et cetera. Maar Heinz is geen sponsor van dat wereldkampioenschap. Dus eist de FIFA dat op elk Heinz-flesje het woord Heinz zou worden afgedekt met zwarte tape. Ze wilden het in eerste instantie verbieden de verkoop ervan, maar dat konden we niet gezien alle contracten die stadions hebben met Heinz. En daar stond geen clausule in dat als er een evenement komt, dat het niet accepteert, et cetera. Dus eiste FIFA dat alle Heinz logo's en naam zou worden afgeplakt met zwarte tape. Nou, Heinz reageerde attent en ik vind het heel leuk en creatief. Zij dekte alle flesjes af, inderdaad, met zwarte tape. En zij reageerde met een campagne waarin ze diezelfde flesjes, met afgedekt dus met zwarte tape, gebruikte in een reclamecampagne. Waardoor het een beetje hip en in werd om juist flesjes te hebben met een zwart tapeje erop. Nou, het was een overweldigend succes, of het is een overweldigend succes. En de flesjes worden nu in de supermarkt, dus ook op de schappen, staan ze met zwart tape erop. En de mensen willen daar wel in die grap meedoen en kopen het nog zeer lustig volgens Heinz de verkoopcijfers die ze hebben onthuld. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van maak van een nadeel een voordeel en zorg ervoor dat iedereen erom gaat lachen en iedereen daarover en daarmee wel wil scoren en ook wil meedoen. Dus een mooie case voor het lesboek sponsoring en het motiveert wellicht ook bedrijven die niet het sponsorschap kunnen betalen, want dat zijn vele tientallen miljoenen natuurlijk, dat ze zeggen, nou weet je wat, we gaan het op een andere hele leuke manier doen en daar heb je wat creativiteit voor nodig.
1: Oh, heerlijk. Ja, dat doet me denken ook aan de actie die Levi's deed. Die zijn naamgevend sponsor van een van de stadions in Santa Clara. En daar moest dan een heel groot wit doek van de FIFA over het logo van Levi's heen. En toen hebben ze als een soort van mooie actie, hebben ze alle social media zeg maar profielfoto's veranderd in dat witte doek en hebben ze er ook een filmpje mee gemaakt. Maar dit is toch een voorbeeld waarom ambush marketing toch eigenlijk de mooiste vorm blijft.
2: Ja, ik vind het wel. Ik hou van creativiteit. Ik hou van niet van het platvloersen zoveel mogelijk reclameuitingen in beeld zien te brengen. De zichtbaarheid kopen. Ik hou van dit soort creatieve oplossingen. En ja, het gekke is, als je inderdaad zo'n creatieve case kunt opbouwen, dan win je natuurlijk glansrijk van de sponsor. Want de sponsor die begint al met een enorme fee te betalen. En die moet dat dan ook nog eens gaan activeren. Dus die betaalt in wezen twee keer. De ambush marketing merk, die betaalt maar één keer. Alleen voor de campagne en niet voor het sponsorschapbedrag. En hij scoort in humor, want het is vaak humorvol en leuk. En de consument houdt daar wel van. Beetje ondeugend.
1: Ja, precies. Ja, dat maakt het dus ook zo leuk. Over platvloerse marketing waar heel veel geld mee gemoeid is gesproken. De drinkpauzes op het WK. Nu had Nederland volgens mij al een wereldwijde primeur te pakken door bij wedstrijden de drinkpauzes te vullen met fluitconcerten. Dat is overigens overgenomen ook door andere fans. Maar jij hebt hem even eigenlijk in cijfers beet gepakt. Wat nou eigenlijk die drinkpauzes doen dit WK?
2: Ja, het zijn zeer veel besproken. Hè. Meneer Infantino, de baas van FIFA, die blijft hardnekkig beweren dat het in het kader van de gezondheid is voor de spelers. Maar iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, die begrijpt dat dit is bedoeld voor televisiecommercials. Maar gelukkig komen er vanuit de voetbalwereld heel veel geluiden. En dus niet alleen vanuit de consument, maar echt ook vanuit de voetbalwereld, vanuit de technische staf en de spelers, dat ze die onderbreking eigenlijk maar hinderlijk vinden. En voetbal is 2 keer 45 minuten en niet 4 keer 22 minuten. Maar hoe dan ook, de consument heeft ook zijn stem laten horen. De adverteerders zullen niet erg blij zijn, want The Athletics, en dat is toch niet het eerste, het beste medium, deed een soort spoedonderzoek. En tot nu toe kreeg het onderzoek terug dat de breaks, de drink breaks dus, voor 76,4% van de kijkers fel tegen zijn. Dus dat is geen erg bemoedigend cijfer. En 13,3% is neutraal en slechts 10,3% is er wel voor. Nou, do I need to say more? Als dit soort cijfers naar buiten komen, dan zal de hele voetbalwereld dat alleen maar beamen. En zal meneer Infantino toch waarschijnlijk wel genoodzaakt zijn. Alhoewel, hij luistert niet naar dit soort cijfers als hij er niet naar wil luisteren. Dus ik ben benieuwd wat nou de toekomst gaat zijn wat FIFA betreft. UEFA heeft zich al uitgesproken. En daar ben ik ook blij om. Dat die bij de Champions League en bij de grote toernooien en ook bij het EK absoluut niet zullen zwichten voor deze mogelijke druk vanuit FIFA.
1: Nee, maar dat is natuurlijk het mooie. Want de UEFA en de FIFA zijn natuurlijk een beetje zoals water en vuur. Dus alles wat de FIFA doet wat niet leuk is, gaat de UEFA roepen. Ja, nee, dat gaan wij niet doen. Om zo'n beetje goodwill te kweken.
2: Ja, dat is ook in wezen een beetje de achtergrond van het gevecht tussen meneer Infantino en meneer Severin van de UEFA. Dat UEFA heeft natuurlijk het waanzinnig sterke wapen van de Champions League. En dat met enorme regelmaat terugkomt op het scherm, dus enorm trekt wereldwijd. En Infantino moet het doen met ook natuurlijk fantastisch het WK-voetbal. Maar dat is maar 1 keer in de 4 jaar. Dus dit is inderdaad wat je zegt, Robert, een enorme concurrentiestrijd gaan tussen die twee mannetjes die allebei nogal hanig zijn en willen scoren en zoveel mogelijk geld willen verdienen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, daarom vond ik het ook zo mooi dat de UEFA die Somalische scheidsrechter heeft aangesteld als arbiter bij de Supercup. Want dat is natuurlijk wel echt een enorme middelvinger richting de FIFA.
2: Ja, een mooi signaal kan je bijna niet bedenken. Dus ik vind het ook wel weer maakt het weer... Sensationeel, het levert gesprekstof op, het levert stof op voor de media. En het bevestigt inderdaad de strijd die er gaande is tussen die twee enorme voetballichamen.
1: Laten we het hebben over een van de grote jonge wereldsterren die het voetbal rijk is. Ook dit WK voetbal in actie komt. Lamine Yamal, de Spanjaard, met overigens ook Marokkaanse roots. Jij wil het hebben over zijn naam en waar die eigenlijk vandaan komt.
2: Ja, zijn ouders waren ze leven allebei nog, zijn twee zeer arm lastige mensen uit het Midden-Oosten Marokko, zoals je al zei. En hun achternaam is, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Nasrauni Ebana. Zij emigreerden naar Spanje en werden in die stap geholpen door twee zeer trouwe vrienden vanuit Marokko. Die twee vrienden hadden allebei een eigen naam uiteraard. De een heette Lamine en hetgeen betekent in de Arabische taal betrouwbaar. En de andere heette Yamal en dat betekent schoonheid. Dus een betrouwbare schoonheid is eigenlijk de naam van Lamine Yamal, terwijl die eigenlijk heet Nasrawini Ebana. Dus dat is een soort weetje wat niets ter zake doet natuurlijk, maar het is wel grappig om te weten hoe deze voetballer, die het nog zeer ver gaat brengen, in mijn perceptie in ieder geval, hoe die in feite aan zijn naam is gekomen.
1: Nou, dat is een lekkere fun fact om deze BV Sporten te breken. Blijven eigenlijk bij gekke feitjes, gekke lijstjes. Want er is ook een lijstje tevoorschijn gekomen, Frank. Daarin eigenlijk staat in welke landen de spelers op dit huidige wereldkampioenschap eigenlijk geboren zijn. En fun fact, Nederland doet het daar best verrassend goed.
2: Ja, nummer 1, dat zal waarschijnlijk niemand verbazen, is Frankrijk. Met 98 spelers in dat WK die in Frankrijk zijn geboren. Op 2 staat Nederland, 67 spelers. Dan moet ik daar natuurlijk eerlijkheidshalve direct aan toevoegen dat er natuurlijk een aantal deelnemende landen zijn waar veel Nederlands bloed speelt. Dat is natuurlijk Curaçao, maar ook Kaapverdische eilanden. Maar goed, 67 spelers hadden hun wieg staan in Nederland. 49 op de derde plaats spelers komen uit Engeland. 48 uit Duitsland, 36 uit Spanje, 36 ook uit België, 34 uit Zweden, 31 uit Oostenrijk, 30 uit Zwitserland en Argentinië maakt de top 10 vol met ook 30 spelers. Oh nee, dat is de 11, want 10 en 11 is een ex aequo met 30 spelers. Maar het zijn wel grappige weetjes die eigenlijk niet ter zake doen, maar het is wel, geeft wel aan toch dat Nederland niet alleen maar vanwege de prestaties die nu dus enigszins tegenvallen, maar ook in het aantal spelers wat geleverd wordt met Nederlandse roots, dat Nederland daarin scoort.
1: Ja, helaas is wel het merendeel van de spelers die in Nederland geboren zijn inmiddels al wel naar huis.
2: Ja, helaas wel.
1: Frank, dank weer voor je tijd en dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Let me in, let me in. All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Jure Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. Dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, oké.
2: Okay. Regel te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit, maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is daar eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk daartussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek, wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan dat goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja.
1: Ja,
2: Ja.
1: sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen, of is het wel full focus op de race?
2: Nee, dit is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden, is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan, ja, is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar. Nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad. Dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen. Gewoon echt strijd. En daar hou ik wel van. Dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. Ze krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte, dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. En nee, ja, ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor een koersen staan er nog op het programma?
2: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal...

0: daarin of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wilde de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wilde alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we, over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
0: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, dat onze talentboektalent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
0: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
2: All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we nog even kijken naar de sponsoren. In dit geval, voordat we naar de WK-sponsors gaan, eerst even de FIFA-sponsors op een rijtje.
2: Ja, dat heb ik nog maar eens even op een rijtje gezet. Dat is toch wel interessant gezien het feit dat het hele WK nog een aantal weken duurt. En dat de mensen er toch naar kijken. En dat ze dus weten hoe die miljarden die erin omlopen, hoe die allemaal zijn tot stand gekomen vanuit een sponsoroogpunt. De FIFA-sponsors zijn in willekeurige volgorde. Adidas die zit sinds 1970 aan boord en die zit het. Hebben getekend tot in ieder geval 2030, is een contract naar verluid voor $40 miljoen per jaar. Plus natuurlijk enorm veel materialen, hè, waar Infantino mooie sier mee maakt in Afrikaanse landen, dat hij hele containers vol met ADL-spullen kan weggeven om stemmen te winnen. Coca-Cola is sinds 1978 al aan boord en heeft ook getekend tot en met 2030 voor $50 miljoen per jaar. Aramco, dat is de Saudi-Arabische staatsbedrijf, de grootste energieleverancier, eigenlijk producent van de wereld. Die hebben voorlopig getekend tot 2027, maar neem van mij aan dat ze in ieder geval aan boord blijven tot en met 2034, want dan wordt het wereldkampioenschap in Saudi-Arabië gespeeld. En dat is een handjeklap situatie geweest, want zij betalen maar liefst $100 miljoen per jaar. Dan hebben we het automerk Hyundai Kia sinds 1999 aan boord, tot en met 2030 voorlopig, voor $40 miljoen per jaar. Maar daar zijn ze er ook niet mee, want ze leveren natuurlijk een hele grote partij auto's voor al die VIP's. Dan hebben we Lenovo, dat is sinds 2024, dus dat is een relatief nieuwe uit China. En die hebben getekend tot en met 2027, volgend jaar dus, voor $50 miljoen per jaar. Qatar Airways, nou ja, die waren natuurlijk al aan boord vanaf het vorige WK, eigenlijk daarvoor al, want ze hebben getekend vanaf 2017, zitten aan boord voorlopig tot en met 2030. Voor $50 miljoen per jaar plus een enorm bedrag in barters, tickets dus. Dan hebben we Visa, ook al relatief lang aan boord vanaf 2007. En die zitten voorlopig aan boord tot en met dit jaar, dus dat wordt al of niet verlengen. Ik vermoed trouwens dat ze wel zullen verlengen, want als zij niet zullen verlengen, ben ik ervan overtuigd dat een van de andere creditcardcompanies onmiddellijk in zal stappen. Zij betalen overigens ook $50 miljoen per jaar. En dan tenslotte hebben we een nieuwe, dat is een Amerikaans bedrijf, ADI, Credit Street. Ik weet echt niet wat ze doen precies. Ze hebben getekend eigenlijk alleen voor dit jaar, maar ze hebben wel voor 4 jaar moeten tekenen. Dat heeft Infantino al beter te bewerkstelligen. Tot 2030. En dat is voor $60 miljoen per jaar. Een van de WK-sponsors is overigens Rexona. Dat is van Unilever. Dat is wel grappig. Ik weet niet of luisteraars dat al hebben gezien. Ze zijn heel goed zichtbaar op het wisselbord. Dat hebben ze ongetwijfeld gezien met hun logo. Maar ze zijn ook klein op het shirt van de scheidsrechters en de lijnrechters, of de assistent-scheidsrechters moet je tegenwoordig zeggen, en de man die het wisselbord ophangt. En waar staat dat kleine logootje? Onder de oksels. Dus je ziet het heel goed. Als de man het bord omhoog houdt met het wisselbord, moeten de luisteraars maar eens kijken, dan zie je daar klein het Unilever Rock Rexona logo staan, natuurlijk op de plaats waar het ook hoort te staan. Het valt me overigens tegen van meneer Infantino, dat hij niet heeft geregeld dat de regie de camera's vaker af laat inzoomen op die vierde official. Als hij het wisselbord omhoog houdt, want dan zou hij aan Unilever nog wat extra geld hebben kunnen vragen. Maar goed, dat even terzijde. Die specifieke wereldkampioenschapsponsors zijn overigens Verizon. Dat is natuurlijk een hele grote Amerikaanse communicatiereus. Lay's, de chips. Bank of America. En Unilever, die ik al genoemd heb met Rexona. Die WK-sponsors die betalen naar verluid $60 miljoen per stuk. En daarnaast heeft het WK voetbal ook nog het Public Investment Fund, het PIF uit Saudi-Arabië. Dat is een hele aparte status, want wat hebben die er in godsnaam aan? Maar het is alleen maar weer om ja, zoete broodjes te bakken met meneer Infantino met het oog op het WK 2034. Want zij betalen naar verluidt $100 miljoen per jaar. En wat ik net ook al aangaf, maar dat hebben ze ook nu voor Amerika nog eens extra gedaan. Ja, geld kan daar niet op. Gaststeden, de 16 steden waar stadions staan in dit WK, hebben naast deze sponsors ook allemaal nog de mogelijkheid eigen sponsors aan te trekken. En die zijn niet voor FIFA, maar ze mogen niet conflicterend zijn met een van de FIFA-sponsors of een van de WK-sponsors. Nou, de totale sponsorinkomsten, is ook wel interessant natuurlijk, is komen op $2.4 miljard. En dat is 37% meer dan in 2022 in Qatar. Maar daar moeten we natuurlijk direct rekening houden met het feit dat daar speelden 32 landen, terwijl er nu 48 landen zijn. Met andere woorden 104 wedstrijden tegenover 64 wedstrijden in Qatar. Dan tenslotte ook nog een nieuwtje, nog inhakend op het WK ten aanzien van onze Nederlandse jongens, die helaas dus zijn al op de terugweg. De KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, heeft met het behalen van de knock-outfase, de laatste 32, toch $23 miljoen verdiend. We hoeven dus niet echt medelijden te hebben op financieel gebied, maar het sportieve gebied is natuurlijk veel belangrijker en daar hebben we natuurlijk wel enige teleurstelling. Maar de KNVB wordt er echt niet armer op, want ze hebben al een saldo op hun spaarrekening staan van $66 miljoen. Daar komen dus nu 23 miljoen bij, maar ze hebben natuurlijk behoorlijk wat kosten gemaakt in Amerika.
1: Dan verlaten we het WK voor Newcastle United. Je noemde het PIF al even. Het Public Investment Fund zijn eigenaar van Newcastle United. En zij hebben toch maar eens even hun ambities met de club uitgesproken.
2: Ja, ze hebben een nieuw hoofd shirtsponsorcontract getekend met KNOX, NOX, Hydration, voor $80 miljoen voor 3 jaar. Dit is een Zuid-Afrikaanse sportdrankje, dus eigenlijk een concurrent van Red Bull en van Monster. Ze waren al een van de sponsors van Zuid-Afrika, maar niet de hoofdsponsor. Dat was Sela en die hebben aangekondigd dat ze deze zomer van het shirt verdwijnen. In een gezamenlijke statement verklaarde hydration-merk Knox en Newcastle United dat de club de ambitie heeft om in 2030, dus 6 jaar van nu, beide, dus zowel de club als het de sponsor, top of the world te zijn. Nou, dat klinkt wel een beetje erg ambitieus. Knox zou dan dus onder andere Red Bull moeten verslaan. Nou, dat zie ik ze niet 1, 2, 3 doen. En Newcastle United zou dan clubs als Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern, München, Real Madrid, Arsenal en dergelijke moeten verslaan. En dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar goed, ambitie uitspreken kan nooit kwaad.
1: Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja. De Britse regering overweegt, en het zal voor de Nederlanders niet altijd een grote verrassing zijn, een lijst te creëren waarop grote sportevenementen in het Verenigd Koninkrijk op het open net moeten blijven. Nou, in Nederland hadden wij ook zo'n lijst. Ik weet eigenlijk niet 100% zeker wat er met die lijst is. Is die nog actueel en wordt daar nog aan gehouden met de opkomst van alle streamingdiensten? Voor Nederland weet ik het niet exact, maar het is in Engeland nu definitief dat de regering daar achter wil staan. En dat geldt dan voor evenementen zoals de Olympische Spelen uiteraard, het wereldkampioenschap voetbal. Maar natuurlijk ook de Wimbledon en dan met name de finales van op Wimbledon. Die zouden op een open net moeten zijn te zien voor de Britse sportliefhebbers. Dan iets geheel anders. New York en Lake Placid overwegen samen te gaan bieden voor de organisatie van de winterspelen. Aangezien 2030, 2034 en 2038 al vergeven zijn aan respectievelijk de Franse Alpen en Tialf. En daar kom ik straks nog even op terug. De 2034 is vergeven aan Salt Lake City en 2038 is vergeven aan Zwitserland. Dan praten we dus pas over 2042. Kan je nagaan hoe ver bepaalde steden al vooruitkijken in de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen. Dan terug naar Nederland. KPN heeft het sponsorschap van Oranje verlengd. Dat hebben ze overigens gedaan voordat ze werden uitgeschakeld. Maar ik denk niet dat dat een rol zou hebben gespeeld. Want de propositie van sponsor zijn van Oranje is en blijft, ondanks het slechte resultaat van nu, blijft natuurlijk een hele interessante propositie voor het Nederlandse bedrijfsleven. En het is zeker voor KPN interessant, mede gezien het feit dat grote concurrent Odido natuurlijk het laatste jaar waanzinnig de sport heeft gekozen om op te communiceren over het merk. Dan tenslotte wat de nieuwtjes betreft, dat de onrust in het Midden-Oosten ook natuurlijk de sportwereld zou treffen, dat mag geen verbazing wekken. Qatar Airways meldde in 2025 hoofdsponsor te worden van de Rugby Nations Cup voor 80 miljoen pond. Maar heeft tot op de dag van vandaag nog niet getekend, terwijl het evenement al een deze dagen begint, als het al niet begonnen is. Qatar Airways ontkent zich te willen terugtrekken, maar toont wel enige twijfels gezien de spanning in het Midden-Oosten. En te meer daar de finals van het evenement geacht worden in Qatar plaats te vinden. En ja, als daar weer gebombardeerd wordt of het vliegveld gesloten is, dan lijkt het moeilijk om zo'n finale in dat land te organiseren.
1: Dat wordt dan inderdaad behoorlijk lastig. Dan sluiten we af deze BV Sport Update met de groene en de gele kaart. En voor wie heb je ze deze week bewaard, Frank?
2: Nou, heb ik geen gele kaart. En, tenzij jij vindt dat ik die moet uitreiken aan Oranje. Maar goed, dat vind ik dan weer een beetje vervelend. Want ik heb toch al volop sympathie voor de ploeg. Maar ik heb alleen maar groene kaarten dit keer. En dat is ook wel eens leuk, want het is alleen maar positief nieuws. In de eerste plaats groen heb ik net al even genoemd voor Tialf. Tialf is nu officieel benoemd door het IOC en de organisatiecommissie van de Olympische Winterspelen. In 2030 moet ik zeggen. Nee, niet in 2030. In 2028 moet ik zeggen, sorry. Die vinden plaats in de Franse Alpen. En de organisatie daar heeft besloten om dat dan niet een eigen kunstijsbaan te gaan bouwen voor het langebaanschaatsen. En ze hebben gekozen, het is weliswaar onderbij de 1000 kilometer, zo niet meer, verwijderd vanuit de Franse Alpen. Het Olympische langebaanschaatsen, waarin Nederland natuurlijk moet scoren en gaat scoren, zal gaan plaatsvinden in Tialf in Heerenveen. En het is dus eigenlijk voor de eerste keer sinds 1928 dat wij in Nederland een onderdeel althans van de Olympische Spelen gaan organiseren. Dus dat is één groene kaart voor Tialf. Wel heel goed gedaan. Dan een groene kaart, zou je verbazen, Robert, gaat naar wat mij betreft UEFA. Waarom? Omdat de Europese Voetbalbond heeft besloten dat er geen enkele sprake zal zijn van de introductie van de 2x3 minuten drinkpauzes, zoals ik al eerder meldde. En dat heeft inderdaad natuurlijk te maken met de rivaliteit tussen FIFA en UEFA. Maar ik vind het in ieder geval een heel goed besluit. En het is een keer een besluit dat niets met geld te maken heeft, maar dat heeft te maken met het voetbal. Het feitelijke product waar zij voor staan. Dus dat vind ik een groene kaart waard. Bij hoge uitzondering is een keer voor een van die instanties als FIFA of UEFA. En tenslotte een derde groene kaart gaat naar de organisatie van de TT van Assen het afgelopen weekend. Een woordvoerder zei, ik ben er trots op dat we de toegangsprijzen laag kunnen houden. Jongeren tot en met 15 jaar hebben gratis toegang. En ik wist dat zelf niet. Ik was er zelf wel bij, maar ik wist dat niet eens. Maar ik vind dat wel een prachtig gebaar om een sport ook te promoten bij jongeren. Want over het algemeen heerst er in de sport toch een gevoel van dat er vergrijzing plaatsvindt en dat we de jongeren niet meer kunnen pakken. En dat heeft natuurlijk mede te maken met dat de jongeren andere bezigheden hebben tegenwoordig. Denk aan de schermpjes. Dus ik vind dat een prachtig gebaar van een zodanig groot evenement als de TT van Assen. Hetgeen wel de kathedraal van het motorracen wordt genoemd. En dat vind ik nogmaals een pluim en dus een groene kaart waard. Kijk. Dat was het voor deze week.
1: Nou, hartstikke mooi, Frank. Drie prachtige groene kaarten, dus lekker positief einde. Tot zover deze BV Sport update. Maar Frank, volgende week, als het goed is, weer een nieuwe BV Sport. Kun je een tipje van de sluier toelichten?
2: Ja, ik heb de hoofdmarketing, hoofdmerk van de Nederlandse Loterij, Bas Ticheler, heb ik bereid gevonden om onze gast te zijn, Robert. En we gaan het dan met name hebben natuurlijk over de enorme bijdrage die de Nederlandse Loterij levert aan de sport. Enerzijds het bedrag van om en nabij de 55 miljoen dat vanuit overheidswegen bestemd moet zijn voor de sport. En dat gaat naar het NOC-NSF. En die mag dat verdelen onder de verschillende sportbonden. Maar daarnaast heeft de NLRO, de Nederlandse Loterij, ook een aanzienlijk marketingbudget wat ongeveer vergelijkbaar is met die 55 miljoen die ze uit overheidswegen moeten afstaan aan de sport. Die zij zelf besteden in de sport. En daar zijn ze ook zeer ruimhartig in hoe ze dat verdelen. En daar wil ik het met name eens met Bas Tichler over gaan hebben. Want ik vermoed zo dat weinig Nederlanders weten dat er dus uit het marketingbudget van de NLO ook nog een dusdanig aanzienlijk bedrag naar de sport toevloeit. Dus ik ben blij dat hij ja heeft gezegd en dat hij het erg graag wil doen. Dus we hebben een interessante gast, Robert.
1: Oh, dat vind ik heel erg leuk, want ik mag Bas heel erg graag. Dus dat gaat helemaal goed komen volgende week. Frank, dank weer voor je tijd. En dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sport Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sport Radio klokt. De tijd van 7 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sport Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
2: Voetbal. Ik ben Roland de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
3: Volleybal.
4: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
3: Tennis.
5: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we nog even kijken naar de sponsoren. In dit geval, voordat we naar de WK-sponsors gaan, eerst even de FIFA-sponsors op een rijtje.
2: Ja, dat heb ik nog maar eens even op een rijtje gezet. Dat is toch wel interessant gezien het feit dat het hele WK nog een aantal weken duurt. En dat de mensen er toch naar kijken. En dat ze dus weten hoe die miljarden die erin omlopen, hoe die allemaal zijn tot stand gekomen vanuit een sponsoroogpunt. De FIFA-sponsors zijn in willekeurige volgorde. Adidas die zit sinds 1970 aan boord en die hebben getekend tot in ieder geval 2030. Is een contract naar verluid voor $40 miljoen per jaar. Plus natuurlijk enorm veel materialen. Waar Infantino mooie sier mee maakt in Afrikaanse landen. Dat die hele containers vol met Adidas-spullen kan weggeven om stemmen te winnen. Coca-Cola is sinds 1978 al aan boord. En heeft ook getekend tot en met 2030 voor $50 miljoen per jaar. Aramco, dat is de Saudi-Arabische staatsbedrijf, de grootste energieleverancier, eigenlijk producent van de wereld. Die hebben voorlopig getekend tot 2027, maar neem van mij aan dat ze in ieder geval aan boord blijven tot en met 2034, want dan wordt het wereldkampioenschap in Saudi-Arabië gespeeld. En dat is een handjeklap situatie geweest, want zij betalen maar liefst $100 miljoen per jaar. Dan hebben we het automerk Hyundai Kia sinds 1999 aan boord, tot en met 2030 voorlopig, voor $40 miljoen per jaar. Maar daar zijn ze er ook niet mee, want ze leveren natuurlijk een hele grote partij auto's voor al die VIP's. Dan hebben we Lenovo, dat is sinds 2024, dus dat is een relatief nieuwe uit China. En die hebben getekend tot en met 2027, volgend jaar dus, voor $50 miljoen per jaar. Qatar Airways, nou ja, die waren natuurlijk al aan boord vanaf het vorige WK, eigenlijk daarvoor al, want ze hebben getekend vanaf 2017, zitten aan boord voorlopig tot en met 2030, voor $50 miljoen per jaar plus een enorm bedrag in barters, tickets dus. Dan hebben we Visa, ook al relatief lang aan boord, vanaf 2007, en die zitten voorlopig aan boord tot en met dit jaar, dus dat wordt al of niet verlengen. Ik vermoed trouwens dat ze wel zullen verlengen, want als zij niet zullen verlengen, ben ik ervan overtuigd dat een van de andere creditcardcompanies onmiddellijk in zal stappen. Zij betalen overigens ook $50 miljoen per jaar. En dan tenslotte hebben we een nieuwe, dat is een Amerikaans bedrijf, ADI, Credit Street. Ik weet echt niet wat ze doen precies. Ze hebben getekend eigenlijk alleen voor dit jaar, maar ze hebben wel voor 4 jaar moeten tekenen. Dat heeft Infantino beter te bewerkstelligen. Tot 2030. En dat is voor $60 miljoen per jaar. Een van de WK-sponsors is overigens Rexona. Dat is van Unilever. Dat is wel grappig. Ik weet niet of luisteraars dat. Ze zijn heel goed zichtbaar op het. Ongetwijfeld gezien met hun logo. Maar ze zijn klein op het shirt van de scheidsrechters en de lijnrechters, of de assistent-scheidsrechters moet je tegenwoordig zeggen, en de man die het wisselbord ophangt. En waar staat dat kleine logootje? Onder de oksels. Dus je ziet het heel goed. Als de man het bord omhoog houdt met het wisselbord, moeten de luisteraars maar eens kijken, dan zie je daar klein het Unilever Rock Rexona logo staan, natuurlijk op de plaats waar het ook hoort te staan. Het valt me overigens tegen van meneer Infantino, dat hij niet heeft geregeld dat de regie de camera's vaker af laat inzoomen op die vierde official. Als hij het wisselbord omhoog houdt, want dan zou hij aan Unilever nog wat extra geld hebben kunnen vragen. Maar goed, dat even terzijde. Die specifieke wereldkampioenschapssponsors zijn overigens Verizon. Dat is natuurlijk een hele grote Amerikaanse communicatiereus. Lees, de chips. Bank of America. En Unilever, die ik al genoemd heb met Rexona. Die WK-sponsors die betalen naar verluid $60 miljoen per stuk. En daarnaast heeft het WK voetbal ook nog het Public Investment Fund, het PIF uit Saudi-Arabië. Dat is een hele aparte status, want wat hebben die er in godsnaam aan? Maar het is alleen maar weer om ja, zoete broodjes te bakken met meneer Infantino met het oog op het WK 2034. Want zij betalen naar verluid 100 miljoen dollar per jaar. En wat ik net ook al aangaf, maar dat hebben ze ook nu voor Amerika nog eens extra gedaan. Ja, geld kan daar niet op. Gaststeden, de 16 steden waar stadions staan in dit WK, hebben naast deze sponsors ook allemaal nog de mogelijkheid eigen sponsors aan te trekken. En die zijn niet voor FIFA, hè, maar ze mogen niet conflicterend zijn met een van de FIFA-sponsors of een van de WK-sponsors. Nou, de totale sponsorinkomsten, is ook wel interessant natuurlijk, is komen op 2,4 miljard dollar. En dat is 37% meer dan in 2022 in Qatar. Maar daar moeten we natuurlijk direct rekening houden met het feit dat daar speelden 32 landen, terwijl er nu 48 landen zijn. Met andere woorden 104 wedstrijden tegenover 64 wedstrijden in Qatar. Dan tenslotte ook nog een nieuwtje, nog inhakend op het WK ten aanzien van onze Nederlandse jongens, die helaas dus zijn al op de terugweg. De KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, heeft met het behalen van de knock-out fase, de laatste 32, toch 23 miljoen dollar verdiend. We hoeven dus niet echt medelijden te hebben op financieel gebied, maar het sportieve gebied is natuurlijk veel belangrijker en daar hebben we natuurlijk wel enige teleurstelling. Maar de KNVB wordt er echt niet armer op, want ze hebben al een saldo op hun spaarrekening staan van 66 miljoen. Daar komen dus nu 23 miljoen bij, maar ze hebben natuurlijk behoorlijk wat kosten gemaakt in Amerika.
1: Dan verlaten we het WK voor Newcastle United. Je noemde het PIF al even, het Public Investment Fund, zijn eigenaar van Newcastle United. En zij hebben toch maar eens even hun ambities met de club uitgesproken.
2: Ja, ze hebben een nieuw hoofd shirtsponsorcontract getekend met KNOX, NOX, Hydration, voor 80 miljoen voor 3 jaar. Dit is een Zuid-Afrikaans sportdrankje, dus eigenlijk een concurrent van Red Bull en van Monster. Ze waren al een van de sponsors van Zuid-Afrika, maar niet de hoofdsponsor. Dat was Sela en die hebben aangekondigd dat ze deze zomer van het shirt verdwijnen. In een gezamenlijke statement verklaarde Hydration merk Knox en Newcastle United dat de club de ambitie heeft om in 2030, dus 6 jaar van nu, beide, dus zowel de club als de sponsor, top of the world te zijn. Nou, dat klinkt wel een beetje erg ambitieus. Knox zou dan dus onder andere Red Bull moeten verslaan. Nou, dat zie ik ze niet 1, 2, 3 doen. En Newcastle United zou dan clubs zoals Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern, München, Real Madrid, Arsenal en dergelijke moeten verslaan. En dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar goed, ambitie uitspreken kan nooit kwaad.
1: Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, de Britse regering overweegt, en het zal voor de Nederlanders niet altijd een grote verrassing zijn, een lijst te creëren waarop grote sportevenementen in het Verenigd Koninkrijk op het open net moeten blijven. Nou, in Nederland hadden wij ook zo'n lijst. Ik weet eigenlijk niet 100% zeker wat er met die lijst is. Is die nog actueel en wordt daar nog aan gehouden met de opkomst van alle streamingdiensten? Voor Nederland weet ik het niet exact, maar het is in Engeland nu definitief dat de regering daar achter wil staan. En dat geldt dan voor evenementen zoals de Olympische Spelen uiteraard, het wereldkampioenschap voetbal, maar natuurlijk ook de Wimbledon en dan met name de finales van op Wimbledon, die zouden op een open net moeten zijn te zien voor de Britse sportliefhebbers. Dan iets geheel anders. New York en Lake Placid overwegen samen te gaan bieden voor de organisatie van de Winterspelen. Aangezien 2030, 2034 en 2038 al vergeven zijn aan respectievelijk de Franse Alpen en Tialf. En daar kom ik straks nog wel even op terug. Ook de 2034 is vergeven aan Salt Lake City en 2038 is vergeven aan Zwitserland. Dan praten we dus pas over 2042. Kan je nagaan hoe ver bepaalde steden al vooruitkijken in de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen. Dan terug naar Nederland. KPN heeft het sponsorschap van Oranje verlengd Dat hebben ze overigens gedaan voordat ze werden uitgeschakeld. Maar ik denk niet dat dat een rol zou hebben gespeeld, want de propositie van sponsor zijn van Oranje is en blijft, ondanks het slechte resultaat van nu, blijft natuurlijk een hele interessante propositie voor het Nederlandse bedrijfsleven. En het is zeker voor KPN interessant, mede gezien het feit dat grote concurrent Odido natuurlijk het laatste jaar waanzinnig de sport heeft gekozen om ook te communiceren over het merk. Dan tenslotte wat de nieuwtjes betreft, dat de onrust in het Midden-Oosten ook natuurlijk de sportwereld zou treffen. Dat mag geen verbazing wekken. Qatar Airways meldde in 2025 hoofdsponsor te worden van de Rugby Nations Cup voor 80 miljoen pond. Maar heeft tot op de dag van vandaag nog niet getekend, terwijl het evenement al een deze dagen begint, als het al niet begonnen is. Qatar Airways ontkent zich te willen terugtrekken, maar toont wel enige twijfels gezien de spanning in het Midden-Oosten. En te meer daar de finals van het evenement geacht worden in Qatar plaats te vinden. En ja, als daar weer gebombardeerd wordt of het vliegveld gesloten is, dan lijkt het moeilijk om zo'n finale in dat land te organiseren.
1: Dat wordt dan inderdaad behoorlijk lastig. Dan sluiten we af deze BV Sport Update met de groene en de gele kaart. En voor wie heb je ze deze week bewaard, Frank?
2: Nou, eigenlijk heb ik geen gele kaart. Tenzij jij vindt dat ik die moet uitreiken aan Oranje. Maar goed, dat vind ik dan weer een beetje vervelend. Want ik heb toch al volop sympathie voor de ploeg. Maar ik heb alleen maar groene kaarten dit keer. En dat is ook wel eens leuk, want het is alleen maar positief nieuws. In de eerste plaats groen heb ik net al even genoemd voor Tialf. Tialf is nu officieel benoemd door het IOC en de organisatiecommissie van de Olympische Winterspelen. In 2030 moet ik zeggen. Nee, niet in 2030. In 2028 moet ik zeggen, sorry. Die vinden plaats in de Franse Alpen. En de organisatie daar heeft besloten om dat dan niet een eigen kunstijsbaan te gaan bouwen voor het lange baan schaatsen. En ze hebben gekozen, het is weliswaar om en bij de 1000 kilometer, zo niet meer, verwijderd vanuit de Franse Alpen. Het Olympische lange baan schaatsen, waarin Nederland natuurlijk moet scoren en gaat scoren, zal gaan plaatsvinden in Tialf in Heerenveen. En het is dus eigenlijk voor de eerste keer sinds 1928 dat wij in Nederland een onderdeel althans van de Olympische Spelen gaan organiseren. Dus dat is één groene kaart voor Tialf. Wel heel goed gedaan. Dan een groene kaart, zou je verbazen, Robert, gaat naar wat mij betreft UEFA. Waarom? Omdat de Europese Voetbalbond heeft besloten dat er geen enkele sprake zal zijn van de introductie van die 2 keer 3 minuten drinkpauzes, zoals ik al eerder meldde. En dat heeft inderdaad natuurlijk te maken met de rivaliteit tussen FIFA en UEFA. Maar ik vind het in ieder geval een heel goed besluit. En het is een keer een besluit dat niets met geld te maken heeft, maar dat heeft te maken met het voetbal. Het feitelijke product waar zij voor staan. Dus dat vind ik een groene kaart waard. Bij hoge uitzondering is een keer voor een van die instanties als FIFA of UEFA. En tenslotte een derde groene kaart gaat naar de organisatie van de TT van Assen het afgelopen weekend. Een woordvoerder zei: ik ben er trots op dat we de toegangsprijzen laag kunnen houden. Jongeren tot en met 15 jaar hebben gratis toegang. En ik wist dat zelf niet. Ik was er zelf wel bij, maar ik wist dat niet eens. Maar ik vind dat wel een prachtig gebaar om een sport ook te promoten bij jongeren. Want over het algemeen heerst er in de sport toch een gevoel van dat er vergrijzing plaatsvindt en dat we de jongeren niet meer kunnen pakken. En dat heeft natuurlijk mede te maken met dat de jongeren andere bezigheden hebben tegenwoordig. Denk aan de schermpjes. Dus ik vind dat een prachtig gebaar van een zodanig groot evenement als de TT van Assen. Hetgeen wel de kathedraal van het motorracen wordt genoemd. En dat vind ik nogmaals een pluim en dus een groene kaart waard. Kijk. Dat was het voor deze week.
1: Nou, hartstikke mooi, Frank. 3 prachtige groene kaarten, dus lekker positief einde. Tot zover deze BV Sport update. Maar Frank, volgende week, als het goed is, weer een nieuwe BV Sport. Kun je een tipje van de sluier toelichten?
2: Ja, ik heb de hoofdmarketing, hoofdmerk van de Nederlandse Loterij, Bas Ticheler, heb ik bereid gevonden om onze gast te zijn, Robert. En we gaan het dan met name hebben natuurlijk over de enorme bijdrage die de Nederlandse Loterij levert aan de sport. Enerzijds het bedrag van om en nabij de 55 miljoen dat vanuit overheidswegen bestemd moet zijn voor de sport. En dat gaat naar het NOC-NSF. En die mag dat verdelen onder de verschillende sportbonden. Maar daarnaast heeft de NLRO, de Nederlandse Loterij, ook een aanzienlijk marketingbudget wat ongeveer vergelijkbaar is met die 55 miljoen die ze uit overheidswegen moeten afstaan aan de sport, die zij zelf besteden in de sport. En daar zijn ze ook zeer ruimhartig in hoe ze dat verdelen. En daar wil ik het met name eens met Bas Tichler over gaan hebben. Want ik vermoed zo dat weinig Nederlanders weten dat er dus uit het marketingbudget van de NLO ook nog een dusdanig aanzienlijk bedrag naar de sport toevloeit. Dus ik ben blij dat hij ja heeft gezegd en dat hij het erg graag wil doen. Dus we hebben een interessante gast, Robert.
1: Oh, dat vind ik heel erg leuk, want ik mag Bas heel erg graag. Dus dat gaat helemaal goed komen volgende week. Frank, dank weer voor je tijd. En dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

Luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending altijd gezellig met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. En er is weer veel gebeurd, want afgelopen weekend stond de grootste stop op de tour op het programma. Namelijk die op Ameland. Ruim 100 velden die dan worden aangelegd, waar een weekend lang natuurlijk beachsportplezier plaatsvindt. En dat is allemaal alweer een klein beetje afgebroken. En daarnaast zien we dat we dan de westkust van Nederland afdalen richting Hoek van Holland, want daar gaan we aankomend weekend starten met de eerste van het tweeluik qua weekenden. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een goedemiddag, groet.
1: Ja, ik ben toch benieuwd, want je hebt het elk jaar toch altijd weer groots over Ameland. Hoe is het uiteindelijk gegaan?
2: Nou, dat was een absoluut goed weekend, kunnen we zeggen. We hebben de 100 velden weer overschreden. Dat was de eerste grens die we weer graag weer door wilden. Dus we hebben 106 velden gebouwd en ook gebruikt. Dus in dat opzicht zijn we gegroeid. En was gewoon eigenlijk een supermooi weekend waar overal in Nederland bijna code rood gold. Konden wij gewoon spelen eigenlijk op zaterdag en zondag.
1: Nou, dat is natuurlijk wel lekker. Hè? In het Waddengebied is het dan altijd net ietsjes koeler dan in de binnenlanden natuurlijk. Ik denk dat je met het weer, de temperatuur, het zonnetje, toch ook de zeewind, perfect speelweer gehad hebt, toch?
2: Ja, absoluut. Het was superlekker speelweer op zaterdag. Terwijl het in het middenland boven de 21, 30 graden zat. Zaten wij met een temperatuurtje van 21 graden en een lekker briesje. Het enige wat we niet helemaal hadden zien aankomen in de voorspelling is dat het om vanaf 3 uur zou gaan onweren. Dus dat front kwam iets te snel voor ons eigenlijk. Dus om 3 uur, vanaf 3 uur hebben wij 2 keer het strand moeten ontruimen met 100 velden. Om vervolgens het toernooi voor de rest van de dag wel te annuleren. Maar goed, dat mocht de feeststemming uiteindelijk op het eiland niet drukken.
1: Nou, dat is dan weer heel erg fijn. Maar dan ben ik eigenlijk benieuwd. Waar huisvest je mensen veilig tijdens een onweerstorm die op 106 verschillende velden bezig zijn?
2: Ja, dat is een goeie. Gelukkig is het paviljoen een groot strandpaviljoen. Dus daar kon iedereen naar binnen. Alleen het gevolg was wel dat ook de horeca van het paviljoen vervolgens niks meer kon doen. Want iedereen stond hutje mutje volgepropt in dat strandpaviljoen natuurlijk. En pas wanneer de storm een beetje over was, konden mensen terug naar hun huisjes eigenlijk. Want er zijn weinig mensen met de auto op het eiland. Dus iedereen die gaat er vervolgens terug naar de camping of naar de accommodatie waar ze verblijven.
1: Ja, dat was dan de zaterdag vooral, hè, zei je. De zondag ging wel naar behoren, gelukkig.
2: Ja, de zondag gaat altijd naar behoren. Maar het is altijd wel een bijzondere zondag. Want als iedereen zaterdag uit de feesttent komt om 1 uur of 3... Dan weten wij nooit zo goed wie er allemaal 's morgens wel aan de start van het evenement verschijnen. Dus de wedstrijdleiding heeft altijd een zware zondag. Maar voor de rest was het ook de zondag prima lekker om te spelen. En hebben we echt een ontzettend goed weekend gedraaid.
1: Nu weet ik dat er altijd verschillende sporten natuurlijk bij jullie actief zijn. Wat hebben we allemaal kunnen zien tijdens het weekend in Ameland? Wat waren jouw hoogtepunten?
2: Nou, de focus was wel op de topdivisie van het beachvolleybal. Daar hebben we 2 center courts voor gebouwd. En de Beach Tennis Tour, helaas op Ameland, ook nog niet van de grond gekomen. Maar dat gaat langzaamaan wel gebeuren. Aankomend weekend hebben we in ieder geval Beach Tennis. Maar de Beach Tennissers moeten het eiland nog even ontdekken. Nou, dus dat hebben we nog voorbij laten gaan.
1: Nou ja, gelukkig aankomend weekend komt ook het voetvolley er weer bij. Hè? Die waren even tijdelijk niet bij op Ameland. Ja, maar Ameland. Hoek van Holland zijn ze er wel weer bij. Maar wat kunnen we verwachten van het weekend in Hoek van Holland?
2: Nou, Hoek van Holland, we zijn al aan het opbouwen. Want we waren nog geen 24 uur volgeladen in de trailers van Ameland. Waren we alweer aan het opbouwen in Hoek van Holland. Dus dat ging in één keer door. We gaan aankomend weekend hebben we het Nederlands kampioenschap jeugd. Dat start op zaterdag, aankomende zaterdag 4 juli. En dat heeft de finales op zondag 5 juli. En dan hebben we op de zondag ook nog het Nederlands kampioenschap beachtennis singles. Dat zijn kleinere beachtennisvelden, maar dan speel je gewoon 1-1. En dan hebben we inderdaad ook nog het footvolley op de zondag erbij.
1: Ja, dus bij het beachtennis is er echt wel iets om te spelen, zeg maar.
2: Ja, de beachtennis is zeker wat om te spelen. De singles is natuurlijk een hele onbekende tak eigenlijk ook binnen de beachtennis nog wel. Maar het is natuurlijk leuk om gewoon 1-1 een balletje te slaan. Het veld wordt kleiner gemaakt, smaller, niet korter. En je gaat gewoon individueel het gevecht aan op het strand. Er zijn maar weinig sporten die dat op het strand één tegen één natuurlijk doen.
1: En de opbouw, nu snap ik dat het heel snel ging. Natuurlijk binnen 24 uur alles vanuit Ameland in Hoek van Holland. Hoe gaat het? Gaat het allemaal wel voorspoedig met de opbouw richting aankomend weekend?
2: Ja, we zijn eigenlijk al gelijk begonnen. De centercourts die liggen nu alweer klaar in Hoek van Holland. We moeten natuurlijk nog wat materialen van A naar B transporteren. En eigenlijk ook weer van Hoek van Holland terug naar onze loods. Omdat we zoveel materialen eigenlijk bij ons hadden, zijn we dat nu in Hoek van Holland aan het herstructureren. Vanaf morgen beginnen we met de velden bouwen. Er moeten 64 velden komen in Hoek van Holland. En dat moet haalbaar zijn.
1: Mocht er mensen zijn die dit weekend even niks op de planning hebben staan, een beetje in de buurt van Hoek van Holland wonen, waar kunnen ze meer informatie vinden?
2: Ze kunnen gewoon naar de website www.summerbeachlife.nl.
1: Kijk, hartstikke mooi. Dan zou ik zeggen, ga dat vooral doen. Arnoud Wildschut, mag ik je weer hartelijk danken voor ons bijpraten. En alvast natuurlijk heel erg veel succes daar zo in Hoek van Holland.
2: Yes, dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
10: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ondanks onze uitschakeling, misschien dat de mensen thuis er niet helemaal op zitten te wachten. Maar ja, we moeten natuurlijk wel bij het grootste sportevenement dit jaar blijven, het WK voetbal. Laten we eens beginnen met iets interessants. Dat heet Ambush Marketing. En jij hebt daar een mooie case in uitgekozen.
2: Ja, bij elk groot sportevenement heb je vanzelfsprekend vandaag de dag sponsors die exclusiviteit eisen. Zeker in hun branche. Maar als er een branche vrij zou zijn, dan kan een bedrijf in die branche ook niet inhaken of aanhaken op het betreffende evenement. In dit geval is het WK. Zonder sponsor te worden kan je dus niet gebruik maken in welke vorm van communicatie dan ook van een evenement. Nou, dit soort, en dat noemen we inderdaad in het vaktermen ambush marketing. Het verklaart zichzelf als je dat vertaalt. Maar dat doet zich toch natuurlijk vaak voor. Het ondeugende van bedrijven die inhaken bij een groot evenement zonder daar sponsor van te zijn. Nou, dat gebeurt met name vaak in de hoek van de sportmerken. De Adidas en de Nike's in deze wereld, die elkaar nogal dwars zitten. De ene is sponsor en de ander profiteert van het evenement zonder sponsor te zijn. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld bij Coca-Cola en bij Pepsi-Cola. Nou ja, in dit WK voetbal is er ook weer een leuke keus. Ik zou bijna zeggen een leuke case voor de lesboeken sponsoring. Want in veel van de WK-stadions heeft Heinz, dat hele grote Amerikaanse merk wat we allemaal kennen, het alleen recht van verkoop van Heinz-producten. Die gaan natuurlijk vaak bij snacks en bij kroketten en broodjes en hotdogs, et cetera. Maar Heinz is geen sponsor van dat wereldkampioenschap. Dus eist de FIFA dat op elk Heinz-flesje het woord Heinz zou worden afgedekt met zwarte tape. Ze wilden het in eerste instantie verbieden de verkoop ervan. Maar dat konden we niet gezien alle contracten die stadions hebben met Heinz. En daar stond geen clausule in dat als er een evenement komt dat het niet accepteert, et cetera. Dus eist de FIFA dat alle Heinz logo's en naam zou worden afgeplakt met zwart tape. De Heinz reageerde attent. En ik vind het heel leuk en creatief. Zij dekte alle flesjes af, inderdaad, met zwarte tape. En zij reageerde met een campagne waarin ze diezelfde flesjes, met afgedekt dus met zwart tape, gebruikten in een reclamecampagne. Waardoor het een beetje hip en in werd om juist flesjes te hebben met een zwart tapeje erop. Nou, het was een overweldigend succes, of het is een overweldigend succes. En de flesjes worden nu in de supermarkt, dus ook op de schappen, staan ze met zwart tape erop. En de mensen willen daar wel in die grap meedoen en kopen het nog zeer lustig volgens Heinz de verkoopcijfers die ze hebben onthuld. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van maak van een nadeel een voordeel. En zorg ervoor dat iedereen daarom gaat lachen en iedereen daarover en daarmee wel wil scoren en ook wil meedoen. Dus een mooie case voor het lesboek sponsoring. En het motiveert wellicht ook bedrijven die niet het sponsorschap kunnen betalen. Want dat zijn vele tientallen miljoenen natuurlijk. Dat ze zeggen, nou weet je wat, we gaan het op een andere hele leuke manier doen. En daar heb je wat creativiteit voor nodig.
1: Oh, heerlijk. Ja, dat doet me denken ook aan de actie die Levi's deed. Die zijn naamgevend sponsor van een van de stadions in Santa Clara. En daar moest dan een heel groot wit doek van de FIFA over het logo van Levi's heen. En toen hebben ze als een soort van mooie actie, hebben ze alle social media profielfoto's veranderd in dat. In dat witte doek en hebben ze er ook een filmpje mee gemaakt. Maar dit is toch een voorbeeld waarom ambush marketing toch eigenlijk de mooiste vorm blijft.
2: Ja, ik vind het wel. Ik hou van creativiteit. Ik hou van niet van het platvloers en zoveel mogelijk reclameuitingen in beeld zien te brengen. De zichtbaarheid kopen. Ik hou van dit soort creatieve oplossingen. En ja, het gekke is, als je inderdaad zo'n creatieve case kunt opbouwen, dan win je natuurlijk glansrijk van de sponsor. Want de sponsor die begint al met een enorme fee te betalen. En die moet dat dan ook nog eens gaan activeren. Dus die betaalt in wezen twee keer. En de ambush marketing merk, die betaalt maar één keer. Alleen voor de campagne en niet voor het sponsorschapbedrag. En hij scoort in humor, want het is vaak humorvol en leuk. En de consument houdt daar wel van. Beetje ondeugend.
1: Ja, precies. Ja, dat maakt het dus ook zo leuk. Over platvloerse marketing waar heel veel geld mee gemoeid is gesproken. De drinkpauzes op het WK. Nu had Nederland volgens mij al een wereldwijde primeur te pakken door bij de wedstrijden de drinkpauzes te vullen met fluitconcerten. Dat is overigens overgenomen ook door andere fans. Maar jij hebt hem even eigenlijk in cijfers beet gepakt. Wat nou eigenlijk die drinkpauzes doen dit WK?
2: Ja, het zijn zeer veel besproken. Hè. Meneer Infantino, de baas van FIFA, die blijft hardnekkig beweren dat het in het kader van de gezondheid is voor de spelers. Maar iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, die begrijpt dat dit is bedoeld voor televisiecommercials. Maar gelukkig komen er vanuit de voetbalwereld heel veel geluiden. En dus niet alleen vanuit de consument, maar echt ook vanuit de voetbalwereld, vanuit de technische staf en de spelers, dat ze die onderbreking eigenlijk maar hinderlijk vinden. En voetbal is 2 keer 45 minuten en niet 4 keer 22 minuten. Maar hoe dan ook, de consument heeft ook zijn stem laten horen. Want de adverteerders zullen niet erg blij zijn, want The Athletics, en dat is toch niet het eerste het beste medium, deed een soort spoedonderzoek. En tot nu toe kreeg het onderzoek terug dat de breaks, de drink breaks dus, voor 76,4% van de kijkers fel tegen zijn. Dus dat is geen erg bemoedigend cijfer. En 13,3% is neutraal en slechts 10,3% is er wel voor. Nou, do I need to say more? Als dit soort cijfers naar buiten komen, dan zal de hele voetbalwereld dat alleen maar beamen. En zal meneer Infantino toch waarschijnlijk wel genoodzaakt zijn. Alhoewel, hij luistert niet naar dit soort cijfers als hij er niet naar wil luisteren. Dus ik ben benieuwd wat nou de toekomst gaat zijn wat FIFA betreft. UEFA heeft zich al uitgesproken, en daar ben ik ook blij om, dat die bij de Champions League en bij de grote toernooien en ook bij het EK absoluut niet zullen zwichten voor deze mogelijke druk vanuit FIFA.
1: Nee, maar dat is natuurlijk het mooie, want de UEFA en de FIFA zijn natuurlijk een beetje zoals water en vuur. Dus alles wat de FIFA doet wat niet leuk is, gaat de UEFA roepen. Ja, nee, dat gaan wij niet doen, om zo'n beetje goodwill te kweken.
2: Ja, dat is ook een beetje de achtergrond van het gevecht tussen meneer Infantino en meneer Severin van de UEFA. UEFA heeft natuurlijk het waanzinnig sterke wapen van de Champions League. En dat met enorme regelmaat terugkomt op het scherm, dus enorm trekt wereldwijd. En Infantino moet het doen met ook natuurlijk fantastisch het WK-voetbal. Maar dat is maar 1 keer in de 4 jaar. Dus dit is inderdaad wat je zegt, Robert, een enorme concurrentiestrijd gaan tussen die twee mannetjes die allebei nogal hanig zijn en willen scoren en zoveel mogelijk geld willen verdienen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, daarom vond ik het ook zo mooi dat de UEFA die Somalische scheidsrechter heeft aangesteld als arbiter bij de Supercup. Want dat is natuurlijk wel echt een enorme middelvinger richting de FIFA.
2: Ja, een mooier signaal kan je bijna niet bedenken. Dus ik vind dat ook wel weer maakt het weer... Sensationeel, het levert gesprekstof op, het levert stof op voor de media. En het bevestigt inderdaad de strijd die er gaande is tussen die twee enorme voetballichamen.
1: Laten we het hebben over een van de grote jonge wereldsterren die het voetbal rijk is. Ook dit WK voetbal in actie komt. Lamine Yamal, de Spanjaard, met overigens ook Marokkaanse roots. Jij wil het hebben over zijn naam en waar die eigenlijk vandaan komt.
2: Ja, zijn ouders waren twee zeer arm lastige mensen. Uit het Midden-Oosten Marokko, zoals je al zei. En hun achternaam is, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Nasrauni Ebana. Zij emigreerden naar Spanje en werden in die stap geholpen door twee zeer trouwe vrienden vanuit Marokko. Die twee vrienden hadden allebei een eigen naam uiteraard. De een heette Lamine en hetgeen betekent in de Arabische taal betrouwbaar. En de andere heette Yamal en dat betekent schoonheid. Dus een betrouwbare schoonheid is eigenlijk de naam van Lamine Yamal, terwijl die eigenlijk heet Nasrawini Ebana. Dus dat is een soort weetje, wat niets ter zake doet natuurlijk, maar het is wel grappig om te weten hoe deze voetballer, die het nog zeer ver gaat brengen, in mijn perceptie in ieder geval, hoe die in feite aan zijn naam is gekomen.
1: Nou, dat is een lekkere fun fact om deze BV Sporten te breken. Blijven eigenlijk bij gekke feitjes, gekke lijstjes. Want er is ook een lijstje tevoorschijn gekomen, Frank. Waarin eigenlijk staat in welke landen de spelers op dit huidige wereldkampioenschap eigenlijk geboren zijn. En fun fact, Nederland doet het daar best verrassend goed.
2: Ja, nummer 1, dat zal waarschijnlijk niemand verbazen, is Frankrijk. Met 98 spelers in dat WK die in Frankrijk zijn geboren. Op 2 staat Nederland, 67 spelers. Dan moet ik daar natuurlijk eerlijkheidshalve direct aan toevoegen dat er natuurlijk een aantal deelnemende landen zijn waar veel Nederlands bloed speelt. Dat is natuurlijk Curaçao, maar ook Kaapverdische eilanden. Maar goed, 67 spelers hadden hun wieg staan in Nederland. 49 op de derde plaats spelers komen uit Engeland. 48 uit Duitsland, 36 uit Spanje, 36 ook uit België, 34 uit Zweden, 31 uit Oostenrijk, 30 uit Zwitserland en Argentinië maakt de top 10 vol met ook 30 spelers. Oh nee, dat is de 11, want 10 en 11 is een ex-equo met 30 spelers. Maar het zijn wel grappige weetjes die eigenlijk niet ter zake doen, maar het is wel, geeft wel aan toch dat Nederland niet alleen maar vanwege de prestaties die nu dus enigszins tegenvallen, maar ook in het aantal spelers dat geleverd wordt met Nederlandse roots, dat Nederland daarin scoort.
1: Ja, helaas is wel het merendeel van de spelers die in Nederland geboren zijn inmiddels al wel naar huis.
2: Ja, helaas wel.
1: Frank, dank weer voor je tijd en dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonduren om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. Dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, oké.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit, maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar ik ben, het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste een discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn en waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike-wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Daar leert toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja.
1: Ja,
2: Ja.
1: sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen, of is het wel full focus op de race?
2: Nee, dit is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo mooi mogelijk een race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden, is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij de jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee, of is dat dan, ja, is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar nee, dat is inderdaad. Dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen. Gewoon echt strijd. En daar hou ik wel van. Dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. En nee, ja, ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UC-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de teameisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Na een staanwedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. En nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op 6.000 euro staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop en dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg, diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboektalent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
6: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
7: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
8: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Begin deze week vonden twee grote voetballanden hun waterloo tijdens het WK voetbal. Zowel Nederland als Duitsland werden uitgeschakeld na strafschoppen. Oranje tegen Marokko en die Mannschaft tegen Paraguay. En laat het eerstvolgende duel van beide landen nou net toevallig een onderlinge ontmoeting zijn. Op 24 september aanstaande neemt Nederland het in eigen huis op tegen onze oosterburen in de UEFA Nations League. Hoeveel zou er eigenlijk bij beide landen gaan veranderen? Want ja, een vroegtijdige uitschakeling heeft nogal wat voeten in de aarde. Ik ga erover in gesprek met toch wel expert in het Duitse voetbal, Jan Leerkes, werkzaam bij Southfield. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Dat is natuurlijk wel heel erg toevallig allemaal, hè, dat nou net toevallig het eerstvolgende duel een onderlinge ontmoeting is. We weten inmiddels, Ronald Koeman is exit, dus de bondscoach heeft de eer aan zichzelf gehouden, is ermee gestopt. Hoe zit het eigenlijk met de positie van Julian Nagelsmann?
2: Julian Nagelsmann is nog niet zover. Hij heeft eigenlijk aangegeven dat hij gewoon door wil. Maar erkende wel van dat hij niet verwachtte dat het merendeel van de Duitsers dat ook graag zou zien. En uit een enquête die Kieker heeft gehouden op zijn site, bleek dat 93% van de mensen inderdaad een andere bondscoach wil. Dus de kans is wel heel erg groot dat er een nieuwe bondscoach aan het roer staat bij Duitsland. Als ze het in september opnemen tegen Nederland. En dat dus beide landen met een nieuwe bondscoach beginnen. Bernd Neuendorf, de voorzitter van de DFB, heeft ook aangegeven dat het niet alleen om Nagelsmann gaat. En dat is iets wat je ook wel in de commentatoren van de Duitse media ziet. Ja, er is veel kritiek op Nagelsmann en op bepaalde keuzes die hij heeft gedaan tijdens het toernooi. Een beetje vergelijkbaar met wat er ook over Ronald Koeman nu gezegd wordt. Maar er is wel degelijk ook een roep om, we moeten wat meer en wat breder kijken dan alleen naar de bondscoach.
1: Ja, maar dat is toch wel een dossier waar de DFB waarschijnlijk wel mee in de maag zit. Want ja, Julian Nagelsmann is natuurlijk de kroonprins van het Duitse trainersgilde. Hij is de jongen, het jonge talent, de man die een hele grote toekomst voor zich heeft. Ja, kun je die al zo snel, ja, eigenlijk makkelijk plat gezegd, eruit wippen als je zelf zoiets hebt van dit is de toekomst voor Duitsland?
2: Ik denk dat ze geen andere keuze hebben. Ja, uiteindelijk zal de druk zo groot worden. Je ziet dat er echt alle grote namen van het Duitse voetbal zich ermee gaan bemoeien. En zoals in Nederland al volop gespeculeerd wordt over Arne Slot, is op dit moment ook Jurgen Klopp geen trainer. Hij is weliswaar hoofdvoetbal van Red Bull. En dat betekent dat hij de sportieve basis over alle clubs die onder Red Bull vallen, dus Leipzig, New York, noem maar op, Salzburg. En hij heeft ook aangegeven op Magenta, dat is de betaal-tv in Duitsland die de rechten voor het WK heeft, waar hij analist voor is, dat hij erg tevreden en gelukkig is met zijn huidige baan. Maar tegelijkertijd heeft hij niet uitgesloten dat hij het doet. En daarmee zie je dat natuurlijk al een heel proces op gang komt van allerlei partijen die zich er nu omheen gaan begeven. En dus ik denk dat er nu een steen aan het rollen is gegaan. En dat die steen ook voor Bernd Neuendorf niet op te houden is. En dat hij misschien wel meer koppen moet laten rollen, om het maar eens zo uit te drukken. Want ook de positie van Rudi Völler staat nu onder druk. Een van de dingen die Lothar Matthäus bijvoorbeeld ook aangaf in zijn reacties, was dat hij een beetje de topsportcultuur in Duitsland mist. En hij gaf daar een typerend voorbeeld van. Hij zegt werkelijk, alles draait erom wanneer de vrouwen en kinderen van de spelers langs mogen komen tijdens het toernooi. Ga eerst eens voetballen en als je de kwartfinale haalt, komen ze voorbij. En dat is iets wat natuurlijk wel een generatieverschil is. Want in de tijd van Lothar Matthäus werkte het zo. Maar onderliggend zie je wel aan dit voorbeeld dat, ja, in de ogen van veel Duitsers de totale voetbalcultuur zoals ze die kennen van vroeger. Ook Sami Khedira zei er bijvoorbeeld wat over. Echt het ouderwetse, er alles voor geven. Niet alleen zeggen dat je er alles voor doet, maar er ook daadwerkelijk alles voor doen. Dat een beetje in hun ogen aan het verdwijnen is. En een ander facet waarover opnieuw gesproken wordt in Duitsland. En we hebben er al eens eerder over gehad. Zie je nu ook weer naar boven komen. Duitsland leidt te veel hetzelfde type voetballer op. Je ziet nu Wirtz, Musiala, zijn natuurlijk typisch van die voorbeelden van jonge spelers die echt technisch vaardig zijn, achter de spits kunnen spelen. Maar je hebt ook al Karel die erachteraan komt, die dan nu geblesseerd was, Saïd El Mala. Dus van dat soort spelers kunnen ze er heel veel opstellen. Maar wat ze dus eigenlijk missen, is een typische traditionele centrumspits. Oendaf heeft het natuurlijk heel goed gedaan tijdens het WK. Maar is al aardig op leeftijd door de waanzinnige carrière die hij gehad heeft. Van ja, gewoon eigenlijk geen baan hebben in de voetballerij tot nu international. En maar ook Wouter Made is natuurlijk niet de allerjongste meer. Hoewel hij natuurlijk recent nog het EK voor onder 21 heel goed deed. Maar wel, je ziet al wel dat toch de vraag is van is het wel die typische mid-voor van wereldklasse waar we al zo lang op wachten. En ook een andere positie waarover veel wordt gesproken is nu. Joshua Kimmich speelde noodgedwongen rechtsback. Omdat Duitsland eigenlijk gewoon geen goede rechtsback heeft. En dat is ook een ding waarvan ze zeggen van hey, leiden we wel voldoende verschillende soorten voetballers op om de nationale ploeg mee te vullen. En dat zijn wat diepergaande discussies die nu gevoerd worden. Die verder gaan dan alleen van de bondscoach. Maar dat neemt niet weg dat ook er volop kritiek is op Nagelsmann over zijn keuzes. Waardoor ook de positie van Nagelsmann eigenlijk onhoudbaar is geworden. Want hoe het ook went of keert, een Duitsland dat niet de laatste 16 van het WK haalt, is natuurlijk gewoon een slecht toernooi. En dat wordt ook de bondscoach aangevreven.
1: Ja,
2: dat is in het voetbal al zo sinds het begin van dat het voetbal bestaat. En dat zal ook over 100 jaar nog zijn dat een trainer dan verantwoordelijk wordt gehouden.
1: Ja, absoluut. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe is in Duitsland eigenlijk gereageerd op de uitschakeling van Oranje? Want dat was natuurlijk het frappante. We speelden natuurlijk direct achter elkaar eigenlijk.
2: In Duitsland is er met enige verbazing, maar toch ook wel met heel veel kritiek op gereageerd. Er wordt heel duidelijk aangegeven, ook in de Duitse media. Het zijn twee grootmachten die allebei een belabberd toernooi hebben gespeeld. Die tot de teleurstellingen van het toernooi gerekend moeten worden. Dus je ziet heel veel reacties van de twee grote teleurstellingen van dit toernooi zijn er op dezelfde dag uitgevlogen. Dus de kritiek die op Duitsland is, is natuurlijk op Nederland minder diep, omdat Duitsers vooral bezig zijn met zichzelf. Zoals wij ook in Nederland vooral bezig zijn met onszelf. Maar het is wel zo dat Nederland en Duitsland als de twee grote teleurstellingen van dit toernooi worden gezien. Trouwens, één dingetje nog. Ook daarvoor geldt dat je hetzelfde wel heel veel ziet. Wat wel specifiek over Nederland gezegd wordt, is dat Nederland zijn cultuur te grabbel heeft gegooid. Het mooie voetbal waar Nederland altijd onbekend stond, dat is onvoldoende gezien tijdens dit toernooi.
1: Ja, echt door de keuzes van bijvoorbeeld hè, dat ja. Spelen met vijf verdedigers achterin ineens na 800 zoveel dagen. Ja, precies. Nu hebben we het natuurlijk al gehad over de rol van de bondscoaches en de staf hierin. Hoe zit het eigenlijk met spelers en qua doorselecteren, ook voor de jonge toekomst? Want nou ja, Nederland heeft natuurlijk een aantal spelers, hele ervaren spelers, maar toch ook spelers op leeftijd die nou ja, misschien nog net het EK, maar een volgend WK zeker niet gaan halen. Duitsland heeft natuurlijk ook een aantal van dat soort spelers rondlopen. Hoe wordt daar naar gekeken in Duitsland? Wat zit er in, nou ja, zeg jong Duitsland even, wat misschien doorgeselecteerd kan worden?
2: Nou, er zit best wel wat in jong Duitsland. Ik noemde net al bijvoorbeeld de namen Karel en Musiala. Maar het zijn ook weer veel dezelfde soorten spelers. Je ziet in ieder geval dat Neuer heeft zijn vertrek al aangekondigd. Het terughalen van Neuer is een van de punten waarop nu veel kritiek is. Ook de eerste keuze die tot het WK eerste keuze was, Oliver Baumann zal vertrekken. De kans is groot dat Jonas Urbich de nieuwe eerste keeper wordt, of Atubolu, de doelman van Freiburg, die mensen misschien nog wel in de Europa League finale hebben gezien. Daar zal een verandering plaats hebben. Er zullen een aantal spelers ook echt wel gaan vertrekken. Maar de echte opvolgers, dus de nieuwe leiders van de ploeg, die staan in de ogen van de Duitse media onvoldoende klaar. En dat zie je wel wie moet eigenlijk de nieuwe leider van de ploeg worden? Kimmich is dat eigenlijk, maar er is geen nieuwe Kimmich. Dus er is ook een hele duidelijke roep om Kimmich moet weer terug naar het centrale middenveld. om daar de leider van de ploeg te zijn. Maar we missen eigenlijk nog mensen die hem daarin kunnen ondersteunen. En daarin wordt wel heel erg gehoopt op Nico Slotterbeck. De centrale verdediger die dus tijdens het WK zwaar geblesseerd is geraakt. Maar die voor de wedstrijden tegen Nederland waarschijnlijk gewoon weer terug zal zijn. Maar dat is een zware blessure. Maar ja, hij zal het begin van het seizoen waarschijnlijk wel weer beschikbaar zijn. Dus dat is wel een naam die genoemd wordt waar Duitsers nu op hopen. Maar ja, de grote vraag is wie wordt de nieuwe bondscoach? Althans ja, ervan uitgaand dat Nagelsmann zal vertrekken. En wat zullen de keuzes van die persoon zijn? Want ja, ieder mens... We hebben 18 miljoen bondscoaches, maar bij alle 18 miljoen mensen staat er een andere Nederlands elftal op het veld. En zo werkt het natuurlijk bij Duitsland ook.
1: En wat verwacht je dat er bij het Nederlands elftal gaat gebeuren? Gaat daar ook toch doorgeselecteerd worden richting de Nations League? Toch meer ruimte voor jonge spelers zoals bijvoorbeeld de Kees Smit, zoals Luciano Valente, misschien Jairo Riet wel?
2: Dat zou zomaar kunnen. Maar ik denk dat het, net als wat ik over Duitsland zei, dat het heel erg zal afhangen wie de nieuwe bondscoach wordt. Het zal natuurlijk Peter Bos en Arne Slot worden veel genoemd. Dat zijn natuurlijk mensen die voor een heel duidelijke manier van voetbal staan. En daar zullen ze ook de spelers voor kiezen. Maar de vraag is of Peter Bos dat inderdaad weg zou gaan bij PSV. En of Arne Slot het Nederlands elftal nu al interessant genoeg vindt. En misschien wil hij wel wachten op een hele grote club. Dus ook daarvoor moet je even afwachten. Er kan ook weer een pragmaticus komen. Hè? Net als Ronald Koeman dat was. En dat zal een heel ander iemand zijn dan wanneer je echt een trainer krijgt die een heel duidelijke stempel op een ploeg wil zetten.
1: Wie verwacht jij dat de nieuwe bondscoach wordt, als je een naam mag noemen, bij 1 bij Nederland en 2 bij Duitsland?
2: Ik zou het bij Duitsland bij 1 houden, want ik denk dat er eigenlijk geen twijfel over bestaat wie de grote massa wil. En ik denk dat de grote massa in Duitsland onherroepelijk Jürgen Klopp zal willen. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij het ook graag zal willen uiteindelijk. Hij zegt wel dat hij het heel erg mooi vindt om nu te werken voor RB. Maar ja, bondscoach zijn is voor elke trainer natuurlijk wel de ultieme erebaan. En zeker bondscoach van je land. Dus het zou wel de kroon op het werk van Jürgen Klopp zetten. En Jürgen Klopp weet ook dat hij natuurlijk best wel, zeker met die technisch vaardige spelers voor achter de spits, een hele goede voetballers tot zijn beschikking heeft. Bij Nederland, ja, mijn voorkeur zou uitgaan naar Arne Slot of Peter Bos. Maar voor beide geldt, vinden zij het interessant genoeg om je contract op te zeggen of nu al in een nationale ploeg te stappen, in het geval van Arne Slot, terwijl misschien ook wel over een paar maanden een hele grote club voorbij kan komen.
1: Ja, ik lees zojuist dat Mikko Schauka heeft gezegd dat Arne Slot het een eer zou vinden om bondscoach van Oranje te worden. Dus dat is in ieder geval al positief.
2: Dat is positief. Dan zou ik inderdaad voor Arne Slot gaan. Want ik denk dat het losweken van Peter Bos nog wel een dingetje zal worden. En Slot is meteen beschikbaar. En dat zijn natuurlijk wel op dit moment de twee beste Nederlandse trainers die we hebben.
1: Nou, dat betekent dat we waarschijnlijk wel aardig wat veranderingen gaan zien. Als het met twee knipperen met de ogen alweer 24 september is in de Nations League.
2: Ja. Voordat we het weten zijn we alweer zover. Hè? En kijken we weer gewoon naar de Johan Cruijff Arena. Naar een nieuwe versie van Nederland-Duitsland.
1: Nou, we gaan ons er alvast op verheugen wat dat wordt. Wie er dan aan het roer staan en wie er ook op het veld gaan staan. Want dat is natuurlijk ook zeker nog niet zeker. Voor nu, Jan Leerkes van Southfields, mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En tot de volgende.
2: Hey, tot de volgende. Tot ziens, hè.
0: All Sports Radio. Summer of Football.

0: daar.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ondanks onze uitschakeling, misschien dat de mensen thuis er niet helemaal op zitten te wachten. Maar ja, we moeten natuurlijk wel bij het grootste sportevenement dit jaar blijven, het WK voetbal. Laten we eens beginnen met iets interessants. Dat heet Ambush Marketing. En jij hebt daar een mooie case in uitgekozen.
2: Ja, bij elk groot sportevenement heb je vanzelfsprekend vandaag de dag sponsors die exclusiviteit eisen. Zeker in hun branche. Maar als er een branche vrij zou zijn, dan kan een bedrijf in die branche ook niet inhaken of aanhaken op het betreffende evenement. In dit geval is het WK. Zonder sponsor te worden kan je dus niet gebruik maken in welke vorm van communicatie dan ook van een evenement. Nou, dit soort, en dat noemen we inderdaad in het vaktermen ambush marketing. Het verklaart zichzelf als je dat vertaalt. Maar dat doet zich toch natuurlijk vaak voor. Het ondeugende van bedrijven die inhaken bij een groot evenement zonder daar sponsor van te zijn. Nou, dat gebeurt met name vaak in de hoek van de sportmerken. De Adidas en de Nike's in deze wereld. Die elkaar nogal dwars zitten. De een is sponsor en de ander profiteert van het evenement zonder sponsor te zijn. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld bij Coca-Cola en bij Pepsi-Cola. Nou ja, in dit WK voetbal is er ook weer een leuke keus. Ik zou bijna zeggen een leuke case voor de lesboeken sponsoring. Want in veel van de WK-stadions heeft Heinz, dat hele grote Amerikaanse merk wat we allemaal kennen, het alleen recht van verkoop van Heinz-producten. Die gaan natuurlijk vaak bij snacks en bij kroketten en broodjes en hotdogs, et cetera. Maar Heinz is geen sponsor van dat wereldkampioenschap. Dus eist de FIFA dat op elk Heinz-flesje het woord Heinz zou worden afgedekt met zwarte tape. Ze wilden het in eerste instantie verbieden de verkoop ervan, maar dat konden we niet gezien alle contracten die stadions hebben met Heinz. En daar stond geen clausule in dat als er een evenement komt, dat het niet accepteert, et cetera. Dus eist de FIFA dat alle Heinz logo's en naam zou worden afgeplakt met zwarte tape. Nou, Heinz reageerde attent en ik vind het heel leuk en creatief. Zij dekte alle flesjes af, inderdaad, met zwarte tape. En zij reageerde met een campagne waarin ze diezelfde flesjes, met afgedekt dus met zwarte tape, gebruikte in een reclamecampagne. Waardoor het een beetje hip en in werd om juist flesjes te hebben met een zwart tapeje erop. Nou, het was een overweldigend succes, of het is een overweldigend succes. En de flesjes worden nu in de supermarkt, dus ook op de schappen, staan ze met zwart tape erop. En de mensen willen daar wel in die grap meedoen en kopen het nog zeer lustig volgens Heinz de verkoopcijfers die ze hebben onthuld. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van maak van een nadeel een voordeel en zorg ervoor dat iedereen daarom gaat lachen en iedereen daarover en daarmee wel wil scoren en ook wil meedoen. Dus een mooie case voor het lesboek sponsoring en het motiveert wellicht ook bedrijven die niet het sponsorschap kunnen betalen, want dat zijn vele tientallen miljoenen natuurlijk, dat ze zeggen, nou weet je wat, we gaan het op een andere hele leuke manier doen en daar heb je wat creativiteit voor nodig.
1: Oh, heerlijk. Ja, dat doet me denken ook aan de actie die Levi's deed. Die zijn naamgevend sponsor van een van de stadions in Santa Clara. En daar moest dan een heel groot wit doek van de FIFA over het logo van Levi's heen. En toen hebben ze als een soort van mooie actie, hebben ze alle social media profielfoto's veranderd in dat witte doek en hebben ze er ook een filmpje mee gemaakt. Maar dit is toch een voorbeeld waarom ambush marketing toch eigenlijk de mooiste vorm blijft.
2: Ja, ik vind het wel. Ik hou van creativiteit. Ik hou van niet van het platvloers zoveel mogelijk reclameuitingen in beeld zien te brengen. De zichtbaarheid kopen. Ik hou van dit soort creatieve oplossingen. En ja, het gekke is, als je inderdaad zo'n creatieve case kunt opbouwen, dan win je natuurlijk glansrijk van de sponsor. Want de sponsor die begint al met een enorme fee te betalen. En die moet dat dan ook nog eens gaan activeren. Dus die betaalt in wezen twee keer. En de ambush marketing merk, die betaalt maar één keer. Alleen voor de campagne en niet voor het sponsorschapbedrag. En hij scoort in humor, want het is vaak humorvol en leuk. En de consument houdt daar wel van. Beetje ondeugend.
1: Ja, precies. Ja, dat maakt het dus ook zo leuk. Over platvloers marketing, waar heel veel geld mee gemoeid is gesproken. De drinkpauzes op het WK. Nu had Nederland volgens mij al een wereldwijde primeur te pakken door bij de wedstrijden de drinkpauzes te vullen met fluitconcerten. Dat is overigens overgenomen ook door andere fans. Maar jij hebt hem even eigenlijk in cijfers beet gepakt. Wat nou eigenlijk die drinkpauzes doen dit WK?
2: Ja, het zijn zeer veel besproken. Hè. Meneer Infantino, de baas van FIFA, die blijft hardnekkig beweren dat het in het kader van de gezondheid is voor de spelers. Maar iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, die begrijpt dat dit is bedoeld voor televisiecommercials. Maar gelukkig komen er vanuit de voetbalwereld heel veel geluiden. En dus niet alleen vanuit de consument, maar echt ook vanuit de voetbalwereld, vanuit de technische staf en de spelers, dat ze die onderbreking eigenlijk maar hinderlijk vinden. En voetbal is 2 keer 45 minuten en niet 4 keer 22 minuten. Maar hoe dan ook, de consument heeft ook zijn stem laten horen. Want de adverteerders zullen niet erg blij zijn, want The Athletics, en dat is toch niet het eerste het beste medium, deed een soort spoedonderzoek. En tot nu toe kreeg het onderzoek terug dat de breaks, de drink breaks dus, voor 76,4% van de kijkers fel tegen zijn. Dus dat is geen erg bemoedigend cijfer. En 13,3% is neutraal en slechts 10,3% is er wel voor. Nou, do I need to say more? Als dit soort cijfers naar buiten komen, dan zal de hele voetbalwereld dat alleen maar beamen. En zal meneer Infantino toch waarschijnlijk wel genoodzaakt zijn. Alhoewel, hij luistert niet naar dit soort cijfers als hij er niet naar wil luisteren. Dus ik ben benieuwd wat nou de toekomst gaat zijn wat FIFA betreft. UEFA heeft zich al uitgesproken, en daar ben ik ook blij om, dat die bij de Champions League en bij de grote toernooien en ook bij het EK absoluut niet zullen zwichten voor deze mogelijke druk vanuit FIFA.
1: Nee, maar dat is natuurlijk het mooie, want de UEFA en de FIFA zijn natuurlijk een beetje zoals water en vuur. Dus alles wat de FIFA doet wat niet leuk is, gaat de UEFA roepen. Ja, nee, dat gaan wij niet doen, om zo'n beetje goodwill te kweken.
2: Ja, dat is ook een beetje de achtergrond van het gevecht tussen meneer Infantino en meneer Severin van de UEFA. UEFA heeft natuurlijk het waanzinnig sterke wapen van de Champions League. En dat met enorme regelmaat terugkomt op het scherm, dus enorm trekt wereldwijd. En Infantino moet het doen met ook natuurlijk fantastisch het WK-voetbal. Maar dat is maar 1 keer in de 4 jaar. Dus dit is inderdaad wat je zegt, Robert, een enorme concurrentiestrijd gaan tussen die twee mannetjes die allebei nogal hanig zijn en willen scoren en zoveel mogelijk geld willen verdienen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, daarom vond ik het ook zo mooi dat de UEFA die Somalische scheidsrechter heeft aangesteld als arbiter bij de Supercup. Want dat is natuurlijk wel echt een enorme middelvinger richting de FIFA.
2: Ja, een mooi signaal kan je bijna niet bedenken. Dus ik vind dat ook wel weer maakt het weer... Sensationeel, het levert gesprekstof op, het levert stof op voor de media. En het bevestigt inderdaad de strijd die er gaande is tussen die twee enorme voetballichamen.
1: Laten we het hebben over een van de grote jonge wereldsterren die het voetbal rijk is. Ook dit WK voetbal in actie komt. Lamine Yamal, de Spanjaard, met overigens ook Marokkaanse roots. Jij wil het hebben over zijn naam en waar die eigenlijk vandaan komt.
2: Ja, zijn ouders waren ze leven allebei nog, zijn twee zeer arm lastige mensen. Uit het Midden-Oosten Marokko, zoals je al zei. En hun achternaam is, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Nasrauni Ebana. Zij emigreerden naar Spanje en werden in die stap geholpen door twee zeer trouwe vrienden vanuit Marokko. Die twee vrienden hadden allebei een eigen naam uiteraard. De een heette Lamine en hetgeen betekent in de Arabische taal betrouwbaar. En de andere heette Yamal en dat betekent schoonheid. Dus een betrouwbare schoonheid is eigenlijk de naam van Lamine Yamal, terwijl die eigenlijk heet Nasrawini Ebana. Dus dat is een soort weetje, wat niets ter zake doet natuurlijk, maar het is wel grappig om te weten hoe deze voetballer, die het nog zeer ver gaat brengen, in mijn perceptie in ieder geval, hoe die in feite aan zijn naam is gekomen.
1: Nou, dat is een lekkere fun fact om deze BV Sporten te breken. Blijven eigenlijk bij gekke feitjes, gekke lijstjes. Want er is ook een lijstje tevoorschijn gekomen, Frank. Waarin eigenlijk staat in welke landen de spelers op dit huidige wereldkampioenschap eigenlijk geboren zijn. En fun fact, Nederland doet het daar best verrassend goed.
2: Ja, nummer 1, dat zal waarschijnlijk niemand verbazen, is Frankrijk. Met 98 spelers in dat WK die in Frankrijk zijn geboren. Op 2 staat Nederland, 67 spelers. Dan moet ik daar natuurlijk eerlijkheidshalve direct aan toevoegen dat er natuurlijk een aantal deelnemende landen zijn waar veel Nederlands bloed speelt. Dat is natuurlijk Curaçao, maar ook Kaapverdische eilanden. Maar goed, 67 spelers hadden hun wieg staan in Nederland. 49 op de derde plaats spelers komen uit Engeland. 48 uit Duitsland, 36 uit Spanje, 36 ook uit België, 34 uit Zweden, 31 uit Oostenrijk, 30 uit Zwitserland en Argentinië maakt de top 10 vol met ook 30 spelers. Oh nee, dat is de 11, want 10 en 11 is een ex-equo met 30 spelers. Maar het zijn wel grappige weetjes die eigenlijk niet ter zake doen, maar het is wel, geeft wel aan toch dat Nederland niet alleen maar vanwege de prestaties die nu dus enigszins tegenvallen, maar ook in het aantal spelers dat geleverd wordt met Nederlandse roots, dat Nederland daarin scoort.
1: Ja, helaas is wel het merendeel van de spelers die in Nederland geboren zijn inmiddels al wel naar huis.
2: Ja, helaas wel.
1: Frank, dank weer voor je tijd en dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Kelderman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sport Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sport Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal.
2: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
1: Hockey.
3: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Darts.
4: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sport Radio heel veel succes toe.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. Dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, oké.
2: Okay. Regel te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit, maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetballen. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbiken is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbikewedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is daar eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk daartussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Ja, leert toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek, wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden en daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt. Dat was inderdaad wel gaaf, ja.
1: Ja,
2: Ja.
1: sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, dus natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo mooi mogelijk een race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden, is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee, of is dat dan ja, is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar. Nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar nee, dat is inderdaad. Dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen. Gewoon echt strijd. En daar hou ik wel van. Dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. En nee, ja, ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen. Maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UC-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongeren trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Naast staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Ginnen op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop en dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg, diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sport Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
5: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Voetbal.
7: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we nog even kijken naar de sponsoren. In dit geval, voordat we naar de WK-sponsors gaan, eerst even de FIFA-sponsors op een rijtje.
2: Ja, dat heb ik nog maar eens even op een rijtje gezet. Dat is toch wel interessant gezien het feit dat het hele WK nog een aantal weken duurt. En dat de mensen er toch naar kijken. En dat ze dus weten hoe die miljarden die erin omlopen, hoe die allemaal zijn tot stand gekomen vanuit een sponsoroogpunt. De FIFA-sponsors zijn in willekeurige volgorde. Adidas die zit sinds 1970 aan boord en die hebben getekend tot in ieder geval 2030, is een contract naar verluid voor $40 miljoen per jaar, plus natuurlijk enorm veel materialen, waar Infantino mooie sier mee maakt in Afrikaanse landen, dat hij hele containers vol met ADL-spullen kan weggeven om stemmen te winnen. Coca-Cola is sinds 1978 al aan boord en heeft ook getekend tot en met 2030 voor $50 miljoen per jaar. Aramco, dat is de Saudi-Arabische staatsbedrijf, de grootste energieleverancier, eigenlijk producent van de wereld. Die hebben voorlopig getekend tot 2027, maar neem van mij aan dat ze in ieder geval aan boord blijven tot en met 2034, want dan wordt het wereldkampioenschap in Saudi-Arabië gespeeld. En dat is een handjeklap situatie geweest, want zij betalen maar liefst $100 miljoen per jaar. Dan hebben we het automerk Hyundai Kia sinds 1999 aan boord, tot en met 2030 voorlopig, voor $40 miljoen per jaar. Maar daar zijn ze er ook niet mee, want ze leveren natuurlijk een hele grote partij auto's voor al die VIP's. Dan hebben we Lenovo, dat is sinds 2024, dus dat is een relatief nieuwe uit China. En die hebben getekend tot en met 2027, volgend jaar dus, voor $50 miljoen per jaar. Qatar Airways, nou ja, die waren natuurlijk al aan boord vanaf het vorige WK, eigenlijk daarvoor al, want ze hebben getekend vanaf 2017, zitten aan boord voorlopig tot en met 2030, voor $50 miljoen per jaar, plus een enorm bedrag in barters, tickets dus. Dan hebben we Visa, ook al relatief lang aan boord, vanaf 2007, en die zitten voorlopig aan boord tot en met dit jaar, dus dat wordt al of niet verlengen. Ik vermoed trouwens dat ze wel zullen verlengen, want als zij niet zullen verlengen, ben ik ervan overtuigd dat een van de andere creditcardcompanies onmiddellijk in zal stappen. Zij betalen overigens ook $50 miljoen per jaar. En dan tenslotte hebben we een nieuwe, dat is een Amerikaans bedrijf, ADI, Credit Street. Ik weet echt niet wat ze doen precies. Ze hebben getekend eigenlijk alleen voor dit jaar, maar ze hebben wel voor 4 jaar moeten tekenen. Dat heeft Infantino al beter te bewerkstelligen. Tot 2030. En dat is voor $60 miljoen per jaar. Een van de WK-sponsors is overigens Rexona. Dat is van Unilever. Dat is wel grappig. Ik weet niet of luisteraars dat al hebben gezien. Ze zijn heel goed zichtbaar op het wisselbord. Dat hebben ze ongetwijfeld gezien met hun logo. Maar ze zijn ook klein op het shirt van de scheidsrechters en de lijnrechters, of de assistent-scheidsrechters moet je tegenwoordig zeggen, en de man die het wisselbord ophangt. En waar staat dat kleine logootje? Onder de oksels. Dus je ziet het heel goed. Als de man het bord omhoog houdt met het wisselbord, moeten de luisteraars maar eens kijken, dan zie je daar klein het Unilever Rock Rexona logo staan, natuurlijk op de plaats waar het ook hoort te staan. Het valt me overigens tegen van meneer Infantino dat hij niet heeft geregeld dat de regie de camera's vaker af laat inzoomen op die vierde official. Als hij het wisselbord omhoog houdt, want dan zou hij aan Unilever nog wat extra geld hebben kunnen vragen. Maar goed, dat even terzijde. Die specifieke wereldkampioenschapsponsors zijn overigens Verizon. Dat is natuurlijk een hele grote Amerikaanse communicatiereus. Lay's, de chips. Bank of America. En Unilever, die ik al genoemd heb met Rexona. Die WK-sponsors die betalen naar verluid $60 miljoen per stuk. En daarnaast heeft het WK voetbal ook nog het Public Investment Fund, het PIF uit Saudi-Arabië. Dat is een hele aparte status, want wat hebben die er in godsnaam aan? Maar het is alleen maar weer om ja, zoete broodjes te bakken met meneer Infantino met het oog op het WK 2034. Want zij betalen naar verluidt 100 miljoen dollar per jaar. En wat ik net ook al aangaf, maar dat hebben ze ook nu voor Amerika nog eens extra gedaan. Ja, geld kan daar niet op. Gaststeden, de 16 steden waar stadions staan in dit WK, hebben naast deze sponsors ook allemaal nog de mogelijkheid eigen sponsors aan te trekken. En die zijn niet voor FIFA, maar ze mogen niet conflicterend zijn met een van de FIFA-sponsors of een van de WK-sponsors. Nou, de totale sponsorinkomsten, is ook wel interessant natuurlijk, is komen op 2,4 miljard dollar. En dat is 37% meer dan in 2022 in Qatar. Maar daar moeten we natuurlijk direct rekening houden met het feit dat daar speelden 32 landen, terwijl er nu 48 landen zijn. Met andere woorden 104 wedstrijden tegenover 64 wedstrijden in Qatar. Dan tenslotte ook nog een nieuwtje, nog inhakend op het WK ten aanzien van onze Nederlandse jongens, die helaas dus zijn al op de terugweg. De KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, heeft met het behalen van de knock-outfase, de laatste 32, toch 23 miljoen dollar verdiend. We hoeven dus niet echt medelijden te hebben op financieel gebied, maar het sportieve gebied is natuurlijk veel belangrijker en daar hebben we natuurlijk wel enige teleurstelling. Maar de KNVB wordt er echt niet armer op, want ze hebben al een saldo op hun spaarrekening staan van 66 miljoen. Daar komen dus nu 23 miljoen bij, maar ze hebben natuurlijk behoorlijk wat kosten gemaakt in Amerika.
1: Dan verlaten we het WK voor Newcastle United. Je noemde het PIF al even. Het Public Investment Fund zijn eigenaar van Newcastle United. En zij hebben toch maar eens even hun ambities met de club uitgesproken.
2: Ja, ze hebben een nieuw hoofd shirtsponsorcontract getekend met KNOX, NOX, Hydration, voor 80 miljoen voor 3 jaar. Dit is een Zuid-Afrikaans sportdrankje, dus eigenlijk een concurrent van Red Bull en van Monster. Ze waren al een van de sponsors van Zuid-Afrika, maar niet de hoofdsponsor. Dat was Sela en die hebben aangekondigd dat ze deze zomer van het shirt verdwijnen. In een gezamenlijke statement verklaarde hydration-merk Knox en Newcastle United dat de club de ambitie heeft om in 2030, dus 6 jaar van nu, beide, dus zowel de club als het de sponsor, top of the world te zijn. Nou, dat klinkt wel een beetje erg ambitieus. Knox zou dan dus onder andere Red Bull moeten verslaan. Nou, dat zie ik ze niet 1, 2, 3 doen. En Newcastle United zou dan clubs als Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern, München, Real Madrid, Arsenal en dergelijke moeten verslaan. En dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar goed, ambitie uitspreken kan nooit kwaad.
1: Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja. De Britse regering overweegt, en het zal voor de Nederlanders niet altijd een grote verrassing zijn, een lijst te creëren waarop grote sportevenementen in het Verenigd Koninkrijk op het open net moeten blijven. Nou, in Nederland hadden wij ook zo'n lijst. Ik weet eigenlijk niet 100% zeker wat er met die lijst is. Is die nog actueel en wordt daar nog aan gehouden met de opkomst van alle streamingdiensten? Voor Nederland weet ik het niet exact, maar het is in Engeland nu definitief dat de regering daar achter wil staan. En dat geldt dan voor evenementen zoals de Olympische Spelen uiteraard, het wereldkampioenschap voetbal. Maar natuurlijk ook de Wimbledon en dan met name de finales van op Wimbledon. Die zouden op een open net moeten zijn te zien voor de Britse sportliefhebbers. Dan iets geheel anders. New York en Lake Placid overwegen samen te gaan bieden voor de organisatie van de Winterspelen. Aangezien 2030, 2034 en 2038 al vergeven zijn aan respectievelijk de Franse Alpen en Tialf. En daar kom ik straks nog even op terug. De 2034 is vergeven aan Salt Lake City en 2038 is vergeven aan Zwitserland. Dan praten we dus pas over 2042. Kan je nagaan hoe ver bepaalde steden al vooruitkijken in de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen. Dan terug naar Nederland. KPN heeft het sponsorschap van Oranje verlengd. Dat hebben ze overigens gedaan voordat ze werden uitgeschakeld. Maar ik denk niet dat dat een rol zou hebben gespeeld, want de propositie van sponsor zijn van Oranje is en blijft, ondanks het slechte resultaat van nu, blijft natuurlijk een hele interessante propositie voor het Nederlandse bedrijfsleven. En het is zeker voor KPN interessant, mede gezien het feit dat grote concurrent Odido natuurlijk het laatste jaar waanzinnig de sport heeft gekozen om op te communiceren over het merk. Dan tenslotte wat de nieuwtjes betreft, dat de onrust in het Midden-Oosten ook natuurlijk de sportwereld zou treffen, dat mag geen verbazing wekken. Qatar Airways meldde in 2025 hoofdsponsor te worden van de Rugby Nations Cup voor 80 miljoen pond. Maar heeft tot op de dag van vandaag nog niet getekend, terwijl het evenement al een deze dagen begint, als het al niet begonnen is. Qatar Airways ontkent zich te willen terugtrekken, maar toont wel enige twijfels gezien de spanning in het Midden-Oosten. En te meer daar de finals van het evenement geacht worden in Qatar plaats te vinden. En als daar weer gebombardeerd wordt of het vliegveld gesloten is, dan lijkt het moeilijk om zo'n finale in dat land te organiseren.
1: Dat wordt dan inderdaad behoorlijk lastig. Dan sluiten we af deze BV Sport Update met de groene en de gele kaart. En voor wie heb je ze deze week bewaard, Frank?
2: Nou, eigenlijk heb ik geen gele kaart. Tenzij jij vindt dat ik die moet uitreiken aan Oranje. Maar goed, dat vind ik dan weer een beetje vervelend. Want ik heb toch al volop sympathie voor de ploeg. Maar ik heb alleen maar groene kaarten dit keer. En dat is ook wel eens leuk, want het is alleen maar positief nieuws. In de eerste plaats groen heb ik net al even genoemd voor Tialf. Tialf is nu officieel benoemd door het IOC en de organisatiecommissie van de Olympische Winterspelen in 2030, moet ik zeggen. Nee, niet in 2030, in 2028 moet ik zeggen, sorry. Die vinden plaats in de Franse Alpen. En de organisatie daar heeft besloten om dat dan niet een eigen kunstijsbaan te gaan bouwen voor het lange baan schaatsen. En ze hebben gekozen, het is weliswaar onmiddellijk bij de 1000 kilometer, zo niet meer, verwijderd vanuit de Franse Alpen. Het Olympische lange baan schaatsen, waarin Nederland natuurlijk moet scoren en gaat scoren, zal gaan plaatsvinden in Tialf in Heerenveen. En het is dus eigenlijk voor de eerste keer sinds 1928 dat wij in Nederland een onderdeel althans van de Olympische Spelen gaan organiseren. Dus dat is één groene kaart voor Tialf. Wel heel goed gedaan. Dan een groene kaart, zou je verbazen, Robert, gaat naar wat mij betreft UEFA. Waarom? Omdat de Europese Voetbalbond heeft besloten dat er geen enkele sprake zal zijn van de introductie van de 2x3 minuten drinkpauzes, zoals ik al eerder meldde. En dat heeft inderdaad natuurlijk te maken met de rivaliteit tussen FIFA en UEFA. Maar ik vind het in ieder geval een heel goed besluit. En het is een keer een besluit dat niets met geld te maken heeft, maar dat heeft te maken met het voetbal. Het feitelijke product waar zij voor staan. Dus dat vind ik een groene kaart waard. Bij hoge uitzondering is een keer voor een van die instanties als FIFA of UEFA. En tenslotte een derde groene kaart gaat naar de organisatie van de TT van Assen het afgelopen weekend. Een woordvoerder zei: ik ben er trots op dat we de toegangsprijzen laag kunnen houden. Jongeren tot en met 15 jaar hebben gratis toegang. En ik wist dat zelf niet. Ik was er wel, zelf wel bij, maar ik wist dat niet eens. Maar ik vind dat wel een prachtig gebaar om een sport ook te promoten bij jongeren. Want over het algemeen heerst er in de sport toch een gevoel van dat er vergrijzing plaatsvindt en dat we de jongeren niet meer kunnen pakken. En dat heeft natuurlijk mede te maken met dat de jongeren andere bezigheden hebben tegenwoordig. Denk aan de schermpjes. Dus ik vind dat een prachtig gebaar van een zodanig groot evenement als de TT van Assen. Hetgeen wel de kathedraal van het motorracen wordt genoemd. En dat vind ik nogmaals een pluim en dus een groene kaart waard. Kijk. Dat was het voor deze week.
1: Nou, hartstikke mooi, Frank. Drie prachtige groene kaarten, dus lekker positief einde. Tot zover deze BV Sport update. Maar Frank, volgende week, als het goed is, weer een nieuwe BV Sport. Kun je een tipje van de sluier toelichten?
2: Ja, ik heb de hoofdmarketing, hoofdmerk van de Nederlandse Loterij, Bas Ticheler, heb ik bereid gevonden om onze gast te zijn, Robert. En we gaan het dan met name hebben natuurlijk over de enorme bijdrage die de Nederlandse Loterij levert aan de sport. Enerzijds het bedrag van om en nabij de 55 miljoen dat vanuit overheidswegen bestemd moet zijn voor de sport. En dat gaat naar het NOC-NSF. En die mag dat verdelen onder de verschillende sportbonden. Maar daarnaast heeft de NLO, de Nederlandse Loterij, ook een aanzienlijk marketingbudget wat ongeveer vergelijkbaar is met die 55 miljoen die ze ooit overheidswegen moeten afstaan aan de sport. Die zij zelf besteden in de sport. En daar zijn ze ook zeer ruimhartig in hoe ze dat verdelen. En daar wil ik het met name eens met Bas Tichler over gaan hebben. Want ik vermoed zo dat weinig Nederlanders weten dat er dus uit het marketingbudget van de NLO ook nog een dusdanig aanzienlijk bedrag naar de sport toevloeit. Dus ik ben blij dat hij ja heeft gezegd en dat hij het erg graag wil doen. Dus we hebben een interessante gast, Robert.
1: Oh, dat vind ik heel erg leuk, want ik mag Bas heel erg graag. Dus dat gaat helemaal goed komen volgende week. Frank, dank weer voor je tijd. En dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goede middag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we nog even kijken naar de sponsoren. In dit geval, voordat we naar de WK-sponsors gaan, eerst even de FIFA-sponsors op een rijtje.
2: Ja, dat heb ik nog maar eens even op een rijtje gezet. Dat is toch wel interessant gezien het feit dat het hele WK nog een aantal weken duurt. En dat de mensen er toch naar kijken en dat ze dus weten hoe die miljarden die erin omlopen, hoe die allemaal zijn tot stand gekomen vanuit een sponsoroogpunt. De FIFA-sponsors zijn in willekeurige volgorde. Adidas die zit sinds 1970 aan boord en die hebben getekend tot in ieder geval 2030. Is een contract naar verluid voor $40 miljoen per jaar. Plus natuurlijk enorm veel materialen. Waar Infantino mooie sier mee maakt in Afrikaanse landen, dat die hele containers vol met Adidas-spullen kan weggeven om stemmen te winnen. Coca-Cola is sinds 1978 al aan boord en heeft ook getekend tot en met 2030 voor $50 miljoen per jaar. Aramco, dat is de Saudi-Arabische staatsbedrijf, de grootste energieleverancier, eigenlijk producent van de wereld. Die hebben voorlopig getekend tot 2027, maar neem van mij aan dat ze in ieder geval aan boord blijven tot en met 2034, want dan wordt het wereldkampioenschap in Saudi-Arabië gespeeld. En dat is een handjeklap situatie geweest, want zij betalen maar liefst $100 miljoen per jaar. Dan hebben we het automerk Hyundai Kia sinds 1999 aan boord, tot en met 2030 voorlopig, voor $40 miljoen per jaar. Maar daar zijn ze er ook niet mee, want ze leveren natuurlijk een hele grote partij auto's voor al die VIP's. Dan hebben we Lenovo, dat is sinds 2024, dus dat is een relatief nieuwe uit China. En die hebben getekend tot en met 2027, volgend jaar dus, voor $50 miljoen per jaar. Qatar Airways, nou ja, die waren natuurlijk al aan boord vanaf het vorige WK, eigenlijk daarvoor al, want ze hebben getekend vanaf 2017. Zitten aan boord voorlopig tot en met 2030, voor $50 miljoen per jaar, plus een enorm bedrag in barters, tickets dus. Dan hebben we Visa, ook al relatief lang aan boord, vanaf 2007. En die zitten voorlopig aan boord tot en met dit jaar. Dus dat wordt al of niet verlengen. Ik vermoed trouwens dat ze wel zullen verlengen. Want als zij niet zullen verlengen, ben ik ervan overtuigd dat een van de andere creditcard companies onmiddellijk in zal stappen. Zij betalen overigens ook $50 miljoen per jaar. En dan tenslotte hebben we een nieuwe, dat is een Amerikaans bedrijf, ADI, Credit Street. Ik weet echt niet wat ze doen precies. Ze hebben getekend eigenlijk voor alleen voor dit jaar, maar ze hebben wel voor 4 jaar moeten tekenen. Dat heeft Infantino beter te bewerkstelligen tot 2030. En dat is voor $60 miljoen per jaar. Een van de WK-sponsors is overigens Rexona, dat is van Unilever. Dat is wel grappig, ik weet niet of luisteraars dat al hebben gezien. Ze zijn heel goed zichtbaar op het wisselbord, dat hebben ze ongetwijfeld gezien met hun logo. Maar ze zijn ook klein op het shirt van de scheidsrechters en de lijnrechters, of de assistent-scheidsrechters moet je tegenwoordig zeggen, en de man die het wisselbord ophangt. En waar staat dat kleine logootje? Onder de oksels. Dus je ziet het heel goed. Als de man het bord omhoog houdt met het wisselbord, moeten de luisteraars maar eens kijken, dan zie je daar klein het Unilever Rexona logo staan, natuurlijk op de plaats waar het ook hoort te staan. Het valt me overigens tegen van meneer Infantino dat hij niet heeft geregeld dat de regie de camera's vaker af laat inzoomen op die vierde official. Als hij het wisselbord omhoog houdt, want dan zou hij aan Unilever nog wat extra geld hebben kunnen vragen. Maar goed, dat even terzijde. Die specifieke wereldkampioenschapsponsors zijn overigens Verizon. Dat is natuurlijk een hele grote Amerikaanse communicatiereus. Lees, de chips. Bank of America en Unilever, die ik al genoemd heb met Rexona. Die WK-sponsors die betalen naar verluid $60 miljoen per stuk. En daarnaast heeft het WK voetbal ook nog het Public Investment Fund, het PIF uit Saudi-Arabië. Dat is een hele aparte status, want wat hebben die er in godsnaam aan? Maar het is alleen maar weer om ja, zoete broodjes te bakken met meneer Infantino met het oog op het WK 2034. Want zij betalen naar verluid 100 miljoen dollar per jaar. En wat ik net ook al aangaf, maar dat hebben ze ook nu voor Amerika nog eens extra gedaan. Ja, geld kan daar niet op. Gaststeden, de 16 steden waar stadions staan in dit WK, hebben naast deze sponsors ook allemaal nog de mogelijkheid eigen sponsors aan te trekken. En die zijn niet voor FIFA, hè, maar ze mogen niet conflicterend zijn met een van de FIFA-sponsors of een van de WK-sponsors. Nou, de totale sponsorinkomsten, is ook wel interessant natuurlijk, is komen op 2,4 miljard dollar. En dat is 37% meer dan in 2022 in Qatar. Maar daar moeten we natuurlijk direct rekening houden met het feit dat daar speelden 32 landen, terwijl er nu 48 landen zijn. Met andere woorden 104 wedstrijden tegenover 64 wedstrijden in Qatar. Dan tenslotte ook nog een nieuwtje, nog inhakend op het WK ten aanzien van onze Nederlandse jongens, die helaas dus zijn al op de terugweg. De KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, heeft met het behalen van de knock-outfase, de laatste 32, toch 23 miljoen dollar verdiend. We hoeven dus niet echt medelijden te hebben op financieel gebied, maar het sportieve gebied is natuurlijk veel belangrijker en daar hebben we natuurlijk wel enige teleurstelling. Maar de KNVB wordt er echt niet armer op, want ze hebben al een saldo op hun spaarrekening staan van 66 miljoen. Daar komen dus nu 23 miljoen bij, maar ze hebben natuurlijk behoorlijk wat kosten gemaakt in Amerika.
1: Dan verlaten we het WK voor Newcastle United. Nou ja, je noemde het PIF al even. Het Public Investment Fund zijn eigenaar van Newcastle United. En zij hebben toch maar eens even hun ambities met de club uitgesproken.
2: Ja, ze hebben een nieuw hoofd shirtsportcontract getekend met KNOX, NOX, Hydration, voor 80 miljoen voor 3 jaar. Dit is een Zuid-Afrikaans sportdrankje, dus eigenlijk een concurrent van Red Bull en van Monster. Ze waren al een van de sponsors van Zuid-Afrika, maar niet de hoofdsponsor. Dat was Sela en die hebben aangekondigd dat ze deze zomer van het shirt verdwijnen. In een gezamenlijke statement verklaarde Hydration merk Knox en Newcastle United dat de club de ambitie heeft om in 2030, dus 6 jaar van nu, beide, dus zowel de club als de sponsor, top of the world te zijn. Nou, dat klinkt wel een beetje erg ambitieus. Knox zou dan dus onder andere Red Bull moeten verslaan. Nou, dat zie ik ze niet 1, 2, 3 doen. En Newcastle United zou dan clubs als Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern, München, Real Madrid, Arsenal en dergelijke moeten verslaan. En dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar goed, ambitie uitspreken kan nooit kwaad.
1: Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, de Britse regering overweegt, en het zal voor de Nederlanders niet altijd een grote verrassing zijn, een lijst te creëren waarop grote sportevenementen in het Verenigd Koninkrijk op het open net moeten blijven. Nou, in Nederland hadden wij ook zo'n lijst. Ik weet eigenlijk niet 100% zeker wat er met die lijst is. Is die nog actueel en wordt daar nog aan gehouden met de opkomst van alle streamingdiensten? Voor Nederland weet ik het niet exact, maar het is in Engeland nu definitief dat de regering daar achter wil staan. En dat geldt dan voor evenementen zoals de Olympische Spelen uiteraard, het wereldkampioenschap voetbal. Maar natuurlijk ook de Wimbledon en dan met name de finales van op Wimbledon. Die zouden op een open net moeten zijn te zien voor de Britse sportliefhebbers. Dan iets geheel anders, New York en Lake Placid overwegen samen te gaan bieden voor de organisatie van de winterspelen. Aangezien 2030, 2034 en 2038 al vergeven zijn aan respectievelijk de Franse Alpen en Tialf. En daar kom ik straks nog even op terug. De 2034 is vergeven aan Salt Lake City en 2038 is vergeven aan Zwitserland. Dan praten we dus pas over 2042. Kan je nagaan hoe ver bepaalde steden al vooruitkijken in de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen. Dan terug naar Nederland. KPN heeft het sponsorschap van Oranje verlengd. Dat hebben ze overigens gedaan voordat ze werden uitgeschakeld. Maar ik denk niet dat dat een rol zou hebben gespeeld. Want de propositie van sponsor zijn van Oranje is en blijft, ondanks het slechte resultaat van nu, blijft natuurlijk een hele interessante propositie voor het Nederlandse bedrijfsleven. En het is zeker voor KPN interessant, mede gezien het feit dat grote concurrent Odido natuurlijk het laatste jaar waanzinnig de sport heeft gekozen om op te communiceren over het merk. Dan tenslotte wat de nieuwtjes betreft, dat de onrust in het Midden-Oosten ook natuurlijk de sportwereld zou treffen, dat mag geen verbazing wekken. Qatar Airways meldde in 2025 hoofdsponsor te worden van de Rugby Nations Cup voor 80 miljoen pond, maar heeft tot op de dag van vandaag nog niet getekend, terwijl het evenement al een deze dagen begint, als het al niet begonnen is. Qatar Airways ontkent zich te willen terugtrekken, maar toont wel enige twijfels gezien de spanning in het Midden-Oosten en te meer daar de finals van het evenement geacht worden in Qatar plaats te vinden. En als daar weer gebombardeerd wordt of het vliegveld gesloten is, dan lijkt het moeilijk om zo'n finale in dat land te organiseren.
1: Dat wordt dan inderdaad behoorlijk lastig. Dan sluiten we af deze BV Sport Update met de groene en de gele kaart. En voor wie heb je ze deze week bewaard, Frank?
2: Nou, heb ik geen gele kaart. En, tenzij jij vindt dat ik die moet uitreiken aan Oranje. Maar goed, dat vind ik dan weer een beetje vervelend. Want ik heb toch al volop sympathie voor de ploeg. Maar ik heb alleen maar groene kaarten dit keer. En dat is ook wel eens leuk, want het is alleen maar positief nieuws. In de eerste plaats groen heb ik net al even genoemd voor Tialf. Tialf is nu officieel benoemd door het IOC en de organisatiecommissie van de Olympische Winterspelen. In 2028. Die vinden plaats in de Franse Alpen. En de organisatie daar heeft besloten om dat dan niet een eigen kunstijsbaan te gaan bouwen voor het lange baan schaatsen. En ze hebben gekozen, het is weliswaar om en nabij de 1000 kilometer, zo niet meer, verwijderd vanuit de Franse Alpen. Het Olympische lange baan schaatsen, waarin Nederland natuurlijk moet scoren en gaat scoren, zal gaan plaatsvinden in Tialf in Heerenveen. En het is dus eigenlijk voor de eerste keer sinds 1928 dat wij in Nederland een onderdeel althans van de Olympische Spelen gaan organiseren. Dus dat is één groene kaart voor Tialf. Wel heel goed gedaan. Dan een groene kaart, zou je verbazen, Robert, gaat naar wat mij betreft UEFA. Waarom? Omdat de Europese Voetbalbond heeft besloten dat er geen enkele sprake zal zijn van de introductie van de 2 keer 3 minuten drinkpauzes, zoals ik al eerder meldde. En dat heeft inderdaad natuurlijk te maken met de rivaliteit tussen FIFA en UEFA. Maar ik vind het in ieder geval een heel goed besluit. En het is een keer een besluit dat niets met geld te maken heeft, maar dat heeft te maken met het voetbal. Het feitelijke product waar zij voor staan. Dus dat vind ik een groene kaart waard. Bij hoge uitzondering is een keer voor een van die instanties als FIFA of UEFA. En tenslotte een derde groene kaart gaat naar de organisatie van de TT van Assen het afgelopen weekend. Een woordvoerder zei: ik ben er trots op dat we de toegangsprijzen laag kunnen houden. Jongeren tot en met 15 jaar hebben gratis toegang. En ik wist dat zelf niet. Ik was er zelf wel bij, maar ik wist dat niet eens. Maar ik vind dat wel een prachtig gebaar om een sport ook te promoten bij jongeren. Want over het algemeen heerst er in de sport toch een gevoel van dat er vergrijzing plaatsvindt en dat we de jongeren niet meer kunnen pakken. En dat heeft natuurlijk mede te maken met dat de jongeren andere bezigheden hebben tegenwoordig. Denk aan de schermpjes. Dus ik vind dat een prachtig gebaar van een zodanig groot evenement als de TT van Assen. Hetgeen wel de kathedraal van het motorracen wordt genoemd. En dat vind ik nogmaals een pluim en dus een groene kaart waard. Kijk. Dat was het voor deze week.
1: Nou, hartstikke mooi, Frank. 3 prachtige groene kaarten, dus lekker positief einde. Tot zover deze BV Sport update. Maar Frank, volgende week, als het goed is, weer een nieuwe BV Sport. Kun je een tipje van de sluier toelichten?
2: Ja, ik heb de hoofdmarketing, hoofdmerk van de Nederlandse Loterij, Bas Ticheler, heb ik bereid gevonden om onze gast te zijn, Robert. En we gaan het dan met name hebben natuurlijk over de enorme bijdrage die de Nederlandse Loterij levert aan de sport. Enerzijds het bedrag van om en nabij de 55 miljoen dat vanuit overheidswegen bestemd moet zijn voor de sport. En dat gaat naar het NOC-NSF. En die mag dat verdelen onder de verschillende sportbonden. Maar daarnaast heeft de NLO, de Nederlandse Loterij, ook een aanzienlijk marketingbudget wat ongeveer vergelijkbaar is met die 55 miljoen die ze uit overheidswegen moeten afstaan aan sport, die zij zelf besteden in de sport. En daar zijn ze ook zeer ruimhartig in hoe ze dat verdelen. En daar wil ik het met name eens met Bas Tichler over gaan hebben, want ik vermoed zo dat weinig Nederlanders weten dat er dus uit het marketingbudget van de NLO ook nog een dusdanig aanzienlijk bedrag naar de sport toevloeit. Dus ik ben blij dat hij ja heeft gezegd en dat hij het erg graag wil doen. Dus we hebben een interessante gast, Robert.
1: Oh, dat vind ik heel erg leuk, want ik mag Bas heel erg graag. Dus dat gaat helemaal goed komen volgende week. Frank, dank weer voor je tijd en dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
6: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, Jallar Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending altijd gezellig met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. En er is weer veel gebeurd, want afgelopen weekend stond de grootste stop op de tour op het programma. Namelijk die op Ameland. Ruim 100 velden die dan worden aangelegd, waar een weekend lang natuurlijk beachsportplezier plaatsvindt. En dat is allemaal alweer een klein beetje afgebroken. En daarnaast zien we dat we dan de westkust van Nederland afdalen richting Hoek van Holland, want daar gaan we aankomend weekend starten met de eerste van het tweeluik qua weekenden. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een goedemiddag, groet.
1: Ja, ik ben toch benieuwd, want je hebt het elk jaar toch altijd weer groots over Ameland. Hoe is het uiteindelijk gegaan?
2: Nou, dat was een absoluut goed weekend, kunnen we zeggen. We hebben de 100 velden weer overschreden. Dat was de eerste grens die we weer graag weer door wilden. Dus we hebben 106 velden gebouwd en ook gebruikt. Dus in dat opzicht zijn we gegroeid. En was gewoon eigenlijk een supermooi weekend waar overal in Nederland bijna code rood gold. Konden wij gewoon spelen eigenlijk op zaterdag en zondag.
1: Nou, dat is natuurlijk wel lekker. Hè? In het Waddengebied is het dan altijd net ietsjes koeler dan in de binnenlanden natuurlijk. Ik denk dat je met het weer, de temperatuur, het zonnetje, toch ook de zeewind, perfect speelweer gehad hebt, toch?
2: Ja, absoluut. Het was superlekker speelweer op zaterdag. Terwijl het in het middenland boven de 21, 30 graden zat. Zaten wij met een temperatuurtje van 21 graden en een lekker briesje. Het enige wat we niet helemaal hadden zien aankomen in de voorspelling is dat het om vanaf 3 uur zou gaan onweren. Dus dat front kwam iets te snel voor ons eigenlijk. Dus om 3 uur, vanaf 3 uur hebben wij 2 keer het strand moeten ontruimen met 100 velden. Om vervolgens het toernooi voor de rest van de dag wel te annuleren. Maar goed, dat mocht de feeststemming uiteindelijk op het eiland niet drukken.
1: Nou, dat is dan weer heel erg fijn. Maar dan ben ik eigenlijk benieuwd. Waar huisvest je mensen veilig tijdens een onweerstorm die op 106 verschillende velden bezig zijn?
2: Ja, dat is een goeie. Gelukkig is het paviljoen een groot strandpaviljoen. Dus daar kon iedereen naar binnen. Alleen het gevolg was wel dat ook de horeca van het paviljoen vervolgens niks meer kon doen. Want iedereen stond hutje mutje volgepropt in dat strandpaviljoen natuurlijk. En pas wanneer de storm een beetje over was, konden mensen terug naar hun huisjes eigenlijk. Want er zijn weinig mensen met de auto op het eiland. Dus iedereen die gaat er vervolgens terug naar de camping of naar de accommodatie waar ze verblijven.
1: Ja, en dat was dan de zaterdag vooral, hè, zei je. De zondag ging wel naar behoren, gelukkig.
2: Ja, de zondag gaat altijd naar behoren. Maar het is altijd wel een bijzondere zondag. Want als iedereen zaterdag uit de feesttent komt om 1 uur of 3... Dan weten wij nooit zo goed wie er allemaal 's morgens wel aan de start van het evenement verschijnen. Dus de wedstrijdleiding heeft altijd een zware zondag. Maar voor de rest was het ook de zondag prima lekker om te spelen. En hebben we echt een ontzettend goed weekend gedraaid.
1: Nu weet ik dat er altijd verschillende sporten natuurlijk bij jullie actief zijn. Wat hebben we allemaal kunnen zien tijdens het weekend in Ameland? Wat waren jouw hoogtepunten?
2: Nou, de focus was wel op de topdivisie van het beachvolleybal. Daar hebben we 2 center courts voor gebouwd. En de Beach Tennis Tour, helaas op Ameland, ook nog niet van de grond gekomen. Maar dat gaat langzaamaan wel gebeuren. Aankomend weekend hebben we in ieder geval Beach Tennis. Maar de Beach Tennissers moeten het eiland nog even ontdekken. Nou, dus dat hebben we nog voorbij laten gaan.
1: Nou ja, gelukkig aankomend weekend komt ook het voetvolley er weer bij. Hè? Die waren even tijdelijk niet bij op Ameland.
2: Ja,
1: maar
2: Ameland.
1: Hoek van Holland zijn ze er wel weer bij. Maar wat kunnen we verwachten van het weekend in Hoek van Holland?
2: Nou, Hoek van Holland, we zijn al aan het opbouwen. Want we waren nog geen 24 uur volgeladen in de trailers van Ameland. Waren we alweer aan het opbouwen in Hoek van Holland. Dus dat ging in één keer door. We gaan aankomend weekend hebben we het Nederlands kampioenschap jeugd. Dat start op zaterdag, aankomende zaterdag 4 juli. En dat heeft de finales op zondag 5 juli. En dan hebben we op de zondag ook nog het Nederlands kampioenschap beachtennis singles. Dat zijn kleinere beachtennisvelden, maar dan speel je gewoon 1-1. En dan hebben we inderdaad ook nog het footvolley op de zondag erbij.
1: Ja, dus bij het beachtennis is er echt wel iets om te spelen, zeg maar.
2: Ja, de beachtennis is zeker wat om te spelen. De singles is natuurlijk een hele onbekende tak eigenlijk ook binnen de beachtennis nog wel. Maar het is natuurlijk leuk om gewoon 1-1 een balletje te slaan. Het veld wordt kleiner gemaakt, smaller, niet korter. En je gaat gewoon individueel het gevecht aan op het strand. Er zijn maar weinig sporten die dat op het strand één tegen één natuurlijk doen.
1: En de opbouw, nu snap ik dat het heel snel ging. Natuurlijk binnen 24 uur alles vanuit Ameland in Hoek van Holland. Hoe gaat het? Gaat het allemaal wel voorspoedig met de opbouw richting aankomend weekend?
2: Ja, we zijn eigenlijk al gelijk begonnen. De centercourts die liggen nu alweer klaar in Hoek van Holland. We moeten natuurlijk nog wat materialen van A naar B transporteren. En eigenlijk ook weer van Hoek van Holland terug naar onze loods. Omdat we zoveel materialen eigenlijk bij ons hadden, zijn we dat nu in Hoek van Holland aan het herstructureren. Vanaf morgen beginnen we met de velden bouwen. Er moeten 64 velden komen in Hoek van Holland. En dat moet haalbaar zijn.
1: Mocht er mensen zijn die dit weekend even niks op de planning hebben staan, een beetje in de buurt van Hoek van Holland wonen, waar kunnen ze meer informatie vinden?
2: Ze kunnen gewoon naar de website www.summerbeachlife.nl.
1: Kijk, hartstikke mooi. Dan zou ik zeggen, ga dat vooral doen. Arnoud Wildschut, mag ik je weer hartelijk danken voor ons bijpraten. En alvast natuurlijk heel erg veel succes daar zo in Hoek van Holland.
2: Yes, dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ondanks onze uitschakeling, misschien dat de mensen thuis er niet helemaal op zitten te wachten. Maar ja, we moeten natuurlijk wel bij het grootste sportevenement dit jaar blijven, het WK voetbal. Laten we eens beginnen met iets interessants. Dat heet Ambush Marketing. En jij hebt daar een mooie case in uitgekozen.
2: Ja, bij elk groot sportevenement heb je vanzelfsprekend vandaag de dag sponsors die exclusiviteit eisen. Zeker in hun branche. Maar als er een branche vrij zou zijn, dan kan een bedrijf in die branche ook niet inhaken of aanhaken op het betreffende evenement. In dit geval is het WK. Zonder sponsor te worden kan je dus niet gebruik maken in welke vorm van communicatie dan ook van een evenement. Nou, dit soort, en dat noemen we inderdaad in het vaktermen ambush marketing. Het verklaart zichzelf als je dat vertaalt. Maar dat doet zich toch natuurlijk vaak voor. Het ondeugende van bedrijven die inhaken bij een groot evenement zonder daar sponsor van te zijn. Nou, dat gebeurt met name vaak in de hoek van de sportmerken. De Adidas en de Nike's in deze wereld. Die elkaar nogal dwars zitten. De ene is sponsor en de ander profiteert van het evenement zonder sponsor te zijn. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld bij Coca-Cola en bij Pepsi-Cola. Nou ja, in dit WK voetbal is er ook weer een leuke keus. Ik zou bijna zeggen een leuke case. Voor de lesboeken sponsoring. Want in veel van de WK-stadions heeft Heinz, dat hele grote Amerikaanse merk wat we allemaal kennen, het alleen recht van verkoop van Heinz-producten. Die gaan natuurlijk vaak bij snacks en bij kroketten en broodjes en hotdogs, et cetera. Maar Heinz is geen sponsor van dat wereldkampioenschap. Dus eist de FIFA dat op elk Heinz-flesje het woord Heinz zou worden afgedekt met zwarte tape. Ze wilden het in eerste instantie verbieden de verkoop ervan. Maar dat konden we niet gezien alle contracten die stadions hebben met Heinz. En daar stond geen clausule in dat als er een evenement komt dat het niet accepteert, et cetera. Dus eist de FIFA dat alle Heinz logo's en naam zou worden afgeplakt met zwart tape. Nou, Heinz reageerde attent. En ik vind het heel leuk en creatief. Zij dekte alle flesjes af, inderdaad, met zwarte tape. En zij reageerde met een campagne waarin ze diezelfde flesjes, met afgedekt dus met zwart tape, gebruikten in een reclamecampagne. Waardoor het een beetje hip en in werd om juist flesjes te hebben met een zwart tapeje erop. Nou, het was een overweldigend succes, of het is een overweldigend succes. En de flesjes worden nu in de supermarkt, dus ook op de schappen, staan ze met zwart tape erop. En de mensen willen daar wel in die grap meedoen en kopen het nog zeer lustig volgens Heinz de verkoopcijfers die ze hebben onthuld. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van maak van een nadeel een voordeel. En zorg ervoor dat iedereen daarom gaat lachen en iedereen daarover en daarmee wel wil scoren en ook wil meedoen. Dus een mooie case voor het lesboek sponsoring. En het motiveert wellicht ook bedrijven die niet het sponsorschap kunnen betalen. Want dat zijn vele tientallen miljoenen natuurlijk. Dat ze zeggen, nou weet je wat, we gaan het op een andere hele leuke manier doen. En daar heb je wat creativiteit voor nodig.
1: Oh, heerlijk. Ja, dat doet me denken ook aan de actie die Levi's deed. Die zijn naamgevend sponsor van een van de stadions in Santa Clara. En daar moest dan een heel groot wit doek van de FIFA over het logo van Levi's heen. En toen hebben ze als een soort van mooie actie, hebben ze alle social media profielfoto's veranderd in dat In dat witte doek en hebben ze er ook een filmpje mee gemaakt. Maar dit is toch een voorbeeld waarom ambush marketing toch eigenlijk de mooiste vorm blijft.
2: Ja, ik vind het wel. Ik hou van creativiteit. Ik hou van niet van het platvloers zoveel mogelijk reclameuitingen in beeld zien te brengen. De zichtbaarheid kopen. Ik hou van dit soort creatieve oplossingen. En ja, het gekke is, als je inderdaad zo'n creatieve case kunt opbouwen, dan win je natuurlijk glansrijk van de sponsor. Want de sponsor die begint al met een enorme fee te betalen. En die moet dat dan ook nog eens gaan activeren. Dus die betaalt in wezen twee keer. En de ambush marketing merk, die betaalt maar één keer. Alleen voor de campagne en niet voor het sponsorschapbedrag. En hij scoort in humor, want het is vaak humorvol en leuk. En de consument houdt daar wel van. Beetje ondeugend.
1: Ja, precies. Ja, dat maakt het dus ook zo leuk. Over platvloerse marketing waar heel veel geld mee gemoeid is gesproken. De drinkpauzes op het WK. Nu had Nederland volgens mij al een wereldwijde primeur te pakken door bij de wedstrijden de drinkpauzes te vullen met fluitconcerten. Dat is overigens overgenomen ook door andere fans. Maar jij hebt hem even eigenlijk in cijfers beter gepakt. Wat nou eigenlijk die drinkpauzes doen dit WK?
2: Ja, het zijn zeer veel besproken. Hè. Meneer Infantino, de baas van FIFA, die blijft hardnekkig beweren dat het in het kader van de gezondheid is voor de spelers. Maar iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, die begrijpt dat dit is bedoeld voor televisiecommercials. Maar gelukkig komen er vanuit de voetbalwereld heel veel geluiden. En dus niet alleen vanuit de consument, maar echt ook vanuit de voetbalwereld, vanuit de technische staf en de spelers, dat ze die onderbreking eigenlijk maar hinderlijk vinden. En voetbal is 2 keer 45 minuten en niet 4 keer 22 minuten. Maar hoe dan ook, de consument heeft ook zijn stem laten horen. Want de adverteerders zullen niet erg blij zijn, want The Athletics, en dat is toch niet het eerste het beste medium, deed een soort spoedonderzoek. En tot nu toe kreeg het onderzoek terug dat de breaks, de drink breaks dus, voor 76,4% van de kijkers fel tegen zijn. Dus dat is geen erg bemoedigend cijfer. En 13,3% is neutraal en slechts 10,3% is er wel voor. Nou, do I need to say more? Als dit soort cijfers naar buiten komen, dan zal de hele voetbalwereld dat alleen maar beamen. En zal meneer Infantino toch waarschijnlijk wel genoodzaakt zijn. Alhoewel, hij luistert niet naar dit soort cijfers als hij er niet naar wil luisteren. Dus ik ben benieuwd wat nou de toekomst gaat zijn wat FIFA betreft. UEFA heeft zich al uitgesproken, en daar ben ik ook blij om, dat die bij de Champions League en bij de grote toernooien en ook bij het EK absoluut niet zullen zwichten voor deze mogelijke druk vanuit FIFA.
1: Nee, maar dat is natuurlijk het mooie, want de UEFA en de FIFA zijn natuurlijk een beetje zoals water en vuur. Dus alles wat de FIFA doet wat niet leuk is, gaat de UEFA roepen. Ja, nee, dat gaan wij niet doen, om zo'n beetje goodwill te kweken.
2: Ja, dat is ook een beetje de achtergrond van het gevecht tussen meneer Infantino en meneer Severin van de UEFA. UEFA heeft natuurlijk het waanzinnig sterke wapen van de Champions League. En dat met enorme regelmaat terugkomt op het scherm, dus enorm trekt wereldwijd. En Infantino moet het doen met ook natuurlijk fantastisch het WK-voetbal. Maar dat is maar 1 keer in de 4 jaar. Dus dit is inderdaad wat je zegt, Robert, een enorme concurrentiestrijd gaan tussen die twee mannetjes die allebei nogal hanig zijn en willen scoren en zoveel mogelijk geld willen verdienen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, daarom vond ik het ook zo mooi dat de UEFA die Somalische scheidsrechter heeft aangesteld als arbiter bij de Supercup. Want dat is natuurlijk wel echt een enorme middelvinger richting de FIFA.
2: Ja, een mooi signaal kan je bijna niet bedenken. Dus ik vind dat ook wel weer maakt het weer sensationeel. Het levert gesprekstof op, het levert stof op voor de media. En het bevestigt inderdaad de strijd die er gaande is tussen die twee enorme voetballichamen.
1: Laten we het hebben over een van de grote jonge wereldsterren die het voetbal rijk is. Ook dit WK voetbal in actie komt. Lamine Yamal, de Spanjaard, met overigens ook Marokkaanse roots. Jij wil het hebben over zijn naam en waar die eigenlijk vandaan komt.
2: Ja, zijn ouders waren ze leven allebei nog, zijn twee zeer arm lastige mensen uit het Midden-Oosten Marokko, zoals je al zei. En hun achternaam is, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Nasrauni Ebana. Zij emigreerden naar Spanje en werden in die stap geholpen door twee zeer trouwe vrienden vanuit Marokko. Die twee vrienden hadden allebei een eigen naam uiteraard. De een heette Lamine en hetgeen betekent in de Arabische taal betrouwbaar. En de andere heette Yamal en dat betekent schoonheid. Dus een betrouwbare schoonheid is eigenlijk de naam van Lamine Yamal, terwijl hij eigenlijk heet Nasrauni Ebana. Dus dat is een soort weetje, wat niets ter zake doet natuurlijk, maar het is wel grappig om te weten hoe deze voetballer, die het nog zeer ver gaat brengen, in mijn perceptie in ieder geval, hoe die in feite aan zijn naam is gekomen.
1: Nou, dat is een lekkere fun fact om deze BV Sporten te breken. Blijven eigenlijk bij gekke feitjes, gekke lijstjes. Want er is ook een lijstje tevoorschijn gekomen, Frank. Daarin eigenlijk staat in welke landen de spelers op dit huidige wereldkampioenschap eigenlijk geboren zijn. En fun fact, Nederland doet het daar best verrassend goed.
2: Ja, nummer 1, dat zal waarschijnlijk niemand verbazen, is Frankrijk. Met 98 spelers in dat WK die in Frankrijk zijn geboren. Op 2 staat Nederland, 67 spelers. Dan moet ik daar natuurlijk eerlijkheidshalve direct aan toevoegen dat er natuurlijk een aantal deelnemende landen zijn waar veel Nederlands bloed speelt. Dat is natuurlijk Curaçao, maar ook Kaapverdische eilanden. Maar goed, 67 spelers hadden hun wieg staan in Nederland. 49 op de derde plaats spelers komen uit Engeland. 48 uit Duitsland, 36 uit Spanje, 36 ook uit België, 34 uit Zweden, 31 uit Oostenrijk, 30 uit Zwitserland en Argentinië maakt de top 10 vol met ook 30 spelers. Nee, dat is de 11, want 10 en 11 is een ex-equo met 30 spelers. Maar het zijn wel grappige weetjes die eigenlijk niet ter zake doen, maar het is wel, geeft wel aan toch dat Nederland niet alleen maar vanwege de prestaties die nu dus enigszins tegenvallen, maar ook in het aantal spelers dat geleverd wordt met Nederlandse roots, dat Nederland daarin scoort.
1: Ja, helaas is wel het merendeel van de spelers die in Nederland geboren zijn inmiddels al wel naar huis.
2: Ja, helaas wel.
1: Frank, dank weer voor je tijd en dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Dit is All Sports Radio, het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram.